0: Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Je luistert naar Gorenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

friend.

discotheek. Ik heb aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power uit de zaal komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme poly boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ Wereldse, genoeg geluld, we gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

fijn. Ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem me nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor. Wie er volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een andere halve zool zijn. Je moet het er maar mee doen. Van de kant van mij persoon

deze plek wens ik jullie een fantastische nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En we hopen

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

dronken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ippenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

0: is het weerbericht.
1: Code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist. Die lost geleidelijk op. Verder vooral zonnige periode en droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Aan zee staat er een matige zuidwestenwind. In de rest van het land waait het bijna niet. Vanavond blijft het droog en vrij helder en de wind neemt bijna overal af, behalve op de Wadden. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: terwijl ik zit te wachten.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud.
1: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: leven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.

0: Goedenavond en hartelijk welkom bij alweer een uitzending van vandaag gezeid met Johan Derksen, Joop Knoester, René van der Grijp, Shelly Sterk en Sam Veralte. Hartelijk welkom, ja! Kleine inside joke gaat niet over jou, Sam, hoor. Dus niet dat je denkt gelijk van wat is er aan de hand. Sam, ken je het programma eigenlijk?
1: Jawel, jawel, ja? Zeker. Ja.
0: Hoe zou je dit programma willen omschrijven?
1: Onvoorspelbaar. Ja.
0: Nou, dat is een goede omschrijving, toch of niet? Ja, ja, onvoorspelbaar.
2: En netjes.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Je zit hier als documentairemaker.
1: Ja.
0: Over een spookvoetballer.
1: Ja, een nepvoetballer, een oplichter.
0: Ja, een echte oplichter.
1: Ja,
0: die een echte oplichter. Hoeveel landen heeft gespeeld?
1: 4 landen. Hij heeft bij 4 clubs in 4 landen getekend, maar niet gespeeld.
0: Oké. Okay. Ja. Laten we even gaan kijken naar de trailer. Dat is misschien wel handig voor de mensen thuis.
3: Altijd gaat, het gaat natuurlijk handelen om Benjo Verhagen. Som...
4: Verhagen of Benjo Verhagen.
5: We need to talk about Benjo, Jordan, Enzo Verhagen.
6: Soms leek het bijna alsof mensen echt fans waren van hem.
7: This is not anywhere near the level of any of our other players in the team.
8: He's destroying our exercises, you know?
9: Daar begint je weer relatief sticker på at det nok var en svindler, de havde ved at gøre.
10: Man troede ikke, det kunne blive skørere, end det var i forvejen. Og lige pludselig så kommer det her og den video her.
11: Het leek net of ik in een soort slechte soapserie ben beland. Ik kwam pas 3 maanden erachter of zo dat mijn paspoort weg was.
12: Elke keer in dit verhaal, als je denkt dat het klaar is, dan gebeurt er nog iets.
0: Ja, tamelijk bizar verhaal als je dit zo voorbij ziet komen. Ja, nou, is morgen de uitzending, toch?
1: Ja, maandag.
0: Of maandag. Ja. En ze proberen dat tegen te houden met een kort geding, begrijp ik.
1: Ja, een heel bijzonder.
0: Wat was er precies aan de hand? Omdat?
1: Nou, hij zegt nu ineens dat hij een 1-eigen tweelingbroer heeft. Ja? Die zou er heel veel last van hebben als deze documentaire uitkomt.
0: Ja, nee, dat snap ik ook.
2: Ja.
0: Ook
2: maar dat had hij zich ook van tevoren kunnen bedenken.
0: Maar hij heeft geen 1-eigen tweelingbroer. Dat
2: nee,
0: is
2: nee, maar kijk, als die jongen fluit, dan ligt hij nog.
13: Nee, maar heeft hij echt geen...
0: Nee, hij heeft geen 1-eigen tweelingbroer.
13: Maar Roethoff heeft dat geschreven.
0: Ja, die heeft dat geschreven. De grote Roethoff die hier ook aan tafel heeft gezeten.
13: Ja.
0: Waarde collega.
13: Ja, nee, zeker, zeker. Maar dit is wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk.
1: Ja, een hele serieuze brief, kort geding. Ja, ze proberen het tegen te houden. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken.
0: Nee, nee, als die broer niet eens bestaat, lijkt het me vrij sterk.
1: Dan wordt dat wel ingewikkeld, ja.
2: Maar
1: ja.
2: Ik zou het een geweldige verschutting voelen. Als je niet kunt voetballen en je biedt je aan en je tekent een contract... en vanaf de eerste minuut op het trainingsveld zien al die andere spelers daar geen klote van komen.
0: Ja. Nou ja, Sam gaat het straks helemaal uitleggen. Het is een te bizar verhaal voor woorden eigenlijk. Dus dat ga je zeker doen. Shelly, wanneer gaat Max winnen? Want hij was er nu heel dichtbij, een klein stukje.
14: Hij is elke keer heel dichtbij, hè? Ja. Afgelopen 6 races, 5 keer het podium. Het scheelde nu 0,1 seconde. Misschien dit weekend wel op Sepang. Ja. Dat is de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja. Wordt ingehaald.
0: Want die ging toen niet door, hè, voor de
14: die
0: duidelijkheid.
14: Ging aan het begin van het jaar niet door, vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Nu wordt hij dus in Maleisië gereden. Maar wel de Grand Prix van Bahrein genoemd.
0: Okay.
14: En dat is daar ontzettend warm. Max heeft al wel eerder gewonnen. En ja, wie weet gaat het dit weekend.
0: Ja, ver boven de 30 graden. Vochtigheid van heb ik met jou. Dat zou niks voor jou zijn, hè?
15: Nee, bizar. Nee. Nee, echt bizar.
0: Je kan ook geen airco of zo aanzetten.
15: Nee,
0: auto,
15: die gasten hebben het zo warm. Ja. Dat is niet omdat die zitten er helemaal ingepakt, man.
0: Ja.
15: Die helpjes op en zo.
0: Ja. Ja. Ja,
15: je kan ook niet zonder helm gaan rijden natuurlijk.
0: Ja, je kan het doen.
14: Nee, nee, nee.
15: Dat kan ik niet doen, hè. Dat is ook voor 1 keer proberen. Dat
14: kan je beter niet doen. Nee, ze vallen ook echt 3-4 kilo per race af. Als ze van race Maleisië rijden. Dat gaat zo ontzettend hard. Luchtvochtigheid is inderdaad 90%. Nou, met boven de 30 graden is dat bijna niet te doen voor die gasten.
15: Ze hebben natuurlijk gewoon zo'n slangetje in hun... Maar ze hebben natuurlijk geen 10 bidonnen in het autootje.
14: Nee,
15: autootje.
14: En dat water dus in die auto, dat wordt hartstikke warm. Want die cockpit wordt warm. Dus dat zit je een soort van thee te drinken. Dat is eigenlijk niet zo lekker.
0: Die jongens hebben het niet makkelijk, Johan, als je het zo bekijkt.
2: Nee. En voor dat geld...
0: Ja, dat bedoel ik maar. Dan
2: heb
0: moet je ook
2: een zwaar leven.
0: Voor een fooi moet je er een beetje rondrijden.

0: Het restaurant staat aan het water. En toen zaten wij te eten. We hadden twee meisjes bij ons uit de Jabjum. Maarten vond het een goed idee om zich tijdens het eten te laten pijpen. Waarop dit vrouwtje dus onder dat tafeltje ging. En die eigenaar van die zaak, die ziet dat. En die loopt naar die tafel en die zegt, eruit, eruit. Dus die Maarten zegt, ja, maar je mag tegenwoordig niks meer. Zo gelachen.
1: Ja, dan zit ik zit dan te visualiseren. Ja. Met het hoofd van die Maarten Spanjer. Dan denk ik, ja, dat is toch echt verschrikkelijk. Ah. Maar goed, ja.
2: Maar komt er nu publiek bij? Zag ik dat op Instagram voorbij komen? Gaat dat op korte termijn gebeuren nu?
3: Er zit altijd publiek bij.
2: Oh ja?
3: Ja, er zit altijd een man of 20, 30
2: mensen.
3: Oké,
2: ik zag oproepen
3: bij.
2: Zo. Ik dacht, het zal nu wel veel groter worden.
3: Wij hebben altijd 20, 30 mensen, maar er kunnen er nu misschien dadelijk meer in.
2: Oké. Okay.
3: Dus dat zou kunnen.
2: Ja. Maar gaat goed in met die podcast? Met jouw podcast gaat het ook goed, volgens mij, toch?
4: Oh, ik ben een middelmaatje, maar ik doe het maar één keer in de week. Hè?
2: Ja.
4: Maar kijk, ik vind dat René zijn podcast, dat verdient eigenlijk een tv-zender.
2: Ja.
4: Want dat is echt de leukste talkshow over voetbal.
2: Ja.
4: Die hebben een ideale samenstelling. Rob Jansen, die alles weet. Nou, Michel, de alternatieve inhoek. Heidelach. Wim op zijn bekende, nuchtere manier. De combinatie, zoals hier de combinatie goed is, ja. Is dat bij jullie
1: ja,
4: ook.
1: Ja. Het brengt echt even luchtigheid op de dag.
2: Maar
1: ja.
2: Er moeten ook sponsors bij. Jij moet ook sponsors regelen,
4: nee,
2: joh,
4: dat is verschrikkelijk. Ik zag die Matthijs.
2: Ja.
4: En het is walgelijk, maar ik stond verleden week een stofzuiger aan te bevelen. Ja.
2: Nee, heb je dat gezien, die beelden?
4: Je hebt gewoon, je runt een commercieel tv-station eigenlijk. Hè? En zonder sponsors verdien je geen klote.
2: Nee, ja, maar jij staat echt met zo'n ding daar in je werkkamer.
4: Ja, een waanzinnig goede stofzuiger. Ja.
2: Hebben we hem niet?
1: Hebben we hem niet? Oh.
4: Kunnen ze hem gelukkig niet vinden.
2: Nou, ik heb de stofzuiger doorgegeven.
3: Maar wat was er bij Matthijs dan? Die zit ook allerlei dingen aan te prijzen.
4: Die zat over ondergoed.
2: Ja, Matthijs, maar kijk, de grote Matthijs van Nieuwkerk.
3: Ja?
2: Echt, je hebt het toch over een fenomeen?
3: Zeker.
2: Kijk hem daar zitten. Ja, hij is goed. Matthijs is heel goed.
3: Fenomenaal tv-programma.
2: Ja,
3: altijd heeft hij lang gedaan.
2: Ja. Maar dan heb je de grote Matthijs van Nieuwkerk die dan opeens ondergoed gaat aanprijzen.
5: Even een time-out in dit gesprek. We gaan straks vanzelfsprekend verder met dit gesprek. Maar wij kunnen bestaan en we konden dit beginnen dankzij een sponsor. En onze sponsor is Bamigo. Bamigo is ondergoed. Boxershorts, onderbroeken, knitwear, poloshirts. En zij zijn enthousiast over ons. En dat vinden we ontzettend fijn. En dat maakt het mogelijk dat we dit nog, ik hoop, heel lang kunnen doen. En ik heb dan, en dit is administratie, dus daar heb ik even een papiertje bij nodig. Wil je zelf iets aanschaffen? Dan moet je naar .com. Heb je daarachter de code SCHUILEN25, allemaal kapitaal... dan krijg je kennismakingskorting van 25%. Een kwart. Dat is niet niks. Dus, ja, zo helpen we elkaar.
2: Oh. Kijk, als ik dat doe, is het... Ik bedoel, dat hoort er gewoon bij,
1: dat
2: weet je wel.
1: Doe dan maar niet, het hoeft niet natuurlijk. Het hoeft niet, dit.
4: Ja, nou ja, maar van hem... Kun je het niet aanzien.
1: Nee, precies.
2: Ja, het is gewoon zo het. Gek. Ik bedoel, wij doen niet anders dan roepen 50 plus fantastisch, prominent, geweldig. Als ja, jij doet het ook schaamteloos, ja, dat maakt je ook niet uit. Maar bij Matthijs van Tielkerk voelt dat het schuurt. En het is natuurlijk ook, het is intellectueel. Dat zijn wij niet, weet je wel. Wij zijn gewoon van het volk.
4: Maar hij praat net of hij een heel serieus onderwerp behandelt.
2: Ja, nee, maar daar komt het. Want heb je dat Schuil en Schoonheid wel eens gezien of niet?
3: Ja, ik krijg wel Florida mee natuurlijk. Ja. En dan is het van sluiten we af met Nietzsche.
2: Ja.
3: Of Schopenhauer.
2: Ja, dan komt het wel op
3: zo goed.
2: En ik weet, Marcel van Roosmalen heeft daar zijn podcast met...
3: Ja, die vond ik zo goed.
2: Gijs Groenteman.
3: Ja, maar die heb ik ook meegekregen.
2: En die hebben dat kort samengevat. Hoe dat dan neergezet wordt. En hoe bij Talpa op de burelen nu al de onrust is toegeslagen.
6: Het grote kanon moet gewoon nog komen. En dat is natuurlijk Matthijs. Het gaat mij om de toon en om de manier... waarop hij het aankaart. En de gevoelige fresco, de onthullende holleden. En dan die vraagstelling, die altijd begint met een inleiding. Altijd een opzoeming. Fresco, zanger, rapper, jonge vader, Tilburg, Brabant, onzeker. En bij holleden hetzelfde. Het ijsblok smelt, omdat Matthijs de hand reikt en zegt van ja, hij heeft in feite alle twee ondergedoken gezeten. Wat dacht je dat John zit te doen in die grote villa in het Gooi? Steekt nog een sigaret op en die denkt ook van, potverdorie. Frans, en dan drukt hij op die knop waardoor die pieper bij Frans afgaat. John drukt, Frans. Vastleggen. En dan zegt Matthijs eerlijk, legt de kaarten op tafel. Hij zegt, Schuil en Schoonheid wordt niet in één middag gemaakt. Hè. Er zit een heel team op. En dan zegt Frans, met die grote koekeloerogen, ik ga niet weg. John wil het hebben. En dan zegt Matthijs, ja, ik laat me niet meer opjutten. John wil het hebben.
2: Dus binnenkort. Schuin is gewoon net op tv, dat kan niet anders. Maar die combinatie, het is een beetje.

0: hè? Toch? Of...
1: Ja, ja.
0: Bijzonder.
1: Ja, maar ja, ook omdat het de belengonderbroekjes waren natuurlijk. Ja. Het is ook zo... Het, ja, een beetje lullig is het.
0: Ja, lulligheid en top. Vanochtend had ik ook een podcast weer met Jan Paparazzi. Er kwam John de Bever onverwacht weer binnen. Zomaar, deur gaat open. John de Bever. Hadden we Frans-Duits. Ja, John dacht dat hij aan de beurt was. Ja, ik kwam gewoon weer binnen. Ik zei, wat doe jij hier, John? Met dat hondje, weet je wel, kwam hij weer binnen. Zat Frans-Duits daar.
2: Nee, maar John die is een beetje ontevreden over mij. Omdat ik tegen jou gezegd heb dat Bas Nijhuis en de Bevers... Ja, niet zo geschikt zijn voor jouw nieuwe tv-serie. Ja. Niet omdat dat mensen zijn die niet leuk zijn... maar omdat die in ieder programma zitten en dan gaan ze ook weer bij jou... En de mensen zijn erop uitgekeken, op die BN'ers die overal zitten. Ja. Maar daar was John het helemaal niet mee eens. Die zegt van, het is, die mensen bij Talpa hebben er heel veel verstand van. Want als wij er gaan zitten, is een garantie voor topcijfers.
0: Ja.
2: Maar kijk, dan moet je niet gaan lachen, want hij meent dat echt. Daar is hij van overtuigd. Nou, maar ik... En met zijn soap... doen ze het ook hartstikke goed natuurlijk op een kutzender.
0: Zeker. Ja, nee, maar hij doet het heel knap. Ik moet je ook toegeven, dat zie je ook bij onze podcast... als hij er wel in zit. Mensen kijken heel veel daardoor.
2: Jawel, nee, hij heeft hartstikke goede cijfers. En kijk, ze gaan weer zo'n reis maken met fans.
0: Ja.
2: Hebben 700 mensen zich opgegeven. Die gaan dan met de Bevers bingoen in weet ik veel waar.
0: 1600 hadden zich al opgegeven in één dag. Ah. 1600 mensen.
2: Nou, in één dag. Dan moeten ze drie weken...
0: Ongelooflijk allemaal. Ik had trouwens laatst Henk Kuipers, jouw vriend bij Showbird... in de podcast zitten. Had een kleine verspreking, Henk.
3: Ik kwam er maar voor één ding. Hoe veilig krijgen wij die luchthaven? En als je dan 200 mensen mag leveren op speciale plekken op de luchthaven... Nou, dan ben je wel een topcrimineel. Ah, ben je wel een top.
0: Je zegt het zelf
3: ook. Goed niet mooi? Dan ben je wel een topbeveiliger.
1: Oh, dat was een grapje.
0: Ja, nee, maar het schijnt
2: zo, hè? Hij versprak zich.
0: Ja, echt serieus? Ja. Geen grapje.
2: Nee.
0: Oké. Okay. Ja. Kan jij zingen een beetje of niet?
4: Nee, absoluut niet.
0: Oké, okay, dan hoeven we jou niet te nomineren voor het Songfestival.
2: Ah, nee. Het ziet er heel slecht uit. Kijk, ik sprak met Davina Michel, die twijfelt erg. Want die zei, ik word in een discussie getrokken... waar ik geen deel van uit wil maken. Nou, Anouk is altijd heel duidelijk. Die begint er niet aan, door de politieke situatie. Maar dan hebben we nog Welen... En dan hebben we nog Douwe Bob. Maar dan ben je zo'n beetje klaar, hè? En ik denk namelijk dat er dadelijk alleen een of andere B-artiest weer overblijft... om naar het Songfestival te gaan. Dan zou ik zeggen, dan doen we het maar een jaartje nog niet, hoor.
0: Gewoon even laten gaan dan.
2: We moeten gewoon een topper sturen, maar niet... als de grote dames en heren niet willen, zo'n B-artiest
0: sturen. Maar ja, je zegt dat terecht. Dit is... Ja.
2: Maar die mensen waren onderschat, hè?
0: Ja, ja. Ja, nee, maar dat niet zo.
5: Dat Songfestival, dat is toch een kermis? Daar ga je toch als serieus artiest naar naartoe?
2: Nou jawel, in een bepaald punt in je carrière... als je een internationale doorbraak nastreeft... dan kan een Songfestival, als het een hit wordt, een internationale hit... dan kan dat toch wel een setje in de rug zijn. Het heeft nog wel status. Ik heb op een Songfestival gestaan.
1: Hoe heette die meid met die lange nagels nou, die dat nummer had? Dus dat was een goed nummer, die won
2: lange
1: ook.
2: Nagels?
1: Ja, met die lange nagels.
0: Met die lange nagels?
1: Die won ook.
5: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Zweedse, of het was
0: die Zweedse
1: het,
0: bedoel
1: ja,
0: je?
1: Ja.
0: Oh, dat is die topartiesten die ook een paar hele grote hits heeft gehad.
2: Oh ja, die donkere
1: Ja, geweldige stem, Johan.
2: Ja, die is goed.
1: Er zitten er altijd wel één of twee of drie bij met een hele goede act. En er zit ook ontzettend veel kermis tussen, dat heb je gelijk.
0: Maar jij zegt terecht, als je er toch in meegezogen wordt... kun je toch beter een B-artiest sturen? Die is dan gelijk zijn carrière al voorbij.
2: Nederland is er gespecialiseerd in om mensen erheen te sturen... die live niet kunnen zingen.
0: Ilse de Lange samen met Wayne. Dan was het er ook wel redelijk, hè?
2: Nou, maar die vind ik allebei capabel om dat te doen.
5: Maar waarom stuur je Mel dan niet?
2: Ik weet niet of Mel van de kermis is. Mel is een serieuze singer-songwriter. En die valt daar helemaal uit de toon. Want die heeft geen rare kleding aan. Die doet geen dansjes. Die zingt een liedje.
0: Ja.
2: Maar qua stem, prima. Ja. Maar Danielle Michel is de woorden weggelegd. Ik heb haar nieuwe album. En dat is niet mijn muziek.
0: Ja,
2: maar zoals ze het zingt, ja, fantastisch.
6: Maar echt, wie zijn er nog meer dan?
2: Songfestivalmuziek.
6: Wie zijn de opties dan, qua B-artiesten?
1: Drie zijn
2: nou, ja. Ja, daar hebben we er genoeg voor.
0: Er zit hier ook één. Ik bedoel, daar kan ik zelfs mee doen. Ja, iedereen is nu in de running.
1: De deurzakken doen het.
0: Ja, ja,
2: gewoon schelen. Zo'n kwiebus uit Friesland krijgen met van die rare pakken aan.
0: Toch was dat... Ik denk dat hij een hele goede kans had gemaakt om te winnen, hoor. Toen, destijds Joost. Denk je niet?
5: Nee, gek genoeg, ja.
2: Aan één ding voldoet hij niet, hij kan niet zingen.
0: Nee, maar er was ook geen voorwaarde bij het Songfestival, toch? Europa,
2: Ik vind het wel een leuke bijkomstigheid als je ook kunt zingen.
0: En Gordon, is dat een optie dan misschien?
2: Nee, dat is ook geen optie.
0: Nee? Waarom niet dan?
2: Nou, Gordon die zingt alleen maar vals.

0: Dit is te makkelijk eigenlijk. Ja, dat moeten we ook niet doen.
1: Hey, die maar dit is een teken. Hè? Als je dus een tijd stopt met zingen, dat moet je onderhouden. Ja. Want je kunt aan zijn stem horen, hij is niet meer gewend te zingen.
0: Ja. Nee, je moet het inderdaad onderhouden. Hey, die van Wil,
1: jij onderhoudt je stem wel.
0: Ja, ja, zeker weten. Ik schreeuw nogal hard. Hey, die van Wil, is hij er nu doorheen? Want nu gaat Europa ook meedoen. 18 miljoen wordt ingehouden, hè, voor Sierra Leone.
2: Ja.
0: Nou,
2: kijk, ik vind het moeilijk om dat serieus te nemen. Als je dat interview van hem zag toen op die...
0: dat was goed, hè?
2: Ja, dat was echt...
0: Die hele vrolijke man.
1: Nee, er stond een kwajongen.
2: Alleen krommend.
1: Stond een kwajongen. Maar kijk, die Bolle Jos, die brengt daar in het land miljarden binnen. En dan gaat Brussel hem helpen en die zegt, ze hebben nog recht op 18 miljoen steun, dat maken we niet over. Nou, dan maakt Bolle Jos het over.
2: Ja, ik zou denken, de enige manier is diplomatie, maar niet met deze methode. Ik denk dat je alleen maar meer tegen...
1: Maar hij maakt er een soort persoonlijke zaak van, die van Weel. Ja. Maar dit kun je haast niet winnen.
3: Maar hoe maken ze het? Dus ze maken 18 miljoen over. Daar moeten die mensen dus iets mee doen.
1: Ja.
3: Uit eten en dat soort dingen.
1: Ja, nee, maar kijk, alle
3: voorzieningen...
1: René, het is geen toeval dat die presidenten daar... die rijden allemaal de Mercedes.
3: Het gaat allemaal in die andere zakken natuurlijk.
1: Ja. Dat is allemaal van de steun uit Nederland.
0: Natuurlijk is dat er wegen worden aangelegd en allerlei andere installaties.
1: Zeker.
0: Maar dat zal wel niet altijd even goed gebeuren.
1: Yo, al die ontwikkelingshulp, je hebt geen enkele garantie dat het goed terechtkomt.
2: Ja, toch is het wel jammer, want als het wel goed terecht zou komen... en je zorgt dat de mensen daar beter hebben... dan hebben ze minder een neiging om misschien naar Europa te komen.
1: Ja, maar het zijn allemaal bananenrepublieken.
2: Ja, die conclusie durf ik niet zo hard op te zeggen.
1: Maar daar ben ik vrij makkelijk in. Ja.
0: Hey, die VVD en ook het kabinet, dat waait echt alle kanten op. Hè? Er waren 850.000 spaarders en kleine beleggers waren de lul. Meteen de andere kant op.
1: Nou, ze hebben één ding bereikt. Hè? Nou? Want je wordt gek van de berichten per uur... als je in de auto zit op de radio, heb je een ander bericht. Hè? Dan gaat het dat, dan dit, afgewezen, dan gaan we het opnieuw. We moeten rekenen weer. Maar één ding hebben ze bereikt, dat alle mensen... die met veel bloed, zweet en tranen een spaarrekeningetje hebben bij de bank... ja, die zijn hartstikke bang, want die denken... wij hebben over die centjes gewoon belasting betaald... En nu dadelijk moeten we, als we rente hebben, moeten we weer belasting betalen. Ja. En dat kun je Nederlanders niet aandoen.
0: Ik vind het ook heel gek dat ik last dat je, weet iets anders om, dat je als je dus je elektriciteit op een batterij zit, dat je nog een keer belasting moet betalen over diezelfde elektriciteit die je zelf hebt opgeslagen. Ook al iets geks, maar dit geldt ook hiervoor natuurlijk. Ja. Maar nu opeens, je zag hem vandaag, Eelco Heijnen, ging zomaar de andere kant op weer.
4: Maar tegelijkertijd, en dan kom ik bij mijn laatste punt, het vijfde punt... heeft uw Kamer duidelijk gemaakt dat u de gekozen grens niet goed vindt, die 1000-euro-grens. En vanuit de zorg voor die kleine spaarder... en ook de zorg dat er een hoeveelheid personen weer in de belastingheffing worden getrokken... die daar eerst niet in zaten. En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken, wij zijn er ook toe bereid. Ik zie daarvoor ook mogelijkheden, maar dat vergt wel veel rekenwerk. Het is enorm ingewikkeld en elke uitvraag die ik stel... kost weer een paar uur rekenwerk met alle modellen op financiën.
0: Ja.
2: Maar mogen wij nou van onze politici verwachten dat ze huiswerk doen... en dan pas met een plan komen? Het is toch drugswerk allemaal?
1: Ja, maar het is pleasen van alle oppositiepartijtjes op het ogenblik. En die krijgen allemaal een snoepje toegeworpen, weet je wel. En... kijk, hij is fel tegen de staatsschuld op te laten lopen... maar dadelijk heeft hij geen andere mogelijkheid... als de staatsschuld op te laten lopen.
0: Ja.
2: Het blijven proefballonnen.
0: Ja, trouwens, heb je die gezien? Wendy van Eyck van de VVD? Want die staatsschuld loopt op, he, met die rente.
1: Ja, die laat ik niet mijn boekhouding doen.
0: Nee, want die zat te twijfelen tussen... Nou, kijk zelf even mee.
5: Want waar de rentestanden lange tijd laag waren... zien we deze nu oplopen. De komende 6 jaar betaalt de overheid in totaal bijna 100 miljoen euro aan rente. U hoort het goed, 100 miljard.
1: Maar dat heb je als andere mensen je speech schrijven. Hè? Er zit een of andere Hans Worst een speech te schrijven.
3: Ik denk 100 miljard.
1: En die vergist zich. En zij leest het gewoon voor.
3: Zitten er dichterbij, denk ik, 100 miljard. Hè? Dit is wel apart.
0: 100 miljard is heel veel, vind ik ook gezegd. Maar goed, het zou kunnen. Maar dat lijkt me sterk. Maar goed, de Grand Prix. Wordt het de zwaarste of niet tot nu toe? Voor iedereen?
6: Ja, het wordt zeker de zwaarste. Voor het eerst weer 9 jaar op Sepang, dus in Maleisië. En het is daar zo ontzettend warm. En het is ook een heel leuk circuit voor de rijders. Want het heeft wat hoogteverschil. Hey. Hele snelle bochten, snelle lange stukken, dus dit wordt met er eentje.
0: Ja, maar Mercedes heeft nu updates gekregen, dus we kunnen gelijk weer gaan zitten. Zo van Mercedes
3: is
0: weg.
3: Er is wel iets bij die Verstappen omgeslagen. Hij is een vrolijke jongen nu weer.
6: Ja,
3: nou, terwijl hij aan het begin van het jaar was hij alleen nog maar begin van het seizoen alleen maar negatief.
6: Ja,
3: en, weet je, en
6: nou, het was het begin
3: nu
6: van
3: zie ik interviews van hem. Denk ja, hij zit er weer goed in.
6: Nou, Red Bull heeft ook altijd wel een soort van combat kick-achtige rol. Dus gedurende het seizoen wordt die auto veel doorontwikkeld en wordt hij echt een stuk beter. Daarom doet hij nu steeds wat meer mee om podiumplekken. Dus hij is wat blijer.
3: Ja, hij is blijer.
6: En hij heeft ook een klein beetje zoiets van, joh, dat afgeven op die nieuwe reglementen. Nou ja, daar hebben we aan het begin van het jaar al genoeg over gehoord. Een beetje positiviteit erin. Wat ik wel leuk vind, is dat het dus 9 jaar geleden is dat die gasten hier gereden hebben. Dus Kimi Antonelli is nu kampioen, of tenminste gaat denk ik dit kampioenschap winnen. Zat 66 punten voor op de rest. Die is nu 20. Die was vorige keer 11, zat nog op de basisschool toen ze hier voor de laatste keer reden. Dus ja, dat is echt een hele andere
3: eigenlijk gaat Mercedes dat gewoon winnen dus, dit weekend.
6: Ja, ik denk het wel, want Kimi Antonelli heeft toch gezegd dat hij eigenlijk verwacht dat ze 3/10 van een seconde gaan winnen. En ze stonden al vooraan.
3: Ja.
6: Dus de kans dat Max Verstappen dit jaar nog een race gaat winnen, ja, die wordt kleiner en kleiner. Deze race verwacht ik hem niet, maar ik denk dat de kans het grootst is op Interlagos in Brazilië of in Mexico.
3: Ja.
6: Heeft hij het elke keer wel goed gedaan, dus ja.
0: Nou ja, goed, het weekend was genieten. We hebben allebei gekeken. Het was echt fantastisch om naar te kijken.
3: Geweldig,
0: zoals je dat deed daarin.
3: Maar ook hoe dat opgenomen wordt, dat is zo goed. Ook vanuit de lucht.
6: Ja.
3: Zie je ze echt langs die muren schuren zo. Ja. Dat is echt geweldig om te zien.
0: Ja. Ja, jullie hebben het niet bij Ziggo, maar je kan er wel heel veel over praten. Hè? Dus,
6: we praten er heel veel over in het racecafé morgenavond weer. Nee, ja, wat je zegt, het is wel echt genieten. Ondanks dat dit seizoen best wel veel commentaar krijgt over die nieuwe reglementen. Dat het inhalen misschien iets minder natuurlijk is dan de afgelopen jaren.
3: Het is echt
6: om te kijken, wel heel erg leuk.
3: Het is een geweldige tv-sport.
1: Nou, ik vind het juist geen tv-sport.
3: Ja,
1: want ze kunnen elkaar haast niet passeren.
3: Nee, dat snap ik. Maar het is toch veel mooier op tv als dat je op die tribune zou zitten.
1: Ja, ik ben nog nooit op de tribune
3: geweest. Maar dat geldt voor darts ook. Darts is ook een tv-sport. Ik bedoel, die mensen in de zaal zien niks. Die zien echt dat vakje niet, hoor.
1: Ja, maar ik vind darts op tv ook niet interessant.
3: Jawel.
0: Het is als kijksport, toch?
3: Jawel.
1: Ik zweer bij wielrennen als tv.
3: Ja, maar Johan, wat denk jij? Want ik weet die kijkcijfers ook niet meer. Maar in de tijd dat die Barney die finale speelde... hoeveel mensen?
0: 2-3 miljoen, denk ik wel.
3: Dat is toch geweldig?
0: Gekhuis was het dan.
3: Dat was geweldig, man.
0: Oh, 180. 18.
3: Ja, en dan ging...
0: Wat nou,
3: vanuit het niets, hè?
0: Een beetje lullig jasje aan het trekken en een beetje boah zitten doen, weet je wel. Wat is dit, zeg?
2: Het is eigenlijk helemaal geen sport.
3: Jawel.
2: Nee, natuurlijk niet. Het is een spelletje. Ja, en het autorijden.
6: Dart of Formule 1?
2: Nee, allebei.
6: Hou op, dat kan je niet zeggen.
0: Met die G-krachten?
3: Ja, maar het is hetzelfde als biljart. Het is knap.
2: Het is ook een spel.
3: Het is knap.
2: Ja, het is natuurlijk een spel.
3: Het is knap als je kan.
6: Volgende keer gaan we samen een keer een race kijken. Ga ik jullie alles uitleggen.
2: Nee, ook over autorijden.
3: Nee.
2: Wat? Natuurlijk wel. Kijk, als je een goede auto win je. Dat is toch geen sport?
0: Ja, maar er zit een partij G-kracht als je daar zo in zit.
2: Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar jeetje, kom op jongens. Ze hebben goede Mercedes en niemand komt in de buurt.
6: Het is wel echt heel knap wat die jongens
1: doen. Mag ik even wat afreageren op een geweldige ergernis?
0: Oh, tuurlijk. Dat is jouw...
1: De wetenschappelijke wijsneus Alexander Knupping, heet hij geloof ik.
0: Knupping.
1: Ik vind dat zo'n ontzettende paardenlul aan die tafels. En die heeft...
0: Ja, mevrouw was een beetje verslag, zeg je dat?
1: Ja, maar het is niet zo gebruikelijk dat er commentaar geleverd wordt door mijn teksten. Maar gewoon een lul is dat. Maar die veegt vandaag in een podcast, want ze hebben allemaal een podcast...
0: Ja, wie niet?
1: Volledig de vloer aan met Talpa en La Legule. Want ze zeggen van, het is een schande, dat Talpa, omdat ze daar onder contract staat. Sturen ze haar naar dat roddelprogramma Bus. En dat gaat gewoon de hele tijd door. Maar ze vergeten dat zij helemaal niet bij Talpa onder contract... Dat is allemaal bij RTL.
0: Ja.
1: Dus onze wetenschappelijke wijsneus, die lult wel een stuk uit zijn nek.
0: Die Clupping. Weet er niet wat hij het over heeft, toch? Nee.
1: Nee, ik vind dat niet te geloven, die man.
2: Maar waar zat hij aan tafel dan?
1: Nee, die
0: in
1: had
0: podcast.
1: Een podcast.
2: Ja.
1: En als je in de podcast wat zegt, dan sta je de volgende keer in alle rubrieken. Hè?
3: Er zijn mensen
1: die luisteren alleen maar podcasts.
3: Ik vind wel dat hij, als hij over zijn vakgebied praat,
0: zit hij wel erin.
3: Ja. Nou, maar dan vind ik hem ook wel behoorlijk om naar te luisteren, best wel.
0: Ja.
3: Verleden keer snapte ik hem niet zo. Dat ging over dat AI, dat zo gevaarlijk zou zijn.
0: Mm-hmm.
3: Toen ging hij er helemaal over vertellen, maar niet over de gevaren. Heb hij het geen moment gehad. En daar zat ik toen op te wachten.
0: Ja, dat is wel gek.
3: Dat was gek. Maar
0: dan wil je wel weten waar het gevaar ook is.
3: Is ook zo, maar dat wilde ik graag horen. Maar dat liet hij toen niet horen.
0: Wil je zijn nummer of zo, dat je hem gaat bellen?
3: Nee, maar toen had hij eerst zo'n lezing... en toen ging hij ook daarna nog aan tafel. Dat vond ik iets te ver gaan.
0: Okay.
3: Lezing
0: maar
3: was
0: stond
3: zat.
0: Er bij Huip Modderkolk of zoiets stond er bij Eva... maar die stond maar met die handen te zwaaien... en die kwam er niet helemaal uit, Huip. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het verhaal kwam niet echt lekker over bij Huip. Nee, ik zat steeds op die handen te
2: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee.
0: Dit werkt. Dat is een beetje Joop van den Ende.
1: Ja,
0: nee, dat is zo. Weet je. Die handen
1: van
0: zo.
1: Ende,
0: zat hij wel aan tafel? Nee, hij stond. Hij ging
3: stond
0: staan.
3: Echt. En,
0: een beetje zoals Matthijs vroeger.
3: College.
0: Ja, college.
3: College.
0: Ja. En je wilde even iets over Koen Schuiling zeggen. Want we hebben het over Koen Schuiling gehad. Die is in hoge beroep gegaan, die burgemeester. Masturbeert in de auto. Blijkt uiteindelijk impotent te zijn. En jij zegt, het zou best wel zo kunnen zijn dat het niet waar is wat hij gedaan
3: nou,
0: heeft.
3: Ik dat heb... is een gedoe, masturberen terwijl je impotent bent.
0: Nou ja, hij vertelt nu dat hij... Ja.
3: Dan kan je gewoon uren bezig blijven.
0: Ja, dat zei Johan ook al, dan ben je lang bezig. Nee,
1: maar dat wordt trekken in ploegendienst.
0: Nee, maar ik krijg dus ook daardoor het gevoel dat die man, omdat hij ook in hoge beroep is gegaan...
2: Nee, maar
0: die...
2: ik zit er met een beetje buikpijn naar te kijken, moet ik je zeggen. Ik heb een paar maanden geleden een hele analyse in het NRC gelezen.
0: Hij had ook
2: over
0: buikpijn,
2: anders gelopen.
0: Ja,
2: maar hij had ook buikpijn.
0: Ja, moet je niet gaan wrijven.
2: Kijk, er is een regel dat je nooit kan worden veroordeeld op basis van één getuigenverklaring. Nee. En dat is die vrachtwagenchauffeur die heeft een heel verhaal opgehangen, maar dat is een maand nadat hij dat zou hebben gezien. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat de man bewust zit te liegen, maar die kan dingen verkeerd hebben geïnterpreteerd. Dus dan moet je stevig steunbewijs hebben. En dat, ja, ik zie dat helemaal niet als ik alles volg. De rechter heeft uiteindelijk gezegd, nou, wij zien dat steunbewijs in de verklaring van die Schuiling zelf, omdat hij toegeeft daarnaast te hebben gereden, naast zijn buik te hebben gezeten. Maar ja... Weet je, mensen kunnen, als je in de vrachtwagen zit, hoe kan je dan goed naast je kijken?
3: Nou, dat kan wel.
0: Ja.
3: Maar dan nog, ja, maar dan nog.
2: Ja, maar dan nog. En weet je wat het is? Kijk, stel nou dat die man onterecht al 2,5 jaar lang hiervan wordt beschuldigd. Aan het einde van zijn carrière.
3: Het is alleen één vrachtwagenchauffeur.
0: Ja, één vrachtwagenchauffeur.
3: Ja. Dat vind ik nog gevaarlijk ook.
0: Ja, niet Henk Wijngaard, maar het was wel een...
3: Nee, maar dat vind ik nog gevaarlijk ook.
1: Ja. Nee, maar het probleem is natuurlijk dat die vrachtwagenchauffeur... waarom gaat die man een maand na dato dat aangeven? Dat is onzin, want ik heb wel eens gehad dat ik in een bus zat... en dat een mevrouw, een meneer die reed, pijpte. Maar dat vond ik even bijzonder om te zien. Maar dan ga ik niet de politie bellen.
0: Nee.
1: En... De tweede plaats is, ik vind dat die politie in Groningen... volledig hysterisch erop gereageerd heeft. Absoluut. Die hebben hem van zijn bed gelicht alsof hij een bank overvallen had, joh.
2: Nee, maar dat ook. Want kijk, okay.
3: Maar die man heeft dat zijn nummerplaatje opgenomen, denk ik.
0: Ja.
3: Dus maar die wist niet dat hij het was.
2: Nee, dat zegt hij. Okay. Ja. Ja.
0: Maar je wilt er iets aan toevoegen, begreep ik?
6: Ja, ik vroeg me ook af, dat is wat anders. Ik las ook dat hij inderdaad een maand eerder... dat er ook al een melding bij de politie binnen was gekomen.
3: Oké.
2: Okay. En was er eerder ook een melding geweest, ja?
6: Precies, maar dat niet een aangifte is geworden... dus dat een soort van...
2: Nee, maar daarvoor heeft hij hetzelfde verhaal. Hij zegt, ik heb gewoon enorme klachten. En ik moet
1: dat was bij een benzinestation.
6: Ja, op een parkeerplek.
2: Ja, het kan waar zijn.
6: Ja.
0: Wat doe jij als je last hebt?
2: We weten het
6: nou,
2: niet.
6: Dat was een vraag. Maar ik weet niet wat jullie doen. Maar als ik in de auto zit en ik heb een strakke broek aan... het eerste wat ik doe is mijn broek los.
0: Ja.
6: Dan hebben jullie dat dan niet?
1: Als je hier straks zit, dan kan rustig los doen, hoor.
6: Hebben jullie dat dan niet?
2: Nee, dat
6: is toch niet zo heel gek op zich dat je je broek los doet... als je in je eentje in de auto zit?
2: Ik weet het niet, Selim. Ik zit niet met een open broek in de auto.
1: Nee, dat is... Maar ik denk toch dat jij nu professionele hulp moet gaan zoeken.
0: Maar je zit niet zo te wrijven dan de hele tijd op je buik.
6: Nee, dat niet.
1: Nee, maar hij, die man, die oogt niet... en in zijn functies ook als een notoire rukker. Dat is helemaal niet zo'n man.
0: Nee, maar dat man moet vertellen dat hij door een open hartoperatie zelfs impotent is. Dus vind ik best wel pijnlijk dat je zo kwetsbaar moet opstellen.
1: Maar ja, als hij daar een medische verklaring voor heeft dat hij impotent is... dan kan natuurlijk een advocaat gebruik van maken.
2: Zeker. En zij zeggen dat de rechtbank daar toen geen aandacht aan heeft besteed. Ik ben benieuwd hoe het Hof het gaat doen. Maar ik vind ook wel dat OM zich mag bevragen over zijn eigen rol. Want ja, we willen geen rukkende mensen in de auto. Dat snap ik allemaal wel. Maar,
1: ja, maar voor de rest doet die man niet
0: meer. Mevrouw zit weer een beetje. Wat slacht nu daar? Hoor.
2: Maar
1: ik vind het een wat lichtere overtuiging... dan telefoneren in de auto.
2: Ja, vind ik eigenlijk ook. Ja, zeker.
3: Nou, als je 150 rijden gaat zitten...
1: Als je tegen de voorrest
3: Nee, maar doe het dan even lekker in de file of zo. Weet je wel, dat je even lekker... makkie.
1: Ik ben een truckerscafé, dat is al een vrachtwagen.
2: Nee, maar ik vind het wel lekker
3: met
2: dat...
3: Met een liedje van, hoe heet die erbij? Nico Dijks, hoor.
0: Die Sam denkt, waar ben ik in godsnaam terechtgekomen?
2: Ik denk ook van. Ik vind het wel lekker dat we even het onderwerp nog serieus
0: even... Ja, maar het is ook een kleine stap, is het dan een 50-plus mobiel natuurlijk, hè?
3: Zeker.
0: Ja, daar kun je nou een beetje bij krijgen natuurlijk. Twee jaar goede sponsors. Misschien moet ik het even vanuit gevoel doen. Wij, van dit programma, Vandaag in Sight, zijn blij met 50+. Die zorgen... laat mij dat nou even doen. Dat is gewoon belangrijk.
1: Nou, hij is er goed bezig.
0: Ik was lekker bezig.
1: Dat zou je altijd moeten doen. dat gekwebbel van jou altijd.
0: Ja, nee, maar ik, nou ja, 50 plus mobiel, je kan er een geweldig abonnement en een Samsung 25 plus mee winnen natuurlijk, als je even gaat scannen. Maar jij bent een stofzuiger. Goede stofzuiger?
1: Ja, nee, maar dat is heel aantrekkelijk. Hè? Van, dan krijg je dus geld. En, ik heb die stofzuiger aanbevolen. Ik heb al van die vitaminepillen aanbevolen. En ja, dat doe je, want je moet je apparatuur betalen. Die mensen die komen, die moeten wat centen verdienen. Ja. En ik heb tot nog toe zelf niks genomen, omdat ik die mensen dat gun. Want zoveel komt er niet binnen.
0: Nee, dan moeten we naar kijken. Maar dan krijg je dit soort dingen dus.
7: Ja, beste mensen, op mijn oude dag ben ik nog aan stofzuiger geslagen. Mijn vrouw die heeft een gebroken heup gehad. Ja, en dan bij de lul, dan loop je met zo'n stofzuiger door het huis te zeulen. Met zo'n rare draad achter je aan. Dus ik denk, er moet een andere stofzuiger komen. En toen kwam ik per toeval bij op. Dat is een nieuw merk stofzuiger. Het is vederlicht en er zit geen snoer aan. En ik ben net Miek Kraak van de huishoudservice, hoor.
0: Dat is toch AI?
1: Nee, maar je bent min of meer verplicht dit te doen om voor je groepje patiënten te verdienen. En hoe meer sponsors hebt, maar die sponsors willen allemaal een filmpje van je.
2: Ja, ik begrijp het wel.
0: Belangrijk.
2: Ik begrijp het.
0: Ja, met ook volop bewezen. Hé, hey Sam, ik kan me voorstellen...
1: Nee, je schaamt je op laatst nergens meer.
0: Nee, je moet schaamteloos zijn. Dat snap ik ook. Je weet, een beetje een vreemd programma dit, onvoorspelbaar, je zei het al. Maar even het verhaal van Bernio heet hij toch? Ja. Bernio Verhagen.
8: Ja, hij noemt zichzelf Jordan, maar hij heet eigenlijk Bernio.
0: Ja, hoe is het tot stand gekomen?
8: Nou, ik heb hem in 2019 leren kennen. Toen maakte ik verhalen over voetballers die eigenlijk niet goed genoeg zijn om in Nederland profvoetballer te zijn. En dan vaak hele wilde avonturen aangaan in het buitenland. Clubs, denk tweede niveau van Colombia of zo. En hij was naar Moldavië gegaan. Daar had hij getekend voor een club in Transnistrië. Ik weet niet of jullie die regio kennen, maar die hebben zich eenzijdig onafhankelijk verklaard. Die willen eigenlijk bij Rusland horen. Een enorme boevenstaat. En daar had hij 1 maand heeft hij daar gezeten. Ze hadden hem trots gepresenteerd. Was hij weer weggegaan. Dus ik wilde weten van hem, wat is daar dan gebeurd? Dus ik heb hem uitgenodigd, toen hebben we een podcast gemaakt. Ik hoefde gelukkig geen reclame voor een stofzuiger te maken.
0: Nee.
8: Toen heeft hij heel erg kleurrijk aan mij verteld over wat hij daar had meegemaakt. En ik geloofde hem. Hij heeft mij ook voor de gek gehouden. Ik heb toen ook heel erg gelachen met hem. Hij vertelde dat het heel koud was, dat hij daardoor even niet zo goed kon voetballen toen. Hij vertelde dat die mensen daar in Moldavië, die teamgenoot van hem, nog nooit een jongen van kleur in de kleedkamer hadden gehad. Dus dat ze erg onder de indruk waren van zijn geslachtsdeel en zo. Nou, we hebben gelachen. Ik dacht, onschuldig verhaaltje. Leuke podcast. Dus ik heb die gepubliceerd. Nou, leuke reacties. Maar toen kreeg ik ook 2 reacties die een beetje verontrustend waren. Er was 1 iemand die zei, ik heb met deze jongen heb ik gevoetbald in Brabant, amateurvoetbal. Hij is nooit goed genoeg om profvoetballer te zijn. Toen dacht ik nog, die club in Moldavië was een hele kleine club waar die zat. Ja. Heeft hij ook niet gespeeld. Dat kan nog wel. Maar er was ook een man die benaderde mij. Die zei, deze jongen die heeft gedate met mijn dochter en hij heeft creditcardfraude gepleegd. Hij heeft heel veel geld van ons gestolen. En toen dacht ik, shit, weet je, wie heb ik nou tegenover me gehad? Wie heb ik een podium gegeven? Dus toen heb ik hem gebeld. Heb ik gezegd, ik heb wat berichten gekregen van mensen die jouw integriteit in twijfel trekken. En toen zei hij, dat zijn haters. Maar hij wou wel de namen hebben van wie dat waren. Die wilde ik niet geven. Toen zei hij, dan weet ik genoeg. En toen hing hij op. En toen dacht ik, wat is dit nou voor raars? Wie heb ik nou eigenlijk tegenover me gehad? Maar ik dacht, het voetbalgedeelte is nu klaar. Want hij is naar Moldavië gegaan, het is daar niet gelukt. Ja, waar kan je dan nog heen gaan? Maar binnen een half jaar daarna dook hij op, eerst in Kaapstad, in Zuid-Afrika. Werd hij met alle egaars gepresenteerd bij Cape Town City FC. Dat is daar een serieuze club. Oprichters van Ajax Cape Town hebben die club opgericht. Binnen een maand was hij daar weer weg. Dook hij op in Chili, een subtopper in de Chileense eredivisie. Was hij ook binnen een maand weer weg. En toen dook hij op bij Viborg FF, op 2e niveau van Denemarken. Werd hij ook weer groot gepresenteerd. En daar is hij tegen de lamp gelopen. Daar is gebleken hoe hij dit allemaal voor elkaar heeft gekregen.
0: Ja. Ja. Hey, ik zou dan graag over door willen praten, maar we hebben het 10:30 in dit programma.
1: Nee.
0: Dus ik moet het een beetje kort houden.
1: Het is wel een raar verhaal.
0: Het is een bizar verhaal. Want hij heeft er ook nog vriendinnen in elkaar geslagen, begrijp ik. En
8: ja, in Denemarken is hij veroordeeld uiteindelijk omdat hij een vriendin had mishandeld. Daar zijn ook gruwelijke beelden van. Heeft hij door een kiosk heen gesleurd. Maar hij heeft op een hele ingenieuze manier heeft hij die voetbalfraude gepleegd. Wat hij namelijk heeft gedaan, hij heeft al die clubs benaderd als zijnde een grote zaakwaarnemer, Sinou, dat is een bekende
0: broer van Galit.
8: Ja, broer van Galit. Sinou heeft onder meer bijvoorbeeld Tagliafico, Serginho Dest vertegenwoordigd bij transfers. En hij zei dan tegen die clubs, als zijnde Mo Sinou, van jullie kunnen met mij samenwerken. Groot zaakwaarnemerskantoor. Daar kan je dan veel geld aan verdienen. Maar dan moet je eerst even één Nederlandse speler contracteren. Die train je even op. En dan kan je hem doorverkopen voor 2 miljoen aan een Chinese club.
6: Maar in de tijd van internet, hoe is het mogelijk? Hoeveel heeft die jongen zichzelf verrijkt dan?
8: Ja, dat is het ding. Hij is bij de meeste clubs is hij binnen een maand moest hij weer weg. Want ja, dan kwam hij daar aan en dan moest hij gaan trainen. En dan bleek dus meteen voor al die spelers van dat hij kan helemaal niet goed voetballen. Alleen in Chili heeft hij wel 4 maanden gezeten. Al die clubs zeggen, we hebben hem niks betaald. Maar ik vermoed dat hij in Chili, omdat hij daar best wel lang heeft gezeten, dat ze hem toch wel wat betaald hebben, ja. Maar op zich, zeg maar, het... Wat is er?
0: Ik krijg een heel belangrijk bericht binnen. Vandaag is zij Dave Maasland tot over zijn oren verliefd. sorry, maar dat is een breaking news. Krijg ik zo op over
1: dat
0: Dave.
1: Dat is belangrijk. Maar dat soort dingen, dat is tegenwoordig serieus nieuws.
0: Nee, maar ik denk, dan meld ik even. Ja. Maar belangrijk is ook nog, hij zit nu vast volgens mij.
3: Hoe oud is hij? 16.
0: Nou ja, wat is dit nou weer voor?
3: Nee, ik zag een foto!
2: Nee, dat is een meisje
0: van dat is een collega van hem. Ja, die was ook op Curaçao.
1: Ja, dat was toch zijn secretaresse?
0: Ja.
1: Nou, ja. Het is heel klassiek, weet je, secretaresse er vandoor gaan.
0: Ja. Sorry dat ik je even onderbrak daarmee, Sam, maar dat is gewoon voor ons wel nieuws natuurlijk allemaal.
8: Ik snap het heel goed.
0: Maar hij zit nu vast voor 9 jaar, volgens mij.
8: Ja, 9 jaar. Ja.
0: En we gaan ervan uit dat het gewoon maandag bekeken
3: maar
0: kan worden.
3: Maar heeft hij niet niks gedaan?
0: 9 jaar? Nee, hij heeft wel het een en ander gedaan.
3: Dat is behoorlijk.
8: Op een gegeven moment kon hij niet meer die voetbalfraude doen, omdat andere journalisten en ik de onthullingen daarover hadden gepubliceerd, over hoe hij dat had gedaan. En toen is hij wel vrijgelaten in Denemarken. En toen was even een tijdje onduidelijk wat hij daarna heeft gedaan. Is hij opgedoken in Colombia. Heeft hij allemaal prostituees en boten allemaal gehuurd. Gezegd dat hij grote voetballer was, dat hij ging betalen. Maar ja, als je die sekswerkers niet betaalt, dan komen die pooiers natuurlijk achter je aan. Ja. Dus toen is hij bijna opgehangen midden op straat daar. Hebben ze hem gearresteerd. Is hij de cel ingegaan. En uiteindelijk is hij uitgeleverd aan Nederland. Want wat bleek daarvoor, heeft hij in Nederland, in Brabant, een serie gewapende overvallen gedaan. En daarvoor zit hij nu 9 jaar vast.
0: Bijzondere jongens.
1: Dat was dus een levensgevaarlijke spits, zei hij.
3: Ja. Hij was wel van alle markten thuis. Ja.
0: Hij speelde rechts buiten, deed een bankoverval.
3: Hij bleef maar schieten.
0: Ja. Ja, wat dat betreft, gevaarlijke jongen. Maar goed, maandag dus te bezien. Tenminste, als het lukt met die... Maar dat kortje ding gaat helemaal niet lukken. Ja. Hij blijkt niet eens die broer te hebben. Hè?
8: Ja.
0: Ongelooflijk allemaal.
1: Het is gewoon een leugenaar op alle gebieden. Dus daar gaat een rechtbank ook niet
0: Ik zag dat trouwens even van die tralies. Ik blijf dat verhaal van die Krista Pike volgen de hele week. Ja. Ik vind het een bizar verhaal, eerlijk gezegd. Dat meisje dat na 30 jaar... Of 31 jaar, eindelijk de dood wordt veroordeeld. Ondertussen zijn ze erachter gekomen. Zij heeft een vriendin vermoord, 30 jaar geleden, met een vriend samen.
1: Maar op wel een vreselijke wijze, hè?
2: Zeker.
0: Op een vreselijke wijze. Ja. Maar daarna hoor je wel alles wat dat meisje zelf heeft meegemaakt in haar hele leven. Meerdere keren als kind verkracht, of verschillende mannen.
2: Ja, heel veel ook.
0: Bipolair.
1: Ja, maar is dat een reden om iemand te mogen vermoorden?
0: Nee, dat, absoluut niet. Zeker niet. Dat vind ik ook, hoor.
3: Maar ze heeft één iemand vermoord.
2: Ja,
3: en kreeg 30 jaar.
2: Nee,
0: dus 30 jaar geleden is dat gebeurd.
2: Doodstraf kreeg zij. En je hebt gelijk, dat is natuurlijk geen reden om hem te vermoorden... maar die advocaat van toen de tijd... die zou niet al die dingen die haar zijn overkomen hebben meegenomen... met zijn verweer om te proberen doodstraf te voorkomen. Dus dat hebben ze nu alsnog geprobeerd. En eerst heeft een lage rechtbank gezegd... nou, je doodstraf mag niet doorgaan. Het hoge rechtshof heeft dat weer teruggedraaid. En toen lukte dat dus niet.
1: Maar het is vaak in Amerika, als je bekend... dan krijg je niet de doodstraf, maar levenslang.
2: Ja, nou ja, dat is hier. Nu zou dat misschien wel gebeurd zijn, maar toen, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, dus niet. En ja, ik denk sowieso, als je nu ziet hoe dat is gegaan, die doodstraf, het is een gruwelijk iets.
3: 2 keer, hè?
2: Ja.
3: Twee keer is er een injectie ingebracht.
0: Ja, ik hoor van Shelley, die weet ongeveer hoe het kan zijn gegaan.
6: Ja, het schijnt zo te zijn dat ze 2 keer de injectie heeft gehad. Ja. En dat het niet goed is gegaan. Ja. Dat de advocaat van tevoren al zei, ze heeft hele dunne aders. Dus dat gaat waarschijnlijk niet goed. En tijdens die executies zei ze nadat ze die eerste injectie had gehad... dat ze het gevoel had dat haar arm ging ontploffen.
3: Ja, branden.
6: Nu is er in 2006 al een keer eerder in Florida een man geweest. Daarbij is het zo gegaan dat ze niet in die ader zijn gegaan met de naald... maar door de ader heen de arm in. Dus dat is nu bij haar waarschijnlijk ook het geval dat die injectie, dat spul helemaal niet in de bloedbaan is terechtgekomen, maar dat die arm, ze bleef ook maar ademen en schreeuwen en doen.
3: Wat gaat er nu gebeuren?
2: Dat weten we nog niet. We moeten gaan afwachten. Maar het laat wel zien, vind ik, dat die doodstraf is echt mensonwaardig.
1: Maar hij is ook niet functioneel, want er worden nergens zoveel moorden gepleegd dan in Amerika.
2: Nee. En dinsdag is er een man de dodencel uitgelaten na 40 jaar... op basis van nieuw DNA-onderzoek.
1: Ja, dus DNA-onderzoek kan mensen nog wel eens...
2: Ja,
1: Maar die mag de vrijheid teruggeven.
9: 40 jaar, hij is nu 71, 40 jaar, hij heeft in de dodencel gezeten.
1: Ja. Ja. Maar nou krijg je daar wel een hele goede financiële vergoeding. Ja, maar je zou dan niet 40 jaar voor willen zitten.
3: Ja. Ben je geen reet meer aan.
9: Nee, dan ben je op die leeftijd.
6: Nee, en het is dus heel raar dat ze in eerste instantie er dood voor... dat is, ze voeren die executie uit... en dan later gaan ze proberen haar leven te redden in het ziekenhuis. Want uiteindelijk is ze met de ambulance naar het ziekenhuis
9: gegaan. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet zo raar. Want als je dat niet doet en je laat haar ook geen pijn lijden... dat is ook helemaal marteling. Nee. Dus dat,
6: ja. Ik denk dat als je de familie van die meid bent... die ze dus eerst heeft gemarteld en daarna vermoord...
9: Ja.
6: Dan ben je toch wel een beetje dat je denkt, nou, heeft ze nog wel lekker een beetje...
3: Is Femke Halsema nou burgemeester van Amsterdam of van Alkmaar? Hoe zit dat nou precies?
1: Ja, die moet zich overal mee, hè?
3: Ja.
1: Die heeft heel veel ellende in haar stad. Alles loopt uit de hand.
3: Die
1: gaat dan een pissige brief naar collega Schouten in Alkmaar. Die wou de supporters van Haapoel toelaten.
3: Ja.
1: En zij was er fel op tegen, want zij was weer bang voor een nieuwe jodenjacht. En uiteindelijk heeft die burgemeester Schouten... die heeft haar oren naar haar laten hangen, maar... Die was ook bang door het feit dat er dus heel veel berichten binnenkwamen... dat er gedemonstreerd zou worden tegen de Joden. Dus dan krijg je toch weer een onvriendelijke zaak. Maar ik begrijp nooit dat die oude tante Bet uit Amsterdam... zich met andere steden gaat bemoeien.
3: Ja, ze is bang voor overlast. Maar
9: het is ook zwichten voor terreur, vind ik.
1: Wat?
9: Het is ook zwichten voor terreur.
1: Ja, kijk, die mevrouw De Schouten, die had geïnformeerd... Haapoel had geen agressieve aanhang. En die zegt, nou, dan zijn ze hier welkom. Ja. Maar dan zijn er weer tegenpartijen, natuurlijk pro-Palestina... die willen gaan protesteren.
3: Misschien bang dat er veel supporters in Amsterdam zouden...
9: Ja, dat zal dat kunnen zijn, ja.
3: Zeker. En jij was penalty-specialist,
1: hè? Wat zeg je?
3: Penalty-specialist was jij, toch?
1: Ik heb er wel eens een gemist, moet ik eerlijk opbiechten... want er is altijd weer een 80-jarige keeper die zich dan nog kan herinneren.
3: Ja.
1: Maar
3: als je ze dus normaal gesproken strak binnenschoot... deed je nog even gekke bewegingen en zo?
1: Nee,
3: even...
1: nee, dat deed ik niet. Nee,
3: niet
1: nee.
3: Even stoer doen?
1: Nee.
3: Zoals deze jonge man, kijk hier, die maakt hem en die laat dan even zien dat hij... Ja. Hij is er blij mee.
1: Ja, maar dat is de sport in discrediet brengen. En dan hoort hij eigenlijk rood te krijgen.
3: Ja.
1: Ja. Ja, maar dat doe je ook niet tegen een tegenstander, vind ik.
3: Nee? Oké, nou, we zijn er zo weer. Wel grappig omdat jouw mond te horen, maar je roept de meest gekke dingen en dit kan dan niet.
1: Nee, maar als het erop aankomt ben ik de meest genuanceerde aan tafel.
3: Vond die mevrouw ook, hè? Ja, dat dacht ik al inderdaad. We zijn er zo weer na de reclame.
10: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Oh. Gedeelte van deze uitzending. Belangrijk om te vermelden. Dus vandaag echt de laatste dag dat je kan stemmen op de website van het jaar. Wij zijn al een aantal keer zeer succesvol geweest met de website van Vandaag in Zuid. Dus mocht je dat ook weer vinden, dat het een fijne website is, probeer dan nog even in te vullen. Kan gewoon via onze eigen website. Kunnen we misschien weer een prijs winnen. Dat is altijd leuk, hè, prijs winnen. Altijd toch, leuk. Johan? Prijs winnen?
1: Ja, daar leef ik voor.
3: Ja, nee, dat gevoel ken ik, ja. Hey Sam, je bent nog iets vergeten.
14: Oh ja, er is hier een traditie.
3: Ja, de koekoek. Ken je die of niet? Ja, ik hoorde al mensen in de zaal zeggen... Ja, u had het door, hè, de koekoek, ja. Hij komt niet zonder de koekoek. Zijn we er klaar voor? Ben jij er klaar voor ook?
14: Ik denk het.
3: Ja, je moet dus proberen met een goede beweging...
1: Mee, hoor, je onderschat
3: het. Is al een paar keer misgegaan namelijk. Dus, ja, 1, 2. Yes. Ja, goed. Krakadeuntje, maar niet... Oh, hij stopt er al mee. René. Ja. Ronaldo. Heb je al 20 minuten warm gelopen dat je er niet in kwam?
15: Nee. En ik snap werkelijk niet, je neemt een nieuwe trainer aan. Je bent voorzitter van het Bond van Portugal. Ja. En dan zeg je tegen die trainer... één ding gaat er niet gebeuren, dat met Ruzie uit elkaar valt te halen. Ja. Dus we gaan gewoon met te praten van, joh...
3: Vrienden uit elkaar.
15: We gaan alles naar je noemen, het stadion, de luchthaven.
3: Ja.
15: Werkelijk alles.
3: Toiletten.
15: Maar we gaan een afscheidswedstrijd organiseren en het is gewoon klaar nu.
3: Zoals met Messi nu ook gaat gebeuren.
15: Ja, het is gewoon klaar nu.
1: Maar ik denk dat hij daar geen genoegen mee genomen had, René.
15: Ja, maar Johan, dan zeg je... Dan moet je op een gegeven moment tegen hem zeggen... ja, niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Maar we gaan je niet meer oproepen.
1: Nee, maar ik vind het werkelijk een beschamende afgang... voor zo'n grote voetballer. Maar daar heeft hij zelf ook debet aan, hoor.
15: Ja, maar Johan, waarom zou je op je 41ste nog gaan werken naar een EK? Dat heeft toch geen zin?
1: Nee, en ik las dat er allerlei talenten klaarstaan... Ja, die rijp zijn om hem op te volgen. Stoppen.
0: Ze staan nu ook weer 3-2 voor, zag ik net bij Denemarken. Dus ze hebben hem ook niet echt meer nodig. Dus.
15: Lekker stoppen, man.
1: Maar hij heeft zichzelf een beetje laten kennen... Want hij dacht dat hij tot zijn 50ste internationaal kon leiden.
15: 234 interlands gespeeld?
1: Ja.
15: Het is niet normaal.
1: Nee, ik heb het niet gehaald.
15: Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Nee, het is echt bizar. Het is echt bizar. En ontzettend zonde.
0: Ja, vind ik ook.
15: Ja, tuurlijk, man.
0: Ik dacht, die
1: Maar het is zijn ego, René, hoor. Het is echt zijn ego.
0: Zeker. En die Haaland is altijd heel makkelijk. Maar die is nu heel boos. Die gaat nu een rechtszaak beginnen tegen Norwegian Airline. Volgens mij omdat ze een afbeelding hadden gemaakt met zijn staart. Hier, woedend is hij nu. Beetje kinderachtig, toch, hè, Shelley? Hè? Ja, beetje kinderachtig.
6: Nou, Norwegian Airlines had daar ook over gezegd. Van, joh, we speelden allemaal in op het EK. We wilden allemaal, of WK, we wilden WK. Allemaal een beetje meedoen. Ja.
0: Een beetje kinderachtig, toch? Hè?
1: Ja, joh.
0: Als ze jouw haar ergens opplakken, hè? Dat vind je toch ook niet erg? Dat...
1: Nou ja, bij mij is de toepet, ik kan hem zo afnemen. Ja, ja.
0: Nee, een klein beetje kinderen. Nederlands elftal gaat niet goed, zie ik. Staan nog steeds 2 en 8. Bert en Ernie zijn er ook niet blij mee, heb ik het idee.
16: Dat wordt niks, hoor, met het Nederlands elftal. Nee, eerste ronde overleef je wel, maar daarna dan kunnen we de tickets boeken. Het is gewoon een heel middelmatig elftal. Wat doe ik hier eigenlijk?
15: Valentijn, moeten we nog professionele hulp erbij halen vanavond... tot één keer dat het wel lukt?
1: Ja. Maar het is wel typerend in Nederland zelfs al.
0: Ze zoeken een nieuwe stem, hè, voor Bert en
1: Ernie. Het is typerend. De eerste goal, een grote blunder van Van Dijk. Die liet iemand gewoon schieten en die zette geen druk. En de tweede goal kreeg Koeman weer gelijk. Omdat onze Volendammer dus... Ja, die kan niet verdedigen. Ja. Die bleef gewoon naslopen.
0: Ze maken nu 2-2.
1: Dat vind ik vooral leuk voor Xavi.
0: Ja. Nee, maar dat gun je hem toch wel, of niet? Ja,
15: tuurlijk
0: toch?
15: Wel. Ja. Ja, natuurlijk wel.
0: Oké, Max derde dit weekend?
6: Nou ja, ik hoop het wel. Ik hoop eigenlijk dat er iets met die Mercedes gebeurt... waardoor Verstappen met zijn Red Bull er toch een beetje dichterbij komt. Het wordt in ieder geval wel weer spannend... omdat die Red Bull het weer beter gaat doen. Dit circuit is heel leuk.
15: Hoe laat rijden we, schat?
6: Zondag om, moet ik het goed zeggen, om 9:00... en dan zaterdag om 10:00 ochtends is de kwalificatie.
0: Ja, je moet er vroeg bij zijn, René. Ja.
6: Het is dus ook extra warm omdat het in Maleisië dan overdag is.
15: 10:00 's ochtends?
6: Ja, 10:00
0: 's ochtends. Waar is het te zien, jouw documentaire? Waar kun je...
17: NPO 3 en NPO Start, BNN Vara.
0: Kijk, hier. Wordt interessant allemaal. Dit was hem alweer, hè? Gaat snel, hè?
1: Gezelligheid.
0: Ja, kunnen zich nog sponsors melden bij jou die iets leuks hebben? Hè?
1: Wat zeg je?
0: Sponsors die zich bij jou willen melden?
1: Ik ben wel om even thuis.
15: Easy Toys, ja?
1: Hè?
15: Easy Toys.
1: Nee, daar zijn we geweest.
15: Maar dat ging...
1: Jawel, die wilden heel graag, want die mogen niet reclame maken en adverteren. Maar die wouden voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Dus ja, dat doe ik niet. Ga niet met kunstpenissen staan te zwaaien.
15: Nee.
0: Moet wel een beetje, hè?
15: Ja, zeker. Ja. We gaan niet met helpjes opzitten voor
0: niet. Wel boter bij de vis, zou ik zeggen, inderdaad. Ja. Als ik, nou ja, dat ga ik niet allemaal zeggen ook. Tot zover deze uitzending. Morgen zijn we er weer. Tot dan.

0: leven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Heeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerper zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en geniet van onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat kan natuurlijk ook. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Test 1, 2. Hallo.

0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandstalige Top 30 op deze vrijdagochtend. Het is vandaag vrijdag 2 oktober 2026. De laatste 2 oktober die je ooit gaat tegenkomen in 2026. En wij presenteren vandaag de Nederlandstalige Top 30, week 39. We leven in week 40, maar we doen de lijst van vorige week, want zo werkt dat bij ons. Deze lijst bevat 6 nieuwe binnenkomers. De eerste zanger op nummer 29. En de hoogste nieuwe binnenkomer die vinden we vandaag op nummertje 20. Verder draaien we natuurlijk ook weer in de tweede uur een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. En we doen ook weer aan het einde van het eerste uur de Nederlandstalige Top 30 klassieken. Wat is de omschrijving van de klassieken? Deze twee mensen gaan graag naar iets heel kleurigs toe. Deze twee mensen gaan graag naar iets heel kleurigs toe. Het liedje komt uit 1997. En het werd een dikke, hele dikke nummer 1 hit voor hem en haar. Straks de oplossing aan het einde van het eerste uur. Even kijken naar de lijst van vorige week. Week 38. Hoe zag toen de top 3 eruit? Nou, ongeveer zo.
1: 3 zit in mijn hoofd. 2.
2: Ontario.
1: 1.
2: Tot in voor de Verano.
0: Hij stond op 1. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Op 2 hadden we Justin de Wild. Die zakte van 1 met dat leuke liedje van hem. Cheerio, eindelijk onderuit. Dus we zeggen cheerio en tot ziens. Dag. En op 3, de nieuwe single van de 3J's. Die was ook leuk. Die ging naar 3. Is er wat veranderd in de top 3? Jawel, er is wel wat veranderd. Niet heel veel, maar er is wel wat veranderd. Dat weet je binnen nu en 2 uur. Gauw aftrappen met de lijst en we beginnen met een plaat die vorige week nog op nummer 19 stond. En die is van Monique Smit. En die is niet zomaar een plaat, nee, hij is ook nog eens een keer de...
3: De zakker van de week.
1: 30.

0: Zo heet hij ook, Niet naar huis, Monique Smit. De hekkersluiter van deze week en ook één van de twee zakkers van de week. Want zometeen hebben we er nog één. Monique Smit en Niet naar huis. Vorige week op 19, in de 10e week zakt ze dus naar de 30e plek. En daarmee zijn we gelijk toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. Want ik zei het al, die eerste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 29. En dan gaan we even een overzichtje doen van de platen die verdwenen zijn, die we niet meer in de lijst terugzien. De klok die tikt maar door van Stef Eckel, die is verdwenen. Die zien we niet meer terug. En ook Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Het vuurwerk is uit en de plaat is ook uit de lijst. Henk Bernaar en Ik lach als een clown. Vorige week nog op nummer 28. Deze week verdwenen uit de Nederlandstalige top 30. En ook vertrokken de gebroeders Cole. Vind ik wel jammer, want dat was een leuk liedje. Proud to be fout zien we niet meer terug. Verder uit de lijst verdwenen ook nog The Wannabes en Shaken. En de laatste die verdwenen is van Dave Dekker en Papa's Geld. Daarvoor zijn 6 nieuwe plaatjes teruggekomen. En de eerste vinden we gelijk dus op nummer 29. Die is van Henk. Niet van Henk Bernaar, maar van Henk Dissel. En Henk Dissel is lekker aan het chansen.
1: Nieuw
0: op nummer
1: 29.

0: Nieuw op nummer 29, Henk Dissel en Chansen. Dat was de eerste van 6 nieuwe binnenkomers. En we gaan gelijk door met de tweede. De tweede nieuwe binnenkomer die staat gelijk voor de deur. En de tweede nieuwe binnenkomer is deze week van... Ja, heel wel grappig. We hebben haar net gedraaid. We draaiden net Monique Smit. Die zakte naar 30. En nu komt ze weer terug met een nieuw liedje. Ze doet het alleen niet alleen. Ze gaat samen zingen met Guido van der Graaf. Beter af alleen is Spik Splinter.
1: Nieuw
0: op nummer
1: 28.

0: Mark Smit en Guido van der Graaf en Beter Af Alleen. Nieuw op nummer 28 in de Nederlandstalige top 30. En door met de gelijk de volgende, want het gaat er maar door. We hebben er heel veel. 6 nieuwe binnenkomers en de derde staat alweer voor de deur te trappelen. Deze man verwacht je niet meteen in de Nederlandstalige top 30... omdat je denkt, ja, maar hij is niet Nederlandstalig. Dat klopt, maar hij komt wel uit Nederland, dus draaien we hem gewoon. Note to Self, de nieuwe single van Douwe Bob, mensen.
1: Nieuw. 27.
0: Nou, ben ik benieuwd of hij Nederlands gaat zingen. Nou, dat gaan we zo meemaken.

grote clubactie staat weer voor de deur. En Radio Noordzee doet dit jaar ook weer mee. Je steunt daarmee direct onze radiozender, want 85% van de lotverkoop gaat direct naar Radio Noordzee en dat is keihard nodig. Koop een lot voor 3 euro en maak kans op vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro belastingvrij. Steun ons via de QR-code, ga naar de website van Radio Noordzee of bel 020 85

leerde hem ooit kennen als de Turk in de kroeg. En daarna volgden nog vele successen. De nieuwe single van Amar. Nou ja, nieuw is hij ook weer niet helemaal, want hij staat al 12 weken in de Nederlandstalige top 30. En hij is een van de twee zakkers van deze week. De zakker van de week kwam van nummer 15, gaat naar 26. Stem in je hart van Amar dus onderuit in de 12e week. En daarvoor op nummer 27, de derde nieuwe binnenkomer van deze week. En die was van Douwe Bob en die heette Note to Self. Dus niet Note to Self of Note Yourself, Note to Self. De nieuwe van Douwe Bob op nummer 27. Zometeen de vierde nieuwe binnenkomer, die hoor je zometeen op nummer 24. Maar eerst even een plaat die vorige week nog een heel stuk hoger stond. 9 plaatsen eraf in de 13e week dat het liedje van Jeffrey Hezen in de lijst staat. Jeffrey Hezen zakt deze week naar 25.

0: Jeffrey Hezen, Loco. Zo zegt hij het zelf, maar het is natuurlijk Loco. 9 plaatsen eraf deze week op 25. Ja, 25 terechtgekomen. En dan door met de 4e nieuwe binnenkomer van vandaag. De 4e nieuwe binnenkomer, die is van Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Oh. Nou ja, dat zingt hij helemaal spiksplinter. Nieuw. Op nummer
1: 24.

0: geen verleiding is om te groot. Ik blijf je trouw tot aan de dood. Nou, prima. Dan is het in ieder geval een hele trouwe hond. Dat is mooi. Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje. Nieuw op nummer 24. Dat was de vierde nieuwe binnenkomer van deze week. En dan maar gelijk door met de volgende nieuwe binnenkomer. Dat vinden we dan op nummer 23. Dat is de vijfde van deze week. Die is van Mariska Hulshof. En het liedje heet Ik hoor je stem nog.
1: Nieuw 23.

0: Erik. Oh, even kijken, even terug hoor. Ja. Erik van Hoof en... Volle gas. Niet vol gas, maar volle gas. Vorige week nieuw op 25, deze week naar 22 in de... Tweede week dat hij in de lijst staat. En daarvoor op nummer 23 hoorde je de vijfde nieuwe binnenkomer van deze week. Die was van Mariska Hulshof. En ik hoor je stem nog. Zometeen de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Die hoor je op nummer 20. Eerst draaien we op nummer 21 een plaat die vorige week op 12 staat. Er stond 4 weken in de lijst voor Vincent.
1: 21.
0: Met dubbel Z.

pas 4 weken in de lijst en alweer onderuit. 9 plaatsen maar liefst voor Vincent. En dat ben jij. Dit is de Nederlandstalige Top 30 op vrijdagochtend. Elke vrijdag bij Radio Noordzee, Godezoon FM en natuurlijk op Radio Salto. De 30 populairste liedjes van Nederland. Met nu de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. En we hebben deze week 2 platen met een Engelse titel. Hadden we er straks al Douwe Bob. We hebben nu de hoogste nieuwe binnenkomer. Die is van Damien van Os. Hij is wel Nederlandstalig, maar de titel is Engels. Hard to Get is helemaal nieuw. Op nummer 20.

0: De Titanic van Helemaal Hollands maakt langzaam een beetje water, want hij zakt. Vorige week op 11, deze week op 19. Het liedje staat 9 weken in de Nederlandstalige top 30. En daarvoor draaiden we dan de hoogste nieuw binnenkomer van deze week. En die was van Damien van Os. En die heet dan weer Hard to Get, maar dat was wel een Nederlandstalig liedje. Nou, de hoogste nieuwe binnenkomer dus van deze week. De Nederlandstalige top 30 gaat verder met een plaat die vorige week nog op nummer... Hij stond 5 plaatsen lager. Dus op nummer 13. 5 eraf en ook in de 5e week. Filtje van Harte 10 staat dus op...
1: 18.

15 weken in de Nederlandstalige top 30 nu ondertussen. Deze Ferry de Lets en Shaq, denk ik. En Baco in Monaco gaat weer 3 omhoog. 15 weken in de lijst, vorige week 20, nu naar 17. En daarvoor op nummer 18 draaiden we dan weer een plaat die naar beneden gaat. 5 plaatsen naar beneden, ook in de 5e week dat die in de lijst staat. Viltje van harte 10. En dan is het tijd geworden voor de laatste van dit uur. Althans, de laatste uit de top 30 van dit uur. Vorige week nieuw op nummer 18. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij gaat deze week naar 16.

0: krijg vaak van mensen te horen dat ze zeggen, ja, er wordt zoveel tegenwoordig gebruikt wat vroeger al gedaan is. Het is allemaal niet origineel meer en het wordt allemaal gejat. En dat is wel waar, want ook dit liedje is natuurlijk niet geheel origineel. De melodie die gebruikt werd was natuurlijk van La Collegiala. Een grote hit voor, hoe heet ik weer, ergens in de jaren 80, hè? En volgens mij heeft Sandra Remer, ons kroephoekje, heeft dat ook nog gedaan. Ergens in de jaren 90. Nou, La Collegiala was nu Dans voor mij. Team Rush Hour, Brace en Wesley Klein. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur van de Nederlandstalige Top 30. Hebben we er nog één over? Namelijk de klassieker van de week. Heb ik daar een jingle van? Volgens mij wel. Even kijken, jingle.
1: De klassieker van deze week.
0: Juist. De klassieker van deze week had ik geen omschrijving voor de artiest. Ik had gewoon gezegd, deze twee mensen, een man en een vrouw, deze twee mensen gaan graag naar iets wat heel kleurig is. Dan gaan ze graag naar onderweg. Dat kan er maar één zijn, uit 1997. 185 weken op nummer 1. Nee, dat is wat overdreven, maar bij wijze van spreken. Ik vlieg met jou naar de regenboog. Frans Bauer en Marianne Weber.
1: De klassieker van deze week.

grote clubactie staat weer voor de deur. En Radio Noordzijd doet dit jaar ook weer mee. Je steunt daarmee direct onze radiozender, want 85% van de lotverkoop gaat direct naar Radio Noordzijd en dat is keihard nodig. Koop een lot voor 3 euro en maak kans op vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro belastingvrij. Steun ons via de QR-code, ga naar de website van Radio Noordzijd of bel 020-8508-415. Optie 5. En doe mee met de grote clubactie. Dit is een tip voor de top 30.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Heeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Test 1, 2. Hallo.

0: Wesley Bronkhorst gaat van 14 naar 15. En daarmee zijn we aangekomen in het tweede uur van de Nederlandstalige Top 30... met de 15 populairste liedjes. En straks nog de top 3. Wat is daarin gebeurd? We hebben een andere top 3. Je hoort het straks binnen nu en 50 minuten weet je het. En we hebben natuurlijk ook nog straks ergens in het tweede uur. In dit uur hebben we een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. En we draaiden ook aan het einde van het eerste uur draaiden we een tipje voor de Nederlandstalige Top 30. Die zal ik ook nog even netjes afkondigen. Dat was namelijk Clouseau, dat kwam uit Beste Zangers. En dat liedje dat heette Ik Zing. Dat was een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. Gauw door met de lijst, maar eerst eventjes kijken hoe die er vorige week uitzag. Want dit was de top 3 van afgelopen week.
1: 3 zit in mijn hoofd. 2
0: Stond op 1, Joey Nicolai, Tinto de Verano. Op 2, Justin de Wild, Cheerio. En op 3 stonden de 3 J's en Je zit in mijn hoofd. Door met de lijst. Door met een plaat die vorige week nieuw binnenkwam op nummer 28. Had hij in de top 10 gestaan, had hij een superster gekregen. Dat lukt niet, want het is op nummer 14 terechtgekomen. De nieuwe single van Raymond Hermans. En het liedje dat heet Ons pakken ze niet. En is dus doorgestegen naar...

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: De Nederlandstalige Top 30. 13.

0: Bas Bergen. En als je de keuze had, vorige week nog in de top 10. Vorige week op 8. Deze week zakt de plaat naar nummer 13. En daarvoor hadden we een enorme knaller. Ja, dat was, die geven dan geen superster, want dat kan niet omdat hij niet in de top 10 staat. Maar hij gaat wel 14 plaatsen omhoog. In de tweede week, Raymond Hermans. Ons pakken ze niet, gaat dus naar nummer 14. Dit is de Nederlandstalige Top 30 op vrijdagochtend. Op Radio Noordzee, op Godezoon FM en natuurlijk op Radio Salto. Dat is het belangrijkste. Met zometeen op nummer 11 Erik van Klinken. Die hoor je zometeen. Maar eerst een plaat die ook nog in de top 10 stond vorige week. Er is dus ruimte gekomen in de top 10. Wat is daar allemaal gebeurd? Nou, dat hoor je zometeen. Deze gaat in ieder geval twee plaatsen naar beneden. Kroegen in de Hemel van Mart Hoogkamer is dus deze week terechtgekomen op
1: 12.

plaatje is dit eigenlijk, hè? Eigenlijk een heel gek liedje. Je moet er dan douwen en dan likken en dan zuigen en dan knagen en weet ik het allemaal. Erik van Klinken en Door het oog van de naald. Want uiteindelijk ging het dus daarom. Het ging dus om de naald van de draad. De draad moest dus door die naald. Nee, door het oog van de naald. Vorige week, nieuw in de Nederlandstalige top 30. Vorige week stond hij op. Ik zal even kijken hoor, in mijn lijstje. Hij stond vorige week op 24. Hij gaat namelijk 13 plaatsen omhoog. En dus net geen superster, omdat hij op nummer 11 terechtkomt. In de tweede week dus Erik van Klinken en Door het oog van de naald. Daarvoor op nummer 12, een liedje dat was 4 weken in de lijst staat. Maar nu alweer naar beneden. Vorige week 10, deze week 12. Mart Hoogkamer en dat liedje heet Kroegen in de hemel. De Nederlandstalige top 30 gaat verder en we gaan de top 10 openen. En dat doen we met een plaat die vorige week op 9 stond. Pas 3 weken in de lijst. Omlaag, John West. Samen met Numidia. Habibi staat dus op 10. Yes. Oh, en na deze plaat, dan weet je wat er is veranderd in de top 3. Dus let op.

0: had je de oplossing van de top 3. Vorige week nog 3 namelijk. 6 eraf voor de 3 A's. En je zit in mijn hoofd, ging naar beneden. 6 er dus af. Liedje staat 5 weken in de Nederlandstalige top 30. En we openden de top 10 met een plaat die vorige week nog op 9 stond. 3 weken nu in de lijst. Numidia en John West. En die plaat die zakt dan alweer naar 10. In de derde week dat hij in de lijst staat. Habibi zakt dus. Over zakkertjes gesproken, deze staat er pas 4 weken in. En die zakt ook. Billy Dans. En die is niet alleen. Billy Dans zit er samen met Tino Martin. Billy Dans en Tino Martin zakken van 5 naar 8.
1: Hey Tino, hoor jij wat gek?
2: We hangen aan de bar, vlekken op mijn broek en mijn haar.

De grote clubactie staat weer voor de deur. En Radio Noordzee doet dit jaar ook weer mee. Je steunt daarmee direct onze radiozender, want 85% van de lotverkoop gaat direct naar Radio Noordzee en dat is keihard nodig. Koop een lot voor 3 euro en maak kans op vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro belastingvrij. Steun ons via de QR-code, ga naar de website van Radio

wel een gezellig liedje. Alleen jammer dat hij alweer één plaats naar beneden gaat. Loesu. Marco Schuitmaker staat nu 8 weken in de Nederlandstalige top 30. En vorige week op 6. En deze week na 7. Daarvoor op nummer 8. Ik hoor niks geks. Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Het klonk mij als muziek in de oren, dus ik hoorde ook niks geks. Tina Martin, samen met Billy Dans. Vorige week op 5. In de vierde week gaat het liedje naar 8. Zometeen is het tijd voor een tippie voor de Nederlandstalige top 30. En ik word heel blij van het liedje. Ik hoorde hem van de week voor het eerst en ik dacht ja! Ik hoefde niet eens na te denken welke er een tip voor de top 30 zou worden. Gewoon omdat het een leuk liedje is. Die hoor je zo meteen. Wie is dat? Dat is een hele bekende Noord-Hollander. Nou, door met de lijst. Door met een plaat. Het is één van de twee supersterren in de top 10. Dus deze man ga ik even een superster om zijn nek vouwen. Nou, kom eens hier dan. Nou, hoppa. Ding om je nek. En ik moet er nog één hebben. Zo, voor jou ook één, alsjeblieft. Namelijk op nummer 6. Vorige week nieuw op nummer 17. Russo en Samuel Welte. Boom gaat met een knal de top 10 in. Boom stijgt naar 6.

0: ga hier wat aan doen. Ik ga echt serieus hier wat aan doen. Je hebt van die liedjes, die zijn heel snel of die duren heel lang. Dan kom je niet iedereen. Je denkt, nou, hou eens op. Nou, we hebben het al gehoord. Maar deze plaat is dus omgekeerd. Deze duurt wat mij betreft net iets te kort. En daar hebben we een oplossing voor. Dat heet namelijk een loopje. Nou, we gaan wel eens even kijken of we deze plaat een beetje kunnen oprekken. Want wat mij betreft mag die wel een minuutje langer zijn. Boom van Samuel Welten en Russo. Vorige week nieuw op 17. Deze week 11 plaatsen erbij en hij gaat naar 6. En dan zijn we toegekomen aan...
1: Hartstikke goed. Hartstikke nieuw.
0: Dit is een tip voor de top 30. Dit is de nieuwe single van Gerard Joling. En die heet Creditkaart van Staal. En nogmaals, buren, sorry, hij gaat even wat harder.

de zesde week gaat Bachata Ballando van Django Wagner omhoog. Heel langzaam stijgt hij een klein beetje door. Hij komt deze week op 5 terecht, vorige week op 7. 6 weken dus nu in de lijst. Ja, dat was wel even bijkomen, want dat is even gas eraf in vergelijking met de plaat die ervoor draaide. De nieuwe single van Gerard Joling heet Creditcard van Staal. En wat is dat een leuk liedje, zeg. Ongelooflijk. Nou ja, we hebben weer een paar leuke liedjes gehoord, hoor. Die Samuel Welten met Boom en Gerard Joling. En deze Bachata Ballando vind ik ook een mooi liedje. Het is totaal anders. Dat maakt de top 30 ook zo leuk om te doen. Altijd weer andere liedjes. Net als de volgende plaat. De volgende plaat is de plaat waar... Ga ik eventjes een doosje voor openmaken. Deze dame krijgt een prachtige, prachtige... Want het is een dame. Dus die verdient een extra mooie superster. Een superster van goud. Ze gaat namelijk 17 plaatsen omhoog. Vorige week nieuw op 21. Samantha Steenwijk stijgt door naar 4. Het liedje heet Eén blik is genoeg. Nou, één lijkt me wat weinig. De aller-

Samantha Steenwijk stijgt 17 plaatsen, krijgt een superster aangeboden. En die hangt nog wel even om de nek. In ieder geval 1 week hangt hij daar. 1 blik is genoeg, ging van 21 naar 4 in de tweede week dat hij in de lijst staat. De Nederlandstalige top 30 is aangekomen bij het erepodium. De bovenste 3 van de Nederlandstalige top 30 staan voor de deur. En we openen de top 3 met een plaat die staat 17 weken in de lijst. En heeft de plaats ingenomen van de 3J's. Vorige week stonden de 3J's op 3, die gingen naar 9. En deze man gaat in de 17e week weer 1 plaats omhoog. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. 3.

Ik denk dat we hem toch wel kunnen betitelen als de meest succesvolle uit dat televisieprogramma Ik Geloof in Mij. Al die andere artiesten hoor je eigenlijk niets meer van. En hij staat gewoon in de top 30. Nu al 17 weken weer met dit liedje. Leuk plaatje hoor. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Gaat er dus weer 1 omhoog in de 17e week van 4 naar 3. En dan is het tijd geworden voor de tweede plaats. De zilveren medaille wordt uitgedeeld aan de man die daar vorige week ook stond. Stationair krijg je ze niet, niet meer dan dit. Justin de Wild, 29 weken. Cheerio, blijf plakken. 2.

Justin de Wild krijgt het zilver uitgereikt voor Cheerio. Daarmee hebben we ze allemaal gehad zo'n beetje. 29 plaatjes hebben we voor je gedraaid. Er blijft er nog één over. Die hoor je zo meteen. Welke dat is? Nou ja, het kan eigenlijk niet meer missen, hè? Precies. Die draaien we. Zometeen. Na het overzicht van de top 10. John Best en Numidia zakken er eentje. 9. En 6 eraf voor de

0: 7.
1: Marco Schuitmaker zakt er eentje.
2: Ja, vanavond gaan we loesoe. En morgen word ik wakker zonder doekoe.
0: 6.
1: En de superster voor Samuel Welte en Russo. Tweede bij voor Django Wagner.
0: Vier.
1: En een superster voor Samantha Steenwijk.
3: Eén blik is genoeg. Je trekt me naar je toe.
0: Drie.
1: Rutger van Barneveld stijgt er ook weer een.
2: Zoele zomernachten met z'n twee.
0: Twee.
1: Justin de Wild blijft plakken.
2: Oh, cheerio.
1: Acht weken nu in de Nederlandstalige top 30. Joey Nicolai en Tinto de Verano blijft zitten op nummer
0: 1.
4: Oké, vamos!
1: Ik zeg tot volgende week. Hoi hoi. Fijn weekend.

0: Goedenavond, welkom bij Viaplay Darts op een mooie Nederlandse sportavond. Met natuurlijk Griekenland tegen Nederland. Maar wij bieden vanavond Schotland tegen Nederland en twee keer Engeland tegen Nederland. Op de World Grand Prix zijn we toegekomen aan de tweede ronde. Met drie Nederlanders vanavond dus in actie. Zonneveld, Wathimena en Van Veen. Twee keer dubbel oranje.
1: Oh, it's all happening! What a chance.
2: You can't make this up.
3: Luke Humphrey is the tournament favourite.
1: Oh. Full credit to GVV. The bullet is through. Attacked! That is how you get out of trouble.
4: Sensational start from Neil Zonneveld.
0: Het vervolg van de tweede ronde. Kijk, het zonnetje schijnen ook in Leicester in Engeland. Als de zon schijnt in Engeland, dan mag dat op zichzelf al in de krant. Ik zag heel snel Wade. Hé, daar is de hoofdwond van Humphries. En hier is Wathimena, de tegenstander van Humphries. Later vanavond in wat de tweede ronde is van de World Grand Prix. Dit is ons spoorboekje voor deze avond. We gaan zo meteen beginnen met Niels Zonneveld. Hij gaat spelen tegen Gary Anderson. Hartstikke mooi natuurlijk dat die debutant al direct in de tweede ronde staat. Dat niet bepaald een debutant. Sterker nog, James Wade heeft de meeste deelnames van allemaal op de World Grand Prix. Hij gaat spelen tegen Stephen Bunting. Daarna weer een Nederlander met Wathimena tegen dus Luke Humphries. We sluiten vanavond af met Gian van Veen, virtueel de nummer 2 van de wereld, tegen Ryan Searle. Maar jij bent onze virtuele nummer 1 van de wereld.
5: Met wat?
0: Ja, geen idee.
5: Nee, ik ook niet. Nee.
0: Nou, ik zat me af te vragen. Jij bent natuurlijk wel de nummer 1 in altijd aparte shirts.
5: Ja.
0: Degelijk.
5: Nee, maar ik hou rekening. De onderkant heeft nog wel wat.
0: Wat zijn dat dan?
5: Ik heb geen idee wat het is. Daar koop ik het niet op, joh.
0: Maar jij koopt die shirts en die draag je maar één keer?
5: Ja, nou deze niet. Deze zit nog eens een keer lekker ook. Oh. Dus draag ik wel wat vaker. Maar kun jij mijn kleding nou schelen, man?
0: Nou, dat is een topic, hoor, in het land.
5: Een topic in het land.
0: Wat jij nou weer uit de kast trekt. Nou, en vooral waar je het allemaal vandaan haalt.
5: Ja, ik kan geen reclame gaan maken.
0: Nee, dat je een vaste leverancier.
5: Met dit soort dingen wel.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Kopen of sponsorcontractje?
5: Nee, kopen.
0: Kopen gewoon. Ja, kost dat dan zo'n shirt?
5: Deze was €89 of zo.
0: Echt?
5: Ja.
0: €89? Oké, okay, goed. Welkom, Ko.
5: Ja, Bart, maar dit is een grote maat. Jij draagt kindermaten. Dat ken ik toch ook niet zo niet?
0: Ik kan gewoon een kindermaatje kopen af en toe. Het wordt allemaal op maat gemaakt, dit.
5: Ja, maar het ziet er goed uit.
0: Oh ja?
5: Gesoigneerd.
0: Dank u. We dwalen wat af. Welkom bij de World Grand Prix. Dit is jouw eerste avond tijdens deze week. 1 keer meegedaan aan dit toernooi.
5: Ja, gelukkig wel.
0: Wat zeg je?
5: Gelukkig wel, maar.
0: Hoezo gelukkig wel?
5: Het was niet een toernooi wat mij lag, hoor.
0: Je hebt het ook maar 1 keer gedaan.
5: Ja, maar, kijk, ik had al moeite met 1 dubbel. Dan moet je er 2 gooien in een lek.
0: Ja, wij hebben natuurlijk, want je hebt 1 keer gespeeld tegen Colin Osborne.
5: Ja.
0: We gingen op zoek naar de beelden van die partij.
5: Zwart-wit, denk ik.
0: Zwart-wit en gedelete.
5: Ja, dat snap ik wel. Het was zo slecht.
0: Bestaat niet meer.
5: Nee, natuurlijk niet. Het was niet om aan te gluren.
0: Jammer, vonden we dat wel. Maar ja,
5: het is jammer, maar...
0: Maar waarom, nee, even zonder gekheid. Had je er niet zoveel mee?
5: Ik denk dat ik het te zwaar vond. Omdat ik, als ik al niet echt lekker in mijn vel zat... dan was het vaak dat ik op de dubbelste schip inging. Ja, en als je dan ook nog eens een keer moet openen... dan legde ik eigenlijk altijd al bij mezelf neer... ja, eerste beurt moet gewoon open zijn, klaar. Weet je wel? Is niet realistisch.
0: Nee,
5: gaat niet elke keer.
0: Nou, Nijman gisteren. Dat ging heel erg goed met de eerste.
5: Er zitten wedstrijden bij natuurlijk dat het gaat. Maar je zag het ook bij Littler, hè? Die beurt had gewoon niet in kwam. Zelfs Clayton.
0: Ja.
5: En dat is toch wel een dubbelhitter.
0: Zo is het. Even eerst nog terug naar gisteren. Toen die tweede ronde partijen begonnen. Eventjes een terugblik met Jack.
6: De eerste Nederlander die in actie komt is Danny Noppert. Hij moet het opnemen tegen Ryan Joyce. En Ryan Joyce, dat is een taaie, want die kan heel goed dubbels gooien. En dat is op dit toernooi best handig, want daar moet je 2 keer dubbels gooien. 1 keer aan het begin en 1 keer aan het einde. En Danny Noppert, vanaf het begin van de wedstrijd, heeft hij last van een trillend podium. En dat kan hij heel moeilijk van zich afzetten. Ook in de tweede set komt Joyce met 2-1 voor. Noppert krijgt deze kans op 167, maar mist de bullseye. En dan is daar weer Ryan Joyce. En weet je wat hij goed kan? Dubbels gooien. Dat kan hij echt heel goed. En het verhaal in set 3 is precies hetzelfde. Het staat weer 2-1 voor Ryan Joyce. Die staat op 96. Krijgt 1 pijl voor de dubbel. U raadt het al, die zit er weer in. En zo gaat Danny Noppert eraf met 3-0 in sets. Dan Johnny Clayton. Hij gaat spelen tegen Wessel Nijman. Clayton begint furieus aan de wedstrijd. Eerste lekje, 112, bam, meteen uit. 1-0 de voorsprong. Eén lek later, Nijman op dubbel 18, Clayton op 116. Trippel zit er al in, de enkel ook. Hoppatee, die gooit hij er ook in. 2-0 voor de Ferret. En dan 125 voor de set. Bolzij begonnen en Klubbel ernaast. En jawel! Eerste setje binnen. 3x100+ gefinished. En Clayton is lekker bezig. Dan wordt het 2-2 in set 2. Nijman naar tops. Die gaat eronder. En dan nog één bel over voor dubbel 10. En die gaat erin. Kijk, dat is lekker. Nijman zit er zeker nog in deze wedstrijd. Het is 1-1 in sets. Ja, dan de eerste leg van set 3. Nijman op dubbel 9. En Clayton op 126. Clayton op 0. Want die heeft alweer een bolzaai gevonden. Dan pakt Clayton de 2 in voorsprong. Staat hij op 84. En ook dat gaat uit. En dan pakt Clayton vrij gemakkelijk die derde set. En in de vierde set krijgt Nijman nog één kans. Dat is deze. Op 152. Maar ook die gaat er niet in. Clayton dan naar dubbel 3. Die kiest voor 2-2. En die gaat er ook in. En zo wint Clayton van Wessel Nijman. Wessel Nijman weer geen kwartfinale op een major. Dan Gerwin Price. Een van de topfavorieten voor de titel. Gooit hier dubbel 12 uit. In het topduel tegen Ross Smith. Daar verloor hij anderhalve week geleden nog van in Amsterdam. Maar deze keer is Price op afspraak hoor. Komt 2-0 voor een set. En dan moet Ross Smith gooien voor zijn leven. 116 heeft hij nodig via tops. En dat doet hij goed. Hij komt terug tot 2-1. Heeft zich nog niet opgegeven. Maar Price is goed deze wedstrijd. Dubbel 18 gaat erin. Een 3-0 overwinning voor de Iceman. En ook hij veilig in de kwartfinale. En dan nog één wedstrijd over. Dit is de man die Luke Littler versloeg. Luke Woodhouse. En die moet deze keer tegen Nathan Aspinall. Aspinall heeft de eerste set gewonnen. Staat ook 1-0 voor in de tweede set. Als Woodhouse 135 krijgt. En die gooit hij ook uit. Goedkeurend knikje van Aspinall. Maar daar bleef het ook wel een beetje bij. Woodhouse was goed op de dubbels bij het openen. Maar kon de trippels eigenlijk niet vinden. En zo had Aspinall iedere keer best wel veel ruimte om de legs te pakken. En de finishes bij Aspinall, die waren ook nog eens een keer op orde. Deze 106 is voor de wedstrijd. En hij heeft er maar één pijl voor nodig. Nathan Aspinall, hij is door naar de kwartfinale.
0: Ja, zo gingen we in vogelvlucht even door de avond van gisteren. Ook nu nog eventjes met jou die avond bespreken. Met om te beginnen, ja, we zien hem hier, Danny Nopper. Ja. Was een merkwaardige avond voor hem. Waar hij zich ook over heeft uitgesproken na afloop. Last gehad van bewegende podiumdelen en het geluid wat daarbij kwam kijken.
5: Ja, hij ging nog in gesprek met de scheidsrechter. Maar er is op dat moment niet veel meer aan te doen. Hè? Je kunt op dat moment kun je niet even een paar techneuten onder het podium sturen om de boel aan te draaien.
0: Zelfs niet als jij er zou zijn?
5: Ik pas er wel onder door, dat wel. Maar...
0: Ja, je bent techneut.
5: ja, in sommige opzichten. Maar dat is niet te doen. Je hebt te maken met televisie. Je kan niet de wedstrijd een half uur stil gaan leggen. Dat gaat gewoon niet.
0: Nee. Het is in zijn hoofd gaan zitten en het ging er niet meer uit.
5: Hij vond de oplossing. Dat vond ik nog het ergste. En vond ik zo jammer dat hij daar weer van afstapte. Want op een gegeven moment had hij door van... Oké, als ik me daar niet aan wil storen... dan wacht ik net zo lang totdat Ryan Joyce achter me is. Want dat is niet een Wessel Nijman. Hè? Er zit een kilootje of 65 verschil tussen die twee. En toen gooide hij een wereldlek. De lek daarna had hij een paar mindere beurten... en koos hij ervoor om toch weer zijn eigen ritme... van naar de okkie te lopen te pakken. Maar dan weet je op dat moment... dan komt dat storende factor komt weer naar boven. Ja. En dan ben je sowieso uit je spel... En ik snap dat je uit je comfortzone bent. Hè, als je
0: wil zijn ritme natuurlijk houden. Hè?
5: Ja, maar je ritme houden werkt sowieso niet. Want vooral omdat hij zegt, ADHD, dan blijft dat je storen. Dat gaat niet meer weg. De elke keer als je het weer voelt, gaat je aandacht daar naartoe. En dan kun je dus niet doen wat je op het bord moet doen.
0: Dus, wat moet hij ervan leren?
5: Dat hij door moet zitten, in daarachter blijven, om in ieder geval dat te vermijden. Dan heb je meer kans dan dat je in jouw tempo naar die okkie blijft lopen.
0: Ja. Goed, exit Noppert. helaas. Ja, ook zonde. Helaas exit Nijman, maar wat is Clayton goed, hè?
5: Clayton was wel heel erg gebrand, hè? Ja. Die was zo sterk uit de startblokken. Niels Sonneveld in zijn laatste set deed.
0: Ja, al die ton plus finishes.
5: Ja, dat doet hij gewoon eventjes in de eerste set. En dan zie je eigenlijk ook al bij Nijman, ja, dat heb ik weer aan mijn broek hangen. Wat ook wel een beetje het verhaal van Wessel Nijman is, hè?
0: Ja.
5: Het,
0: die kwartfinale op een major, dat wil maar nog niet lukken.
5: Nee, maar ik denk, het maakt niet uit hoe goed hij speelt. Of het nou goed is of minder goed is. Ik bedoel, gisteren was niet alles perfect. Dit soort kansen moet je zeker benutten. Want je weet dat Clayton in staat is om die 126 uit te smijten.
0: Ja, precies.
5: Dat weet je. Kijk, en die 125 in die eerste set is geweldig. Maar deze drie das moeten er gewoon in. Klaar, die mag je niet missen. Vooral niet omdat je de stand weer gelijk getrokken hebt.
0: Ja, precies.
5: Dat zijn best foutjes. Die doe je jezelf aan. Hè? Dat is niet omdat hij die 126 uitgooit. Die wel pijn doet. Maar je hebt zelf al de fouten gemaakt daarvoor.
0: Ja.
5: Die fouten moeten eruit.
0: Ja. Om die volgende stap te maken, op een televisietoernooi.
5: Omdat je weet dat je dit soort tegenstanders tegenover je gaat krijgen.
0: Ja. Ja.
5: Alleen hij heeft het wel te vaak, dat moet ik zeggen, daar heeft hij echt geen massa mee. Dat het niet zo heel veel uitmaakt wie er tegenover ons staat. Ze spelen altijd verschrikkelijk goed.
0: Ja. Maar ja, daar moet je dan dus ook maar mee dealen.
5: En daar moet je wel mee gaan dealen. Dat moet je wel aan gaan pakken. Ja.
0: Goed, tot zover gisteren. Dan naar deze donderdagavond met dus weer tweede ronde partijen met drie Nederlanders.

0: uitzonderen van de wereld. Had jij vroeger in jouw tijd dan gewoon zo'n echte ouderwetse Walkman met een koptelefoontje?
1: Nee joh, die bestonden helemaal niet.
0: Goed toch wel? Walkman toch wel in jouw tijd?
1: Ja, een Walkman zou ongetwijfeld zijn, maar dat vind ik onhandig. Dan hangt er zo'n heel ding aan je broek ook. Ja. En dat vind ik allemaal niks. Weet je, nu zit die telefoon in en alles gaat draadloos. En, ja, dat is veel handiger.
0: Dus toen jij zat in te gooien, dan kon jij je niet afzonderen. Nee, maar
1: dat wilde ik ook helemaal niet. Ik was meer van de verbinding en de sociale omgeving. Ik vond het altijd leuk om met iedereen te ouwehoeren en samen te gooien op een bord en spelletjes te doen. Ja. Vond ik veel leuker dan me helemaal afzonderen.
0: Niels Sonneveld, debutant op dit toernooi. Direct de tweede ronde gehaald. En met het bereiken van die tweede ronde ook nu de nummer 32 van de wereld. Ja. Kun je eens omschrijven hoe knap dat is?
1: Ja, dit is waanzinnig knap. Hè? Want Niels is eigenlijk iemand in aanloop. Is wel al jaren bezig hoor. Maar hij heeft me eigenlijk, zeker mentaal gezien, zeer aangenaam verrast hoe hij die derde set speelt.
0: Ja.
1: Dat is echt waar, want hij krijgt eventjes in die vijfde leg van die tweede set twee tikken te verwerken. Hè? Een 180 van Rock en daarna een 151 uit. Waardoor die set, terwijl hij voor wedstrijd kon gaan gooien, voor zijn neus weggesnoept werd. En dat je dan drie van dat soort finishes erin knalt.
0: Ongelooflijk.
1: En ook op dat niveau blijft spelen. Dan geef je daar eigenlijk bij aan, jongens, jullie mogen doen wat je wil. Ja. Maar het stoort mij niet, het brengt mij niet uit balans.
0: Nee, maar bij die 151 van Rock, hè, dat moment wat je aan hebt, toen dacht ik wel van jeetje zeg.
1: Ja, is ook ontzettend.
0: Zal toch niet.
1: Maar het blijft, kijk, het is niet alleen maar een leek, want hij pakt daarmee ook de set. En
0: daarop.
1: Hij pakt de kans in, want hij staat op 91 voor de wedstrijd. Ja, ja. Het is, hiervoor staat die 180 ook nog, hè, waardoor hij op die 151
0: precies.
1: Kwam.
0: Precies, zet hij me weg, ja.
1: Dus dan voel je al als tegenstander zoiets van, oh, ik moet wel eventjes nu scherp zijn, want anders komt hij er alsnog overheen. Ja, natuurlijk is dat een tikkie, maar des te knapper is het hoe hij het verwerkt heeft.
0: Ja, maar dat benoem jij net, de mentale stap die Sonneveld dus dit jaar heeft gezet. Wat voor stap, denk jij, is dat bij hem geweest? Is het meer rust in zijn spel en in zijn hoofd? Of gebruikt hij andere vormen?
1: Misschien meer het gevoel van competentie, dat hij weet van ik kan dit.
0: Ja,
1: en dat hij daar ook
0: de overtuiging.
1: Vertrouwt. De overtuiging, dat hij vertrouwt op zijn eigen kunnen. En dan ook het gevecht aan durft te gaan met de tegenstander. Hmm. Want dat is hetgene wat je eigenlijk doet in zo'n wedstrijd. Je gaat het gevecht aan met je opponent. En hij heeft het vertrouwen schijnbaar gevonden. Ik kan dat en het maakt me niet uit wie het is.
0: Ja, hoe zal zijn vertrouwen gesteld zijn in een partij tegen Gary Anderson?
1: Ja, dit zal ook ongetwijfeld goed zijn. Hè? Maar dat dacht je van Woodhouse ook toen hij gewonnen had van Littler.
0: Ja.
1: Maar ja, was dat omdat Woodhouse nou zo goed was of omdat Littler zo slecht was?
0: Het zal een beetje allebei waar zijn.
1: Ja, ik denk het tweede nog iets meer.
0: Ja.
1: Nee, zijn vertrouwen zal het wel goed zitten. Alleen het probleem met Anderson is, die is zo ervaren.
0: Ja.
1: Die heeft zo
0: vaak nog nooit gewonnen, hè, Koop?
1: Nee, maar goed. Er is
0: al twee keer finalist.
1: Ja, precies. En er is altijd maar eentje die hem wint. Hè? Dus er zijn 32 gasten die proberen te winnen, dat toernooi. En dan gaat er maar eentje met die titel weg. Hè? En er zijn er nu nog steeds, wat zijn er, 12 die deelnemen. En morgen zijn er nog 8. Dus geen garantie
0: maar
1: voor
0: denk
1: niemand.
0: Denk jij dat Anderson met al zijn ervaring, tweevoudig wereldkampioen, dit toernooi nog nooit gewonnen, dat hem toch nog ergens brandt? Dat hij daardoor denkt,
1: ik
0: zal het toch eventjes nog een keertje laten zien hier.
1: Ja, nou ja, als hij die motivatie mee kan brengen,
0: maar
1: dan ja, ik denk wel, want hij kiest zijn toernooi uit.
0: We gaan het zien. Hier is Niels Sonneveld voor zijn walk-on. En daarna het commentaar van Guy Abetz en Jacques Nieuwlaat.

display. Two-time Premier League champion from Scotland,

0: Goedenavond, dames en heren, dartsliefhebbers. De tweede ronde gaat verder op de World Grand Prix. We hebben al vier kwartfinalisten die gisteren hun wedstrijd wonnen. Nathan Aspinall, Ryan Joyce, Gavin Price en Johnny Clayton. En daar gaan er vanavond ook weer vier bij komen. Met heel wat kans op Nederlands succes. Want in drie van de vier wedstrijden vanavond hebben wij een oranje troef. En de eerste van die oranje troeven zien we hier in beeld. Dat is Niels Sonneveld. Sonneveld die toch best verrassend zijn eerste rondepartij wist te winnen van Josh Rock. En dat deed met heel goed spel. De vraag is dan alleen altijd, kan een speler als Niels Sonneveld zo'n wedstrijd twee keer achter elkaar laten zien? En kan ik dat dan ook nog tegen een tegenstander als Gary Anderson, Chuck?
1: Ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Meestal luidt het antwoord daarop nee. Maar ik moet zeggen dat Sonneveld natuurlijk het laatste jaar wel aardig progressie gemaakt heeft. En ja, zijn manier van spelen in die eerste ronde beviel me wel. Hij heeft er wel echt over nagedacht, World Grand Prix. Dit ga ik doen, dit is mijn plan en heeft zich aan het plan gehouden. Ja, en met name het openen was fantastisch. En dat was bij Gary Anderson niet super. Dus daar zie ik ook nog wel wat mogelijkheden. Oké. Okay. Gary, ze moeten met de punt eerst naar het bord, hè?
0: Dat was één. En daarna kwam ook nog pijl 2 die het bord uiteindelijk niet haalde. En dit is plan de campagne Sonneveld. Althans, hij gaat voor de dubbel 14. Dan raakt dan nu een dubbel 9. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij is binnen. Het was eigenlijk ook niet toevallig dat Sonneveld niet alleen zijn legs begon op dubbel 14, maar die wedstrijd uiteindelijk ook nog eindigde op dubbel 14. Door 133 uit te gooien. Een van de drie belangrijke Tom Plus finishes die Triple Z gooide in die laatste set.
1: 60. En hij was verder heel constant in zijn scores. Het was allemaal niet super spectaculair. Maar ja, hij kreeg George Rocker uiteindelijk toch wel gewoon onder. Die bezweek een beetje onder de druk. Nu verwacht je niet bij Anderson dat dat gebeurt. 57. Maar de oude diesel moet nog even warm worden.
0: Dat was eigenlijk ook het geval eergisteren. Toen Anderson in zijn eerste rondewedstrijd tegen Damon Hetta speelde. Van Hetta wisten we één ding. Die had nog nooit een wedstrijd gewonnen op de World Grand Prix. Maar die won wel telkens een set in de wedstrijden die hij speelde. 97. Nou, die set won Hetta. Hij kreeg vervolgens een matchdart. Maar die matchdart ging er niet in. En dus gooit 115 uit en wint vervolgens de wedstrijd nog. Maar dat had ook heel anders kunnen lopen.
1: Ja, zo goed was Anderson niet in die wedstrijd op zich. Dat zal Sonneveld ongetwijfeld ook gezien of gehoord hebben. Of beide. 97. Die zal denk ik wel zijn kansen voelen. Bullseye voor Sonneveld. Die gaat er nog niet in, maar de kans dat hij terug mag komen lijkt me best groot. Zoveel trippels gooit Anderson niet in deze partij tot nu toe.
0: En gelukkig gooit hij ook nog niet zo heel veel dubbels. En doet Sonneveld dat nu net op tijd wel. Kende een uitstekend begin van het dartsjaar 2026, Niels Sonneveld. Daarna ging het een paar weken, maanden wat minder. Hij zei zelf dat het ermee te maken had dat hij op de vloer minder resultaten boekte. Ondanks dat hij best goed speelde en dat hij daardoor in een soort, ja, een vicieuze cirkel terecht kwam, dat hij daardoor ook minder ging spelen en daardoor weer minder ging winnen.
1: Hij werd ook vader.
0: Ook dat gebeurde.
1: Dat kan ook nog wel eens invloed hebben op het darten. Misschien korte nachtjes.
0: Ja. Minder tijd om te trainen, gaf hij inderdaad zelf ook aan. 98. Nou, we zagen eergisteren eigenlijk de Niels Sonneveld die we in, nou wat, februari, maart van dit jaar vaker zagen op Eurotour-toernooi.
1: Ja, hij heeft hard getraind ook de afgelopen tijd.
0: Nou,
1: Het is wel iemand die ook veel training nodig heeft om tot een goed niveau te komen. Maar het is wel iemand die zich daartoe kan zetten. 100.
0: In tegenstelling tot zijn tegenstander.
1: Ja, die heeft er wat meer moeite mee. Ik hoorde Ryan Searle daar een beetje over uit school klappen. Of, nou ja, uit school klappen. Maar die had het in zijn interview na de wedstrijd erover dat hij geen Gary Anderson is. Want dat hij wel degelijk training nodig heeft om tot een bepaald niveau te komen. En dat ze de laatste tijd niet zo heel veel hadden gegooid samen. En dat Searle daar toch wel last van had. Ja, Anderson heeft de hele zomer echt met een hengel in zijn hand aan de waterkant gezeten. En waarom zou je ook niet?
0: Ja.
1: Als je dat leuk vindt. Ik kan 100 redenen is. Bedenken waarom je dat niet zou doen, maar...
0: Kan hij daar nog langs? Dat moet over links. Ah, hij komt er zeker langs, Sonneveld. Dan terug naar het midden, want hij moet naar het midden.
1: Tweede keer de boel zijn geprobeerd, tweede keer mis. Maar Anderson en de dubbels is voorlopig nog geen huwelijk hoor. Dat zit daar heel ver vandaan allemaal.
0: Sonneveld ze vervolgens ook letterlijk links en rechts mist. Mag je er toch van uitgaan? Dat Anderson er een keer heen gooit, zou je toch zeggen?
1: Hij heeft al 16 pijlen op een dubbel gemist in deze wedstrijd, Gary Anderson. Sonneveld inmiddels ook 12.
0: Poepoe.
1: Blijf maar naar tops gaan. Hij staat inmiddels 3 uit 15.
0: Ja, terwijl we hem tegen Hetta af en toe nog wel eens een andere route zagen kiezen. Ook tijdens de wedstrijd bij het finishen dat hij... Nou, bijvoorbeeld, als hij op 50 stond, gewoon voor 18-16 wilde gaan.
1: Ja, hij gebruikt die 16 sowieso wat vaker in zijn finishes tegenwoordig.
0: Dus dan zou je zeggen, dan zou je ook bij het openen kunnen overwegen om die switch een keer te maken.
1: Ja. 135. Nou, Anderson is ook wel zo'n man die dan denkt, ja, maar ik kan tops gewoon. Ga ik bewijzen ook dat ik het kan. En die kan dat heel lang volhouden. 96.
2: Niels, you require 118. 58. 96. Niels, you require 60.
0: 2 breaks op rij. Kunnen nu 3 breaks op rij worden.
1: Die dubbel 10 die ligt hem over het algemeen wel.
0: Wat is dat dan toch, Jacques, met linkshandige spelers en dubbel 10?
1: Nou ja, als je midden van het bord staat, min of meer, en je gaat naar dubbel 10 toe, dan blijft hij altijd open eigenlijk. Dat, en dat voelt dan fijn. Want je houdt er altijd zicht op. 100. Maar voor Sonneveld zijn sowieso natuurlijk met de manier waarop zijn pijlen in het bord staan... de hoge dubbels makkelijker dan de lage dubbels. Nou, Wade kan het inderdaad goed dubbel 10. Sonneveld kan het goed dubbel 10. Mark Webster in het verleden was ook een linkshander. Die kon het ook goed.
0: 85. Maar goed, er zijn ook zandrechtshandige spelers die het gooien van een dubbel 10 tot kunst hebben verheven.
1: Nou, het is een combinatie van waar sta je aan de hockey, hoe land je pijl in het bord en welke dubbel blijft dan open. Vaak is het of dubbel 10 of dubbel 16. Eén van beide wordt geblokkeerd als je hem vanuit dezelfde positie gooit. Daar moet je niet zijn.
0: Voor mijn gevoel blokkeer ik ze eigenlijk altijd allebei, maar dat is dan een andere kwestie voor een andere keer.
1: Weet het ook niet, Gary Anderson. Zo. Maar hij is met name heel ontevreden.
0: Dat zal te maken hebben met het ontzettend moeizaam openen. Ook het feit dat hij finishend al heel wat dubbels heeft gemist.
2: 119. Niels, you require 93.
1: Sonneveld voor de set. Dubbel 19 en dubbel 18. Dubbel 19 nu. Nee, ik kies de dubbel 17. Ja goed, dat mag allebei. Dat maakt niet zoveel uit.
2: 73. Gary McQuire 40. Games on the foreplay.
1: Tja.
2: Gary Anderson.
1: Gaat niet vanzelf.
0: Anderson wijst eens naar die tops. Precies. Daar zit hij. Hoe moeilijk is het nou?
1: Poh. Dat is een stuk, hè? En dan toch door blijven gooien, terwijl hij echt in de weg zit.
2: No score.
1: En dat is nu al voor de derde keer deze wedstrijd, dat hij niet in de eerste beurt open is. Hop, en Zonneveld, bam, eerste pijltje weer.
0: Ah, mopperende schot.
2: 108.
1: Het zijn ook echt hele stukken dat hij eronder zit.
2: 100.
0: Nou, nu wordt er wel eens gezegd dat als je pijlen onder je bestemming, je doel trekt, dat dat met druk, met spanning te maken heeft. Maar ja, daar kan ik me bij Anderson eigenlijk even niks bij voorstellen.
1: Nee, ik heb toch het idee, het is een iets andere setup die hij gebruikt. Iets andere punten. Ik heb toch wat meer het idee dat het daar ergens mee te maken heeft. Het voelt gewoon niet lekker. Het vliegt gewoon niet lekker. Ja, ook hij is nu aan die gegoten flight shaft systemen begonnen.
0: Het loopt niet bij Anderson. Het loopt ook nog niet echt bij Zonneveld. Maar wel een stukje beter, vooral als het om openen gaat.
2: 105.
0: En zo dadelijk mag hij voor de set. Het zou wel zomaar eens het enige kansje kunnen zijn dat hij voor de set gaat krijgen. Dan begint hij ook nog eens net nu met de bullseye. Eén pijl maar. Voor dubbel 6. Maar die gaat er wel in. En dat is een belangrijk pijltje voor Niels Sonneveld. Die daarmee de eerste set binnenhaalt. Ja, het gaat absoluut niet vanzelf. Maar deze reactie is begrijpelijk. En deze boze en teleurgestelde reactie van Anderson zeker ook.
3: Ja, kijk. Een bemoedigende knikje naar hemzelf, Niels Sonneveld.
4: Wat, ja, een meer opluchting hoor, dit.
3: Ja, zeker. Heel merkwaardige start van de partij. Ja. Vijf breaks,
4: ja.
3: Maar het valt allemaal de kant op uiteindelijk van Sonneveld.
4: Eindelijk valt het de kant van Niels op, gelukkig voor Niels. Maar het is, ja, het is niet wat ze willen, allebei niet.
3: Nee, laten we het eerst even over Niels hebben, hè, vanuit het Nederlandse perspectief. Wat vind je er aan mankeren? Ik bedoel, inkomen, dat gaat allemaal prima openen.
4: Ja, prima. Maakt ook een hele slimme keuze door aan die linkerkant te gaan zitten.
3: Ja, de dubbel 14, hè? Dat
4: ja,
3: is
4: de dubbel 14 eigenlijk om...
3: Maar kijk even, dubbel 9.
4: Dat is het voordeel als je op dubbel 14 gaat. Als je ernaast zit, heb je nog steeds een dubbel te pakken. Ja. Dat je omhoog gaat. Kijk, als je een dubbel 20 pakt zoals Kerry dat probeert, ja, dat is veel lastiger. Kijk, hier tweede lek ook. Dubbel 9 openen. Ja, hier raakt hij dubbel 14 niet. Maar hey, hoe lekker is het dat hij... Kijk, Gary moet bij de opening op de juiste hoogte exact zitten. Maar rechtdoor gooien kunnen ze allemaal. He, dus dat rechtdoor gooien is het probleem niet. Waarom zou je dan de hoogte gaan zoeken terwijl je de lengte kan pakken?
3: Ja, maar, maar hij blijft ook nog stoïcijns zijn mee doorgaan met openen op tops. Ja, bedoel, het gaat niet eens tegen de ijzerdraad. Het zit dus af en toe een paar centimeter onder en dan toch maar...
4: En door blijven gaan. Terwijl hij aan het einde van de lek de dubbel 16 blijft opzoeken. Links beneden in die hoek. Ja, ga daar dan ook maar openen. Want dan kun je ergens in ieder geval een gevoel opbouwen. Want in het begin ging dat ook voor geen meter om te finishen. En daardoor zijn er ook zoveel breaks. He, want voor die 1-1 had Gary al lang uit moeten maken. Uiteindelijk pakte hij hem ook wel, maar dat had veel eerder moeten.
3: Ja.
4: Weet je, zo krijg je helemaal geen vertrouwen op geen enkele dubbel meer, als je maar blijft zoeken.
3: Ja, nou, hier gaat hij dan inderdaad naar de dubbel 16. Ja. Maar ja, hij heeft echt een hekel aan zichzelf op dit moment eventjes, krijg je de indruk.
4: Dat begrijp ik ook wel. Anderson,
3: die trouwens ook heel naar begon aan de partij met twee bouncers.
4: Ja, ik denk dat ik...
3: Lekker begin.
4: Ja, ik stuur er even twee terug naar dezelfde postcode, van waar ze vandaan kwamen. Return to sender.
3: Ja. Gooi je één.
4: Ja, dan... goed, dat kan gebeuren. Ja, dat is ijzerdraad. En nog een keer exact hetzelfde.
3: Ja.
4: Pijl en ijzerdraad.
3: Ja. Gewoon domme pech.
4: Ja,
3: hoe zit Niels hier nu achter, Koop? Nou ja, die pakt die eerste set.
4: Die heeft ook in die set echt wel gedacht van... Joh, ik heb hem twee keer gebroken. Twee keer heb ik het in eigen hand en ik doe het niet. En dan die vijfde breekt hij hem ook weer. Dat geeft jou zelf wel... Kijk, en dit is gewoon heel knap, hè? Want je weet dat er gevaar erin zit. En 9 van de 10 keer gebeurt het je dat hij die dubbele boel raakt.
3: Ja.
4: Maar hij krijgt maar één dat op de dubbel en raakt hem wel. Dus uiteindelijk een verstandige keuze geweest. Maar die heeft natuurlijk wel... Kijk, dit is allemaal opluchting. Dat hij denkt van, ja, weet je... De kansen lagen er al, die pakte ik niet. Uiteindelijk kom ik er toch goed mee weg. En nu moet Gary maar de set van hem afzien te pakken ergens onderweg. Ja.
3: Het aardige is, een tijdje geleden heb ik een wat langer gesprek met Niels gevoerd... over wat er beter kan voor hemzelf, hè, in zijn ontwikkeling... en hoe een echt internationaal topdarter te worden. Nou, dan gaat het inderdaad vaak over het mentale, maar het ging bij hem ook wel iets technisch. Hij zei, ja, wat er bij mij een beetje uit moet, is dat ik bij mijn derde pijl... wil ik nog wel eens een beetje voorovervallen. Dat ik eigenlijk al begin te lopen, terwijl de pijl nog niet uit mijn hand is.
4: Ja, heel veel spelers hebben dat, toch?
3: Ja, maar hij had het heel erg. Het leek er een beetje uit, maar nu zag je het toch wel weer een paar keer gebeuren.
4: Ja, vooral op die dubbel 15. Hij gaat hier voor dubbel 17. Nou ja, raakt met de tweede dat die dubbel 2.
3: Ja.
4: Kan gebeuren dat je een keuze moet maken, links of rechts van die ene.
3: Kijk, dit bedoel ik.
4: En hier gaat hij al in de beweging.
3: Ja. Moet dat eruit, vind jij?
4: Afhankelijk van in hoever je die beweging al maakt voordat je de dart loslaat. Hè? Op het moment dat je je bovenlichaam naar voren brengt, dan krijg je dus al een andere afstand tot je target. Ja. Als je dat doet op het moment dat die arm al naar voren is... en je pakt het juiste release moment, is niet zo erg. Maar als je te vroeg bent, dan kost dat.
3: Kan dat kwalijk zijn. Goed, ze staan weer op het podium. Om even wat in te gooien en dan zo op naar set nummer 2... bij Sonneveld tegen Henderson.
2: Second set, first leg, Niels first. Game on.
0: Met het voordeel, tussen aanhalingstekens, dan nu voor Sonneveld... omdat hij net de set van Henderson heeft afgepakt... Aan de andere kant, was het een set met 5 breaks daarin, is het de World Grand Prix, zegt het allemaal niet zo heel erg veel. Want dat bewijst die vorige set wel.
2: 63.
0: Je kan wel zeggen dat als Sonneveld zo blijft openen zoals hij dat in de eerste set gedaan heeft, dat hij in elk geval in zijn eigen legs wel op tijd binnen zou moeten zijn.
5: Hij houdt continu de druk op je tegenstander, want die registreert niet alles, maar die registreert wel als je iedere keer met je eerste of tweede pijl binnen bent.
0: Het was de tweede 180 van de wedstrijd.
6: Beiden gehoord door Gary Henderson.
0: Nou, als hij eenmaal wat scoren toekomt, dat lukt allemaal wel bij Henderson.
5: Toch ook gewoon op 90 Sonneveld. Ja, die doet hij weer uitstekend. Die dubbels die gaan best.
0: Voor het eerst houdt iemand zijn eigen lek. Het is Sonneveld die dat heugelijke feit voor elkaar krijgt. Hup, meteen weer die dubbel 14.
5: Ja, het is Sonneveld in zijn hele carrière één keer gelukt om de kwartfinale van een major te halen. Dat was niet heel vaak, hè?
0: Nee.
5: 2021. De World Series of Darts Finals. 57. Ook niet de grootste major van allemaal. Dus dit kan voor hem echt wel een mooi moment worden.
0: Ja, het is sowieso ook niet zo dat hij de kansen op het bereiken van een kwartfinale aan elkaar heeft geregen.
5: Nee, hij is eigenlijk nu pas waar hij wil zijn een beetje in zijn carrière.
0: Oh ja, drie keer een wedstrijd op de laatste 16 van een major gespeeld. En inderdaad, die zei het al, World Series Finals een keer. En twee keer op de Players Championship Finals. Dus is dit misschien wel de grootste wedstrijd uit de loopbaan van Niels Sonneveld?
5: Ja, zou je kunnen zeggen.
0: 140. En dan is het knap dat dat er voorlopig nog niet echt aan af te zien is.
5: Nee, Anderson helpt hem ook wel een beetje, want die is er niet echt nog voorlopig.
2: 100, Gary require 164.
0: Telkens aan het einde van zo'n leg komt Anderson dan nog even met een goede score. Maar maakt dat allemaal niks meer uit.
5: Ja, dan gaat al die legs een beetje in vijf beurten uit, Sonneveld. Daar kun je echt een eind mee komen op zo'n toernooi, hoor. Kijk, het is dat die eerste twee legs belabberd waren van allebei. Maar daarna is het niveau gewoon uitstekend. Om maar even het verschil tussen beide mannen aan te geven. Niels Sonneveld, tot nu toe in 2026, 106 wedstrijden gespeeld op de Pro Tour en qualifiers en dat soort dingen. 61 gewonnen, 45 verloren. Gary Anderson, 57 wedstrijden gespeeld. Ja, dat is wel een verschil, hè? 36 gewonnen, 21 verloren overigens, dus het winstpercentage ligt hoger bij Gary Anderson dan bij Niels Sonneveld. Nou, hij speelt gewoon bijna niks.
0: 125. Ja, hij wordt wel vaker part-time darter, hobbyist genoemd. Ja, dat is wel een beetje wat het is tegenwoordig. Ja. 59. Al, ja, is hobbyist er in deze wedstrijd even niet aan af te zien. Bij de mokkende Anderson.
5: Maar ik denk dat je ergens op een gegeven moment ook wel een wedstrijdritme gewoon tekort gaat komen. Dus dit heel lang, en hij doet het natuurlijk al een tijdje op deze manier. En hij doet het natuurlijk fantastisch voor hoe weinig hij speelt. Er staat heel wat op die wereldranglijst. Maar hoeveel wint hij dan nog? Ja, weet je, dat is dan ja, ook niet zo heel veel meer, hè? De laatste major van Gary Anderson. 2018.
0: Een major winst hier op de World Grand Prix is ver weg. Een major die hij überhaupt nog nooit won, Gary Anderson. Als hij deze major zou willen winnen, dan moet hij eerst nog maar eens langs Niels Sonneveld zien te geraken. En Niels Sonneveld staat gewoon met 2-0 voor in sets. De eerste set ging nog moeizaam, maar deze gewoon met 3-0 in het broekzakkie. Lekker hoor.
3: Zag je dat laatste blikje? Wij proberen dat na te doen zo met je neus zo. Zo, ja, precies. Ja, zo, nog een keer, Koop, het is niet in beeld. Hoor. Nog een,
4: ja, moet je wel, laten we ook zo.
3: Oh, ze gaat bewust, gaan ze ons nu niet in beeld. Zo zijn ze, zo zijn ze.
4: Maar dat willen ze de mensen niet aandoen.
3: Zo.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Kijk.
4: Komt hij aan, hoor. 1, 2.
3: Ja, lekker.
4: Ja, maar dit is lekker natuurlijk. Ja. Weet je pakt die eerste set van hem af, dan moet je je eigen set nog houden. Nu komt wel het moment waarop je gaat nadenken van de winst ligt binnen bereik.
3: Ja, maar 3-0 in zo'n set, dat is nogal afgetekend.
4: Ja,
3: dat
4: is geweldig, maar vooral ook in de laatste leek die scoren voordat hij die dubbel 12 uitgooit. Want Anderson was eigenlijk in controle in die leek.
3: Ja.
4: En dan toch weet je hem af te snoepen.
3: Ja.
4: Met gewoon, hier, er komt even 171 eroverheen.
3: Dat is een heel fijn moment.
4: Drie keer triple 19, zegt hij van, nou, hier kip ik heb je.
3: Ja.
4: Als je hier een slechte score hebt, ja, dan gaat Anderson toch weer een lekje afpakken van je. En eigenlijk winnen is 2-2 in die set. En dat voorkomt hij even met deze vier geweldige darts.
3: Absoluut, absoluut. En nou ja, ik bedoel, bij aanvang van deze sessie, tot deze set eigenlijk, ook gelijk wat was het, een 90 finish. Ja. Ik bedoel, dat zijn wel even hele fijne momenten om zo'n set aan te vangen.
4: Ja, precies. En vooral omdat je weet, ik heb de vorige set wel gewonnen, maar ja, het niveau daar, hè,
3: precies, hard over de sloot, et cetera. Ja, ja, ja.
4: En dan zo doorzetten in die start. En dan zie je toch dat dat heel veel vertrouwen meegeeft. Dat je denkt van, oké, jongens, ik sta op het bord. Ja. Nu trappen we door.
3: En nou, dat deed hij ook gelijk.
4: En dat deed
3: hij. Weer een breker achteraan.
4: Ja, en als ik zie van de reactie van Anderson na deze set, denk ik dat hij eigenlijk al voor 50% denkt van, nou, gaat het niet worden.
3: Oh ja, denk je dat?
4: Ja, dat is bij het ontspannen lachje.
3: Ja, maar dat heeft,
4: ook cynisch.
3: Dat heeft hij toch altijd wel?
4: Ja, maar
3: hij staat toch altijd op het podium alsof het hem eigenlijk... Natuurlijk wil hij de wedstrijdjes winnen, maar is het niet zo? Nou ja, ja, dan gaat het toch ook gewoon door.
4: Kijk, hij laat niet zijn leven ervan afhangen. Maar zonder motivatie, dan ga je helemaal niet. Dus je kan mij niet vertellen dat hij daar niet gemotiveerd staat. Nee. Hij is aan die wedstrijd gemotiveerd begonnen. Maar hij kan het niet waarmaken.
3: Nee, precies. Zullen we eventjes kijken wat die 2-0 verder allemaal teweeg heeft gebracht als het gaat om statistieken, als het gaat om gemiddels en dergelijke. Zo,
4: ja.
3: Het clean gemiddelde. Hè, want ja, dan halen we dat openen natuurlijk allemaal eventjes eraf.
4: Ja, clean gemiddelde is dan scorende pijltjes, ga ik eventjes vanuit. Want het gewone gemiddelde ligt natuurlijk een stuk lager, wat logisch is. Want als je al begint met een dubbel te missen bijvoorbeeld, dan ja, wordt je gemiddelde al een probleem. Ah, het mooiste wat je hier ziet is eigenlijk de startdubbel. Kerry heeft meer dan 3 darts nodig. Hè, 32% is meer dan 3 darts om in te gaan. Niels daarentegen heeft 1,8 dart nodig om de openingsdubbel te vinden. En dat betekent dat hij eigenlijk al in zijn eerste beurt eigenlijk altijd open gaat. 1 scorende dart heeft. Dan gaat Gary gooien, die gaat niet open en dan heeft hij 3 scorende darts. Dus je loopt eigenlijk altijd 4 scorende darts voor wanneer jij zelf de leek begint.
3: Precies. Je zal maar als debutant met 1 been in de kwartfinale staan.
4: Ja, maar je moet er met 2 in staan. Ja. Je hebt nog niks.
3: Nee, je hebt nog niks. En dat moet Zonneveld zich nu ook
4: dat
3: gesprek met zichzelf nu aangaan.
4: Ik snap de euforie, maar als je dan ook ziet wat jij zo graag in beeld ziet...
3: nog even langzamer.
4: Langzamer, ja. Oh ja, korter. Ja, nou ja, hey, laat mij lekker met rust. Te lang niet gespeeld om dat te kunnen.
3: Speel jij nooit meer?
4: Dat kun je niet faken. Ja, ik speel nog wel een beetje, maar het is allemaal niet bijzonder.
3: Kijk, komt hij nog een keer?
4: Ja, 1, 2. Goed. Kijk, en dan zie je nu dat hij zichzelf wel op hebt bijblijven.
3: Voor mij noemen ze in het wielrennen heb je altijd de Van der Poel-trekje. Het gezichtje, dan weet je van, oh, hij is goed vandaag. Ja. Dat zag ik met afgelopen WK ook. Ja. Oh, hij gaat meezitten. Dit was een Van der Poeltje van Zonneveld.
4: Ja, hier lees ik uit dat hij ook realiseert van, je bent er nog niet. Hè? Dat hij zo even doorzetten, kom op.
3: Nee, en dus ook dat het mentaal allemaal in orde is.
4: Ja, maar dat is niet zo gek. Hè? Als je vooral op die laatste leek ook, en dat je niveau zo stijgt ten opzichte van de eerste set. Ja, daar krijg je een heerlijk gevoel bij. Ja, en zo verstandig om op die dubbel 14 te blijven.
3: We zijn alweer begonnen.
4: Oh.
3: We zijn al lang weer begonnen.
4: Nou, hou ik mijn mond.
3: Ja.
7: 96. Ko, we willen best een stoel voor je hier in het hok zetten, hoor. Dat is geen enkel probleem. Ik kan hier lekker doorpraten.
8: Motor is opgeladen, hoor. Ik ga net zo maken.
7: Nou, is het maar mij niet uit. De heren waren al een tijdje begonnen aan de derde set.
8: Ja, Anderson had 11 pijlen op de dubbel gemist en... Nee. Nee, is dat nog wel weg terug van Gary Anderson? Dat is wel interessant natuurlijk. Hij opende in ieder geval in die tweede set iedere keer met de eerste pijl. Dus dat die dubbels aan het begin van de legs, die waren goed verzorgd. 65. En Zonneveld speelde gewoon heel degelijk. En daar kwam Anderson eigenlijk niet aan.
7: Nou, jij noemt het heel degelijk. Een setgemiddelde van 102,5 voor Zonneveld. Dat is volgens mij gewoon heel goed.
8: Oké, nou vooruit heel goed.
7: Ja.
9: 18.
7: Flinke stap naar links om een dirkje te voorkomen. Vijf jaar geleden, oktober 2021, bereikte Niels Zonneveld dus zijn eerste en tot dusver enige kwartfinale op een PDC Major. World Series Finals, je zei het al. Hij won bij de laatste 16 van Gary Anderson.
8: Kijk.
9: 22.
8: Misschien stond het wel in de sterren geschreven voor vandaag.
7: Overigens is dat ook de enige wedstrijd die Zonneveld überhaupt ooit van Anderson won. Niet dat het er heel veel zijn. Het staat 3-1 in het voordeel van de vliegende schot. Die twee keer op een vloertoernooi van Zonneveld wist te winnen. En ook nog eens aan het begin van dit jaar op de World Masters. De eerste ronde, ja. Althans, de eerste ronde die we op tv hebben gezien. Want daar werden al heel wat rondjes voor gespeeld.
8: Dan is het de eerste ronde. De rest zijn allemaal kwalificatieronden.
7: Ja, vraag.
8: Nee, je ziet het bij Anderson ook, schudt zijn hoofd. Pijlen blijven niet lekker staan zoals hij wil. Hij kan ze niet gebruiken. Ze zullen ongetwijfeld in training fantastisch vliegen, daar twijfel ik niet aan. Maar hier werkt het niet zo goed.
9: 14.
7: Werkzaamheden verricht naar die bouncer. Zonneveld, het zit er allemaal weer goed op. Dan kan hij 110 gaan aanvallen.
8: Triple 19, dubbel 19. Nee, dat lukt niet. Ja.
9: 94.
8: En dan zit er nog een eindje weg. Die kan wel zoiets gebruiken als dit, hè, om even het goede gevoel te krijgen. Twee van die en dan dubbel 13 bijvoorbeeld.
7: Het ijzerdraad buigt. Maar voor Zonneveld net naar de goede kant. Oh, maar dan moet hij zelf wel dubbel 8 gooien. Ja, geen dubbel 11. Niet de eerste keer dat hij de dubbel naast de gewenste dubbel raakt.
8: Nou, overgooit hem nu al een paar keer. Dus als je hem naar beneden trekt, omdat het druk is, is overgooien dan te ontspannen zijn? Ik kan het me bijna niet voorstellen.
7: Te gretig?
8: Dat zou kunnen misschien.
9: No score. 28.
8: Nog altijd vast aan tops.
7: Zoals Zonneveld dat doet aan de dubbel 14. Gelukkig is er dus iemand die de rol van Mensur Suljovic gewoon overneemt. Nou, misschien wordt de Mensur ooit wel gewoon de Nelis.
8: De Nelis?
7: Ja joh.
8: Het klinkt goed in ieder geval.
7: Ja.
9: 100.
8: Ik moet nog even kijken hoe dat in Hongarije klinkt, maar... De Nelis.
7: Ja, joh.
8: Dat is proberen daar.
7: Tuurlijk. Als hier een legendarisch resultaat boekt op dit toernooi, dan gaan we er gewoon een petitie voor beginnen. Dan zoeken ze het in Hongarije maar uit.
8: Precies. Passen ze er ook maar eens een keer aan.
7: Zo is het.
9: 97. Niels, you require 93. 84. Gary, you require 145. 100.
0: om weer terug te breken.
8: Neemt zijn tijd. Wacht totdat hij de concentratie helemaal te pakken heeft. Een feit is wel dat Sonneveld in deze set meer pijlen nodig heeft om te openen dan in de vorige set.
0: Hij dus in deze leg achter de feiten aan. Althans, dat was zo geweest als Anderson wat trippels had gevonden.
8: Die rent niet weg, hè? Die heeft maar één van zijn zes legs die hij begonnen is gehouden. Oh, 5 breaks. Dat is niet best. Maar goed, Sonneveld heeft er ook meer verloren dan gewonnen die zelf begonnen is.
9: 100.
0: Beide dubbelvlakken doet Sonneveld het gewoon beter dan Anderson.
9: 177.
0: En scorend is het ook nog eens in orde. Triple Z.
9: 137.
0: Maar die verschillen in die cijfers zijn wel wat groter geweest.
9: Niels, you require 71.
0: Eén pijl voor Tops.
9: 51.
0: Nu vallen die ene pijltjes even niet.
8: Al mompelend en brommend gooit hij die dubbel. Kun je vertellen, die is echt niet blij met zichzelf.
0: Het eerste deel van plan Anderson is wel gelukt. Hij moest zijn eigen set zien te houden. Nu moet hij die van Sonneveld afpakken. De maximale score in 3 legs tijd voor Sonneveld. De laatste van Anderson is alweer een tijdje geleden.
8: Toch curieus, hè? Hij doet er werkelijk alles aan om naar dubbel 20 te gaan met openen van legs. En dan heeft hij de keuze halverwege een wedstrijd van het einde van de leg en dan gaat hij naar dubbel 16. Sonneveld naar dubbel 15. En dat is een hele, hele fijn om even uit te delen. Het doet een beetje denken aan die eerste finish in die eerste ronde in die laatste set.
0: Dat is een druk aan het kouwen.
8: En een dekstrootje of zo, een beetje energie op te doen.
9: No score.
0: Nice.
7: dat dan iets wat hij voelt? Dat er even...
8: Ja, zou zomaar kunnen natuurlijk.
7: Wat minder jus in zitten.
8: Zich is voor Anderson een fijne tijd om te spelen. Want de eerste wedstrijd van de avond kun je precies timen hoe hij het podium op gaat. Daar houdt hij wel van, de schot. En wat hij ook wel fijn vindt als hij zo'n wedstrijd zou winnen, is dat hij lekker op tijd weer in zijn bedje ligt. Bakje koffie erbij, lekker hoor.
7: Ja, bij de meeste mensen is een bakje koffie en naar bed gaan niet iets wat bij elkaar hoort, maar...
8: Ik heb hem op minder nacht wel eens naar beneden zien komen uit een liftenbar. En dat ik denk van, ga je nou nog wat te drinken halen? Ja, maar dan ging hij een bakje koffie halen. Want de koffie op de kamer was niet lekker, of was al op.
7: Ja. Bij alles in het leven van Gary Anderson wordt een kop koffie.
8: Ja. Alle pijlen wiebelen bij Anderson. Dus daar is er niet één die in het bord staat en blijft staan. Kijk, bij Zonneveld, die pijl komt aan, bam, die staat. Die doet niks meer.
9: 134, Gary Wakwire, 86.
8: Staat toch wel wat druk op nu bij Anderson. Bullseye.
7: Oh, die zat er heel even in.
9: Niels Wakwire, 59.
7: Het gaatje blijft achter, de pijl niet.
8: Oh, die zat er echt in. Clean ook.
7: Ja, dan wordt er wat boeg geroepen.
8: Ja, dat begrijp ik wel een beetje.
7: Wat dan heel erg viert dat hij die leg wint.
8: En ik begrijp de blijdschap bij Zonneveld natuurlijk wel. Die is gewoon opgelucht dat hij die dubbel gooit. Dat heeft helemaal niets met Gary Anderson te maken, maar... Ja, op het moment dat Anderson zijn pijl uit het bord ziet vallen, ja, oké.
9: 88.
7: Ja, dan zal misschien de discussie over de borden en het feit dat die bullseye zo dicht op elkaar gepropt zit.
8: Ja.
7: Misschien toch weer oplaaien.
8: Het blijft gewoon een feit, je kunt er lang of kort over praten, dat er bij deze borden best wel veel pijlen uitvallen in vergelijking met andere borden die we gehad hebben.
7: Ja, en al helemaal op dat specifieke stukje van het bord, daar in die bullseye.
8: Ja.
7: Hoe het ook zij, het is een hele, hele welkome meevaller geweest. Van Zonneveld zeker, omdat hij dus daarna zelf die 59 uitgooit. En deze leg, het initiatief in handen heeft. De leg, die hem naar zijn tweede kwartfinale op een major kan brengen. En een echte major.
8: Ja, en gewoon ook deze wedstrijd weer heel constant gespeeld eigenlijk de hele wedstrijd. Die derde set was dan misschien niet zo geweldig, omdat hij heel veel openingsdubbels miste. Maar verder is hij best goed geweest. Zijn scorende gemiddelde is ook de hele wedstrijd is rond 105 geweest. En dit is om het af te maken.
9: 114.
8: En eerlijk is eerlijk, Anderson had het vandaag niet.
7: Nee. Dan moet je wel maar klaarstaan om daarvan te profiteren. Dat is precies wat Zonneveld gedaan heeft. Alleen nog even die laatste dubbel. Nou, dat heeft hij nu ook voor elkaar. Niels Zonneveld gaat voor de tweede keer in zijn loopbaan naar de kwartfinale op een major. Maar dit is niet zomaar een major. Dit is de World Grand Prix. En hij gaat vrijdag waarschijnlijk weer met die big smile op zijn gezicht hier op dit podium komen gooien. Hij versloeg George Rock. Hij verslaat nu Gary Anderson. Dat is een aardig rijtje. En wie kan daar dan bij gaan komen? Ja, Luke Humphries of Jermaine Mantimena. Kom erop, zegt hij.
10: Geen woestijn, geen zand, maar donkere wolken, tropische hitte en een legendarische baan. Sepang is terug. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
11: Fantastic.
12: Yeah, Monster 21.
10: Live op Viaplay.
3: Ja, wel een knap nummer van Niels Zonneveld. Hij staat in de kwartfinales van de World Grand Prix 2026. Co. Ja, hoe heeft hij dit geflikt, wat jou betreft?
4: Nou, gewoon heel netjes. Ik bedoel, 2-0 voor ga je de break in en dan kom je terug. En dan zie je eigenlijk aan alles dat hij te graag wil om het in 3-0 af te maken.
3: Waar zag je dat aan?
4: Het werd moeilijker. Het werd wat meer geforceerder. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat hij eigenlijk in die set de boel af wilde maken.
3: Ja.
4: En daar zag je ook waardoor zijn openingsdubbels wat minder werden.
3: Zou dat zo zijn, Co, omdat hij dacht van ja, die Anderson ligt gewoon al half op zijn rug. Ik moet er nu overheen lossen.
4: Ja, je wil hem eigenlijk de finale tik geven. Dus vanuit dat opzicht, want je weet ook als Anderson ze wel gaat raken. En daar zagen we in de derde set ook wel even wat voorbeelden van. Dan mist hij ineens niet zoveel meer.
3: Nee, precies.
4: En dat moet niet doorzetten. Ja. Weet je, dus in dat opzicht begrijp ik het wel. Maar dan herpakt hij zichzelf wel weer heel goed in die vierde set toch.
3: Nou ja, en in die vierde set gebeurt dat natuurlijk met die 109 finish. Dat is natuurlijk wel weer een fantastische start.
4: En op een magistraal moment.
3: Ja.
4: Op een heel belangrijk moment. Hè? Ja. Want ja, het is die set die je niet mag verliezen. Want als je deze set verliest, is Anderson een set in de laatste...
3: Dit is weer zo'n bewijs, Co. We hebben het er eigenlijk in de voorbeschouwing over gehad. We hebben het tijdens de breaks over gehad. Dat Niels het mentaal allemaal uitstekend voor elkaar heeft.
4: Ja, mentale weerbaarheid is zeker gegroeid bij hem. En dat geeft dit soort momenten aan. En ook, hè, bedoel, die lek daarna. Ja, het is jammer voor Anderson dat die boel eruit valt. Ja, dat heeft te maken met de manier waarop die dart gegooid wordt.
3: Oh ja, ja, het was wel een merkwaardig moment natuurlijk.
4: Ja, hij zat erin, maar je ziet eigenlijk wel... dat hij nog een 18 naar gooit hem en hij komt te veel naar rechts. En omdat hij iets wat naar linker staat, komt hij ook schuin aangevlogen naar die zijkant. En dan raakt hij dus het metaal ook aan de binnenkant en dan wordt hij teruggestuurd.
3: Je juicht Niels enorm.
4: Ja, maar
3: dat wordt hem niet in dank afgenomen door de zaal.
4: Nee, maar dat zijn externe factoren, daar moet je gewoon maling aan hebben. Hm. Totaal niet van belang wat die mensen vinden.
3: Het was natuurlijk ook niet tegen Anderson, het was natuurlijk gewoon de blijdschap voor het winnen
4: precies.
3: van de lek.
4: De opluchting dat je eigenlijk die ruime voorsprong pakt in die set, terwijl je weet dat Anderson aan de betere om de hand was.
3: Ja.
4: En dat heeft hij gestopt. En dat heeft hij op een goede manier gedaan. Ja, en dat die mensen daar dan moeite mee hebben, ja, dat is hun probleem. Dat is niet jouw probleem.
3: Wat betekent dit voor Niels Zonneveld?
4: Ja, dit is voor hem een hoogtepunt uit zijn carrière. Simpel zat. Hij heeft eerder een kwartfinale gespeeld in de World Series Finals.
3: Ja.
4: Hartstikke mooi. Maar deze spreekt meer aan dan de World Series Finals.
3: Ja,
4: op zich ben ik het daar niet altijd even
3: mee. Het zijn allebei een major, hè?
4: Het zijn allebei,
3: officieel.
4: Voor mij zijn het allebei majors. Ja. Het is op groot podium, het is met de camera's, het is met de pers, met alles erbij op en eraan.
3: Maar dit is natuurlijk een grandeur van een toernooi.
4: Deze weegt wat zwaarder.
3: Ja, ja.
4: Deze weegt wat zwaarder in de uitvoering. Dus in dat opzicht zeg je, ja, deze is belangrijk. En is dit echt wel een hoogtepunt in zijn carrière. Maar ook de namen die hij verslagen heeft.
3: Rock,
4: nummer 7 van
3: Anderson.
4: De wereld. Nu Anderson. Ja goed, volgende ronde krijg je het weer niet makkelijk.
3: Ja, en
4: wat hij meenaal of Humphries, geloof ik, dat ik hoorde net zeggen, de boys.
3: Ja, het wordt wel wat hij meenaal of wat. Ja. Overigens, hij was door die overwinning eerder deze week op Rock... de nummer 32 van de wereld geworden. Dat was voor hem natuurlijk al iets heel bijzonders. Dat is echt zo'n
4: eikmoment,
3: dat is echt zo'n mijlpaal.
4: Ja,
3: nu virtueel de nummer 29.
4: Ja, en wie weet wat nog meer?
3: Ja, nou, wie weet wat nog meer? Geef eens antwoord op die wel wat lastig te beantwoorden vraag, denk ik.
4: Ja, het is moeilijk. Kijk, met ook laten we even vooruitlopen op vanavond wat hij mee naar Humphries. Ja, het is niet gek als ik zeg dat Humphries de favoriet is.
3: Nee.
4: Nou, Krijs Waarbe wil niet zeggen dat wat hij mee naar de status of van Humphries te winnen. En dan krijg je dan die wedstrijd. Er ligt ook alles open, hè, voor beide mannen.
3: Mm-hmm. Ja. Ja, nou, dat wordt erg leuk. Dat is morgen, hè?
4: Nee, morgen, ja.
3: Ja, morgen.
4: De finales zijn allemaal morgen, ja. Ja.
3: Nee, denk je nou dat Anderson hier nog op een of andere manier ziek van is? Of
4: ziek niet.
3: Over de kwartier is niet vergeten?
4: Laat ik zo zeggen, ziek niet in de zin dat hij er een week lang wakker van ligt. En gemiste kansen en wat heb ik nou gedaan allemaal en waarom was ik er niet? Blij ook niet, hè. Hij gaat niet fluiten naar huis. Zo zal hij zich wel tonen. Hoor. En, bedoel, hij zal daarin en zeggen, ja joh, wat je gebeurt, kun je mij niet vertellen.
3: Nee.
4: Kun je mij echt niet wijsmaken.
3: We hadden toch veel tegen elkaar kunnen zeggen. Hè? Voorafgaand aan dit toernooi, 8 Nederlandse deelnemers. Nou, dan ga je toch een beetje zitten rekenen. Nou, je gaat natuurlijk je bracket een beetje al soort van invullen. Maar Niels Zonneveld in de kwartfinale.
4: Dat, nee, die zou je op voorhand er niet bij gezet hebben. Als je zegt van jongens, als we op 25% blijven zitten qua deelnames in het veld waar we zitten, nou, dan zit je in de kwartfinale twee spelers.
3: Ja.
4: Nee, zou je op, dat is gewoon eerlijk, op voorhand niet gezegd hebben. Maar des te lekkerder is het voor hem, hè?
3: Zullen we het gewoon eens eventjes aan hem zelf vragen? Want hij is er als het goed is en hij kan ons zien en horen. Niels Sonneveld. Fijne gozer, van harte gefeliciteerd. Ja. Wij zaten ons hier net hardop in de uitzending af te vragen, Niels. Is dit het hoogtepunt uit je carrière?
12: Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk... Misschien niet. Wel een hoogtepunt. Ik denk zeker top 3, maar dan kijken we puur naar het toernooi, denk ik. Ik heb echt wel betere dagen dan dit, maar ja. Laatst 16 World Grand Prix winnen van Gary Anderson. Ik denk niet dat... dat veel mensen dat kunnen zeggen. Dus op dit moment ben ik hartstikke blij. En denk ik dat het zeker een hoogtepunt is. En zeker als je naar het toernooi zelf kijkt.
3: Precies, want je staat nu in de kwartfinale van de World Grand Prix. Je zegt, het was misschien niet mijn beste optreden. Het was wel erg constant. Vond je dat zelf ook?
12: Ja, ik denk de dubbel 14 is gewoon een hele goede keuze geweest. Twee wedstrijden lang al. Dus ik denk dat dat wel... Zeker door deze wedstrijd heb geholpen. Misschien was Gary ook niet wat hij kan, laten we eerlijk zijn. Maar daar moet ik dan wel gebruik van maken. En dat deed ik vandaag en daar ben ik hartstikke blij mee.
3: Ja, wat dacht jij na die tweede gewonnen set, 2-0 voor? Dan moet je de break weer in. Dacht je, nou heb ik hem liggen?
12: Nou, dat dacht ik eigenlijk wel, maar dat mag je eigenlijk niet denken.
3: Nee, precies. Daarom vraag ik het ook nieuws.
12: Nee, zo is het wel geweest. Dus ik dacht, oké, hij maakt wel 2-1 daarna. En dan mag ik eigenlijk mijn eigen set echt niet verliezen. Hè? Want als het wel 2-2 wordt, mag hij beginnen. Dus daar was ik wel heel erg scherp op. En gelukkig, ja, pak ik hem uiteindelijk gewoon. En fantastisch, joh.
3: Ja, precies. Ja, fantastisch, joh. Dat is een understatement. Wat voor stap, denk, vind jij nou dat je gemaakt hebt met het halen van deze kwartfinale? Je verslaat Rock, je verslaat nu Anderson in de tweede ronde. Wat brengt jou dit als darter?
12: Nou ja... Ik denk dat dit hetgeen is waar ik op zat te wachten voor een aantal jaar. Misschien is niet iedereen het daarmee eens. Hè? De laatste paar jaar kunnen ook mensen zeggen van ja, hoort hij er wel thuis, hoort hij er wel niet thuis. Maar ik heb gewoon heel veel zelfvertrouwen gehouden. En dit is dan wel een kroon op wat ik dan allemaal ervoor doe. Alle trainingsarbeid wat ik erin steek. Mijn hele leven dat ik er eigenlijk op inzet. Hè? Ja, net een dochter, daar mis je ook gewoon heel veel van. En dan is dit wel heel erg fijn dat dit gewoon beloond wordt. En dan mag je in principe ook gewoon niet klagen.
3: Nee, want je hebt het over een kroon. Maar heb jij nu ook zoiets van... Ja, maar nou weet echt iedereen wie Niels Sonneveld is. En vanaf nu gaan ze gewoon lekker rekening met mij houden.
12: Nou, dat hoop ik zeer zeker.
3: Ja.
12: En ik hoop dat ik morgen gewoon nog een keer een beukpartij neer kan zetten. En dat ik degene die wint, of het nou Jermaine of Humphries is... dat ik het die ook gewoon heel moeilijk kan maken en misschien wel een halve finale kan halen. Want op dit moment wil ik gewoon verder en verder en neem ik niet genoegen met dit.
3: Precies, een beukpartij. Die gaan we even onthouden voor morgen. Als we hier dan weer gaan voorbeschouwen op jouw wedstrijd, gaan we dat woord gebruiken. Even, je bent inderdaad in juni was het, hè, vader geworden van kleine meid. Ligt ze nu gewoon in de wiegje of lag ze op schoot bij mama naar papa te kijken?
12: Nou, dat weet ik ook nog niet, want ik heb nog niet op mijn mobiel gekeken, maar... Ja, het gaat hartstikke goed en ik ben hartstikke trots. Maar ik denk dat het gewoon lekker slapen is. En ze hebben geen idee wat papa doet.
3: Nee, maar dat komt over een jaar of 10 misschien. Dankjewel, Niels Sonneveld. En geniet goed na. Gefeliciteerd vanuit deze kant. En we gaan je morgen zien in de kwartfinale van een prachtig toernooi.
4: Geweldig.
3: Van een mooie major. Dankjewel, Niels. En,
4: prachtige prestatie.
3: Nou, hè?
4: Ja.
3: Ja. En fijn dat het ook wel echt een duwtje aan zelfvertrouwen extra heeft gegeven, maar die toch wel een beetje naar hunkerde.
4: Ja,
3: beetje erkennen.

0: heb je helemaal niks om.
1: Maar die mobiele telefoon heeft ook wel een paar handige dingen, hoor.
0: Ja, je kan daar ook mee betalen, dat is wel fijn.
1: Betalen, de weg vinden.
0: De weg vinden,
1: daten.
0: Ja. De weg kwijtraken.
1: Ook dat kan ook. Goed, we dwalen het weer af. We gaan naar de volgende partij. En dat is op zichzelf ook een hele mooie, tussen James Wade en Stephen Bunting. The Machine, ja, twee keer dit toernooi gewonnen. Maar of het nou echt een lekker huwelijk is, de World Grand Prix en James Wade?
2: And he gets it, that's all they needed. James Wade lives up to his rep. Now he's played the right music.
3: James Wade doing James Wade-like stuff.
2: And that's the wonder of Wade, the machine magnificent.
1: Yeah. Rechts in uw beeld, James Wade, de winnaar van dit toernooi in 2007 en 2010. Links in uw beeld, Stephen Bunting.
0: Zoek de verschillen.
1: In een trainingsjackie van Liverpool. Nou, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Boah, allebei
0: Ze groeien een beetje naar elkaar toe.
1: Ja.
0: Nee, hoor, gekkerheid.
1: Wat te verwachten van deze partij?
0: Op voorhand, ik vind Wade wel heel sterk de laatste maal door.
1: Ja.
0: En heel gedreven. Je krijgt weinig van Wade. Ik bedoel, je ziet het niet bij hem of het dan naar zijn zin gaat of niet. Buiten wanneer hij zijn medicijnen vergeten is, dan merk je het heel duidelijk. Maar
1: het... Ja, dat zeg jij nu bijna een beetje lullen, maar dat is wel echt een serieus ding.
0: Hè? Dus je krijgt weinig van hem. En dat is ook wel een van die dingen. Je moet niet aan je tegenstander laten zien wat je niet kan of wat je niet beheerst of waar je fouten liggen. Dus in dat opzicht is dat helemaal goed. Maar je krijgt niet van, maar hij is zo waanzinnig sterk. En Bunting zit niet in de beste fase van zijn carrière.
1: Nee.
0: Dus ja, dan is het voor mij eigenlijk al makkelijk kiezen wie de favoriet is in deze wedstrijd.
1: Nou, dan kunnen we deze voorbeschouwing nu ook tot een einde breien.
0: Dan wens ik de mannen in de commentaarbox heel veel succes.
1: En die mannen zijn Jacques Nieuwlaat en Guy Habets. Veel plezier bij deze tweede wedstrijd van deze avond. Tussen James Wade en Stephen Bunting.

0: James Wade tegen Stephen Bunting. Een wedstrijd die ook wel bekend staat als de Marathon Walk-On Derby. Want ze nemen allebei wel even hun tijd voor. In het geval van Bunting is een kunstje. En in het geval van Wade alle handjes en handtekeningen en het rustig wandelen.
1: Zijn kunstje.
0: Ja, het is eigenlijk ook zijn kunstje, inderdaad. Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Het gaat iets sneller als hij als eerste loopt dan wanneer hij als tweede loopt.
0: Ja. En dan gaan ze ook nog darten tegen elkaar. Tenminste, dat is ons verteld. En daar zijn ze ook mee bezig. En James Wade was in de eerste ronde eigenlijk... Dat is een beetje gek om te zeggen, want we spelen op de World Grand Prix. Het gooien van dubbels is heel belangrijk. James Wade is goed in het gooien van dubbels. Maar toch wil ik het even met jou hebben, Jacques, over hoe goed James Wade op zijn triples was. Want die had een scorend gemiddelde van 115 zo ongeveer. Ja. James Wade, wat is er gebeurd?
1: Ja, maar dat is eigenlijk al een paar maanden gaande. Misschien zelfs al langer dan dat. Hij staat ongelooflijk goed te spelen. Beter dan ooit misschien wel. En waarom is hij beter dan ooit? Omdat zijn finishers nog steeds even goed zijn. Maar hij is scorend zoveel beter geworden. Beiden staan goed in het bord. Hij heeft ook een positieve vibe over zich. En dat is bij hem ook wel eens anders. En dat helpt toch? En nog steeds heeft hij er af en toe wel een keer een toernooitje tussen zitten... waarbij hij denkt, ja, het zal allemaal wel. Nou, hij wint natuurlijk ook gewoon. Hij won in Australië. Hij won het eerste Eurotour toernooi erna. In de laatste paar maanden heeft hij eigenlijk maar één keer verloren.
0: En dus lijken alle seinen voor James Wade op groen te staan... wat betreft het spelen van een succesvol toernooi hier. Op de Grand Prix Diem dus ja, van nature al wel zou moeten liggen.
1: Nou, dat was het in ieder geval in de eerste jaren dat hij hier was. Ik moet eerlijk zeggen dat... laat ik zeggen, sinds 2015. 54. Dan valt het wel weer maar.
0: Nou, tweevoudig winnaar, maar inderdaad een keer in 2007 en een keer in 2010 met de beker omhoog gestaan. 140. Steven Rekha, 150. Nou, een finale in 2014 die hij verloor van Michael van Gerwen. Eén kwartfinale nog ergens.
1: Ja.
0: En dat is het. Maar... de vibe rond Wade is goed. Hoe zit het dan met die rond Bunting? Iets minder, voor mijn gevoel.
1: Ja, waar Wade de weg omhoog aan het vinden is, hier letterlijk... is het bij Bunting een beetje de weg omlaag. 2 jaar Premier League heeft hem niet heel veel goed gedaan. Dat heeft toch een beetje aan zijn zelfvertrouwen geknaagd. Ondanks dat hij vorig jaar... nog best wel het een en ander won. Dit is trouwens knap van Bunting. Blijft hij dit jaar toch echt een beetje weg te zakken? Dan is het voor Bunting dus ook gewoon belangrijk geworden... om wedstrijden te gaan winnen op grote toernooien. Want dat is de makkelijkste manier om je ranking te behouden of te verbeteren.
0: Ja, over die ranking gesproken. Virtueel is Stephen Bunting nu de nummer 12 van de wereld. Dan wordt hij ernstig bedreigd door de nummer 13... die er maar net achter staat, dat Ryan Searle. Hij zit nog in het toernooi.
1: Ja. Ja, we hadden het er gisteren al over. Daar zit het sowieso. Volgens mij van Wade naar beneden zit het allemaal heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
2: 140.
1: Top 5. Even een gaatje. Ja, waarbij het gat van 1 naar de rest natuurlijk nog wat groter is.
2: 30.
0: Nou, je hebt er een aantal mannen die er ook nog in zitten. Met Bunting en Searle dus. Met Espenom, met ook Jermaine Wattimena. Stel, een van die spelers wint het toernooi. Dus de nummers 12 tot en met 16. Die staan dan in één keer op 6.
1: Ja. Dat zou toch wat zijn, hè? Jermaine Wattimena bijvoorbeeld ineens op 6 zou staan. Dat
0: ja.
1: Zou je toch ook niet op voorhand meteen verwachten. Maar het kan dus gewoon.
2: 123.
0: Daar heeft de huidige nummer 6 natuurlijk ook nog wel wat over te zeggen.
2: 140, James McCoy, 160.
1: Ja, daar zal in ieder geval een hele goede prestatie voor nodig zijn om hem eraf te tikken dit toernooi, denk ik. Nou, we zagen Bunting met die nieuwe pijlen in Amsterdam voor de eerste keer. Daar vond ik hem echt een hele goede indruk maakte. Het is dat hij aan het einde van die wedstrijd een beetje wegzakte. Hij heeft nu alweer anderhalve week ermee kunnen spelen natuurlijk. Alweer anderhalve week er zelfvertrouwen mee kunnen tanken.
2: 42, James McCoy, 36.
3: Het komt langs zij. Bunting die in de eerste ronde van dit toernooi, nou ja, vertrouwen tanken is overdreven. Hij versloeg Andrew Gilding. Altijd jammer als iemand dat doet natuurlijk.
1: Doet je pijn om het te moeten zeggen?
3: Ja.
1: Nee, dat geeft niet.
3: Ja. Nou ja, moet de man ook credits geven als je van Gilding kan winnen. Nee, Andrew was niet goed.
1: Nee. Het was een moeizame partij van beide, maar het was de laatste wedstrijd van de avond. Dan is het ook moeilijk spelen, zeker in die eerste ronde, want dan zijn die avonden best lang, met name voor het publiek. En dan, als je dan het podium op moet, dan voel je eigenlijk ook in die zaal wel dat er een soort van deken overheen ligt. En dat inspireert niet echt. En dan zijn Bunting en Gilding, met alle respect voor beide heren, ook niet de mannen die even het feestje beginnen, zal ik maar zeggen.
3: Nee.
2: 100.
1: Al is de walk-on van Bunting natuurlijk altijd wel goed voor een beetje meezingen.
3: Reuring in de zaal.
2: 100.
1: Nou, inmiddels loopt hij natuurlijk ook al een tijd mee, Steven Bunting.
3: Nou ja, jij zei het gisteren dat het 180ersrecord in de tweede ronde van de World Grand Prix op naam van Steven Bunting staat uit 2014, 2015.
1: Ja, 2014, ja.
3: Dat geeft aan hoe lang Bunting al bij de top speelt.
1: Ja, bij de PDC al speelt. En daarvoor was hij natuurlijk bij de BDO, is hij ook nog wereldkampioen geweest. Dus de tijd vliegt. Ik kan me nog herinneren dat hij bij de jeugd Europees wereldkampioen, wat werd hij daar? We moeten even naar kijken.
3: Het gooit 164 niet uit.
1: In 2001 won hij de World Masters bij de jeugd. Daar was ik bij. Ik voel me echt oud nu.
3: 25 jaar geleden.
1: 20 jaar geleden. Oh. Ja. Kun je vertellen, dat was het eerste toernooi waar ik ooit commentaar bij deed. Zo lang geleden.
3: 25 jaar geleden.
1: Ja, zeg het nog maar een keer.
3: Ja hoor.
2: James Wade. Full thing is James to throw first. Game on.
3: Even een knikje bij de machine. Want hij heeft Bunting gebroken en is in de volgende leg, de leg die hem setwinst kan opleveren, meteen binnen. En hoe?
1: Nee, je speelt een man met zelfvertrouwen. Deze James Wade is over het algemeen heel erg goed.
2: Ik
3: kreeg thuis steeds vaker de vraag, joh, papa, dat darten, dat is allemaal wel leuk. We zien dat de spelers allemaal bekers omhoog houden en zo. Wij willen ook een keer zo'n beker. En James kon maar geen beker mee naar huis nemen voor die kids. En nu heeft hij dus in korte tijd 2 bekers mee naar huis genomen.
1: Ja, als je 2 kinderen hebt, dan moet je wat, hè?
3: Precies. Ja. Dus ja, die mannetje is blij. En dus zal Wade zelf ook
2: 100
3: blij zijn.
1: Hij heeft 10 majors op zijn naam staan, James Wade. Dat is echt een van de grote winnaars bij de PDC als het gaat om aantallen titels.
3: daar heeft hij... Misschien moeten we het daar in de volgende set even over hebben. Daar heeft hij iets over gezegd.
1: Oké.
3: Hoe heet? Ik ben heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt.
1: Nou, het laatste is ook weer van 5 jaar geleden. UK Open. Dus het is ook alweer een tijdje terug.
3: In het kader van beste darters ooit.
2: 59. James Require, 81.
1: Ik kan niet wachten tot de volgende set begint.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want James Wade gooit deze 81 uit. Dan gaan we eventjes pauzeren en daarna zal de tweede set beginnen. En wat gebeurt er hier? Wade heeft heel veel zelfvertrouwen. Hij weet zowaar dat we gaan onderbreken. Wat gebeurt er allemaal?
4: Ja, want was dat niet gisteren dat hij... ook weer van het podium moest en echt opkijken van,
5: ja,
4: oh, moeten we weer?
5: Zo vaak, ja. Ja, maar ja, goed, ja. Het is niet de eerste keer dat hij nu op het podium staat.
4: Dit is na de eerste set, dat had hij op zichzelf wel kunnen realiseren.
5: Hij staat wel lekker te knallen.
4: Ja, ook weer het knallen?
5: Nou, dit soort gemiddelden zie je niet heel snel bij dubbel in, dubbel uit.
4: Het was enig moment, geloof ik, 97?
5: Hij heeft zelfs op 102 gestaan.
4: Ja, dat is wel bizar. Ja.
5: Dat is echt best goed. En als je dan weet dat hij nog op dat moment ook een check-out percentage had van 20%. Denk je nou...
4: Ja. Niks aan
5: de hand. Goed te scoren.
4: Mooi moment. Het ons belangrijk moment is natuurlijk dat hij breekt in deze eerste set. Hè, op 2-1 komt. En dat is dan min of meer de afslag gebleken voor het winnen van die eerste set.
5: Ja, en dat is dan een set die ook meteen van Bunting...
4: pakt. Ja. Afpakt. Ja. Ja, precies.
5: Dus voor Bunting is er nu al, zo vroeg in de wedstrijd, een heleboel werk te doen. Want een Wade in deze vorm, wat hij eigenlijk al maanden laat zien. Ja, misschien wel langer dan maanden zelfs.
4: Zeker.
5: Wordt het een heel lastig verhaal voor Bunting. En die heeft het niet naar zijn zin.
4: Periode in augustus, september, dat hij gewoon niet te verslaan
5: Hij is bijna onverslaanbaar, bijna.
4: Ja. Daarom dacht ik, en voor mij heb ik dat hier dinsdag ook gevraagd aan tafel... van ja, ook, de man kan natuurlijk zo goed op de dubbels. Ja, is hij niet gewoon een titelkandidaat? Nou, vind je dat hij speelt als een titelkandidaat?
5: Dat denk ik wel. Ik bedoel... zeker nu ook Lidler vertrokken is uit het klooi... en nog wel meer grote namen al vertrokken zijn vroegtijdig... liggen er zeker mogelijkheden. Maar er zijn er ook nog zat die het ook kunnen.
4: Daarom.
5: Maar weet, zal je niet snel bij de favorieten neerzetten. Maar hij heeft wel al iets van 7 of 8 majors gewonnen. Dus hij weet wel wat het is om majors te winnen. En is het dus dat hij daartoe in staat is, dat mag duidelijk zijn.
4: Ja, we gaan nog even kijken naar een kaart. Ik denk naar wat statistieken en gemiddeld dus over deze eerste set.
5: Ja, je kijkt 98-20 is gewoon gemiddeld geweldig. En clean 9, dat zijn dan de scorende nadat je geopend hebt.
4: Precies.
5: Ja. De 9 pijlen daarna, wat je daarmee scoort, 112. Ja, daar heb je in een gewoon toernooi, werkt dat gelijkwaardig. Omdat ze beginnen te tellen vanaf het moment dat je de triples gaat proberen te raken. Ja, is dat gewoon een prima scorend vermogen. En dat is bij Bunting veel te laag.
4: Ja. Overigens, het openen is bij beide ook al wel in orde, hè? Met de 2/3.
5: Ja, 2/3 is prima met een openingsdubbel.
4: Co, 2010 deed jij mee aan dit toernooi.
5: Oh ja, oké. Okay. Ja.
4: Ja. Ja, nee, we gaan je niet confronteren met de beelden, want die bestaan niet meer.
5: Nee, dat had je al gezegd. Nee. Dat was ik heel
4: blij. Maar daarmee ben je 1 van de 16. 1 van de 16 Nederlandse darters die ooit meedeed... of zelfs nu nog meedoet aan de World Grand Prix. En we hebben nu toch de tijd, denk ik, als je het snel doet tenminste. Even quizzen. Noem even die andere 15. Ik ga eerst een krul achter je eigen naam zetten. Koos Tompé. Noem ze maar.
5: Ik ga ervan uit dat Van Barneveld er natuurlijk al een paar keer geweest is.
4: Weet je sneller graag.
5: Gerwis is ook al een paar keer geweest. Ja. Jelle Klaassen die is er geweest. Ja. Vincent van der Voort heeft er gestaan.
4: Ja.
5: Danny Noppert heeft er gestaan. Ja, Jermaine Wattimena. Ja, eigenlijk alle 8 die er nu staan.
4: Ga dan maar door.
5: Oké, Wessel Nijman heeft er gestaan.
4: Ja.
5: Dan heb je, en dan ga je nu wel te veel nadenken. Maar goed, ik zoek eigenlijk die namen in andere jaren die niet meer meedoen. Er wordt een beetje Lars Schont heeft er gestaan.
4: Ja, goed.
5: Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Nou, dan heb je nog...
4: Kom op.
5: Ja, er zijn nog meer. Natuurlijk Niels Sonneveld.
4: Ja, precies.
5: Er gestaan. Kevin Doets.
4: Ja, ook goed. Nou, wie speelt de laatste wedstrijd van vanavond?
5: Wie speelt de laatste wedstrijd van vanavond in Jermaine?
4: Die had je al gezegd trouwens. Maar wie speelt de laatste wedstrijd van vanavond?
5: Oh, we hebben 3 Nederlanders vanavond en ik weet het. Oh ja, Gia natuurlijk. Hoe kan ik Gia van V vergeten?
4: Ja. Je hebt er nog een paar te gaan.
5: Het is goed, we gaan naar de wedstrijd. Ik vind het prachtig.
4: Nou ja, mag je dadelijk de andere namen noemen. Maar dan heb je dan een hele set om over na te denken. Dat is ook niet eerlijk.
5: Google.
4: Nee, even ga je telefoon afpakken en dan gaan we zo verder quizzen.
2: Second set, first leg. It's James to throw first. Game on.
0: Nou, dan zullen wij ook niks...
1: Ik ga Koning helpen.
0: Verklappen. Nee. Niet misschien.
2: 160.
0: Tweede leg op rij. Dat James Wade met 160 begint. James Wade.
3: die zichzelf de op één na beste darter ooit noemde.
1: Oké. Okay. De op één na beste darter ooit.
3: Ja, want hij zei, je moet het bekijken niet op basis van iemand die in één jaar hele hoge gemiddelden scoort. Je moet het bekijken op alle jaren over de hele dartsgeschiedenis. Het aantal titels dat je dan gewonnen hebt. En natuurlijk, Phil Taylor staat heel ver bovenaan. Maar daarna, zei James Wade, kom ik.
1: Dan denk ik dat James Wade in ieder geval heel erg bij de huidige geschiedenis is gebleven. En niet de verdere geschiedenis heeft bekeken. Dan zijn er nog wel een aantal heren die een hele lange geschiedenis hebben op hele grote toernooien. Heel veel hebben gewonnen. Ja, en om jezelf boven bijvoorbeeld de Michael van Gerwen te zetten. Ja, ja. Het zijn zijn woorden, zullen we maar zeggen.
3: Ja, nou ja.
1: Ik denk dat het nog best een klus is om James Wade in de beste 10 spelers aller tijden te krijgen. Maar dat echt, je kunt er ook een hele goede zaak van maken om daar wel te plaatsen natuurlijk. Maar wat er uiteindelijk aan kleeft natuurlijk is dat hij nog nooit wereldkampioen is. Hij heeft nog nooit de WK-finale gespeeld. En de grootste spelers op aarde winnen het WK. Ik denk dat dat in iedere sport zo is. Of Olympisch kampioen, maar dat kan een darter niet.
3: Nee. Derde keer op rij, James Wade. En een 160 scoren om er leuk mee te beginnen.
1: Ja, hij is ook oprecht teleurgesteld als die volgende pijl er niet de triple 20 in gaat.
3: Maar hij weet, oh jee, hoe het is, Jack, om in dit format een 9 darter te gooien. Er zijn er maar heel weinig die dat weten, hij wel.
1: En hij weet ook hoe het is om er een tegen te krijgen.
3: Precies.
1: Er zijn er maar 2 die dat weten.
3: Ja.
1: Hem en gooien en hem tegenkrijgen.
3: Het is steeds bizar om daarover na te denken. Er zijn er 3 gevallen ooit op de World Grand Prix, waarvan 2 in 1 wedstrijd. James Wade en Robert Thornton. Dartsgeschiedenis. En natuurlijk moeten we Brandon Dolan dan ook eventjes noemen.
1: De echte history maker.
3: Als Wade overigens ook heel dichtbij bij die 9-darter van Dolan. Ja. Dus ja, als hij een keer gegooid wordt, hij moet op het podium staan.
1: Ja, hij is wel alle 3 betrokken geweest. Een belangrijke leg voor Bunting deze. Hij moet toch proberen een beetje in het kielzog van Wade te blijven, maar ik weet niet wat hij gegeten heeft vanavond. Maar daar wil ik ook een hapje van.
3: We zagen gisteren Wessel Nijman 10 keer op rij met zijn eerste pijl een dubbel 8 inraken. Nou, dat was nog nooit vertoond, maar is er ooit iemand geweest die 4 keer op rij met 160 aan een leg begonnen is?
1: Ik kan bijna in de verte al de toetsenborden horen kraken van mensen die dit nu gaan opzoeken zijn.
3: Ja, maar dat kan toch niet?
1: Nee, ik kan me niet herinneren in ieder geval, maar je moet zeker niet op mijn geheugen afgaan.
3: 85. En dan is Bunting ook elke keer netjes in die eerste beurt binnen. Maar ja, het zijn zoveel punten die Wade elke keer haalt aan het begin van de leg.
1: Wel ja, en het is dan eigenlijk opvallend dat dit zijn eerste 180 is.
3: Ja, we berekenen dus scorend gemiddelde op de World Grand Prix vaak zonder die openingsdubbels erbij, want ja, dat vertekent dan een klein beetje. Het vertekent nu bij Wade eigenlijk helemaal niet. Het ligt, het is bijna hetzelfde.
1: Het is ongelooflijk.
3: 56. Een scorend gemiddelde van boven de 115, terwijl die met een dubbel aan de wedstrijd moet beginnen.
1: Inclusief die dubbels, ja.
3: Oh.
1: Ja, dit is wel toernooi-winnende vorm, hoor.
3: En is hier dan, ja, moet Bunting dan gewoon nu zeggen van, joh, ja, hier is niks tegen te doen? Of kan die ook nog ergens?
1: Nou ja, je moet gewoon blijven spelen en hopen dat het bij Wade op een gegeven moment wat minder gaat. Het kan niet zo blijven gaan natuurlijk.
3: Hij opent zwaar een keer niet met 160. Hij opent überhaupt niet. Nou, voor het eerst.
1: Ja, eigen lekje houden voor Bunting. En dan kijken wat er kan. Weet je, voor hetzelfde is ook gewoon 1-1 inzetten. Dan maken die cijfers van weet allemaal niet uit.
3: Bunting had een 180er in de allereerste leg van de wedstrijd. Hij heeft nu zijn tweede gehoord.
1: Komt goed uit voor Bunting. Ik ben er toch altijd meer een voorstander van om met die tweede pijl naar de boel te gaan.
2: 60. Steven, you require 40.
1: Als je dan niet ook het risico loopt als je 15 overlaat.
2: Game John Fulton.
1: Nou, toch is hij best knap, Steven Bunting. Hij dwingt Wade toch in een vijfde en beslissende leg. Punt is al denken, ah, dat valt mee.
3: Dat valt sinds mee. 40 punten minder dan verwacht.
1: Bunting is nooit een echte grote speler op de triple 9 geweest. Die stapt liever dan dat hij naar beneden gaat.
3: Hij heeft hem één keer gegooid deze wedstrijd.
1: En James Wade is trouwens ook geen echte triple 9 speler.
3: Nee. Maar die heeft hem wel 5 keer gegooid. Overigens zijn er over deze hele wedstrijd ook maar 4 scorende beurten van James Wade te vinden waarin hij geen triple gooide.
1: Zo.
2: 99.
1: Dat is ook knap. Ja, hoe kom je hier voorbij? Dan moet je eigenlijk 180 gooien een keer in deze leg. Ja, dat dus.
3: Daarmee geeft Bunting zichzelf in elk geval een kans op 142.
1: Ah, weet.
3: Propt er ook nog even 2 trippels in. Zegt tegen Bunting, ah, is goed, gooi dan maar uit ook.
1: Nou, dit is er dus nodig om Wade te verslaan op dit moment. Boel. En dan zie je hoe goed Wade gooit. En dan gooit hij 100.81 gemiddeld. Dat geeft ook wel aan hoe moeilijk het is om een gemiddelde boven de 100 te gooien World Grand Prix.
2: 19. James, you require 41.
3: Prik. 2-0 in sets voor James Wade. En weer even dat vuistje naar een willekeurig iemand in het publiek. Een setgemiddelde over de laatste 5 legs van ruim 102. Deze man, deze machine, is in grootse vorm.
4: Nou, zeg dat.
5: Ja, hij heeft echt absoluut zin in hoe vandaag. Nee, wat een niveau. Altijd wel maanden. Dat je echt denkt van, man, wat een niveau tik jij weer aan. Die is... Dat is weer een Premier League kandidaatje in de maak.
6: Nou ja, of dus, nou ja, dat is een herhalende vraag. En Jacques noemde het net ook al even. Dat is titelvorm.
5: Ja, dit is titelmateriaal. Ja, super zat. Dat mogen we heel eerlijk zijn. Dan moet Huffies ook kijken en keihard aan de bak als hij dat zou willen winnen. Als hij al wint vanavond, hè. Moeten we ook maar even afwachten. Het wordt een zware dobber voor wie dan ook.
6: Precies. We zoomen zo meteen nog eventjes verder in op deze wedstrijd. We zaten in die quiz.
5: Mm.
6: Ja, ik zei trouwens dat er 16 Nederlanders actief op de World Cup blijken er 18 te zijn. Maar goed, we hebben ze wel alle 18. En nadat je alle namen net al in de vorige break hebt genoemd, hebben we er nu nog 6 te gaan.
5: Ja, nou ja, ik kwam er wel
6: Jezelf had je al genoemd, dat kwam er mooi uit.
5: Dirk van Duivenboden.
6: Die had je nog niet genoemd, precies. Nee. Nog 5, Co.
5: Heb je nog, even kijken, Christian Kist kan ik me herinneren.
6: Serieus, kan jij je dat herinneren?
5: Ja.
6: Kan jij je dat herinneren?
5: Omdat je geen Engels praat. Een interviewtje.
6: Oké, ja, het is wel goed.
5: Meulenkamp.
6: Ja. Gisteren hier nog aan tafel. Ook meegedaan.
5: Martijn misschien.
6: Martijn, zeker. Morgen hier aan tafel.
5: Ja. Wie hebben we nog meer? Gaat die goede periodes.
6: Nog 2 te gaan.
5: Benito.
6: Dat is goed.
5: Van der Plas.
6: Net weer begonnen met darten. Ja. Dat betekent nog 1, Co. En dat vind ik het toch knap, want dan hebben ze alle 18. Nog 1.
5: Ja, maar dan moet ik gaan gokken. Wesley Harms? Nee. Arjan Moen ook niet. Nou, weet je wat? Verras me.
6: En ga je nou opgeven?
5: Ja.
6: Ja, maar dan, nou, ze komen nu allemaal in beeld. En de naam die je niet genoemd hebt...
5: Jeffrey de Zwaan.
6: Jeffrey de Zwaan.
5: Zeg ja, natuurlijk.
6: Ja.
5: Dat is eigenlijk voor de hand liggend.
6: Ja. Nou ja, dit zijn ze. De 18 Nederlanders op de World Grand Prix. Met dus vanavond nog 2 die we gaan zien. Zometeen Jermaine Wattimena tegen Luke Humphries. En de laatste partij Gian van Veen tegen Ryan Searle. Maar we zitten dus nu in de tweede break van de partij tussen Wade en Bunting. Die tweede set die ging uiteindelijk vrij makkelijk naar Wade.
5: Ja, toch gaf Bunting wel wat meer tegengas. Maar hij is boven, zwaar de bovenliggende partij.
6: Ja,
5: hij doet cijfers die je heel weinig ziet... Tijdens de Grand Prix normaal gesproken.
6: En de hoeveelheid pijlen die ze nodig hebben om te openen?
5: Ja, is
6: niet veel.
5: Nee, joh, de eerste 7 legs gaan ze gewoon 100% in beurten.
6: Ja.
5: Uiteindelijk moet Wade als eerste afhaken. En die doet als enige een beurtje buiten de eerste beurt.
6: Precies.
5: Voor de rest gaat alles in de eerste beurt open. En wat ik dan nog indrukwekkender vind... is dat meneer gewoon 4 keer met 160 opent.
6: Ongelooflijk. 160.
5: Dat is tegen het asociale aan, eigenlijk.
6: Jij vindt het asociaal?
5: Ja, want het is...
6: Daar zouden maatregelen tegen moeten worden genomen.
5: Buiten dat je wil winnen en weet ik veel wat, allemaal prima. Maar het is ook nog een beetje een gezelschapsspelletje. En dit is gewoon niet leuk.
6: Ja, inderdaad. Er zitten een paar duizend man en wij zitten ernaar te kijken. Ja. En inderdaad, een gezelschapsspel. Ja.
5: Nee, maar je zal je motivatie willen halen uit een speler die je goed vindt. Ja. Dan denk je toch, ja, dat is onbegonnen werk. Hier ga ik niet eens aan beginnen.
6: Hij doet het 4 keer op rij.
5: 4 keer op rij. Dit is niet normaal.
6: Nee. Nee, dit is absoluut.
5: Het enige wat nog knapper is dan dat je dat doet, is dat je 4 keer op rij 39 gooit. Nou, dat gaat echt nooit gebeuren.
6: Nee, dat blijft natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Dat hebben de mannen net ook weer even benoemd. Ja. Dat is 3 keer gebeurd in de historie van de World Cup, maar van 2 keer in 1 wedstrijd.
5: In 1 wedstrijd, weet het Thornton, ja.
6: Kan je natuurlijk ook niet bedenken.
5: Nee, dat is ook zoiets. Het is ook zo lastig. Weet je. Er zijn maar weinig dubbels waarmee je kan beginnen om een 39 te gooien. Er zijn wel, geloof ik, ruim 5000 manieren om het te doen. Marco Meijer had dat van de week, geloof ik, geplaatst. Of iemand had dat geplaatst.
6: 5000?
5: Ja, schijnbaar over 3.500 ergens. Dan denk ik van zoveel manieren.
6: Dat is nog wel een verschil. Maar...
5: Ja, maar er zijn niet zo heel veel dubbels die je kan raken om een 39 te kunnen gooien. Er zijn niet zo heel veel dubbels.
6: Tops.
5: Tops bijvoorbeeld, 18. Dubbele boel. 18,
6: dubbele boel.
5: 17 zou kunnen.
6: Voor mij hebben we ze dan gehad hoor.
5: Dan heb je de aardig gehad, hè?
6: Ja, nee, dat heb je ze gehad volgens mij. Maar
5: 18 niet, hoor, volgens mij.
6: 18 niet? Oké, nou gaan we nog even nazoeken. Nee. Hoe gebrand denk jij dat Wade is om dit toernooi te winnen?
5: Sowieso. Kijk, hij zit in een goed gevoel. Hij zit in zelfvertrouwen heel hoog. Je hoort weinig
6: commentaar. Dat zie je namelijk niet aan hem, dat zelfvertrouwen.
5: Je ziet het weinig. Ik vind wel dat hij er rondloopt van wie doet mij wat.
6: Ja, oké.
5: Okay. Weet je wel, hij staat daar echt wel met de rechterrug en boem dit en boem dat. Maar ik denk dat het door de jaren heen hem ook wel gestoken heeft dat mensen hem niet meer zien als hun favoriet. Hij,
6: ja, maar dit toernooi heeft natuurlijk ook de laatste jaren niet zo geweldig gepresteerd. Dus ik kan me voorstellen dat hij daarom ook extra gebrand is.
5: Hij heeft een nieuwe motivatie gevonden.
6: Precies, dat blijkt maar weer. Hij staat voor. En ruim ook tegen deze Bunting.
0: Ja, deze Bunting die toch best wel, ook wel wat reden tot klagen heeft. We hebben, althans ik deed dat, eindigde met het setgemiddelde van Wade over set 2. De cijfers van Bunting waren wat dat betreft zelfs nog iets beter. En in de vorige sessie
3: is er een leg in 12 pijlen uitgegaan. Twee legs in 13 pijlen en twee legs in 14 pijlen. Met een dubbel in, dubbel uit systeem.
1: Ja,
3: goedemorgen.
1: Ongekend. En ja, Bunting was ook bijna iedere leg in de buurt.
3: Hoeit heeft misschien gekeken naar Niels Sonneveld en gedacht, nou, hey, dubbel 14, dat is niet zo gek.
1: Kan ik ook nog wel eens proberen.
3: 140. Bunting is in een geval onverstoorbaar verder gegaan. Staat op zijn beurt. Niet alleen die tweede set, maar ook zijn eerste set was gewoon goed. Echt, ja, ook een prima wedstrijd te spelen. Komt Bunting toch ook wel vaak dit jaar goed spelen. Toch wedstrijden dan verliezen nog.
1: Het is ook de fase een beetje waar je in zit dan. Hè? Ik vind het altijd met het, als de WK-loting gedaan wordt. Spelers die dan op de weg naar beneden zijn op de wereldranglijst, die krijgen ook allemaal een rotloting. Het is echt alsof dan de duvel ermee speelt. Terwijl spelers die aan het klimmen zijn op de wereldranglijst, die krijgen dan tussen aan en steeds een makkelijke loting. Dat is echt vaak zo.
3: Ja, dit zijn hele fijne cijfers die we hier in beeld zien. Openingsdubbels, vooral van Bunting, echt fantastisch goed verzorgd.
1: Ja, die staat gewoon inderdaad echt goed te spelen, maar het valt bijna niet op. Vergelijking met het spel van James Wade. Unlike Wade, nu eventjes een klein beetje... 45. Een stapje terug te doen.
3: Kleine vakantie.
1: Ja, dat is dan ook wel weer typisch James Wade. Want zo komt hij dus vaak aan die gemiddeldes van midden 90 als we zonder dubbels doen. 100.
2: Steven, you require 161.
1: Ja, hoe heet dat toch op 155? Dus hij zal er toch voor moeten gaan. Lukt niet. Uitstekend neergezet.
3: Om voor het eerst in een set met 2-0 voor te komen. En dat verdient hij ook wel, Steven Bunting. Hij speelt er goed genoeg voor. Hij moet wel die dubbel nog gooien. Dat doet hij. Met de laatste nog, want Steven Bunting is deze wedstrijd telkens met de eerste beurt binnen geweest.
2: No score.
3: Wait, of komt dat nu steeds vaker dat dat hem niet meer lukt?
1: Tikkels je de concentratie en de absolute focus misschien kwijt. Ook misschien een klein beetje denken, wow, ik heb nog even tijd. In setsysteem is dat altijd gevaarlijk. No score. En eerlijk is eerlijk. Spelen in een setsysteem is niet het favoriete systeem van James Wade. Dat heeft hij ook al vaker gezegd.
0: Ah, zijn resultaten op het WK onderstrepen dat ook wel. Ja, het is een hele luxueuze vakantie die Wade deze set eventjes genomen heeft.
1: Ja, vorige set was nog 102 gemiddeld. Maar ja, er is nu niet zoveel meer van over. Dit is zo rond de 60. 93. Steven Yerukai, 48. Tja, het staat 6-6 in legs. Daar heeft Steven Munting helemaal niks aan natuurlijk. Ja, dit is weer de set van Wade. En dit kan hij dus goed, hè? Die schakelaar aan- en uitzetten.
0: Ja, je denkt eigenlijk, dat kan niet. Want als je dat zou kunnen, jezelf aanzetten, dan zou je dat altijd doen. Maar ja, bij Wade lijkt het er soms gewoon op.
1: Teleurgesteld dat het maar één trippeltje is. Want die eerste pijl had er meer uit moeten komen. Wait.
2: 93.
1: 48.
0: En zo lijkt de eerste kans op een break die Bunting ergens deze set moet halen te vervliegen. Moet de Bullet wel zien te bewerkstelligen. Deze 17e onderlinge ontmoeting ooit tussen James Wade en Steven Bunting. Bunting heeft daarin het voordeel. Deze man won er 8 tegenover 6. De machine.
1: Zou je toch ook op voorhand misschien niet denken?
2: No.
1: Oh, Bunting. In je eigen lek. 3 misses op de openingsdubbel. En daar is Wade. En daar is Wade. Hij heeft de aanschakelaar weer gevonden.
0: Hij was er eventjes mee gestopt met die 160 scores. Maar net op dit moment hamert hij er eentje zo op de kin van Bunting. En zo net niet open zijn in de eerste beurt. Het was de allereerste keer dat Bunting dat overkwam, deze wedstrijd. Maar wel, ja, op een heel pijnlijk moment.
2: 131.
1: Hij is ook meteen weg dan, hè. Wat dat betreft kent hij geen genade. Jij maakt een foutje, ik straf het af. Een beetje Catenaccio darten is het.
0: Oh, leuk. Ja, dat is zwaar dat jij er voetbaltermen in gaat gooien.
1: Ik heb vanmiddag even, ik zit met jou. Ik denk, ik ga toch even zo'n woordenboek doorlezen.
0: Dan kom je met Catenaccio.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik ben niet verder aan de C gekomen ook, hoor. Buitenspel weet ik nu ook.
0: Ja, heel goed.
2: James Rakai, 107.
0: Altijd.
1: Bunting zal voelen dat het draadje bijna op knappen staat. Dan kan hij best tevreden zijn over zijn wedstrijd, denk ik. Want hij staat echt wel goed te gooien. Maar hij is toch nooit in de buurt van Wade geweest voorlopig.
3: Als Wade aanstaat in deze wedstrijd, is hij toch niet bij te houden voor Bunting. Zie je dan ook niet meteen gebeuren. Hoe heet die op het moment suprême?
2: 51.
3: Niet binnen is in de eerste beurt.
1: Nou, kijk aan.
2: 160.
1: Nog maar een keertje 160. Als ik goed geteld heb, is dit de zesde keer dat hij dat doet, deze wedstrijd.
3: Ja.
1: Ja, Steven Bunting die staat op dit moment 95 en een beetje gemiddeld te gooien in deze wedstrijd.
2: 60.
1: In zijn hele carrière op de World Grand Prix heeft hij twee keer beter een hoger gemiddelde gegooid. Die wedstrijden won hij allemaal. Nou ja, daar heb je niet zoveel aan. Het is zijn beste gemiddelde ooit in een wedstrijd over best of 5.
3: Vakkundig de nek omgedraaid.
2: 140. James Rakai 141.
1: Nou, dat is maar 60 inderdaad. Het kunnen zomaar de laatste drie darts van Steven Bunting zijn, deze.
3: 157. Daar heb je triple 19 voor nodig, maar toch ook echt een triple 20 voor nodig. En dan zal Wade in elk geval, als hij binnen de vlakken blijft, maar we gaan er toch stiekem vanuit dat hij dat doet, een matchdart krijgen. En dubbel 13. En James Wade laat nog maar een keer zien dat hij dit toernooi een speler is om heel erg veel rekening mee te gaan houden. Want in 3 van de 4 sets was hij magistraal. En 1 setje vakantie tussendoor. En dan komt het gemiddelde toch weer gewoon op een James Wade gemiddelde van 93 uit. Maar laat u daar niet door van de wijs brengen. Want hij speelde echt heel goed.
7: Chelsea, de wereldkampioenen. En die ramt hem even binnen.

0: Viaplay. De beste kijk op sport.
1: James Wade viert zijn feestje met Steven Bunty, die daar overigens gewoon heel sympathiek aan meedoet. Wade staat in de kwartfinale van de World Grand Prix, tweevoudig winnaar. En viert het nog eventjes ook met het publiek. Dan krijgt hij nog wat in zijn nek. Dan gaan ze boksen. Oh nee, dat was alleen maar een stare-down. En ook nog even zoenen. Nou, er gebeurde een hoop in die 10 seconden.
2: Ik heb altijd al gezegd, het is een gezelschapsspelletje. Moet sociaal zijn.
1: Precies. Wat voor indruk maakt James Wade in deze partij?
2: Ja, prima. Prima indruk. Geweldig natuurlijk. Laten we heel eerlijk zijn. Er is één setje wat ja, oké.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Weet je, maar kies hij een vakantiesetje?
2: Ja, daar heeft hij ook zoiets oriënterend op de vierde set. Want dat is de set die je mag beginnen. Ja. En die wilde hij binnenhalen. En dan zie je hem ook compleet omgaan. Hè.
1: Ah, de bizarre
2: set
1: is...
2: was hij totaal niet thuis.
1: Nee. Een serie aan misses. Hij komt op een gemiddelde in die set van 65,5.
2: Ja.
1: En een clean 9 van net geen 90.
2: Nee, maar dat is vrij logisch wanneer je al geen dubbel kan kopen. Hè. Waar ze de eerste 7 beurten direct ingingen. Ja, gaat hier de 7e dat er pas in.
1: Dus daar is het gezicht ook van. Ja. Wat is dit nou?
2: Ja. Laat deze ook maar zitten, weet je wel. Ja. Ja, maar dan is dat is ook wel weer James Wade. Die kan rustig ook wel wat laten lopen. Die zegt van ja, hier ga ik mijn energie niet meer aan verspillen.
1: Nee.
2: Dit is kansloos.
1: Dan schrik je die Lex aan de natuur.
2: Want waarvoor zou je extra energie erin stoppen als je weet dat het eigenlijk niet meer te bereiken is?
1: Nee, precies. Maar hij weet dus ook dat gewoon weer helemaal om te keren. En te herstellen. En
2: dat is de kracht wel van Wade. Ja. Dan zegt hij weer op een gegeven moment, deze set is superbelangrijk. Die mag ik niet verliezen. Ja, dan komt er weer een 160 openingetje bij, weet je wel. En dan gaan alle cijfers weer met een raketgang omhoog.
1: En dan gooit hij hem in 14 pijlen uit, deze leg.
2: Ja, en dan denkt hij zo, die hebben we binnen. En dan komt die tweede en dan doet hij nog even een breekje eroverheen. Gewoon weer heel degelijk.
1: Ja.
2: Ja, dat is een man met een missie.
1: Ja, daar begint het wel steeds meer op te lijken.
2: Ja, vooral want in gedragingen is hij ook heel anders dan dat je hem eigenlijk gewend bent van de laatste jaren.
1: Ja, wat valt je daarin het meeste op?
2: Meer gefocust, serieuzer, minder om zich heen kijken. Ook veel minder gebaartjes. Precies, buiten gek. Dan als het er heel veel misgaat. Dat je, dit ook, weet je. Het is echt weer typisch een James Wade finish.
1: 81, ja. Dan kan je hem vast noteren.
2: Op, helemaal, wanneer je op dubbel 10 uitkomt, kun je hem al bijna rekenen.
1: Ja. Wat een gaaf, hè?
2: Ja, dus grote klasse.
1: Jij zegt, hij is heel serieus. Ja, behalve als hij gewonnen heeft, dan gaat hij, ik weet niet wat hij deed, handen in de zij. En,
2: ja, maar hij begint al naar het bord te lopen om voor zichzelf te applaudisseren. Ja.
1: Heb jij dat wel eens gedaan, applaus voor jezelf?
2: Nou, alleen cynisch applausje.
1: Oh.
2: Als het fout ging. Weet je, van, leuk, slim Henkie. Goed gedaan, jongen.
1: Nou, dat is ook niet goed, hè?
2: Nee.
1: Maar dat mentaal ook weer niet verstandig.
2: Heb ik regelmatig ervaren ook.
1: Heb je het vaak bij jezelf gedaan, dat soort cynisme?
2: Ik was te hard voor mezelf, ja.
1: Spijt van?
2: Nee, want dingen gaan zoals ze gaan. En als je kijkt met de kennis van nu, zeg ik, ja, dat was helemaal fout. Maar ja, dat voelde het toen zo.
1: Ja, precies. Tot slot, afrondend wat betreft deze partij. Ik bedoel, je hebt iedereen nu zien spelen, ook de toppers. Littler is eruit. Spiegel deze vorm van Wade is ten opzichte van de concurrentie?
2: Ja,
1: wie kan het hem
2: dan
1: echt lastig maken?
2: Dan zal bijvoorbeeld een Humphries op zijn best moeten zijn... of een Jermaine op zijn best moeten zijn. Of iedereen zal
1: Clayton,
2: absoluut...
1: Price.
2: Hebben de agressie, hebben de motivatie. Maar Wade haalt ook altijd wel weer wat bij je weg. En dat is de ellende.
1: En daar bedoel je ook mee energie...
2: Hij is in staat om jou minder te laten spelen dan dat je eigenlijk zou kunnen.
1: Ja, precies. Ja. Nou, wie weet. Hè? Het is al even geleden dat hij dit toernooi won. Ik geloof 16 jaar geleden. Ja. Laatste jaren geen geweldige successen gekend op de World Grand Prix. Maar nu staat hij dus in de kwartfinale. James Wade. We gaan door met de volgende partij in de tweede ronde. Met een landgenoot, Jermaine Wathimena. Die gaan we zo meteen horen. Hij gaat spelen tegen een groots kampioen, Luke Humphries.

0: it looks so easy. Coolant's in the final once again.
1: This for the championship. Luke Humphries is the World Grand Prix champion.
2: Ja, hij gaat dus spelen tegen een landgenoot, tegen Ratimena, die het erg goed deed tegen Dobie eerder deze week en staat dus nu in de tweede ronde. Een paar minuten geleden deed hij zijn voorbeschouwing bij de collega's van Sky.
3: It's a tall task against Luke Humphries. He got the better of you out in Amsterdam just a couple of weeks ago, as we remember. But this format is brutal. Anything can happen.
4: Yes, of course. You can miss one shot on a double and opponent takes it all. So it's in the little small things where you can win or lose your matches.
3: Yeah. Luke said about his round one game that he thought it was the worst that he's ever played at a World Grand Prix. But perhaps you could capitalise on him not feeling too comfy this week.
4: Don't jinx.
3: Sorry. He might have his best game ever.
4: He might do now. You jinx it now. hopefully it will be a good game. And again, I will take the win tonight. So it will be brilliant.
2: Ja, dat zou zeker briljant zijn. Hij is ontspannen.
5: Ja,
2: op zijn gemak.
5: Dat is hij eigenlijk altijd wel voorafgaand aan de wedstrijd. Hè? Maar als je hem dan dingen hoort zeggen als hopefully we'll have a good game. En hopefully I will win at the end of the night.
2: Ja, dat zijn
5: geen. Zeg tegen mij niet dat je vertrouwen erin hebt dat je deze wedstrijd pakt.
2: Oh, ik dacht nu meer dat je ging zeggen dat zijn geen teksten waar hij heel veel problemen mee gaat krijgen. Dat is natuurlijk vrij.
5: Nee, geen problemen mee gaat krijgen. Maar het zegt wel iets over.
2: Ik vind het niet overtuigend.
5: Hoe je over die wedstrijd denkt.
2: Ja.
5: Je hebt jezelf wel in de. En soms speelt het prettiger vanuit de underdog-positie. En dat ben je ook. Maar ja, moet je misschien niet ook even laten blijken van nou, laat hij nou maar wel eens zijn stingel de best doen, anders kan hij er wel eens aangaan.
2: Ja.
5: Dat is een hele andere instelling waarmee je de wedstrijd ingaat.
2: Hoe kijk jij naar zijn jaar? Hij wint één vloertoernooi, staat er ook in een paar in de finale. Hij heeft ook een finale Eurotour gespeeld. Oh, ja. Want dat er gaat, zou je in het geval van wat hij meenemt kunnen zeggen, dat gaat best oké.
5: Okay. Jawel, voor zijn doen en uit het verleden zit hij zeker in de lift. En top 16 van de wereld binnengekomen.
2: Ja.
5: Ja, moet je dan zeggen dat slecht?
2: Ja, maar daar vroeg ik hem van de week naar. Toen zei ja, maar ik ben er ook wel weer vrij snel ook weer uitgevallen. Dus ja, is daar nu maar even blijven.
5: Wel. Je weet dat je dat niveau aangetikt hebt. En dat wil niet zeggen dat je daar niet meer terug kan komen erin. Alleen je zit in een rotpositie wanneer je 16 staat of 17. Zo simpel is het. Mm-hmm. En ook als je 15 staat, ja, dan ben je ook geen geluksvogel. Maar ja, je zal daar toch een keer doorheen moeten, door die barrière. Maar je bent er al een keer terechtgekomen. Ja, nou, zet dan maar dat extra aan om weer een stap verder te kunnen komen.
2: Wat vind jij al dartend de signatuur van Ratimena? Nou, waar is hij goed in?
5: Je ziet wel meer focus, meer vertrouwen. Niet zo gejaagd en gehaast meer. Sterke momenten, ook onder druk. Toch sterke momenten waar hij voorheen eigenlijk ging choken. Zet hij nu door. Andere kant, ook wel weer te snel, te vriendelijk en te vrolijk. Hè. Als hij een wedstrijd verloren heeft, dat hij toch glimlachend. En je zal hem niet echt snel, althans niet op het podium, doodziek zien zijn van een verlies. Terwijl we weten achter de schermen dat er wel eens momenten zijn geweest dat het allemaal niet zo lekker viel.
2: Okay.
5: Maar ja, weet je, het zijn ook wat voor signalen geef je naar je.
2: Je zou willen dat hij een iets hardere uitstraling heeft?
5: Ja, iets harder. Je mag best. Kijk, je moet niet laten zien wat je niet kan, maar je mag best laten zien dat je vertiefd bent en je een fout gemaakt hebt.
2: Ja.
5: Hè?
2: Ja.
5: Dat mag je best laten zien, maar dat je vertiefd bent op jezelf.
2: Overigens, over hoe je te gedragen, ook na afloop van wedstrijden.
5: Nou, dan moet je aan mij helemaal niks vragen. Ja, wel, nee.
2: Ja, ik wou het nu een keer niet over jou hebben.
5: Nee, nou.
2: Grapje. Humphries, dat is een gentleman.
5: Ja.
2: Ik bedoel, in alles, in zijn performance, ook als speler.
5: Politiek correct, noem het maar op.
2: Nou, ja, maar perfect.
5: Ja.
2: Geen veldje aan de lucht. Die was geïrriteerd na afloop. Die ging een beetje verhaal halen bij publiek in zijn eerste rondepartij tegen Chisnell.
5: Ja, dan heeft hij ook een interview op.
2: Ja, hij laat ik hier duimpje al en wijst nog even aan. Ja,
5: maar hij is ook niet boos op die gast. Hij had alleen zoiets, wat ik eruit begreep hoe hij dat vertelde. Hij kwam nu zijn gelijk halen.
2: Ja. Nee,
5: hij heeft het gebruikt als motivatie en nu is hij een beetje aan het jennen. Kijk eens, je kan doen en proberen wat je wil.
2: Ja.
5: Ik heb uiteindelijk gewonnen. Jullie zijn de verliezers. Ik ben de winnaar.
2: Kijk, gaat hij weer?
5: Ja. En uiteindelijk, die gast in het publiek die het betrof, dat ging echt wel op een vriendelijke manier, want daarvoor blijft hij ook zo doorgaan.
2: Het waren harde kernsupporters van Leicester City.
5: Ja.
2: Hij is natuurlijk van Leeds United.
5: Van Leeds is, ja, precies. Dus dat ligt elkaar niet zo goed. Maar de waardering was er wel van, ja, toch wel knap dat je het voor elkaar hebt gekregen. Terwijl wij eigenlijk geprobeerd hebben om jou vanwege jouw supportsgevoelens voor Leeds om je uit je spel te krijgen. Ja. En hij heeft alleen maar laten zien, wij zijn sterker dan dat.
2: Ja, precies. Maar goed, blij te horen dat het dus uiteindelijk best wel gewoon sympathiek was. Terwijl op dat moment zelf dacht ik wel zo, dat lijkt best wel fel. Maar
5: nee,
2: viel allemaal wel mee.
5: Kijk, en hij zegt ook, het was voor mij gewoon heerlijk om me gelijk te kunnen houden bij die gasten. Ja. Ja, en dat snap ik heel goed.
2: En jou, nu zien we hem weer even in beeld. Je ziet ook weer die Jaap op zijn...
5: Beetje make-up, ja. Ik moest er zo om lachen gisteren.

0: kom in het appartement. En ik maak mijn vrouw wakker. Ze zei, wat is met jou gebeurd? Ik zei, nou, ik heb met 5 jongens liggen, Mart. Ik zei, maar ze zijn er zo slecht vanaf gekomen. Ze zei, weet je wat, ga jij dan maar lekker douchen, Rambo? En,
1: ja.
0: Ga maar lekker slapen.
1: Maar je was gewoon...
0: Ik was gewoon op mijn muil gegaan.
1: Ik elkaar uitgevallen. Nou, dit had met een make-up te maken die was gaan irriteren.
0: Ja, nou, ja. Een allergische reactie op make-up.
1: Precies. Hier is het Jermaine Wattimena voor zijn tweede rondepartij tegen Luke Humphries. En zometeen weer het commentaar van Guy en Jacques.

0: Nou, ze zijn in elk geval lekker knuffelig met elkaar. Jermaine Wathimena en Luke Humphries kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden op het podium. Speelden er niet zo heel erg lang geleden. Ook al tegen elkaar toen in Amsterdam won Luke Humphries met 6-4 van Jermaine Wathimena. De winnaar van deze wedstrijd speelt in de kwartfinale tegen Niels Sonneveld. En Jacques, voor alle mensen die nu zitten te kijken en die hopen dat Jermaine Wathimena vrijdag, morgen dus, tegen Niels Sonneveld gaat spelen. Wat heb je tegen die mensen te zeggen? Kan het?
1: Natuurlijk kan het.
0: Maar ja, kan het realistisch gezien ook?
1: Ja, Wathimena heeft al een aantal keren van Luke Humphries gewonnen. Wathimena is het laatste, maar 2 jaar denk ik zelfs wel, echt in vorm. Staat goed te spelen, is niet bang om te winnen van mensen. Is echt een stuk rustiger geworden. En belangrijker misschien nog wel, hij zakt niet meer door die ondergrens heen zo vaak. Dat deed hij in het verleden nog wel. Hij was het of heel goed of heel slecht. Dat hele slecht is er wel af. En Humphries was niet supergoed in zijn eerste wedstrijd. Dus dat zijn echt wel een aantal factoren waarbij je zou kunnen denken dat Wathimena deze wedstrijd kan winnen. Is hij favoriet? Nee. Maar kan hij winnen? Ja.
0: Ja, Humphries was inderdaad niet al te best.

0: Best in zijn eerste ronde wedstrijd tegen Dave Chisnall. Uiteindelijk hoefde hij niet zo best te zijn omdat Chisnall nog slechter was. Werd Humphries daar natuurlijk ook niet echt door geholpen.
1: Nee, maar je zag iets bij Humphries wat je wel vaker ziet bij Humphries de laatste tijd weer. Hij is een tijdje kwijt geweest. Maar het hoofdschudden is wel weer een beetje terug in zijn spel. En hij zal het zelf ook wel weten. Daar wordt hij over het algemeen niet beter van. 49. Maar kan er ook niks aan doen.
0: Wat hij mee na. 170 in de eerste leg. Tuurlijk, gewoon voor gaan. En als je dan een 10 gooit, valt de schade tussen aanhalingstekens ook nog mee.
1: 64. Dat is een cadeautje voor hem, Fries. Ja, en dat cadeautje pakt hij uit ook. Niet helemaal in het midden van de vlakken, maar wel in het vlak. En dat is het belangrijkste.
0: En dus mompelt wat hij mee naar even. Iets als zonde. Want die leek al natuurlijk voor de machine gun moeten zijn. Wat hij mee naar die met 2-0 een set van Chris Dowie won in de eerste ronde. En Dobie ook niet echt een tegenstander had die het thuis gaf. Maar Martina speelde zelf vooral heel degelijk, heel volwassen.
1: Ja, het is natuurlijk een speler die heel erg op adrenaline speelt, Martina. En als hij dat op het juiste niveau kan krijgen, is hij echt heel goed. Vierke 19 en dubbel 16 voor Humphries. Ja, dit dus.
0: Nou, dat was dan een ideaal moment voor Altimena geweest om op zijn beurt even terug te slaan. Hij kan het niet geloven.
1: Ja, het is toch snel, hè, na twee legs, waarvan er ook nog eens één gewonnen hebt, dat je nu al met je schouders omlaag staat hoofd te schudden aan, op de achterkant van het podium. Vind ik wat vroeg.
0: Zeker, zo ook nog nu voor de derde leek op rij. Je openingsdubbel richting de dubbel 16 er echt midden in gooit.
1: Ja, ik vind het zo'n mooie stijl die Humphries hebben. Zo soepel, zo gladjes. Ik weet dat mensen zeggen dat Littler bijvoorbeeld een mooie stijl, maar ik vind die van Humphries zoveel mooier dan die van Littler.
0: Ja, daar hoorde ik ook nog een discussie over aan tafel. Want we hebben het natuurlijk vaak over Ribble van Barneveld en Gary Anderson en Steve Beaton bijvoorbeeld, hè, voor wat langer geleden. Maar wat jou betreft hoort Luke Humphries ook wel in dat rijtje thuis.
1: En het is ook wel knap, want hij doet iets dat toch een beetje out of the box is. Hij speelt met een setup waar eigenlijk niemand mee speelt. En ik kan me ook niet herinneren in het verleden dat er spelers mee zijn geweest die op het allerhoogste niveau mee gespeeld hebben. Dus dat is best bijzonder. Hij heeft hele lange shafts. En een hele korte barrel. En wat ik ook opvallend vind, als je ziet vaak dat modetrends gevolgd worden. Even kijken bij Humphries. Naar dubbel 18.
0: Nee. Even kijken naar dubbel 20 dan voor Valtimena. Die wel. De modetrends.
1: Ja, je ziet Lidlager met van die hele lange punten. Is eigenlijk de eerste die dat doet met van die hele lange punten. En je ziet steeds meer spelers ook met lange punten gaan spelen. Helemaal op amateurniveau natuurlijk. Dat denkt iedereen dat lange punten het mode die beter gaan darten. Maar ook bij de profs zie je dat doorcijpelen. Terwijl dat wat Humphries doet, hij is natuurlijk ook wereldkampioen geworden. Won een flink aantal majors op rij. Maar je ziet niemand, ook niet op amateurniveau. En ik heb dus geïnformeerd bij de dartwinkels, zeg maar. Die shafts gaan echt niet harder ineens op dit moment. Dat is toch gek? Ja, ja.
0: Toch iedereen dat ziet en denkt, ja, maar ja, dat is zo extreem. Laat ik daar maar niet aan beginnen.
1: Ja, die lange punten is niet gek.
0: Ja, ja, ik probeer ook maar te vertalen naar hoe dat dan werkt. Maar... Is het niet ook zo dat... Ja... Even kijken wat Humphries nu dan met 129 doet. Die gaat wel uit. Hoefde niet, maar mag wel.
1: Ja, hoefde niet. Dus gaat hij wel. Denkt hij nu bij zichzelf.
0: Is het niet zo dat die langere punten op de pijlen er niet voor zorgen dat de pijl, zeg maar, qua schoonheid wat minder wordt? Terwijl dit ziet er ook gewoon een beetje gekkig uit, toch? Het is niet heel mooi, de pijlopbouw.
1: Oké. Okay. Ja? Nee? Ja, ik vind die lange punten ook gek. Nou goed, ik ben mijn hele leven lang en ik heb een lang leven al. Ik zal het wel zelf zeggen.
0: 25 jaar geleden, toch?
1: Ja. Ik heb altijd naar normale punten zitten kijken. Dus ja. Die hele lange punten vind ik ook wel weer gek eruit zien.
0: Wie gaat er met de eerste set vandoor? Want die Mena staat op 209. 95. Humphries komt ook niet op een finish.
1: Toch nog een trippeltje met die laatste pijl. En dat doet Humphries niet. Oh, kies voor de bullseye. De eerste pijl dat er best redelijk voor leek te zitten.
0: Laat al 60 over. Humphries had een keer triple 19 gewild. 58. Hij baalt nu al zo ontzettend van zichzelf. Maar kan de set nog steeds winnen, want twee setdarts voor wat hij meenam gaan er niet in. En eentje van Humphries, die gaat er wel in. En even een brulletje zoals we dat niet zo heel vaak zien bij Cool Hand Luke. Terwijl hij helemaal niet slecht staat te spelen. Maar hij wint ook nog eens die eerste set. Nou, wat zal wat hij meenam halen, want die heeft echt een kans laten liggen hier.
2: Oh, absoluut. Jeetje, hier had wat die Mena gewoon 1-0 voor moeten staan.
3: Ja.
2: Laat het met name in die laatste leg liggen.
3: Ja, of... maar goed, we moeten ook eerlijk zijn dat hij ook twee legs wint. Dat je denkt van, nou, oké, okay, je hebt gebruik gemaakt van de foutjes van hun.
2: Ja, hij stapt in dus op het moment dat erin te stappen valt.
3: Dat werkt twee kanten op. Het zijn de belangrijke momenten waarop je het moet doen. Het is zijn set. En je bent eigenlijk leidend in die laatste leg van die set. Hè? Ja. Je opent direct, dus dat is prima. Het hoeft niet altijd 160 te zijn of whatever.
2: Iedere beurt een trippel.
3: Iedere beurt een trippeltje erbij. Dan kom je vanzelf op een finish die te doen is. En dan gaat die laatste op de dubbel 20, terwijl je een prachtige mark hebt staan. Gaat centimeters naar rechts in de dubbel 1.
2: Ja.
3: Ja, dat is niet goed.
2: Nee, we pakken dat moment er nog even bij. En kun jij mij...
3: Ja, kijk, hier heeft hij best wel oké marker.
2: Ja, ja.
3: En hij gaat helemaal naar rechts.
2: Ja, nou ja, en dan, Humphries op zijn beste hier.
3: Daarom is hij nummer 2 van de wereld. Dat is op het moment dat pakt hij
2: virtueel wel. Is Gian dan trouwens.
3: Ja, oké, okay, maar goed, dat is pas aan het einde van het toernooi dat hij het ook officieel is.
2: Ja, ja, sorry.
3: Er kan nog van alles gebeuren, maar nee, dat is het verschil in het niveau van ervaring in dit soort wedstrijden.
2: Ja, had je het idee dat wat hij meenam meteen op de afspraak was? Dat hij gelijk...
3: Nee, niet direct, want er zat best wel een groot verschil in het scoren en in het gemiddelde tussen de twee spelers. Humphries was de betere speler, dus eigenlijk wint hij ook wel terecht deze set. Alleen de kansen waren er voor wat hij meenam. En in leg 2 en 3 pakt hij wel... Hij wordt hier al direct gebroken, hier mist hij...
2: slordigheden.
3: Gewoon eventjes, ook daarnaast, ja. Ook de verkeerde dubbel. Ja. Dus misschien een beetje te eager om hem te raken, whatever, te veel geforceerd. Ja, en Humphries, die momenten, bam, knallen.
4: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Daarna pakt Jermaine twee legs op rij.
2: Precies, dus dan ben je op de afspraak.
3: Dan ben je op de afspraak. Je weet van, hé jongens, dit was mijn set. Humphries op het ijzer. Op het ijzer, dat is gewoon domme pech. Dit kun je niet meer mikken in verschil. Mm. Dit is gewoon, ja, het valt net niet, valt het verkeerde kant van het draad. Profiteert hij, pakt hem terecht terug, key moment. Ja. Hier is hetzelfde gebeurd, hè, waar Humphries al gemist heeft op de dubbel. Ook weer heel dichtbij, 2-1 voor. Nou, dan gooit Humphries een prachtige finish.
2: Absoluut.
3: Dan maakt hij 2-2 mee.
2: Ja.
3: Dat is ook prima. Is allemaal in zijn eigen lek. Mag ook, want wat hij meenemt is niet eens in de buurt van hem.
2: Dit is wel een knappe finisher.
3: Ja, was niet eens nodig, maar gooit hem wel. Daarom gaat hij ook voor die triple 15 en begint op de triple 20.
2: Ja.
3: Maar dan in het laatste moment ben je leidend.
2: Precies. Dan kan je gewoon een set winnen.
3: En maak je een slordige fout.
2: Ja.
3: Terwijl het verschil best groot is tussen de twee op dit moment.
2: Ja.
3: Had je toch 1-0 voor kunnen staan.
2: Ja.
3: En dat is wel een pijnlijke constatering als je achterin die ruimte staat. Waar je even de boel de revue moet laten passeren en herstellen.
2: Ja, ik vroeg je net, had je het idee of wat hij meenam er meteen was, of hij meteen scherp was. Hij was wel scherp bij de walk-on, of uiteindelijk na de walk-on. Kijk,
3: ja,
2: hij danst mee, hè?
3: Dit is wel iets wat Jermaine ook vaak doet. Ik heb hem dat ook zien doen toen hij tegen Espinol speelde. Het is niet vreemd om te zeggen dat Jermaine ook wel van de...
2: Kijk. Het is een soort treintjefeest. Ja.
3: Ja, nee, hij doet altijd wel mee met zijn tegenstanders ook. Hij geniet van het momentum ook, hij geniet van de aandacht, hij geniet van het publiek, de sfeer, de situatie waarin hij staat. En dat doet hij daarmee, maar op het moment dat je omdraait, heel op naar de okkie, dan moet je kop er wel weer bij zijn.
2: Zo is het, zo is het. Zijn kop moet er ook bij nu in de tweede set. Wat vind je dat hij nu moet doen?
3: Nou, hij moet sowieso scherper zijn op die dubbels waar hij in de eerste leg al mist. Hè, en dan nu in die laatste leg ook. Ja, dat moet strakker.
2: Mannen staan weer op het podium bij aanvang van set nummer 2.
0: Wat hij mee dan miste, 3 pijlen op de dubbel in de allereerste leg. Die ging naar Humphries. Humphries miste vervolgens in de 2 legs daarna ook pijlen op de dubbel die dan allebei weer naar Wattimena gingen. En uiteindelijk laat Wattimena dan weer 2 setdarts liggen, zodat Humphries de set pakt. Ik wil er maar mee zeggen, alles had kunnen gebeuren. En dan is 3-2 voor de een of de ander misschien ook niet zo gek.
5: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar zal Wattimena wel met het gevoel van het podium af zijn gelopen van deze set had voor mij moeten zijn?
5: Ja, ook wel eens een keer, omdat het natuurlijk zijn set was. Hè. Hij is hem begonnen, dus dat is zo'n laatste lekje, doet dan dubbel pijn. We hebben toch gezien de afgelopen dagen dat de spelers die op voorsprong komen de wedstrijden bijna allemaal winnen. En dan kun je zeggen, ja, de wedstrijden zijn langer geworden, maar het blijft nog steeds relatief gezien kort. Eigenlijk moet je een van de eerste 2 sets winnen om de wedstrijd te kunnen winnen. Getergd. Humphries. Dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat hij chronisch ontevreden is. In elk geval was in de eerste set. Maar we zagen ook een kans van hem na die gewonnen wedstrijd tegen Chisnall in de eerste ronde, die we al helemaal niet vaak van Humphries zien. Het op passief-agressieve wijze verhaal halen bij een groepje supporters dat hem wat nare woorden had toegeroepen tijdens de wedstrijd.
4: Ja, die dwars zaten.
0: Ja, inderdaad. En dat zien we Humphries toch niet vaak doen. Doorgaans de sportiviteit zelf.
6: 58.
0: Het was, ja. Hij moest dat eerst kwijt en ging daarna ook Chisnall pas een handje geven. Ik weet niet, ik had toch zoiets van, hè? Dat past niet in mijn beeld van Luke Humphries.
5: Nee, het moet hem toch
1: geërgerd hebben gedurende die wedstrijd ook. Dat kan niet anders. Maar je zei het al in het begin van de wedstrijd. Chisnell was gewoon echt niet goed genoeg. En er zijn een aantal spelers waar ik denk van ja, poeh, het kon wel eens laatste Grand Prix'tje zijn voorlopig, geloof ik, van ze zien. Cullen was, die was niet goed.
0: Nee.
1: Chisnell is ook al tijden niet goed. Plaatst zich dan nog wel voor die Grand Prix, maar het is allemaal maar net. En vaak nog op resultaten van lang geleden. Nou, we hebben dit jaar gezien Peter Wright bijvoorbeeld, die natuurlijk altijd bij is geweest op de World Grand Prix. Die is er nu niet bij. Ja, die gaan we voorlopig ook niet terugzien op de World Grand Prix, lijkt mij.
0: Des te knap, als we dan nog even teruggrijpen op de vorige wedstrijd, is het dan dat James Wade hier dit jaar voor de 22e keer staat.
1: Ja, hij is eigenlijk alweer een beetje een uitzonderingsgeval aan het worden. Hij heeft natuurlijk al de meeste World Grand Prix's van iedereen gespeeld. Meer dan Taylor en zo, maar goed. De World Grand Prix kwam pas toen Taylor al in het midden van zijn carrière zat. En dat kun je van een aantal andere spelers ook wel zeggen. Maar ja, inmiddels is hij natuurlijk gewoon de veteraan in het veld. Er is niemand die zo lang speelt als hij bij de PDC. En ook nog eens een keer altijd aan die top. We zeggen altijd wel tegen Anderson dat het de oude man is. Maar in principe is het James Wade. Hij is alleen nog niet zo oud.
0: Ja, hij is er vroeg bij. Deze twee heren zijn allebei nog niet zo oud. We hebben nog een heel darts leven voor zich. Wat die mee naar voor 130 voor de break was dat geweest.
1: Ja, hij heeft natuurlijk wel de klasse, Humphries. Het gaat allemaal niet zoals hij wil dat het gaat. Want hij is echt niet tevreden. Maar ja. Staat ook in deze set gewoon weer 2-1 voor. En wat hij wel goed doet is dat openen. 72.
0: Zeven keer met pijl 1. En twee keer met pijl 2.
1: Oh, dat is het.
0: Ik ga nou eens aanstaan.
1: Alleen scoren lukt hem niet lekker. 45. Het is niet zo slecht als dat het bij Woodhouse bijvoorbeeld gisteren was. Die ook fantastisch op het openen was, maar die kon echt geen triple raken.
0: Nee.
1: Maar die eerste pijl van Humphries, deze zit beter. Maar dan nog steeds krijgt hij die tweede weer niet tegen die eerste aan.
0: Dus heeft hij er finishend voor gezorgd dat hij er nu zo goed voor staat. Met 64 op een belangrijk moment, 88 op een belangrijk moment en zo net 76 op een belangrijk moment.
1: Grote mannen finishes. En dat is hij natuurlijk wel, een grote man. Het laagste nummertje achter zijn naam. Dat betekent op papier dat hij de favoriet is voor de titel nu. ...120 voor Wattimena om in de set te blijven.
0: Als die niet valt, kan het ook weer snel klaar zijn voor wat betreft de tweede set. En zeker als Humphries naar dubbel 16 mag, want die raakt hij echt heel erg gemakkelijk. Om te openen is hij daar 9 uit 11. En om te finishen is hij daar nu 2 uit 3. Dat is grote mannenwerk inderdaad.
2: Grote mannenwerk. En als je over hier is, Veen en Ryan Sull. Dat is de volgende en laatste partij. Je ziet Wattimena een beetje achter zijn hoofd
3: krabben. Ja, dat is een beetje vertwijfeld.
2: Ja, ik denk je dat dit eigenlijk gedaan gaat zijn. En dat hun vriezer maatje te groot is.
3: Ik zie geen aanknopingspunten waarin het zelfvertrouwen van Jermaine zo groot wordt dat hij ineens volle bak erop klunt.
2: Nee, precies.
3: Hier komt die 76 finish eventjes nog aan, weet je wel. Terwijl Jermaine dan
2: op 9 de belasting te wachten.
3: Ja, dan heb je weer, oh ja, gaan we weer. Weet je, waar je vroeger in onze tijd nog wel eens had, 76 ging niet altijd uit. Ja, tegenwoordig, jongens, weet je eigenlijk altijd 9 van de 10 keer gaat hij wel uit.
2: Ja, bij die top 81,
3: 86, 89, 1, noem het maar op. Je krijgt niet zoveel extra kansen meer. Dus elke kans zal je zelf tegen een Humphries moeten creëren. Mm-hmm. Nou, dat doet hij al te weinig. En de kansen die hij kreeg in de eerste set van Humphries, die krijg je niet meer.
2: Nee. Nee, dit gaat heel eendimensionaal de kant op van
3: het is gewoon
2: Fries.
3: Heel degelijk. Ja, goed. Nummer 2 geplaatst. Hij is, Jacques zei het net al, hij is eigenlijk op papier de man die verplicht is om dit toernooi te winnen.
2: Ja.
3: Nou, zover zijn we nog lang niet, maar...
2: Nee, want zie je die vorm er wel dan al aan af als kampioenenvorm?
3: Ik vond de wezenprestatie indrukwekkender dan deze van Humphries.
2: Van James Wade's een prestatie, ja precies. Ja, ja goed, nou goed, we zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk. Nee. 90 en een beetje gemiddeld, overigens is in deze partij nog geen 180er gevallen.
3: Nee, maar dat geeft ook wel aan dat de mannen niet op hun normale doen aan het spelen zijn.
2: Ja.
3: Dat mag duidelijk zijn. Want zeker Jermaine is er eentje die de 180 normaal gesproken best wel makkelijk raakt.
2: Ja, precies.
3: En Humphries ook, als het allemaal vloeiend en soepel loopt. Hij heeft een van de mooiste worpen in het circuit. Ja, dan verwacht je ook, als de eerste raak is in de triple, dan komt 2 en 3 er eigenlijk nagenoeg vanzelf bij hem in goede doen. Maar dat is nu ook niet het geval.
2: Laten we even kijken naar het bracket. De kant waar we nu zijn in deze nog altijd tweede ronde. We werken toe naar de kwartfinales van morgen. Kwartfinales waarin Niels Vondenveld dus al staat. En James Wade na vanavond ook. En we weten natuurlijk ook al wat er na gisteren is gebeurd. Dit is deze kant van het bracket.
3: Ja.
2: Vondenveld gaat dus tegen de winnaar van de partij waar we nu naar zitten te kijken. En dat gaat erg de kant van Humphries op. Humphries die dit toernooi in 2023 trouwens won. En vast wel weer gebrand zal zijn om het opnieuw op zijn naam te schrijven. James Wade gaat morgen in die kwartfinale spelen tegen de winnaar van de partij van straks. Tussen Gian van Veen en Ryan Searle.
3: Ja, dat is daar nog lastig om te bepalen. Wie gaat daar eigenlijk naar de finale in die helft? Want er zitten er nog wel een paar in, hoor.
2: Nou, probeer eens een...
3: Humphries... Goeie doen, weet, goeie doen, Van Veen, goeie doen. Het is nog geen gelopen roes. Zonneveld, goeie doen.
2: Ja, wat dat er gaat, wordt het morgen spektakel.
3: Zonneveld is zijn vorm en Humphries zoals hij nu speelt, zou ik niet weten waarom Zonneveld niet zou kunnen winnen.
2: Oh, zo? Ja, nou ja, waarom ook niet?
3: Ik denk dat het vertrouwen bij Zonneveld hoger zit dan bij Humphries met qua prestatie.
2: Ja. Ja, hoewel je bij Humphries misschien nu zou kunnen denken... het gaat allemaal wel erg makkelijk.
3: Het is ook geen vaststaand feit wat ik nu zeg. Maar wat we tot dusver gezien hebben... is dat wat je nu kan concluderen... dat Humphries echt beter zal moeten.
2: Ja, precies. Maar waar denk jij dat bij die grote toppers? Want we kijken vanavond en zeker ook morgen naar grote toppers. Waar staat dit toernooi in hun...
3: Door de extra...
2: Ik breek nog even een leuk punt aan. Kom dadelijk
3: dan. Naar de wedstrijd.
2: Ja, goed, hier is wat hij meena voor set nummer 3.
5: Ja, het moet snel gebeuren nu. Voor Jermaine wat hij meena. 2-0 achter tegen Luke Humphries. Ja. Humphries wekt niet echt de indruk dat hij heel veel minder gaat spelen, ondanks dat hij zelf niet helemaal tevreden is. Dus het zal vooral van wat hij mee naar afhangen of hij heel veel beter kan gaan spelen.
6: Ja, toch zal hij richting het WK, want daar gaan we natuurlijk die richting gaan. Of zal Humphries nog wel, denk ik, iets aan die instelling moeten doen? Want het lijkt me toch niet fijn darten als je de hele dag zo moet lopen. Geeft even gas. 112, 180 en 177 laat dubbel 16 over.
7: 84.
6: Goedemorgen. In 10.
5: Wij luiden het 10-darter alarm. En dat is op de World Grand Prix een dikke prestatie. En als je met dubbel 16 begint, is dat simpelweg het hoogst haalbare, een 10-darter.
6: Ja, goed staat hij te openen vandaag. Dat is echt niet normaal.
5: Ja.
6: We hebben het over die 160 openingen van Wade gehad. En terecht natuurlijk. Maar als je dit ziet. Dit is ook een masterclass hoor.
5: Hij is aan...
7: 95.
5: Dan moet ik eventjes goed tellen natuurlijk. 11 legs begonnen. En in 2 van die 11 legs deed hij dat met pijl 2. En een andere 9 allemaal met eerst.
6: Ja, pijl 2, niet beurt 2 voor alle duidelijkheid, pijl 2.
5: Jazeker. Luke Humphries heeft nog nooit een derde, vierde, vijfde of wat dan ook pijl nodig gehad om aan een lek te beginnen.
6: En nu begint hij in set 3 ook de trippels wat makkelijker te vinden.
5: En vrezen wij voor het lot van Jermaine Wattimena.
6: Ja, dat doet Wattimena zelf ook, heb ik het idee.
7: Water of water.
8: Dubois, 56.
6: Dit is zo'n versnelling. Die kunnen alleen de echt grote maken. Niet één incidenteel lekje waarin het zo gaat, maar gewoon een paar aan elkaar knopen. Zo maar nog een keer met de tweede. We keken elkaar aan en dachten, ze gaat er drie gebruiken deze keer.
8: Ja.
6: Nee.
8: 57.
0: Ah, dat is een fijn set gemiddeld.
8: 96. 104.
0: Humphries die over zichzelf zei na die wedstrijd tegen Chisholm dat dat met afstand zijn slechtste wedstrijd ooit op de World Grand Prix was.
8: 439.
0: Dat werd wat Watimena nog voorgelegd en wat Watimena zei, ja, nou ja, nu heb je het gejinxed, dan zal dit wel zijn beste wedstrijd ooit worden op de World Grand Prix. Nou, deze set begint er in elk geval wel op te lijken.
6: 113 van Watimena. Met Humphries op 170.
8: 57.
0: Voor een wedstrijd in de kwartfinale tegen Niels Sonneveld was 170 geweest.
8: 54.
0: En dan mag wat hij mee naar de wedstrijd nog iets verlengen.
8: 52.
6: Nou ja, hier nog een paar trippels en heeft gewoon het initiatief.
8: 96.
0: Heeft een opmerkelijk gezicht met die korstjes op zijn voorhoofd. Ik heb al ja,
8: 58.
0: Hilarische AI-bewerkingen met zeg maar het hoofd van Luke Humphries met een Harry Potter litte. Ik heb echt heel hard gelachen.
8: 96.
0: Hij zelf ook trouwens, hij deelde die zelf nog op zijn sociale media. Allergische reactie op crèmes die afgelopen weken gebruikt waren bij een televisieuitzending waar Humphries voor was uitgenodigd. Zo is althans de uitleg van Humphries zelf.
8: 96,
6: 118 voor Watimena voor 2-2. En dan mag hij zelf de volgende leg beginnen. Die gaat net eronder. En dan is dit voor de wedstrijd. Twee keer tops. Nee.
8: 6.
0: En dan staat het, net als in de eerste set, 2-2.
6: Hij stelt zich toch aardig, hè?
0: Maar
6: moet hij nog een keer breken? Want Humphries is wel meteen open. Niet heel erg open.
0: Is dan nog de meevaller die wat hij mee na heeft. Die nu meteen weg is met tops. En er nog een triple bij legt.
8: 100.
6: De derde in deze set. De derde in deze wedstrijd voor Humphries.
8: 67.
6: Gooide er een in de eerste leg en gooide er een in de tweede leg. Die legs won die ook allebei.
8: 140.
0: Er komt nog een 140 erachteraan. En dan was de score van 67 van wat hij mee naar van zojuist is gewoon niet genoeg.
8: 94. 96.
6: 48 voor zo dadelijk. De eerste matchdarts gaan eraan komen.
8: 58.
0: En dan mag naar dubbel 16. Die dubbel waar hij zo fabelachtig goed op opent. Het is niet de dubbel 16 die hem de overwinning oplevert, maar wel de dubbel 8. En even een opgeluchte zucht zomaar bij Humphries. Alsof het toch niet zo heel erg makkelijk ging. En alsof hij toch wel blij is dat dit klusje nu achter de rug is. En dat hij zich mag gaan melden bij de laatste 8 voor een wedstrijd tegen Niels Sonneveld. Ja, lekker knuffelen jongens. Daar begonnen ze mee en daar eindigen ze ook nog eventjes mee. Luke Humphries wint met 3-0 sets van Jermaine Wattimena. Setstanden 3-2, 3-1, 3-2.
9: Het is tijd voor een klassieker op de dartskalender. Het meest zenuwslopende toernooi van het jaar.
0: Voor de poorten van de hel weggesleept.
9: Waar elke leg met een dubbel begint.
0: 1 pijl voor de tweede set.
9: Double in, double out.
2: Triple 20. Triple 17. Oh, Luke Littler.
9: De World Grand Prix kijk je live. Via Play. De beste kijk op sport.
2: Ja, en op die World Grand Prix zit het Jermaine Wattimena niet gelukt om de kwartfinales te halen. Hij stuit op een ontketende Luke Humphries, die met 3-0 te sterk is. Ja, gewoon maar het hoofd buigen, Co, en denken, ja...
3: Ja, ontketend in de laatste set. Daar moeten we eerlijk in zijn. De eerste twee sets was zo wat te halen, maar het niveau van Jermaine was niet waar hij het hebben wilde. Hij bracht niet wat hij eigenlijk normaal gesproken kan.
2: Nee.
3: Geen 180ers bijvoorbeeld in deze wedstrijd. Ja, dat is niet...
2: Jermaine niet, hè? Ja, Humphries wel uiteindelijk.
3: Ja, maar Humphries ook laat pas in de wedstrijd.
2: Ja, derde set dit. Pas, ja.
3: Vooral die derde set was goed van Humphries, dat moeten we ook eerder zijn. Maar hij kon niet brengen wat hij normaal gesproken wel kan, wat we eigenlijk veel zien van Jermaine.
2: Je kunt een set openen en je kunt een set openen, bijvoorbeeld ja, met een teamdarter.
3: Een beetje asociaal wat de man ja? is met het
2: doen. Moet verboden worden ook dit, eigenlijk?
3: Nou ja, wel als je tegen een Nederlander speelt, ja, dat is sowieso. Ja. Maar nee, hij kwam hier wel even los op dit moment. Het leek wel alsof hij getergd uit de break kwam. De meneer gooit gewoon een teamdartertje.
2: Ja.
3: Ja, gewoon grote klasse natuurlijk. En dit is ook waarom hij natuurlijk zo hoog in die boom zit. Laat hij nu in die derde set dan wel zien.
2: Ja, echt even korte metten maken van... Nou, als er al twijfel zou zijn, dan even
3: wegnemen.
2: Terwijl
3: het wel een beetje spannend zit, hè? Want er werd nog gewoon een 2-2 in die set.
2: Ja, Wattimena komt er gewoon wel weer een beetje tot leven in die set.
3: Ja, komt terug, prima, breekt hem ook nog een keer. Maar ja, het is dan nog wel de set van Humphries... die dan de laatste week uiteindelijk ook mag beginnen. En dan hem toch wel weer op een hoog niveau wegspeelt. Maar die dubbels, dat is zowel openend als finishend. Ja, dan hoef je daartussenin niet zo heel veel te doen qua scores.
2: Nou ja, nee, nou ja, niet zo zegt. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, dat deed hij in de derde set dan wel, maar in die eerste twee sets niet, die wel wist te winnen. Maar ja, met dat soort finishpercentages en openingspercentages.
2: Hij is waanzinnig.
3: Is gewoon gigantisch.
2: Ja.
3: 74% in de opening en 67% met finishen.
2: Ja, dat is...
3: Ja, dat zijn cijfers, daar droomt iedereen van.
2: Ja, ja, precies. Knap, hè? En hij is er blij mee.
3: Ja.
2: De man
3: kijk, krijg je deze Humphries...
2: Morgen, Zonneveld?
3: Ja, dan heb je een probleem aan je handen.
2: Ja.
3: Maar goed, aan de andere kant...
2: En wie niet?
3: Nou ja, dat is ook zo. Maar aan de andere kant, ja, Zonneveld... Ook onder de indruk van...
2: Zeker, ja.
3: Dus het kan een hele mooie clash worden.
2: Dat zien we eruit. Morgenavond ook weer te zien natuurlijk hier in dit theater. Met Humphries. Met Jaap.
3: Met Jaap.
2: Ja, niet Jaap hier aan taal, maar Jaap op zijn hoofd.
3: Ja, precies. Ja. Nee, niet
2: van de make-up, hè?
3: Van de make-up. Allergische reactie, hè? Heeft hij verteld.
2: Dat heeft hij gezegd, ja. Ik kan me dan toch niet alles voorstellen dat er vlekjes zijn gekomen. Dat het een jeuk is, dat die gaan krabben.
3: Ik weet niet of
2: dat daar nu die kosten van komen.
3: Ik heb het niet omgevraagd. Ik weet niet of we het van dichtbij, hè, dat we zouden kunnen inzoomen. Maar ik keek net even op het scherm toen hij aan het spelen was. En van dichtbij zie je wel in die hele Jaap allemaal kleine ronde plekjes zitten.
2: Ja, ja. Krasjes dus. Of...
3: Ja, of blaasjes die gesprongen zijn, opengemaakt zijn, of whatever. Dus ja, kijk, ik ga niet zeggen dat hij een lulverhaal ophangt.
2: Nee, dat
3: maar ik snap ook wel dat hij niet zou zeggen van... ja, maar ik heb een knal van mijn kier gekregen. Een beetje schade met de goede...
2: Zijn die allemaal Koos van P,
3: die overal...
2: bizarre verhalen ergens van maken, terwijl ze gewoon uitglijden.
3: Ja. Je moet toch wat in je leven.
2: Dat is waar, dat is waar. Ik stel je trouwens net, maar toen begon die set ineens. Dat hadden wij ook niet zien aankomen. Maar waar staat dit toernooi nou voor een Humphries? Voor de absolute top van de wereld?
3: We weten allemaal...
2: Rank hem is dit toernooi.
3: Ja, we weten allemaal, WK staat op 1. En dan om de een of andere duizend reden. Kijk, wat niet voor iedereen toegankelijk is... Hè, dat is maar een heel selectief groepje, is de Premier League.
10: Ja.
3: Die staan natuurlijk bij die jongens die dat mogen spelen. En dat is gewoon een selectieve groep. Staat dat heel hoog.
10: Ja, op twee dus.
3: Maar als we kijken naar alle spelers, zoals we mogen zeggen. Van, ja, dan is de matchplay misschien nummer twee. Maar de uitdaging van de Grand Prix door dat dubbel in, dubbel uit. Wat een extra dimensie geeft en een extra moeilijkheidsgraad.
10: Mm-hmm.
3: Is het qua
10: en jij haatte.
3: Ik haatte dat. Ja, als je moeite hebt met één dubbel, ja, waarom zou je er twee willen gooien? Weet je, dat, die extra dimensie brengt het wel dat de uitdaging groter is. En dus de beloning ook groter is. Ja. Want je hebt een moeilijkheidsgraad meer overwonnen. Dus in dat opzicht ja, zou die kunnen wedijveren met de matchplay. Alleen bij de matchplay heb je dan weer de entourage van die prachtige zaal, ja, de omgeving.
10: Maar ik kan me ook voorstellen, als je topdarter bent, dat toen dit nog in Dublin plaatsvond, dat je wel dacht van, oh, ja, tof, daar heb ik zin in om naartoe te gaan. En ik kan me ook voorstellen dat je dat in Leicester een beetje minder
3: ja, maar
10: hebt.
3: Als je dan één keer op die locatie in Dublin bent geweest, wat ontzettend mooi was. Het ja. Luxueus hotel, weet je, oude meuk. Het was allemaal echt Iers.
10: Heel sfeervol.
3: Heel sfeervol, heel veel karakter erin. Fantastische golfbaan dicht ernaast.
10: Ja.
3: Die hal was gewoon ongelooflijk kloten.
10: Waarom?
3: De hal had, zat helemaal niks in. En wat ze deden, gordijnen, om hem kleiner te maken dan die was. Omdat het te ver buiten Dublin lag, waarbij het publiek dus door de week het liet afweten.
10: Hmm.
3: Je ziet al, hè, dit soort toernooien met dit soort handicaps duren lang. Hè. Je bent vaak na 12 klaar. Je zit in Engeland met het openbaar vervoer en in Ierland net zo goed. Dat dat allemaal heel moeizaam gaat. Dus die mensen komen misschien niet meer op tijd weg.
10: Hmm.
3: Gaan daar niet naartoe.
10: Nou, is 12 uur hier, 11 uur daar. Hè?
3: Ja, maar dan nog steeds. Zijn
10: gaat
3: daar
10: het openbaar vervoer dan niet meer?
3: Nou,
10: daar?
3: Je bent met het WK al, dan zie je al eigenlijk bij de laatste wedstrijd van de avondsessie, zeker in de eerste rondes, wanneer er veel wedstrijden plaatsvinden. Mensen voortijdig al weggaan. Bij de laatste wedstrijd zie je heel vaak al, is dat het een gigantische affiche is, zie je mensen al vertrekken.
10: Ja.
3: Vanwege het probleem met het openbaar vervoer, want er kunnen er maar zoveel in een bus.
10: Ja, precies, op die manier. Maar goed, ja, Dublin inderdaad. Ja.
3: Nee, de stad zelf, ja. Maar je zat niet in de stad.
10: Nee, het was ver weg dus, ja.
3: Je zat echt
10: maar de eerste dagen tijdens deze eerste rondepartij in Leicester, het publiek, het was wel tam, hoor.
3: Het was tam, maar ze waren er wel.
10: Ja. Ja.
3: En geloof mij, als jij beelden terug gaat zoeken van toen er nog in Dublin was, in dat, ik weet niet meer hoe de West City West Hotel, geloof ik, heette dat. Als je daar zat, dan zag je dat in die zaal dat er gewoon in de eerste dagen afgrijzelijk weinig publiek was.
10: Mm.
3: En dat kwam de sfeer al helemaal niet te goed, omdat de zaal ook al van zichzelf geen sfeer had.
10: Nee, oké. Maar goed. We zijn in Leicester. En
3: ja.
10: Hopelijk blijft iedereen nu zitten. Ook al gaat het misschien over een paar minuten de laatste bus of tram naar waar dan ook. Want we krijgen nog een Nederlander.
3: Ja.
10: Gian van Veen. Even in de stemming komen. Hier. Met Gian. Giant. Gian.
11: This is why he's so highly regarded, Gian van Veen.
12: Oh, what a dart. This brilliant young talent go. The relentless nature of the Dutchman's attack.
11: That is perfect. That is absolutely perfect.
12: The rise of Gian van Veen continues.
10: Wat was hij sterk deze week in zijn eerste rondepartij bij zijn openingsdubbels. Hè. In 8 legs, 6 keer met de eerste pijl open. En dus 2 keer met pijl 2.
3: Ja, dan doe je nou gewoon niks verkeerd. Want je bent in de eerste beurt sowieso 100%.
10: Ja, maar dit was echt zo sterk.
3: Je hebt dus 2 scorende pijlen gemist in die hele wedstrijd.
10: Ja,
3: eigenlijk, ja. Om te beginnen.
10: Ja, dat is niks.
3: Nou, dat is niks. Dat is, we hebben het net over Humphries, maar ja, dit is minstens zo goed, al niet beter.
10: Ja, precies.
3: En ja, zeker.
10: Hoe erg hunkert hij weer eens naar toch een major succes?
3: Ja, nou ja, kijk, het punt is natuurlijk, het is hem een periode echt goed afgegaan. Hè?
10: Ja.
3: Toen hij die titel won en het WK-finale haalde. En eigenlijk leek het wel alsof het allemaal, ondanks dat hij dat het dan moeilijk uit, alsof het heel veel moeite kost zoals hij gooit en leek het hem heel makkelijk af te gaan. En toen kwam er natuurlijk een periode met die nierstenen.
10: Ja, daar is hij in de Premier League-periode.
3: Allemaal wat minder werd. En dat gevecht is hij nu met zichzelf aan het leveren om weer terug te komen op dat niveau. De verwachtingen van mensen komen erbij natuurlijk. Hè? Want ja, kijk eens, er wordt een gigantische clip van hem gemaakt.
10: Ja.
3: Dat betekent dat je ook in het buitenland.
10: Ja, hij is virtueel de nummer 2 van de wereld.
3: Daarom.
10: Ja.
3: Het enige wat mij opviel in een interview die ik ergens van hem zag, was dat hij het er ook over had, wat je heel veel hoort, van ja, voor de nummer 2, dan wel 3 van de wereld, wint hij te weinig titels.
10: Ja.
3: En dat vindt hij zelf ook. En dat is prima dat je dat zelf vindt, dat je daar kritisch in bent.
2: Terwijl
3: hij
2: er vaak
3: heel
2: dichtbij
3: zit.
2: Heel dichtbij zit.
3: Een paar Eurotour-finales verloren, weet je wel, en noem het allemaal maar op. Kijk, die finale van het WK, zeven jaar, laten we het daar maar niet eens over hebben, want dat was gewoon een demonstratie van Littler. Maar het feit dat hij het zich ook aantrekt dat anderen daar wat van vinden.
2: Ja, dat zou hij eigenlijk meer moeten
3: proberen. Dat is meer zorgelijk, ja. Kijk, dat je daar zelf voor jezelf kritisch op bent, prima.
2: Mm-hmm.
3: Die mensen kunnen jou niet veranderen of dingen laten winnen. Hè? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, je moet het allemaal zelf doen. Laat al die informatie lekker daar, trek je er niks van aan.
2: Nee. Pak. Maar je moet er wel een keer, want het staat de headline van dit kaartje zojuist. Hij heeft moeite met finales. Je moet het wel weer eens een keer doorheen.
3: Ja, maar er lopen verdorie geen pannenkoeken in de ronde daar. Nee. Hij is niet de enige die kan darten.
2: Nee, dat begrijp ik wel. Maar je bent wel de virtuele nummer 2 van de wereld.
3: Ja, en daar kom je niet omdat je alleen maar op de vloer lekker staat te spelen.
2: Nee. Op de vloer trouwens in Den Bosch haalde die finale. In de halve finale was ook gewoon wel weer erg goed.
3: Ja.
2: Dat was overigens allemaal daags nadat hij natuurlijk ook nog ver kwam in Amsterdam tijdens de World Series Finals. Dit was een paar dagen later in Den Bosch. Daar wint hij in de halve finales van O'Connor. Ja, dat zag er allemaal weer perfect uit.
3: Ja, precies.
2: Maar ja, dan komt die finale.
3: Ja, maar als we naar AFAS kijken, toen kwam hij ook heel ver. Maar had hij niet het gevoel dat hij lekker gespeeld had? Hij had wel zoiets van, oké, ik heb de resultaten gehaald. Maar je kan je beter lekker voelen in je spel. Kijk, uiteindelijk is je doelstelling is dingen winnen. Hè? Dus liever winnen met slecht spel dan verliezen met goed spel. Hè? In dat soort oriëntatie. Dus dat begrijp ik allemaal wel. En die finale, natuurlijk, weet je, we zeggen dat niet voor niks gaat aan je knagen. Natuurlijk gaat het aan je knagen.
2: Mm-hmm.
3: Maar hou het wel bij jezelf.
2: Ja.
3: Weet je, je hebt al genoeg werk aan jezelf. Dus laat die wijze meningen van mij of van jou of van welke analist hier ook zit of commentator die er zit. Leg dat lekker rechts naast je neer. Zij gooien die pijlen niet voor je, dan moet je zelf doen. Je hebt al genoeg werk met jezelf.
2: Ik denk dat je 100% gelijk hebt, maar dat ook vervolgens uitvoeren. En
3: ja,
2: die knop omzetten in je hoofd.
3: Daar zijn trainingen voor.
2: Geef jij die trainingen toevallig?
3: Nee, die geef ik nog niet.
2: Oh, je zegt nog niet?
3: Nee.
2: Ooit wel?
3: Ik bezit nog niet alle kennis. Daar zijn we mee bezig.
2: Je bent daarmee bezig?
3: Ik ben daarmee bezig. En op het moment dat ik het gevoel heb dat ik bekwaam genoeg ben om dat ook over te dragen naar een speler, dan ben ik altijd beschikbaar voor advies.
2: En in een soort van mental coachrol, moet ik het zo inschatten?
3: Nou ja, kijk, de opleiding die ik volg is sportpsychologie en coaching. En waarom coaching erbij? Want het is hartstikke leuk als je weet hoe psychologisch het werkt. Maar als je niet weet hoe je het over moet brengen, dus je moet coachen, dan heb je er geen bal aan.
2: Dat breng je ineens een interessant punt aan. Daar komen we later wel even over te spreken, Ko. Want we gaan nu naar de walk-on van Giel van Veen. Waarschijnlijk eerst Ryan Stull, want dat is een tegenstander. Daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar komt zo meteen allemaal wel. Dit is de laatste tweede ronde partij van de World Grand Prix. Deze Stull tegen Gian. Veel plezier. Stull!

0: Er is nog één plekje te vullen in de kwartfinale line-up van morgenavond. Morgenavond gaat Nathan Aspinall tegen Ryan Joyce spelen. Gavin Price tegen Johnny Clayton. Luke Humphries tegen Niels Sonneveld. Maar tegen wie gaat James Wade nou uitkomen? Wordt dat Ryan Searle of wordt dat toch onze eigen Gian van Veen? En lukt het van Veen om als tweede Nederlander door te gaan naar de laatste acht? Terwijl Searle even controleert of alle gegevens op het grote scherm die van hem getoond worden wel kloppen. En ik kan me dat voorstellen.
1: Ik heb het idee van niet. Hij schudt een beetje nee. Hij staat er een beetje naar te lachen.
0: Ja, dat was namelijk bij de eerste ronde niet het geval. Toen stond er namelijk in beeld dat Ryan Searle met 21 grams pijlen gooit. Nou, daar weten wij van. Dat klopt niet. Maar ik heb even inderdaad ook niet heel goed opgelet. Maar aan de reactie van Searle te zien stond dat er weer. En deze twee, als die tegen elkaar spelen. Dat hebben ze best wel een paar keer gedaan. Al 9 keer. 5 keer winst Searle, 4 keer winst van Veen. Dat leveren best vaak hele goede wedstrijden op. Spelen blijkbaar graag tegen elkaar. Tempo van beide mannen is gunstig voor de ander. Dus ik denk dat we ons kunnen opmaken voor een hele fijne laatste tweede ronde.
1: Dat denk ik ook inderdaad. Ik heb er echt wel zin in deze partij. Als Van Veen speelt zoals hij in de eerste ronde speelde, dan geef ik hem een zeer goede kans om deze partij te winnen. Zeker als Searle ook speelt zoals hij speelde in de eerste ronde. 22. Nou, je weet het inmiddels. Darten is een dagvers product.
0: Ah, mooi.
1: Dat kan nog wel eens veranderen. Zeker na 2 dagen.
0: Searle die met 2-1 in sets won van William O'Connor, maar wel in de gemiddelde 7 punten lager gooide dan de Ier. Nou goed, dat zegt dus niet zo heel veel. 134. Bij Van Veen viel vooral op hoe ontzettend goed hij op de openingsdubbels was. Dus met pijl 1 of pijl 2 binnen. En dan ook nog eens meestal met de allereerste. Dubbel 16 liep als vanouds. 38. Even kijken waar Searle op staat. Niet op een finish. Dus
1: geen zin.
0: Heel goed. Met wat vertraging. Dat is nog de eerste leg binnen. Voor Van Veen. Die van Van Duivenbode won. Niet vermeld wel dat hij dus zo sterk was met open. Het was voor het eerst dat hij op de World Grand Prix een wedstrijd wist te winnen. Het was hem in 2 eerdere edities nog niet gelukt.
1: Een beetje een rare wedstrijd. Met name van Van Duivenbode.
0: Ja.
1: Die werkelijk helemaal niet raakt in de eerste set. En in de tweede set, vanaf het moment dat hij 2-0 achter stond, alles raakte.
0: Ja.
1: Hij had er zelf ook geen verklaring voor. Ik had hem de afgelopen nog even met hem zitten appen. Hij zegt, ingooien ging goed, ik voelde me goed. Het viel gewoon voor een meter. En ineens wel, dan had hij toch nog 1-1 in sets kunnen maken. Misschien wel ook moeten maken. En dan moet je het nog maar zien in zijn laatste set natuurlijk. Nou, zover kwam het niet.
0: Nou, Van Veen gooide 69 voor de wedstrijd uit en zei daarna ook, maar daar was ik wel opgelucht over dat ik die uitgooide. Want inderdaad, jij zei het al, ik weet niet hoe het nog gelopen was als ik die niet had gegooid. Met een Van Duivenbode op oorlogspad op dat moment. 57. En toch staat hij hier als derde geplaatst, virtueel de nummer 2 van de wereld, Gian van Veen.
1: Dubbel 16 voor Searle.
2: 73.
1: Is niet echt zijn dubbel. Is echt een man van top zijn dubbel 10.
2: 65. Ryan Iwakuma, 16. Gage on the second leg. Ryan Sill, the leg and the focus.
0: Halve finalist op het WK natuurlijk, Searle. Van een finalist.
2: 100.
0: En daarna, ja, heeft nog een Players Championship gewonnen dit jaar. Dat doet hij altijd eigenlijk in het voorjaar. En daarna is het niks meer eigenlijk, of niks meer, maar ja, gewoon niet zoveel. Is daar ruimte? Ja, daar was ruimte. Dan mag Van Veen naar dubbel 16, 152. Dat is lekker. Searle noemde het zelf average, gewoon een gemiddeld jaar. Maar hij had veel meer van zichzelf verwacht, zeker na die halve finale plek op het WK.
1: Ja, zo'n lekkere sprong gemaakt op de wereldranglijst natuurlijk. Ook als je dan een beetje door kan trekken, dan ja, wie weet waar je kunt eindigen aan het einde van het jaar. Kijk, dat WK blijft er 2 jaar op staan, dus daar kun je wel wat mee.
2: 140.
0: Ja, blijkbaar heeft Gary Anderson steeds minder tijd om naar Wesley te komen rijden, waar Searle woont, om te komen trainen.
2: 140.
0: En is Searle of te verlegen om tegen Anderson te zeggen, ja, dat interesseert me niet, dan kom je wel ophalen en we gaan het toch gewoon doen.
2: 81.
0: Of kan hij geen andere trainingsmaat vinden van dat niveau? Ja, daar zijn er niet zoveel van, hè?
2: 105.
0: Ryan Iwakuma, 127. 102. Is de bullseye, Ryan Searle. Kans voor Van Veen om de set te pakken. Via tops.
2: 45.
0: Maar tops is dit toernooi voorlopig nog niet zijn vriend. Dubbel 10. Dan was dat eerder in deze set wel als Searle nog wat pijlen op de dubbel mist. Ik dacht even dat hij zat, Van Veen. Maar deze zit er echt in. Nu kun je de pijlen gaan ophalen. En is de eerste set gewonnen door Van Veen. Ja, zo'n gezichtsuitdrukking van goh, ja, ik weet het niet. Het loopt eigenlijk niet zo heel erg lekker. Maar ik sta wel met 1-0 voor. Nou, dat is dan luxe. Extraatje.
3: Inderdaad, het is een beetje gezicht zo van... Oh, trouwens, over gezichten gesproken. Dit is wel intimiderend.
4: Stoer, hè?
3: Dit ziet er stoer uit, zeg. Gian in het blauw, Searle in het rood.
4: Maar als ik Searle zou mogen adviseren, zou ik zeggen... scheer alle twee kanten of scheer geen één kant.
3: Oh, hoezo? Wat,
4: Nou, dat haar aan die kant...
3: En, over zijn haar of over zijn baard?
4: Zijn baard. Ik heb het over scheren. Ja, scheer je toch niet? Ja, ik, maar...
3: Daarom.
4: Laat maar weer zitten. Laat maar weer over dat te gaan hebben. Want,
3: Hij had wel, die man heeft natuurlijk best wel prachtige lange manen. Ja, maar zijn sponsoren, die staan hier. En dan gaat dat haar dan overheen.
4: Ja, maar dat is niet zijn probleem. Dat weet die sponsoren ook van tevoren.
3: Ja, dat is waar. Ja. Snap je de ontevredenheid bij Gian?
4: Jawel, het loopt niet makkelijk. Maar hij gaat erom dat je de set wint.
3: Ja, maar voor het eerst dit toernooi dat hij niet in één beurt open is.
4: Ja, schande, hè?
3: Nou ja...
4: Ja, maar dan kunnen we op alle slakken zout gaan leggen, weet je. Niemand is foutloos. Dan krijg je nooit een winnaar. Dus, ik bedoel, dan hoef je alleen maar de boel van tevoren te gooien. En dan weet je ook wie de partij gewonnen heeft.
3: Ja.
4: Dus wat dat betreft krijg je nooit een winnaar.
3: Het ging in de eerste partij zo soepel, zo vanzelf.
4: Ja, oké, maar kijk, die referentie kun je niet altijd pakken, want je bent niet elke dag hetzelfde.
3: Nee.
4: Je tegenstander is anders. Je tegenstander heeft ook invloed op jou. Je bent ook afhankelijk van je eigen prestatie van wat je tegenstander doet.
3: Mm-hmm.
4: Ja, en in de eerste set is dat toch een beetje... Je probeert te knallen, je probeert er alles in te prikken, maar je bent toch afhankelijk van wat je tegenstander ook doet. En daar kijk je toch met een schuin ook een beetje naar. Van, ja, hoe
3: wat ziet hij dan? Wat ziet hij in Searle dan nu?
4: Dat Searle ook niet op zijn scherpst is.
3: Nee.
4: En dan krijg je dat moment dat je dat eigenlijk voor jezelf omhoog wil tillen. En daar ben je dan misschien net eventjes te geforceerd mee bezig. Je moet het vanuit souplesse

0: maar Gian.
1: Niet echt in één keer erin. Hè. Die zat er best wel ruim vandaan.
0: Ja.
1: Deze zat wel dichtbij. Maar die ook niet echt dichtbij zat. Niet op het ijzer zoals dat bij Humphries bijvoorbeeld was. In die eerste lek die dan moest afstaan. Dat die een paar dubbels miste die op het ijzer zaten. Ja, daar is hier nog niet sprake van. Maar op de belangrijke momenten wanneer ze erin moeten, dat zit het erin.
0: Ja. Maar al met al, we zijn nog...
1: Nou, je ziet ook die beweging hier met zijn wenkbrauwen omhoog. Van, ja, nou ja, oké, ik win die set. Maar...
0: Ja, daar is dan ook echt even alles mee gezegd.
1: Kijk, en dat je hem dan breekt in die vierde lek. Ja, eigenlijk totaal onbelangrijk. Want als je de vijfde lek zelf begint... Ja, dan kan je nog steeds die set pakken.
0: Ja.
1: Dus die break op zich heeft geen waarde. Alleen maar dat je een lek minder hoeft te spelen om die set binnen te halen.
0: Als het gevoel even nu wat minder is dan dat hij wil... Wat doet hij dan nu, denk je, in die break? Gaat hij toch... Voor mij laat hij zijn pijlen liggen, dus hij gaat niet gooien?
1: Nee.
0: Heeft hij misschien nog een setje daar liggen ergens?
1: Dat heeft geen zin om achter te gooien. Dat is zo'n andere entourage. Dat kun je doen. Je gaat achter even wat drinken. Even dit laten bezinken van hoe ging dit nou? Ja, wat ga ik aanpassen? Hoe moet ik anders die wedstrijd in om het te verbeteren?
0: Ja, maar je kunt ook even een slokje drinken pakken en meteen gewoon weer terug gaan naar het podium. En wel gewoon gaan gooien.
1: Je kan ook naar het toilet gaan. Ja, veel jongens kiezen ervoor om dat niet te doen. En ik vind dat op zich nog steeds een vreemde keuze. Mm. Ik denk dat het beter is om in die sfeer te blijven waar ze nu staan.
0: Nou, ze zijn alweer begonnen.
2: 160. Searle is absoluut begonnen. Van Veen ook met één pijl meteen. 109. In de leg gestart. Ja, we hebben het al eerder gezegd ook dat tot nu toe in deze tweede ronde in ieder geval de spelers die goed starten aan de wedstrijd door het winnen van de eerste set het ook goed gedaan hebben in de wedstrijd. Want van de 7 voorgaande wedstrijden, alle spelers die de eerste set wonnen, wonnen ook de wedstrijd. We hebben sowieso ook nog niet echt een spannende wedstrijd in de tweede ronde gehad. Het
3: plan veel voor de kwartfinales.
2: Allemaal 3-0 of 3-1. Ja, is dat zo?
3: Ja. Dat is zonder enige statistiek, zeg ik dat gewoon. Dat het gewoon altijd zo is.
2: Oké. Okay, nou ja,
3: Ryan 52 voor Searle. Die de eerste leg houdt in ieder geval. Oeps, we beginnen op een dubbel, jongens. Ja. Er is paniek ergens in de wagen. Ja. Iemand zit, of iemand heeft zijn kind meegenomen. Dat kan ook, die zit nu op de knoppen te drukken. Maar er is ergens iets niet goed. Kijk, het lijkt erop, dat zeg ik heel eerlijk, uit een beetje ervaring dat de schakeltafel vast zit. Ja, we zijn weer terug.
2: Ja, dan klopt ook meteen alles weer. Is het goede scorebord ook weer in beeld. En veegt er nu iemand een paar druppels zweet van het voorhoofd.
3: 140. Ja, dan is er wel paniek hoor.
2: Ja, ik zag toevallig vandaag een filmpje voorbij komen van Owen Binks, jouw collega, want die spot natuurlijk ook. En ja, die doet dat ook op dit toernooi. En die had een filmpje waarbij hij wilde duidelijk maken dat spotten met dubbel in, dubbel uit nog een stukje uitdagender is. Ja,
3: dat geloof ik graag. Dat heb ik gelukkig nog nooit hoeven doen.
2: Ik geef me alleen op voor de makkelijke toernooien. Ja.
3: 40. Sterke leg van Gian van Veen. Moet dan resulteren in de 1-1. En eindelijk heeft hij een keertje dubbel 20 gegooid. Derde keer voor Searle dat hij met 160 begint.
2: Tikt ook lekker aan. Sowieso is het openen van Searle uitstekend. Telkens in de eerste beurt. Nou, Ryan Searle wil ook wel eens een 39 gooien.
3: Ja, moet je toch tegen Wade spelen eerst.
2: Ja, ja. Nou, dat kan in de volgende ronde. Blijkbaar heeft hij het gevoel, Searle, dat het nu wel valt. En dat ja, zien we hier ook, want hij gooit 180. 99, right, Searle die wel al eens een 39 gooide. Dat was op de Grand Slam. Maar ja, het was niet dubbel in, dubbel uit natuurlijk. 26.

0: Heb jij het wel eens geprobeerd met van die hele zware pijlen gooien?
1: Ja, wel eens, ja.
2: Eén beurt.
0: Eén beurt, dat is niet heel veel, hoor.
1: Ja, maar ja. Had meteen zoiets van, nou, dat is het.
2: Dat is het niet, oké.
0: Ik heb het een paar keer geprobeerd. Het vliegt in het begin wel heel erg lekker, namelijk. Vind ik. Maar ik hou het niet lang genoeg vol. Nou, en na twee legs of zo, dan beginnen ze als bakstenen te vallen. 100.
1: Ja, want even voor de goede orde. Ryan Searle speelt met pijlen die 34 gram wegen. En dat is... Ja, dat klinkt heel weinig. Maar op een gegeven moment merk je toch wel...
0: Ja, het is een derde meer dan waar de meeste mensen sowieso mee spelen. Oh, Van Veen. 149. Nee, doet hij net niet.
1: Interessant lekje nu.
0: Precies, hij houdt het druk erop bij Searle. En voor het eerst in deze wedstrijd mist Searle er 3. En ik blijf het een achterlijke switch vinden. Ik hou me daar gewoon bij. Ik
1: zag het al aan je gezicht. Hij deed het in de eerste ronde natuurlijk ook al. Van het missen van topstand meteen naar dubbel 19 gaan. Even kijken of Van Veen wel met de eerste beurt binnen is. Ook niet.
0: Hoe vaak heeft hij dubbel 19 geraakt?
1: In zijn leven bedoel je?
0: Nee, of? In deze World Grand Prix.
1: 101. Nee, nog niet.
0: Nee. Ja, hij zal er wel weer mee wegkomen. Zo werkt dat dan meestal.
1: Dan lijkt het wel op. Want in de leg waarin Van Veen Searle heel veel pijn had kunnen doen, is hij na 6 pijlen nog niet binnen. En moet hij nu heel veel triples gaan gooien om dat nog goed te maken.
0: 71. 41. Ja, misschien dat Searle hem nog een beetje helpt. 180.
1: De tweede voor Van Veen. Zo, moet eventjes nadenken. 120. En besluit dan om maar gewoon nog een triple 19 te gooien. Dat is altijd goed.
0: Ja. Niet uit, maar wel weggezet op tops.
1: 100. En op tops is het eigenlijk altijd wel raak met Ryan Searle. Zeker als hij 3 pijlen in de hand heeft. Misschien wordt dit de eerste wedstrijd in de tweede ronde die echt spannend gaat worden. Het wordt in elk geval 1-1 in set.
3: Ja, even de wenkbrauw omhoog van Searle. Een verschil in reactie.
4: Ja, Gian wint die eerste set.
3: Ja, is niet tevreden.
4: Is niet tevreden. Searle.
3: Ja, ja.
4: Weet je,
3: en dat laatste juich jij meer toe?
4: Ja, want dat betekent dat je jezelf aan het oppeppen bent. Dat je, ik zit in de race, ik zit in de wedstrijd. Ik heb het zelf weer in de hand.
3: Maar de openingsdubbels net in die laatste leg, die kostte hem uiteindelijk de set.
4: Ja, weet je, in dit stadium van dit toernooi kun je niet veroorloven om 6 pijlen te missen op een dubbel.
3: En dat blijkt ook maar weer, Ko, wat een dagvers product dat darten toch is. Dat van de week in zijn eerste rondepartij tegen Dirk, wat stond hij te smijten op die openingsdubbels. Alles ging erin.
4: Ja, nou ja, waar we het op voorhand al over hadden, weet je. Dat mensen zeggen, ja, moet je niet meer titels winnen.
3: Ja.
4: Spelers op dat niveau, hè, top 4 van de wereld, zijn heel erg constant in hun spel. Humphries heeft wel een mindere, maar als je dan zo'n laatste set ziet, maakt hij wel, stelt hij wel even orde op zaken.
3: Ja, precies.
4: Weet je, en dat ontbreekt een beetje op dit moment bij Gier. Dat is beter geweest bij hem. En toen won hij ook het EK en toen kwam hij ook in de finale van het WK. En weet je, het zit er wel in bij hem.
5: Tuurlijk.
4: Hij heeft het nog niet gevonden.
3: Nee, nou ja,
4: op nog dit niet moment gevonden voor, laten we zeggen, in de continuïteit.
3: Hij is op zoek naar vertrouwen. En dat was in Amsterdam er enig moment. Toen ging de energie er wat uit. In Den Bosch was het er wel weer. Ja. Het was deze week in de eerste partij geweldig. Nou ja, nu is het zoekende. Even kijken naar de statistieken, de gemiddeldes tot nu toe. Nu we twee sets onderweg zijn en de tussenstand in balans is. En nou ja, de clean nine van Rian is wel echt goed.
4: Ja, is prima. Dus, kijk,
3: de rest is allemaal ook in balans, hè?
4: Ja, ze doen ook
3: behalve de openingsdubbels natuurlijk.
4: Ja, ze doen niet veel voor elkaar onder. Wat dat betreft, de startdubbel van Searle is wel een stukje beter.
3: Ja.
4: En dat geeft hem ook de ruimte om die 10 punten scoringsverschil goed te maken.
3: Ja. Heb jij nou het idee, bedoel, het staat 1-1, dat we een soort van opnieuw gaan beginnen?
4: Ja, ik zit te wachten tot er eentje echt ontbrandt.
3: Ja, precies.
4: En eigenlijk verwacht ik dat bij Gia een beetje. Bij Searle is het vaak wel what you see is what you get.
3: Ja.
4: En dat is meestal wel een hele wedstrijd door. En dan zitten er wel legs tussen die echt formidabel zijn. Maar meestal blijft hij wel op een bepaald niveau hangen in die wedstrijd. Dan komen er ook weer legs. Hij had net ook een paar beurten die niet met de eerste beurt open ging.
3: Daarnet trouwens in de vorige break lieten we even zien die twee mooie foto's zien.
4: Hemel, dat gaan we zeker krijgen.
3: Wat dan? Nee, we lieten hier Gian zien
4: twee foto's.
3: En kijk deze, en van Searle, dat is best imponerend. En toen hadden we het over de haardracht van Searle.
4: Ja.
3: Ja. Ja. We zijn toch even bezig geweest. Ja, go. En, wat vind je ervan?
4: Ik een beetje op mijn zuster begint te lijken vroeger.
3: Hoe zag jij er vroeger eigenlijk uit met haar?
4: Ja, dat is zo lang geleden.
3: Oh, oké. Maar we hebben ook nog andersom. Searle met een stompé-look.
4: Hij wordt er wel knapper van, moet ik zeggen, als ik eerlijk ben.
3: Ja?
4: Kijk, het past niet bij heavy metal, maar ik vind het hem niet slecht staan.
3: Nee, ben ik eigenlijk wel met je eens. Ook jouw brilletje.
4: Ja, ze kunnen wat met AI tegenwoordig, hè?
3: Ja, dat gaat allemaal. En hoe snel ook allemaal.
4: Ja, daarom heet het ook AI.
3: Goed, even kijken. We zijn nog niet begonnen. Dus ik vroeg eigenlijk of je het idee had of de partij een soort van een herstart nu gaat krijgen. En als dat dan zo zou zijn, naar wie het toch een beetje uitslaat. Zal ik maar zeggen, de favoriete rol in deze partij.
4: Ja, die favoriete rol is vanaf het begin eigenlijk Voel van Veen.
3: Ja, maar we zijn nu...
4: Ja, nee, maar dat geldt nog steeds, want het staat 1-1. Het is de nummer 14 tegen de nummer 3. Laten we eerlijk zijn, de favoriete rol ligt in. Als het topspel naar boven komt, al is het van alle tweede man, dan is Van Veen de winnaar. Uiteindelijk. Zijn niveau ligt hoger dan dat van Searle, vind ik.
3: Maar in deze partij?
4: In deze partij is het gelijkwaardig.
3: Ja, hè? Ja. Oké, nou, we gaan kijken naar de apotheose. Want dat is het. 1-1 na twee sets tussen Van Veen en Searle.
6: Nou, de game on hoeft niet eens meer te worden uitgesproken, want Van Veen stond al klaar. Die is gretig genoeg. Ja, het is soms lastig te zien als scheidsrechter tegenwoordig met die lange punten ook. Het ijzer is zo dun dat je niet meer kan zien of die aan de linkerkant of aan de rechterkant van het ijzer zit. Zeker als hij wat verder bij je weg is. En je moet je ook niet vergeten dat Gian die gooit nu 3 pijlen willekeurig in het bord eigenlijk, hè, voor een scheidsrechter. Die weet waar de eerste pijl ongeveer heen gaat. Maar pijl 2 en 3 weet je als scheidsrechter ook niet. Dus je bent ook zoekende naar die pijl. Oh, ik heb niks gezegd. Dubbel 9 is echt een goede start dubbel als je 20 mist.
7: Searle nu bevestigd dat hij dat lekker moet blijven doen.
6: Wie staat hier nu met het beste gevoel na 2 sets, zou ik denken?
8: Ja, ik denk Searle, want Van Veen zal echt balen van het starten in die vorige leg. En ja, hij heeft natuurlijk in die eerste ronde niet 1 keer de openingsdubbel gemist. En in deze wedstrijd al 3 keer. Voor zijn gevoel heeft hij dus deze wedstrijd al heel vaak die openingsdubbel gemist. En dat gaat toch tegen je werken.
6: Searle mag naar Bullseye voor een 167 finish.
8: Die had ik ook niet direct zien aankomen. Maar ja, je ziet het gemak waarmee Sol die pijlen gooit. En dan kan dit dus zomaar gebeuren. Knipoogje van Heavy Metal. En de felicitaties van Gian. Wat dat betreft sportief genoeg natuurlijk.
7: Maar het is wel even een finish die aankomt.
8: 109. Ja, zo is toch al zo'n ritme gooien en zo'n speler die ook een beetje op dat goede gevoel gewoon als het lekker gaat, dan gaat die eerste pijlbaan iedere keer in die triple 20. Ja, als dit soort finishes dan ook gaan vallen, dan gaat hij er niet slechter van spelen, denk ik. Ja, zo, 146. Ook nog. Bijna.
7: Tijd voor Van Veen om antwoord te geven. 72 moet eigenlijk gewoon eventjes uit. Om wat goede gevoel bij Searle weg te halen. Ja, lekker.
8: Hier is hij toch wel sterk in, hè, Gian van Veen. Finishes. Dat is wel echt zijn handtekening. En daarna haalt hij dubbel 16. Kijk, we hebben het altijd over Johnny Clayton en dubbel 16. Maar eigenlijk hoort Gian van Veen ook gewoon in dat rijtje thuis.
7: Van Veen die het, dit toernooi hier in Leicester moet doen zonder de steun van zijn vriendin. Die er eigenlijk altijd bij is, Kiana.
8: Ja.
7: Maar die dart zelf ook. En die is met het Nederlands team mee naar de Faroe-eilanden. Want daar wordt het Europees kampioenschap bij de WDF gespeeld deze dagen. En ja, tegen een uitnodiging daarvoor zeg je uiteraard geen nee.
8: Nee. We hebben Marco Meijer afgevaardigd.
7: Ja, inderdaad. Die heeft ook geen nee gezegd.
8: Die dart daar overigens niet hoor. Laat dat even duidelijk zijn.
7: Dat zou dan ook niet. We willen wel een kans maken. Searle gooit in de stijl van Marco Meijer even 4. 96. Nou, het was 7. We moeten hem niet te kort doen.
5: 123. The Annie Bacquire 143.
8: 58. Ryan, hij gaat hem weer goed wegzetten. Weer zo'n finish onder druk voor Van Veen. En dan doet hij 72 al uit in de vorige leg.
7: Nu gaat het niet via dubbel 16. Moet het via dubbel 5 gebeuren.
8: Dat is dan toch net even wat anders. Searle mag wel naar zijn favoriet. Een pinte met de eerste pijl. En nog een keer met de eerste pijl. En dat is nu dan voor hem ook 4 keer.
7: Ja.
5: 89.
7: Hij speelt een dijk van een set voorlopig, Ryan Searle. 60.
8: Van Veen voelt deze set door de vingers glijden.
5: 140.
7: Ook een maximale score had geen finish opgeleverd voor Van Veen. Searle gooit 141 niet uit. Maar laat net zo makkelijk dubbel 4 over. Van trippels gooien. Dat lukt Searle wel deze set. Score het gemiddelde van 120.
5: Games on the third set.
1: Koos Tompé was aan het wachten op een speler die het had. Die het ritme te pakken had, die helemaal los was. Nou, ik denk dat we hem gevonden hebben.
8: Ja?
5: Full set, first leg, Ryan to focus.
8: Dit was wel een hele goede set inderdaad.
5: No score.
8: Nu moet Van Veen toch echt even laten zien waarom hij zo dadelijk misschien de nieuwe nummer 2 van de wereld is.
1: Hij had er al 3 gemist, Searle, maar dan is het alsnog lekker om de beurt erna met 160 binnen te klappen.
5: 67.
8: Gooit hij die laatste pijl ook weg? Eigenlijk bijna vanaf halverwege de okkie heb ik het idee. Dan is hij al helemaal in de voorwaartse beweging.
5: 140.
8: Een beetje zoals je doet met ingooien. Als het niet loopt, dan die derde pijl maar zo een beetje lopend weg smijten.
5: 96.
1: Nou, alles aan de stijl van Ryan Searle is losjes. Het is al 180 en nummer 4 voor Van Veen.
5: 42.
8: Het is op zijn minst een wisselvallige leg van Ryan Searle.
5: 58.
8: 160 openen, dan 26. Dan 96, dan weer 42. Er moest wel iets goed komen nu.
5: 59.
1: Weer die dubbel 10. En door.
5: 59.
1: 81. Nou ja, nummer 3, misschien binnenkort wel nummer 2 van de wereld. Daar hoort natuurlijk ook merchandise bij.
8: Aha. Je hebt onderzoek gedaan, ik voel het.
1: Hoezo?
8: Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, deze zin, Guy Havertz.
1: Nou ja, er staan mensen met een mooie Gian van Veen sjaal stonden er in beeld.
8: Mm-hmm.
1: Maar, nou ja, ik heb ook al de Gian van Veen borrelplank met het gezicht van Gian erop gezien. Ja, weet je.
5: 36.
1: Ja, je moet toch wat.
8: Ja.
1: En ja, het heeft ook wel wat dat als je zeg maar, je plakje osterworst van je zaaltje afhaalt, dat je dan tegen het gezicht van Gian aankijkt.
8: Ik voel een kerstcadeautje aankomen, Guy.
1: Nou.
8: Van Veen, naar dubbel 17. Nee, daar kiest hij dan niet voor. Hij zet hem gewoon weg. En dat is wel zo verstandig in deze situatie. Want ja, nadat ze allebei wat moeite hadden om die eerste leg te beginnen, is het Van Veen die dat daarna goed weet om te schakelen. Maar Searle valt een beetje stil in deze set.
5: 18. No score.
8: Hij mist daar erg veel hoor, deze wedstrijd.
1: Contrast met zijn eerste ronde is daarin erg groot.
5: Sixteen.
9: 63.
10: Goeie laatste, zeggen we dan. Als Sassou die beurt nog redt met een triple 19.
9: 55.
10: Het zal in de volgende leg moeten gebeuren voor Van Veen. Het afdwingen. Een vijfde en beslissende set. Dan krijgen we toch nog één spannende wedstrijd in deze tweede ronde.
9: 131.
10: Wilde je daar jouw boude voorspelling over de kwartfinales daar nog op aanpassen?
9: Nee, nee.
10: Nee?
9: Okay.
10: Morgenavond wordt een avond om niet te missen. Nooit te vergeten.
9: 18.
10: Nou, wat Searle kan, kan Van Veen niet altijd nadoen. Nee, hij zit vlak naast dubbel 19. Nou, dan zal hij wel vallen, hè?
9: Games from the third leg. Ryerson, full back, the other focus.
10: Met de derde pijl binnen. Dat is in ieder geval in de eerste beurt.
9: No score.
10: En dit is dan een hele lekkere bonus. Gratis scorende beurt erbij voor Van Veen.
9: 38.
10: Aan het versnellen heb ik het idee van Veen. Ja, mist hij dan gevoel, ritme? Of heeft hij het gevoel dat het goed gaat? Dat kan natuurlijk ook. Dus een van de twee is het meestal.
9: Ja.
10: Ja. Heb jij dat gevoel ook?
9: Nee. Dan zal het zoekende zijn.
10: Alhoewel het in deze set best redelijk gaat. Ja, die vorige leg was niet zo goed, maar de eerste twee legs waren prima.
9: Hij scoort in deze set wel beduidend minder dan in de sets daarvoor.
10: Trippeltje erbij. Yeah, dat is net, net jammer. Want Searle vindt dat trippeltje er wel bij. En dan is 100 toch een stuk makkelijker dan 134. Wat niet bedoeld als je 134 kun je ook uitgooien natuurlijk. Via... Oeh, ik dacht dat hij erin zat. Die
9: ja, daar leek het even.
10: Ja, hè?
9: Ja. Van Veen had meteen gezien dat het niet het geval was. Searle gaat twee keer tops proberen. Searle gaat twee keer tops gooien. En maakt er 2-2 van in deze set. En dan is Van Veen dat voordeeltje kwijt. En staat hij met de spreekwoordelijke rug tegen de spreekwoordelijke muur. Oeh, meevaller. Searle die de vorige leg met de zesde pijl binnen was en hem toch nog wint.
10: Ja, is toch ook, blijft toch altijd moeilijk te verklaren. Gooi je 100 uit met twee keer tops en daarna drie pijlen kan je tops niet raken. Je kunt het niet verklaren bijna.
9: 181.
10: Schud het hoofd, Ryan Searle. Heen blijft in ieder geval de trippels raken.
9: Ja, hij heeft wel wat afzwaaiers, Searle. Zo.
5: 27.
8: 140. Tja, dit is een goede laatste leg van Van Veen. Zeker in het licht van wat Ryan Searle allemaal niet doet.
5: 57,
9: Gianni Wacquire, 89. Die gooit hier zijn kans op het bereiken van de kwartfinale. In elk geval voorlopig 57. De prullenbak in. Searle die één keer eerder een kwartfinale haalde op de World Grand Prix. Het is ook alweer 5 jaar geleden.
5: 84.
9: Ook niet zijn toernooi dus.
8: Dat was geen beste leg voor Ryan Searle. Wel een beste leg voor Gia van Veen. En zo gaan we lekker naar een vijfde en beslissende set toe.
9: Heeft het voordeel dat hij de set mocht beginnen. Dat mocht het op een allerlaatste leg aankomen. Hij in elk geval als eerste mag proberen om te openen op de dubbel. Geen gegoochel met 2 legs verschil of zo.
8: Even helemaal kwijt, Ryan Searle. Dus kan Van Veen rustig aan richting een dubbel.
9: Vanaf het moment dat hij op 1 leg van de overwinning kwam, is darten een heel stukje moeilijker geworden voor heavy metal. Voor de Engelsman wel zaak om dat nu in deze lijk in elk geval een halt toe te roepen. Dat lukt.
8: Maar de laatste paar leks zit het ritme bij Van Veen goed in. En valt het ook allemaal weer wat makkelijker.
9: Ja, dat denk ik toch even terug aan jouw opmerking over dat versnellen.
8: Ja, misschien dat we het nog niet zagen, maar voelden het dus uiteindelijk wel goed.
5: 141.
9: Daar had Van Veen wat meer druk op Searle willen zetten.
5: 81.
8: Nu komt hij er wel. Searle mag wel weer naar zijn favoriet toe natuurlijk. Dat is slordig.
9: De opening voor Van Veen in deze beslissende set. Hem geschonken door Ryan Searle. Maar niet aangepakt. Nee, hij zit er niet in, Ryan. En die ook niet.
8: En dan moet het voor Van Veen nu wel gebeuren natuurlijk. Oh, wie kan het beste tegen de druk? Daar gaat het nu om. Want hier staat echt druk op voor beide mannen. We missen nog even door.
9: Het wordt spannender en spannender. Het wordt warmer en warmer. En het wordt belangrijker en belangrijker. Van Veen doet het.
8: Tja. Het blijft toch een raar spelletje. Hij komt op matchpoint en vanaf dat moment vallen de wielen van de wagen.
9: 32. Vindt een halve finalist op het WK. De als 14e geplaatste Ryan Searle. Dit toch gewoon erg spannend.
8: Ja.
9: Hij had de wedstrijd onder controle, Searle, toen hij Van Veen brak met die 100 finish in de vierde leg van de vierde set. Hoefde het alleen maar af te maken. En dat deed hij niet. Kreeg daar ook geen matchdarts voor.
8: Hij opende al niet, hè?
9: Het donderde als een kaartenhuis in elkaar. En misschien was dat ook wel de katalysator voor Van Veen. Om de rug te rechten. Nou, hij gaat wel een matchdarts krijgen. Twee stuks.
8: Uitstekende laatste set.
9: En dus gaat niet Ryan Searle, maar toch Gian Van Veen naar de kwartfinale. Om daarin morgen tegen James Wade te gaan spelen. Het werd spannend. Hij kwam met 2-1 achter. Maar ja, we wilden graag nog een spannende wedstrijd bij de laatste 16. Daar heeft Van Veen voor gezorgd. En als je hem wint, is alles goed. Gian Van Veen, door naar morgen.
11: De druk loopt op.
12: Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De drie punten zijn zeer welkom.
11: United zoekt naar vorm.
12: Ontlading bij Matheus Cunha. Het staat gelijk.
11: Spurs naar doelpunten.
12: He, hij zit erin. Jan-Paul van Hekken.
11: Op Old Trafford de kans om die stroeve seizoenstart weg te poetsen.
12: Fernandes maakt zijn derde.
11: Kijk live naar Manchester United tegen de Spurs.
12: En Bruno galmt weer door Old Trafford.
11: Via Play. De beste kijk op sport.
3: Poeh, wat een partij was dit.
13: Ja.
3: Van Gian Van Veen in de tweede ronde tegen Ryan Searle. Hij wint hem en staat in de kwartfinales.
13: Dat maakt dat er wel zo leuk, Bart.
3: Ja, nou ja, dat is per definitie leuk.
13: Je bent samen knepen op de bank, zit je zomaar toch niet gebeuren... en dat dan ineens de hele bende omdraait en het helemaal de andere kant op gaat.
3: Searle eigenlijk min of meer op matchpoint, hè, in deze partij.
13: Er was geen enkele reden om te denken dat Searle deze wedstrijd niet zou gaan winnen. Precies. Op dat moment. Nee. Dat hij eigenlijk voor de wedstrijd mag gaan gooien.
3: Maar het gebeurde niet.
13: En verhaal.
3: Gelukkig, toch?
13: Ja, gelukkig, zeker.
3: Ja, hoe zou jij deze overwinning van Gian Van Veen typeren? We hopen dat we hem zo meteen zelf ook overigens te kunnen gaan vragen. Nou, dat zal wel even duren.
13: Moet je maar eens met hem aan hem vragen dan, als je wil.
3: Jij mag ook vragen stellen,
13: hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar jij bent presentator, jij bent vocabulair gezien veel beter dan ik.
3: Oh,
13: maar ik denk dat je kan concluderen dat hij niet het gevoel had dat het geweldig ging en goed ging. En dat het eerder een overwinning op zichzelf is dan een overwinning op Searle.
3: Een overwinning op zichzelf.
13: Ja, eerder dan een overwinning op zichzelf. Ja. Natuurlijk was het niet ervoor nodig om...
3: Wat is voor jou de definitie van een overwinning op jezelf?
13: Omdat je loopt te worstelen, dat het moeilijk gaat. Dat het niet naar je zin loopt. Hè? En dat je toch zo'n wedstrijd uit het vuur weet te trekken. Want ja, je stond eigenlijk met je rug tegen de muur.
3: Ja.
13: En toch weet je het karakter op te brengen om erin te blijven geloven en erin te blijven knokken. We hadden al, waar dan Jacques van Hekelen heeft, Espinel als bijtertje, vechtertje, knokkertje.
3: Dat vind jij van Gian ook?
13: En er komen er steeds meer.
3: Ja, ja. Nou, laten we, want we hebben dus een sessie gehad met drie sets. Dus we kunnen er een hoop uitpikken. Dat zullen we niet allemaal doen. Maar de 167 finish.
13: Ja, geweldig.
3: Goh.
13: Fantastisch.
3: Wat een moment.
13: En een geweldig moment. En maar dat zijn wel dingen die Searle ook kan. Alleen hij kan het niet continu. Kijk, Van Veen in zijn eigen lek op 92.
3: Ja, die zat te wachten.
13: Zit er iets mis mee. Ja, en dan krijg je dit.
3: Wat een begin.
13: Ja, prima begin. Ja, en dan die lek daarna ook nog eens een keer die 146. Dan miste hij die dubbel 16. Searle. Ineens had hij hem te pakken.
3: Ja.
13: En had hij hem veel beter te pakken dan
3: Ach, Jan.
13: dan Gian.
3: Ja.
13: Maar dan doet Gian dit.
3: Ja.
13: He, hij mist dus ook nog eens een keer die 146 om 2-0 voor te komen. Hij brengt hem direct terug, knol, 72. Maar en dat is nou waarom het een overwinning op zichzelf was. Dat leek daarna.
3: Ja, weer helemaal
13: allemaal weer minder.
3: Niets, hè? Nee.
13: Weet je, er staat geen, bij beide niet, hè, een constante lijn in op een gegeven moment wat ze door bleven trekken. Het bleef in golfbewegingen gaan qua niveau.
3: Ja. Dus kijken, dit is Van Veen die met 89...
13: Zijn eigen lek,
3: ja, en dan die dubbel 5.
13: Dubbel 5,
3: die...
13: ja. Maar dat is ook best wel een hele lastige dubbel als die beslissend is, hoor. Op een beslissend moment is dat best wel lastig. Want blijft
3: en verderop in de wedstrijd natuurlijk ook nog gezien.
13: Ja.
3: Ja, kijk hem hier verbeterd zijn.
13: Natuurlijk is hij verbeterd, want hij heeft die break teruggeplaatst.
3: Ja.
13: En dan denk je gewoon, erin blijven zitten. Ik wil het van je voorkomen in 6 jaar. Het gebeurt precies andersom.
3: Precies, want hier is de 2 in voorsprong in sets voor Ryan Searle.
13: Ja. En die begon ze ook serieus goed te raken, hè?
3: Ja.
13: Echt serieus goed te raken.
3: Je had iets gevonden.
13: Ja.
3: Wat hij later ook wel weer kwijtraakte, overigens.
13: Ja, maar dat is het gekke. Je hoorde Jacques in zijn commentaar er ook al eventjes over. Weet je wel. Hij gooit dan die 100 finish uit op een gegeven moment. 20, 2 keer dubbel 20. Dat leek daarna, moet hij open op dubbel 20. Kan hij met 3 pijlen niet raken.
3: Ja, exact.
13: Dit moment. Weet je, is fantastisch. Maakt 2-2. En je ziet gewoon, hij heeft het te pakken. En dan reken je erop dat hij eigenlijk in de volgende leek die hij zelf maar beginnen, het af gaat maken.
3: Ja. Nee, ja, maar dat brengt ons naar wat we dan noemen een pub-lek.
13: Een pub-lek, ja.
3: He?
13: Of een but-lek.
3: Ja. Ja,
13: hij is
3: nog
13: niet in de buurt. Schul is die lek, hij is niet in de buurt.
3: Nee, maar dat was wel een apart moment. Dat hoe ze eigenlijk met z'n tweeën begonnen te klooien.
13: Ja, dus ik denk dat ze meer in gevecht met zichzelf waren. Dan, en er zaten echt wel hele goede momenten in. Hè. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Het is helemaal niet dat ik ga zeggen dat ze allebei...
3: Zul je helemaal verbaasd dat die de dubbel 10 nog niet zit?
13: Ja, voor gevoelsmatig heb je wel eens dat je denkt, ja, die is raak. En dan uiteindelijk blijkt hij er toch een millimeter naast te zitten.
3: Ja, ja.
13: Dat is met deze geld het ook. Ja, dit was echt een worsteling.
3: Te ver onder,
13: deze
3: leek. Ja. Te ver onder.
13: Ja.
3: Oh.
13: Ja, deze leek was een worsteling van beide mannen.
3: Ja. Ja.
13: Maar die is ook zo belangrijk voor Searle om in de wedstrijd te blijven. En voor Van Veen om hem een beetje af te schudden.
3: Maar kijk, hij schrikt bijna. Gian, oh, gelukkig.
13: Ja, maar hij zit in de single 1. In het midden van de ene. Want er zat geen enkele twijfel in. Nee. Maar toch was het gevoelsmatig, denk ik niet.
3: Kun jij omschrijven, Co, als oud-prof, hoe voel je je daar bij zo'n lek?
13: Ja, kijk, weet je, je staat wel 1-0 voor als Van Veen zijnde.
3: Ja.
13: Dus wat dat betreft, je hebt wel wat speelruimte, maar je wil die 2-0 pakken omdat je dan de ander echt helemaal tegen de muur aan zit. Waarin die niet meer anders kan. En je pakt ook nog eens een keer een break, dus je weet dat als er nog 3 legs volgen, mag je daar 2 keer beginnen.
3: Mm-hmm. Ja.
13: En dan wordt het wel heel lastig om die wedstrijd nog te verliezen.
3: En uiteindelijk heeft hij hem gewonnen.
13: Uiteindelijk heeft hij hem gewonnen.
3: Het werd ook door in het commentaar benoemd van, ja, het leek enig moment in de partij dat hij ging versnellen, Gian.
13: Ja, maar dat is ritme zoeken. Hè? En op een gegeven moment, als het op de ene manier met werken en hard proberen niet lukt, dan lijkt het net alsof je wat nonchalanter gaat gooien. Maar dat is eigenlijk het zoeken naar je ritme. Wat je eigenlijk in training hebt, als het lekker gaat, is het bam. En dat geldt ook eigenlijk bijna voor alle spelers. Op het moment dat ze een hoog niveau gaan aantikken en echt lekker in hun gevoel zitten, gaat het tempo in hun worp ook vaak toch wel wat omhoog.
3: Ja.
13: Gaan ze sneller spelen, omdat het makkelijk gaat. Dan ga je al met vertrouwen, hoef je niet meer te mikken. Je weet gewoon, als ik dit en dit doe...
3: Precies.
13: Ben ik in ieder
3: geval moet het
13: in
3: ieder geval
13: moet het goed komen.
3: We zijn blij dat het hem uiteindelijk toch gelukt is. Ja, Gian van Veen na een 2-1 achterstand in sets. Uiteindelijk een 3-2 overwinning tegen Ryan Searle. Dat brengt ons dan tot het bracket. Even kijken naar het schema, hoe dat dan nu allemaal kan worden ingevuld. Want die kwartfinales zijn nu officieel in te vullen. En die gaan morgenavond allemaal worden gespeeld. Ook weer vanaf 8 uur te zien hier bij Viaplay Darts. Met Espinel tegen Joyce, Price tegen Clayton. Dat waren de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld in de tweede ronde. En dus nu tot die kwartfinales zijn gekomen. En dan ook nog 2 Nederlanders in de kwartfinales met Niels Sonneveld, die vanavond knap won. Hij gaat spelen tegen Humphries. En Gian van Veen gaat uitkomen tegen James Wade. Dat wordt ook wel weer een kluif voor Gian, hoor.
13: Voor beide mannen.
3: Tegen deze Wade. Ja, natuurlijk voor Sonneveld ook.
13: Sonneveld ook. De enige wedstrijd waar je nog een duidelijke favoriet hebt, mag dan misschien Espinel tegen Joyce zijn. Maar alhoewel, als we Joyce vandaag weer gezien hebben, denk ik, gisteren gezien hebben, denk ik heel van poep.
3: Ja. We gaan naar Gian toe, die morgen de derde partij gaat spelen tegen James Wade. Gian, goedenavond. Ik ben heel benieuwd, gefeliciteerd, om te beginnen, hoe jij terugkijkt op deze tamelijk bizarre overwinning.
14: Ten eerste, derde wedstrijd morgen, hoor ik?
3: Ja.
14: Oké, goed om te weten. Ja. Dat is voor mijn voorbereiding wel anders. Ja, hoe ik vandaag terugkijk. Ja, het was gewoon een hele aparte wedstrijd. Hetzelfde als eigenlijk 2 dagen geleden. Ik kom 2-1 achter. En ik begon de legs wel oké, maar niet geweldig. En niet zoals ik had gehoopt. En scorend hou je het nog wel redelijk bij. En het ging gewoon heel gelijk op. En toen gooide hij die 100 uit, 24 topstops. En toen wist ik wel gewoon dat het een lastige wedstrijd ging worden. Maar ja, vanaf 2-1 achter, dan kom ik gelukkig wel tot leven. En daarna gaat het gewoon een stuk beter.
15: Ja, je vergelijkt deze partij met die van eergisteren tegen Dirk. Maar daarin ging er wel iets anders heel erg goed, namelijk je openingsdubbels. Dat was vandaag even anders, helaas.
14: Ja, dat inderdaad. Dat ging vandaag gewoon een stukje minder. En dat hoort er ook bij. Kijk, dit was mijn 4e wedstrijd ooit op dit toernooi. Ik denk dat ik de afgelopen 3 wedstrijden dat ik ooit heb gegooid op dit toernooi mijn openingsdubbel geweldig ging. Dus voor mij voelde dat normaal. En dan gebeurt het vandaag wat minder. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Maar waarschijnlijk is dit dan weer normaal dat het zo gaat. En, daar wen je dan ook wel aan. En tijdens de eerste set dacht ik ook, volgens mij is dit de eerste keer ooit dat ik 3 pijlen mis op mijn openingsdubbel. En daarna begin je wat meer te missen. Maar op een gegeven moment ging het wel weer lekker. En begin je gewoon ook weer de paar legs gewoon goed. Met meteen die dubbel 16 erin. En ja, kijk, vandaag ging het ons gewoon scoren een stuk beter. Veel meer 180 is dan de afgelopen wedstrijd. En ja, dat geeft dan ook gewoon weer genoeg zelfvertrouwen.
15: Ja, we zaten te kijken naar deze wedstrijd die op en neer ging. 2-8 gestaan, dus inderdaad in sets. En we meenden te zien dat je ergens een versnelling plaatste. Klopte dat?
14: Ja, achteraf wel, ja. Maar waar dat dan ligt, dat moet ik zelf ook eens terugkijken hoe dat dan in één keer kan. En
15: maar ook in je tempo van gooien?
14: Ja, nee, inderdaad, dat was ook wel. En op een gegeven moment zat die eerste pijl wat vaker goed. Of erin, of er net onder. En dan kan ik er gewoon wat meer mee. En dat bleek ook vandaag. En dat geeft me dan ook wel gewoon genoeg zelfvertrouwen over. Als het even niet lekker gaat in de volgende wedstrijd, dat je dan ook gewoon wel die versnelling kan vinden. Niet alleen in tempo, maar ook gewoon in de wedstrijd. En dat geeft me gewoon genoeg zelfvertrouwen voor de kwartfinale tegen James Wade.
15: Ja, zelfvertrouwen, blij, opgelucht. Wat is nu het gevoel?
14: Allebei. Ja. Blij en opgelucht. Ja, tuurlijk. Kijk, als je 2-1 achter staat, dan ben je gewoon opgelucht als je nog de wedstrijd wint. En achteraf ben je ook gewoon blij dat je hem wel gewoon over de streep kan trekken. Meteen die eerste matchpel er ook weer in. Finish het gewoon weer lekker. Dus tuurlijk heb je hier en daar wat geluk gehad. Zeker in die laatste set dat hij in de tweede leg gewoon genoeg pijlen op het dubbel mist. Maar ja, dat geeft ook gewoon weer voldoening dat je die leg dan wel wint. En op naar morgen.
15: Ja, op naar morgen. Je zei net al, lekker voor mijn voorbereiding, dat ik nu weet dat het morgen de 3e partij is. Ja. Even om bij jou, Gian, in je hoofd te prenten. Je hebt 2 keer dit jaar in een kwartfinale tegen James Wade gespeeld op een major. En die heb je allebei
14: gewonnen.
15: Juist.
14: En dan zijn je er. Dus ik ben er morgen niet. We schuiven gewoon op voor de halve finale. En dan
15: dankjewel, man. Goeie avond daar. Nogmaals, vanuit hier alle felicitaties. Die komen je toe naar een mooie wedstrijd. En succes morgen.
14: Dankjewel, mannen. Tot morgen.
15: Tot morgen. Dat was Gia van Veen vanuit Leicester. Goed, nou ja. Altijd goed voor een goede analyse, maar ook een helder verhaal.
13: Ja, precies. Ja, ook een beetje wat hij zegt, ook wel opgelucht. Hè? Want ja. Hij had wel door bij 2-1 achter in die derde set van ja, het gaat hier wel heel lastig worden. Ja. En des te knapper is het dat je het er toch uittrekt, want dat laat hij dus niet zijn spel beïnvloeden.
15: Nee, precies. Wij gaan afronden of kijken we nog heel eventjes naar de uitslagen van vanavond. Dat is misschien wel eventjes netjes om nog te doen. Eventjes officieel zo'n avond dan afsluiten. We zagen Niels Sonneveld fraai met 3-1 winnen van Gary Anderson. Daarna dezelfde cijfers als het gaat om de winst van James Wade tegen Stephen Bunting. Jermaine Wathimena redde het niet tegen een goede Luke Humphries. En zojuist dus die andere tweede Nederlander die het redde tot aan de kwartfinales. Gian van Veen. Hij won van Ryan Searle. Dit is dan het schema voor morgenavond. De kwartfinales vanaf 8 uur weer inschakelen op Viaplay Darts. Met om te beginnen Aspinall tegen Joyce. Daarna de twee maten tegen elkaar. Price tegen Clayton. En dan dus als wedstrijd nummer 3 Van Veen tegen Wade. En Niels Sonneveld mag morgen het bal sluiten in zijn partij in de kwartfinale tegen Luke Humphries op de World Grand Prix. Nog iets aan toe te voegen?
13: Nee, je hebt alles vlekkeloos gedaan.
15: Wauw, vlekkeloos.
13: Spotless.
15: Dat kan haast niet in dit werk, maar dat geeft helemaal niet. Dankjewel voor je prettige bijdrage.
13: Ja,
15: vast weer tot een nieuw toernooi. Ik denk het Europees kampioenschap of...
13: Oh, je mag op zaterdag nooit werken.
15: Werk jij zaterdag?
13: Ik werk zaterdag.
15: Ja, ik niet.
13: Nee.
15: Had wel gemogen, maar lekker koert weer dan. Morgen ben ik er wel met Martijn. Hoe dan ook, 8 uur, kwartfinales van dit fraaie toernooi in Leicester. Met dus 2 Nederlanders nog altijd in het toernooi. Bedankt voor het kijken en een goede nacht. I feel like I'm stuck inside.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Rob Ramendam met het Radio Nieuws. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen, en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Vannacht is het vrij helder en fris met temperaturen tussen de 7 graden in het binnenland en 11 graden aan de kust. En plaatselijk kan vannacht wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, begint met eerst lokaal mist, maar die lost snel op. En daarna schijnt de zon opnieuw geregeld en blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot lokaal 22 graden in Limburg. En dat zijn opnieuw vrij hoge middagtemperaturen voor begin oktober. Zondag laat de zon zich ook vaak zien. En ook maandag en dinsdag houden we droge en zachte nazomerweer nog even vast. Daarna wordt het wisselvalliger en doet de temperatuur een stapje terug. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Rob Ramendam met Radio Nieuws. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen, en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Mijn naam is Alia Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Eurmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Os-Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Grijshoort ook nog 20 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
1: Ja, we kunnen beginnen met een nieuwe kick-off. Allereerst een applaus voor Mike Verwij. Hoe lang heb je nou geslapen, Mike, afgelopen nacht?
2: In het vliegtuig van Athene. Namens dan ongeveer 3 uur, denk ik.
1: Ja, maar niet na de wedstrijd nog even voor de vlucht?
2: Nee. Ik denk, als ik dat doe, dan ga ik dwars door mijn wekker heen. Dus ik ben maar gaan tikken.
1: En naast wie zat je in het vliegtuig?
2: Naast niemand, want iedereen ging met een rechtstreekse vlucht vanuit Thessaloniki met Transavia gewoon om 12 uur keurig naar Nederland. Maar ik kan dit niet missen, joh.
1: Nee, kijk. Ja, maar het is ook volgens mij, jullie willen heel graag echt vroeg vliegen.
2: Paantijn heeft het ook gevraagd of ik vroeg wilde of laat wilde. Dus ik heb ingestemd met de vlucht van 6 uur via Athene naar Amsterdam. Nee, was prima te doen.
3: Maar die wedstrijd is daar natuurlijk later. Ja. Hier in Nederland is die 9:15 vanwege tijdsverschil. Is die daar gewoon om 9:45.
1: Dus nog minder slaap.
3: Dus ja, daarom stel je het voor. Anders moet je niet zeuren. Als je die dag ervoor niks te doen hebt en je moet om 6 uur vliegen, dan vind ik, dan maakt het niet zoveel uit.
1: Maar het is wel lekker als je een vroege vlucht. Dat vinden jullie sowieso wel fijn.
2: Sowieso
1: toch?
2: Lekker, hoor.
1: Ja. Oké, nou, hartstikke goed, joh. Was het allemaal een beetje vol te houden?
2: Zeker, ja. Ik moet zeggen, er zat een collega maandag waar vandaag is. Die zei van, ik ga daar niet zitten om 4 dagen vakantie te vieren.
1: Nee.
2: Maar Thessaloniki, als je dan een leuk hotel hebt, maar wat een...
3: Dan kan je toch wel leuk 4 dagen vakantie vieren.
1: Ja. Lekker biertje.
2: Heb je de productie? Het weer was lekker. Ik kreeg 1 keer een bui op mijn kop. Maar dat, voor de rest was het goed weer.
1: Zwembadje.
2: Alleen, wat een appartementencomplex met een deurcode. Er stond een apparaat, daar kon je een zakje chips uithalen en een colaatje zero. En dat was het ongeveer in een of andere Achenebbesbuurt. Oh. Maar je kon door 3 kwartier te wandelen, dan kwam je in het heerlijke haventje. Dus het is echt een hele leuke stad.
3: Maar dat komt ook omdat we het zo dicht mogelijk bij het stadion willen. Dus we zitten niet allemaal in exclusieve grote 4- en 5 sterren hotels. We willen gewoon zo... Ik wil zo dicht mogelijk bij het stadion.
2: Dat was ideaal.
1: Dat hebben we geweten, ja.
2: Vannacht ook even teruglopen naar het appartementje. 19 minuten, dat was echt perfect.
1: Ja, maar dat was 3 kwartier lopen naar Thessaloniki. Oh,
2: ook dat was lekker. Want ja, ik zat er alleen. Ik werd helemaal in de steek gelaten door de equipe natuurlijk. Die gewoon...
1: Hey, was een jeetje. En dan? Ja. Hoe gaat dat dan, zo'n
2: de eerste avond met collega Willem Vissers en de jongens van de ANP, Thijs Meenk en Koen van Wel zitten eten.
1: Gezellig?
2: Ja, het was heel gezellig. Ja. En gistermiddag geluncht met Noah Vahlen.
1: Oh, leuk.
2: Dus ik ben de tijd wel doorgekomen.
1: En hoe lang was dat lunchje naar die lunchplek?
2: 3 kwartier. Dat was dus naar het centrum.
1: Kan je als chef voetbal toch niet vaker?
2: Nee.
4: Maar hij luncht nooit met iemand.
1: Nee, hij luncht nooit.
3: Ja. Nee, maar het is echt niet verboden om een Uber te nemen.
2: Ik had ook van een Ubertje kunnen nemen.
1: Ja. Dat mag.
2: Ik moest natuurlijk wel aan mijn stappen komen. Want ik kon niet in Hilpendam. Echt mooie plaatjes.
1: Ja, maar ik heb geen foto's van de wandeling.
2: Nee,
4: wel van de salade.
2: Griekse salade.
1: Ja.
2: Ongevenaard.
1: Nou, lekker.
2: Feta mousse was heel lekker. Ik heb hem gisteren weer genomen.
1: Feta mousse?
2: Ja, het is...
1: Oké.
2: Okay. Maar geen brokken feta, maar gewoon... Nee, was prima.
1: Okay. Feta mousse?
4: Moet jij niet aan denken natuurlijk.
3: Nee, absoluut. Ik denk waar heeft hij het over?
1: Ja, feta mousse.
3: Feta.
4: Feta is kaas. Dat
1: Die Grieken doen natuurlijk feta mousse.
2: Ja. Hey, maar wat zijn die tomaten lekker in Griekenland? Hè? Wat krijg je hier dan een meuk in Nederland?
4: Dit is een voetbalpodcast, jongens.
1: Ja, maar die tomaten komen natuurlijk ook gewoon uit Griekenland.
4: Ah, ik vind Westlandse tomaten prima.
1: Ja, lekker.
3: Nou, kassen, tenminste stevige tomaten.
1: Nog geen front. Je wordt ieder moment gebeld.
4: Ja.
1: Ja, ben je er klaar voor?
4: Zeker.
1: Tasje ingepakt.
4: Zit er klaar voor.
1: Heb je nog tips voor de aanstaande bevalling?
4: Ja, dat is de laatste.
3: Ja, je niet bereikbaar houden.
4: Ja. 3 dagen online.
3: Ja, kijk, en dan kom je uiteindelijk. En dan is alles al gebeurd. En dan heb je de hele zandkraam tenminste niet aan je fiets hangen.
1: En als je eenmaal die kleine in je handen hebt. Intens geluk wat je dan voelt. Hè?
3: Ja, nou, dan kom je nog wel achter.
1: Ja, maar
4: ben benieuwd, jongens.
1: Een hele bevalling was ook in Griekenland. Nederland. De eerste helft was ik afgrijzelijk.
2: Ja, nou, gelukkig viel er weer een keer een doelpuntje vlak voor tijd. Dat is ook altijd wel lekker voor je wedstrijdverslag.
1: Nou, inderdaad, dat is niet voor het eerst.
2: Nee, Fantijn die maakte ook een analyse. Maar het is de laatste tijd wel elke keer bal bij het Nederlands elftal. En als je ziet hoe ze de tweede helft spelen. Ik vond het wel heel sterk van Xavi. Dat hij gewoon onmiddellijk het boetekleed aantrok. Want ja, die is gewoon niet goed begonnen.
1: Nee.
2: Dan kun je zeggen, hij heeft het goed omgezet. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar dat was natuurlijk die opstelling deugde van geen kant.
1: Want dan blijkt toch dat als je met Til, het middenveld wat er dan met name stond met Veerman, Til en...
3: Leuke invallers, maar niet voor in de basis. Zelfs niet tegen Griekenland. En ja, ook Veerman die ging daaraan ten onder in feite. Want ja, die stond zo'n beetje in zijn eentje op het middenveld. Want Til die lopen, Xavi dan zegt, attack the spaces. Dus die, overal waar de ruimte is, daar gaat hij heen. Dus die is weg. En Timber, ja, die loopt eigenlijk een beetje als een kip zonder kop rotten op dat middenveld. En ja, die loopt maar overal maar heen. Wel goed of niet goed, maar dan laat je wel de rest van je middenveld in de steek. En dat deugde echt voor een meter, die drie op het middenveld. En dan worden ze uiteindelijk nog gespaard. Hè, want dan zeggen ze, ja, het is het hele elftal. En dat begrijp ik ook allemaal. Maar het is gewoon kwaliteit. Gravenberg is gewoon een van de beste middenvelders die we hebben. En Reinders heeft het eigenlijk ook altijd goed gedaan. Nou ja, als je die dan uit elkaar haalt, omdat ze twee keer iets minder spelen misschien. Ja, dan zie je de gevolgen. Dan moet je een 2-0 achterstand goed maken.
1: Reinders viel goed in, hè?
2: Hij wilde een verfrissing, ja. Maar weet je... Uiteindelijk spelen ze 2-2 en dan kun je zeggen, nou ja, het is toch nog een resultaat. En misschien heb je dat ook wel een keer nodig, want eigenlijk daardoor zag je hoe goed Gravenberg en Reinders zijn als je dat afzet tegen wat er de eerste helft gebeurde.
1: Ja.
2: Want die vielen allebei heel goed in, maar ik vond ook dat Noah Lang geweldig goed inviel.
3: Maar het is ook de angst een beetje. Het is hetzelfde wat tegen Duitsland gebeurde, kom je ook achter. Dan moet je... Maar daarvoor moet je niet. En dan is het aftasten. Wat doen we? Gaan we met z'n allen naar voren? Of waar zetten we het lage blok of het hoge blok? Weet ik wat ze tegenwoordig allemaal verzinnen. Maar, en dan op een gegeven moment kom je achter tegen Duitsland. En dan moet je. En dan blijk je best wel aardig te kunnen voetballen. En dan moet je tegen Griekenland. Want je komt met 2-0 achter. En dan blijk je best wel aardig te kunnen voetballen. En ook wel de kwaliteiten te hebben om het tegenstander vast te zetten. Maar denk je, waarom gebeurt dat niet vanaf het eerste moment? En hij zegt, we willen de bal hebben, de controle over de bal. Maar Nederland heeft bijna de bal niet gehad.
2: Nee, maar ja, stond alleen maar
3: in de situaties.
2: Dat omheen voetbalden. Ze moesten via de buitenkant.
4: Maar dat kon helemaal niet, want nee. Dumfries en Summerfield liepen elkaar alleen maar in de weg.
2: Ja, Dumfries die stond volgens mij
4: aan de binnenkant.
3: Maar dat is ook de schuld van Xavi. Het nieuwe systeem in de opbouw is met de drie achterop. En, en de, hoe heet dat, een van de backs heel hoog. Ja, en als het de Dumfries is, dan is hij niet gevaarlijk meer. En dan zeggen ze, ja, tweede helft scoorde die twee keer. Maar toen was het natuurlijk een heel ander spelsysteem. Het was gewoon vol druk zetten. En zoveel mogelijk mensen in de 16. En Reinders zegt nog, ja, we speelden met 3 tienen. Nou, 3 aanvallende middenvelders dus, ja. Dus dan kom je vanzelf wel in de situatie dat je een keer een goal kan maken. En dat deed Dumfries, stond weliswaar 2 keer buitenspel, waarvan de ene keer twijfelachtig was.
1: Ja, met jouw scheidsrechters oog.
2: Ja, weet je, ik zag hem even terug op het tv'tje, toen dacht ik, ja. Maar volgens mij had die verdediger, die neemt bewust het risico, die denkt Dumfries even uit te spelen. En die scheidsrechter zegt, hij heeft geen totale controle over de bal. Nee. Want als je die totale controle niet hebt, dan blijft het 1 actie. En dan zou het buitenspel zijn.
3: Dan is alles buitenspel.
2: Ja, maar ik vond dit... Ja, hij nam bewust het risico om Dumfries uit te spelen. Dus dan heb je de controle. En die verloor je ook weer heel snel.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat dit gewoon een helder doelpunt had kunnen zijn. En misschien wel moeten zijn.
1: Maar wat ook wel pijnlijk was, is dat natuurlijk, schreef je in je analyse ook, die vermaarde verdediging van Oranje met grote namen. Hè, Van de Ven, Dumfries, Timber en Van Dijk. Ook zo kwetsbaar oogte in de eerste helft.
3: Ja, je vraagt je af of hoe de communicatie is en of er wel communicatie is. Want sommigen die lopen gewoon, Van de Ven ook. Je ziet hem bijna rondkijken van wat moet ik eigenlijk doen? En die moet gewoon een strakke opdracht krijgen. En dat gewoon... Dat moet hij gewoon laten zien in die wedstrijd. En voor de rest niet allerlei tactische foefjes. En als die dit doet, dan moet jij dat doen. Want het lijkt wel of die jongens het in hun hoofd hebben zitten. Dat de opdrachten van Xavi belangrijker zijn dan gewoon met je vrije geest te spelen. Hmm. En ik vond de eerste helft, deden ze maar wat, man.
2: Ja, de enige manier waarop van de Ven af en toe opviel was dat hij de turbo aanzette en dan een fout van een ander of van zichzelf kon compenseren met zijn snelheid. Want dan zie je wel dat hij echt gigantisch snel is. Maar ja, die speelde ook niet best.
3: Maar dat is nu al 3 wedstrijden achtereen. Ik hoop dat Xavi een keer gewoon een normale linksback daar gaat neerzetten. Zoals Hato, die ik ook in de centrale ook beter vind dan linksback. Maar die speelt ook regelmatig linksback. Hato, maar Maatsen, ik begrijp niet. Koeman zag het niet zitten in Maatsen. En hij ziet er waarschijnlijk ook niet zitten in Maatsen. Maar
1: je hebt iedere finale gespeeld, hè?
3: Ja, en iedere keer als je hem ziet, hè, vorig jaar ook tegen Spanje in die kwartfinale van de Nations League. Ja, deed hij het heel goed. Dat is gewoon een uitstekende speler, vind ik dat. Maar op een of andere manier valt hij niet in het pulletje bij die bondscoaches. Maar ik heb liever zo'n soort speler dan Van de Ven. Ja, hij is snel, oké, prima. Maar als hij er alleen maar is om fouten te herstellen, dan denk ik dat je doel voorbij streeft. Want het gaat er ook om dat iemand lekker comfortabel aan de bal is.
2: En eigenlijk was hij op het WK ook niet goed. Zeker niet in zijn allerbeste vorm van de Ven.
3: Maar nee, die hele verdediging niet.
2: Wat ook heel zorgelijk is, vind ik wel. Want Verbrugge, dat is de onomstreden keeper van Oranje. Want die had in zijn eerste 26 interlands 11 keer de nul. Ja, en in de laatste 10 interlands heeft hij 12 tegendoelpunten gehad. En elke wedstrijd een doelpunt moeten incasseren.
4: Het ligt niet heel erg aan hem, toch?
2: Nou ja, ik vond die eerste die afgekeurd werd, daar viel hij uit als een zoutzak. Mm. Die tweede dacht ik dat hij ook meer had kunnen doen. Maar toen zag ik hem terug. Die was toch wel behoorlijk in de hoek. Maar ja, toen was mijn stuk al weg.
1: Ja, moet die keepersstrijd weer open met Roefs?
2: Nee, ja, ik vind Roefs wel een hele goede keeper. Maar Verbrugge heeft het eigenlijk altijd wel goed gedaan in Oranje. Maar nu de laatste tijd, het is al 10 wedstrijden de bal.
1: Ja. Ben je het er mee eens eigenlijk?
3: Nee, ik vind hem prima keeper. Ook tegen Servië deed hij het uitstekend. Maar hij wordt te vaak in de steek gelaten door zijn verdedigers.
4: Je zag het ook deze wedstrijd, dat hij echt... Hij gaf echt direct af op zijn tegenstander.
3: Ja,
4: of op zijn
3: medespelers.
4: Medespelers. Ja, hij was echt furieus.
3: Als je ziet wat voor ruimte ze weggeven. Ja. Die twee situaties die Mike net beschrijft. Die ene afgekeurde goal en die wel telde. Ja, dat is zoveel ruimte. Ja, dan kan je een keeper niet meer kwalijk nemen. Een keeper kan moeilijk zijn goal uitlopen en tegen Timber zeggen... bovenop zitten. Ja. Dus wat dat betreft vind ik hem niet de schuldige van de tegengoals.
2: Maar er werd over Pasveer bijvoorbeeld er ook wel eens gezegd, als die dan stond, die zette het gewoon vooraf goed neer. En dat doet hij misschien...
3: Al die andere wedstrijden heeft hij het wel gedaan. Dus hij kan het wel. Dus dan ligt het meer aan de verdedigers dan aan hem.
2: Maar 10 keer niet meer de nul.
3: Maar
2: dat was ook tegen Oezbekistan, tegen Algerije. Daar zaten tegenstanders tussen. Nou, ik wil niet zeggen dat ik de nul had gehouden, maar dat...
3: Nee, maar dat
2: zijn wel cijfers.
3: Ja, maar het zijn niet leiders. Dan kijk jij naar Roes bij Sunderland, bij een wedstrijd tegen AZ in de... Hoe heet die league?
4: Europa League.
3: Europa League.

0: Timber. We hebben morgen ook een verhaal in de krant. Kopen die krant met Timber. Maar die was ook heel erg zelfkritisch. Die vond ook wel dat hij...
1: Welke Timber bedoel je?
0: Jurriën.
1: Oh ja.
0: Quinten, daar komen we zo wel op, denk ik. Maar ja, die zei ook dat hij 100% meer had moeten doen bij die tweede goal. Ja, en die eerste zag hij natuurlijk, lag hij op zijn gat. Zag ja. ook niet goed uit.
2: Nee, er was totaal geen communicatie. Ze gaan alle twee doen ze hetzelfde. Ja, dan moet de één moet gewoon rugdekking geven.
0: Ja, maar bij hem zie je wel dat hij echt terugkomt uit een blessure. En die moet je ook wel wat meer tijd gunnen. Aan de andere kant is het Nederlands elftal. Dus ja, nu is Van Hekken geblesseerd, dus speelt hij. Of hij zondag kan spelen, nou, daar werden echt door hemzelf ook wel hele grote vraagtekens bij gezet. Want er is een speciaal traject samen met Arsenal samengesteld om hem niet weer terug te laten vallen in zijn oude blessure. Tja. Want die liesblessure, dat was wel echt een hele vervelende. Maar die moet ook echt nog wel stappen zetten.
1: Zou wat zijn als hij ook nog uitvalt, hè?
2: Ja, nou ja, gisteren, Mike zal dadelijk wel weer kijken, vlak voor het einde van de podcast, of hij nog een vervanger opriep, want dat liet hij gisteren wel open. Ja. Maar heeft wel toch nog een vervanger op te roepen. Dus ja, wie zal het zeggen? Ja.
0: Ik wil wel
2: voor Van Hekken dan. Ja, maar ja, zou dat is indirect ook voor Timber.
1: Je hebt natuurlijk Geertruida al die af is gehaakt.
3: Sint-Juste
1: afgehaakt.
3: Sint-Juste.
1: Jij denkt Sint-Juste, ja.
2: Ah. Ja, meer smaken zijn er bijna
3: niet. Nee, ik zit echt
2: Beukema,
3: na te
2: die zit op de bank bij
1: Juri Baas.
2: Bij Napoli. Ah, ja, maar die is meer links.
1: Ja, maar ja, Xavi had het erover dat Van Dijk zich eventueel wil opofferen voor het team om vanaf rechts te spelen.
0: De Big Third is 100ste wedstrijd, rechts centraal.
1: Ja. Zou toch moeten kunnen, toch? Beetje flexibiliteit.
0: Maar ik wil wel even één misverstand wegnemen. Want het was echt een hele leuke sfeer in het Toomba-stadion.
1: Wat hoorde je nou?
0: Executor, ik zeg op een gegeven moment tegen Willem Vissers in de tweede helft. Ik zeg, hoor jij die krekels ook?
1: Ah.
0: Gewoon, Oranje was aan de bal en het was dood en doodstil.
2: Ja, joh, maar dat wordt allemaal zo overdreven, Mark. Maar die heksenketels en dit en dat, man. Dat telt toch allemaal niet meer mee.
0: Welkom in de helft van Thessaloniki.
1: Niet dus.
0: Nee.
1: Van Bommel, we hadden hem al op 167,5 miljoen neergezet.
2: Ja.
1: Meernik was de komende 10 jaar de spits van Oranje.
2: Ja.
1: Summerville heeft zich overigens wel door deze hele periode goed heen geworsteld, toch?
2: Ja.
1: Blijft een gevaarlijke, dreigende speler. Zeker. Veel dynamiek, veel actie, bereidheid.
2: Ja. Nou, net wie zegt, dat is wel een verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Ik had nooit verwacht dat die jongen op dit niveau zich zodanig zou manifesteren dat je denkt van, we hebben de rechtsbuiten voor de komende 10 jaar.
1: We hadden gewoon geen rechtsbuiten, hè?
2: Nee.
1: Altijd dat gekloot op die rechtsbuiten. En dat is nu gewoon, dus die hebben wij.
2: Ja.
1: Ja, niet meer te experimenteren met Bergwijn, Koopmeiners,
3: Frimpong,
1: Malen, wat hebben we daar allemaal gehad? Berghuis, nou ja. Ja.
2: Nee, wat dat toch gaat, is dit wel een luxe. Maar aan de andere kant zie je van Gakpo. Er werd al gezegd van, er wordt een strijd tussen Van Bommel en Gakpo. Ja, nou, Gakpo levert bijna iedere wedstrijd in het Nederlands elftal. Ja, en nu Van Bommel levert gewoon niet.
1: Ja,
2: hij levert en dat is ook helemaal niet erg.
1: Hij levert in.
2: Ja,
1: hij is
2: zeker
1: vandaag, hè?
2: Ja.
1: Je hebt wel een beetje die adrenaline door je
3: zit er bovenop.
2: Dus het is niet gelijk.
1: Hij kijkt het.
3: Jezus.
1: Ah, dat weet je toch?
3: Nee, dat weet je nog niet. Nee, dat weet je nog niet.
1: Nee.
2: Dus.
1: Nee,
2: maar dat viel tegen. Dat viel mij tegen. En Meerdink precies hetzelfde.
1: Ja.
2: Al lag dat bij Meerdink denk ik ook wel een beetje aan wat er achter hem gebeurt.
1: Maar als jij een wereldspits bent, toch?
2: Ja, tuurlijk.
3: Had je niet toen je Zirkzee zag, dacht je niet van, dit is nou de spits voor de komende 10 jaar?
2: Ja, maar dat dachten we ook toen die speelde tegen. Volgens mij was het ook Griekenland. In Eindhoven.
1: Gevaarlijk kopballetje nog.
2: Toen speelde die ook,
3: hakje en zo. Hebben ze een complete spits.
2: Is hele, nou, hij is niet compleet.
3: Hij maakt
2: niet af. Hij maakt niet af.
0: Maar bij dat hakje dacht je van, draai en Ross zelf op doel.
1: Ja, maar hij is zo flegmatiek.
2: Ja,
1: als er dan een duel onder 16 is, heb ik het idee dat hij denkt van, deze laat ik me even gaan.
0: Maar hij viel wel ook heel goed in.
2: Ja, in de combinatie wel. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat hij bij Manchester United alleen maar op de bank zit.
3: Ja, nee.
2: Of voornamelijk op de bank.
0: Maar Noah Lang, we hadden hier in de podcast een keer wat geroepen van, nou, ik weet niet of Jordi Cruijff hem wil, want die wil alleen maar jongens die zichzelf niet voorop stelden. Dus toen kreeg ik een appje van hem, maar hij was gisteren weer helemaal in, ook het gevoel van, ik ben er weer. Hij speelde ook fantastisch, vond ik. Maar ja, dan staat hij weer voor de camera met heel veel bravoure. En dan kan hij kan hij iedereen dronken spelen. Nou ja, dat hij wel een jaar heeft weggegooid. En als deze jongen een keer heel regelmatig zou voetballen en ook dit constante niveau had, dan is het echt een fantastische speler.
1: Wel een groot verschil met Van Bommel inderdaad in de eerste helft. Natuurlijk heeft ook die volle drukte.
2: Ja, daarom. Het is natuurlijk een hele andere wedstrijd in die tweede helft. We maken er gewoon een hele andere wedstrijd van.
0: Ja, dat. Maar ik denk dus ook dat het wel een beetje met karakters te maken heeft. Van Bommel was toch wel een beetje onder de indruk. Is natuurlijk ook
1: die heksenketel.
0: Van die krekels. Ja. Dus die... Nou, maar die begon wel...

0: die leek wel een beetje geïmponeerd. En Noah Lang, ja, die voetbalt echt met ja, motto scheidt aan alles, volgens mij. Ja. En dat werkte wel heel erg goed.
1: Maar je wilde die andere Timber Quinten nog even benoemen. Die heeft natuurlijk een moeilijke interlandperiode.
0: Ja, die speelde tegen Duitsland. En die ging toen uit tegen Servië. Nu toch weer terug in de basis. Daardoor wel heel mooi dat de jongensdroom, de Utrechtse jongensdroom van de gebroeders Timber, gewoon samen in de basis van het Nederlands elftal staan, nu uitgekomen is. Mm. Maar Quinten Timber speelde niet goed.
2: Nee. Tegen Duitsland ook wel niet.
1: Nee, daarom.
2: Dus ik begreep al niet waarom die hem weer terughaalde naar dat middenveld.
1: Het was gewoon onderschatting van Xavi voor deze wedstrijd. Dat hij dacht, ik kan het wel met dit team aan.
2: Nou, en gelukkig. Ik denk ook overschatting van zijn eigen team.
1: Ja.
2: Hij overschat
1: van de kwaliteit van zijn eigen team.
0: Ja. Ja, en misschien toch wel een beetje ook onderschatting van Gravenberg en Reinders. Dat die toch. Kijk, Koeman heeft niet voor niks altijd voor Gravenberg, Reinders en Frenkie gekozen. Nou, en dan één of twee wedstrijdjes kwam Justin Kluivert erbij. Als iemand aanwezig was.
1: Ja.
0: Of toen speelde Gravenberg niet, denk ik.
2: Ja,
1: je mist zoveel ook.
0: Maar die stelde die twee altijd op. Ja, en dat is natuurlijk is niet dat Ronald Koeman er helemaal niks van.
1: Maar is dit nou een lekkere plek voor Gravenberg? Wat meer rechts aanvallend op dat middenveld. Reinders zat helemaal zijn element, die tweede helft.
2: Ja.
1: Maar ik heb toch het idee dat bij Gravenberg dat niet zijn.
2: Nou, die moeten wel te ingetogenen spelen eigenlijk.
1: En die moet eigenlijk vanuit de as dan.
2: Ja, maar daar kan je wel spelen. Maar die kwaliteit heeft hij ook niet om de elftal te dragen vanuit de as. En dat hij gewoon alle lijnen aanvallend uitzet, vind ik dan. Verdedigend is hij dan misschien nog wel beter. Maar nee, ja, ik denk dat de formatie zoals die nu stond in die tweede helft, met die drie op het middenveld. Alleen het gaat erom, wat doet het hele team? Hè? Wil het hele team naar voren? Hou je de ruimtes allemaal klein? Want als je de ruimtes zo groot als in de eerste helft, ja, dan gaat Gravenberg ook verzuipen. En dan verzuipt Veerman, dan verzuipt iedereen.
0: Ja, elke diepe bal was levensgevaarlijk. Ook omdat ze verkeerd stapten, stond opeens Virgil van Dijk weer een paar meter, was het lang geen buitenspel. En
1: nou, het is zo mooi als die Van Dijk zo heel hoog speelt. Hè? Denk je, oh god, als dat maar goed gaat. Maar in de helft was het ook. Dat echt, Van Dijk stond echt 10, 15 meter op de helft van de Grieken.
2: Ja. Maar het houdt ze ook scherp natuurlijk. Op het moment dat je daar staat, dan weet je ook dat je scherp moet zijn. Terwijl als jij halverwege je eigen helft staat, dan denk je, we hebben nog genoeg tijd en ruimte om het weer goed te maken. Maar nu moest iedereen wel heel scherp zijn. Want ze kwamen wel scherp die kleedkamer uit. Dat was even iets anders dan bij Servië. Waar ze slaapwandelend het veld opkwamen en die 1-1 incasseerden.
0: Ja.
1: Dus een paar cellentjes beetpakken. Dan gaan we daarna weer vrolijk verder. Ik ben enthousiaster over Xavi als bondscoach dan Koeman.
2: Oneens.
1: Ja? Manchester City moet teruggezet worden uit Premier League.
0: Eens.
1: Troy Parrott, wereldspits.
2: Oneens.
3: Eens.
1: Ja, dat is ook geen wereld. Ja, dat
2: toevallig twee keer een bal mee krijgen.
0: Tegen wie was het?
3: Tegen Oostenrijk.
2: Ja.
3: Dat zijn geen koekenbakkers.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat lijkt Joey Veerman.
1: Reed vertrekt in de winterstoppen Feyenoord.
0: Eens.
2: Oneens.
1: En het is toch een bescheiden salaris van Xavi bij Oranje. Heb je dit gezien?
2: Oneens. Ik heb het niet gezien, oneens. Maar het is sowieso oneens.
1: Nou, Bielt had een verhaal. Dat Ancelotti zou 10 miljoen krijgen bij Brazilië. Klop 7. Nou, dan krijg je Pochettino bij Amerika, Tuchel bij Engeland en dan Xavi, die krijgt 3 miljoen. Dat is op nummer 8.
3: Bruto of netto?
0: Vind je het niet genoeg
1: voor ieder jaar 3 miljoen netto? Ontvangt ieder jaar 3 miljoen van de KNVB.
0: Vind je het niet genoeg voor vier in het land periodetjes?
1: Wat zei je?
0: Vind je het niet genoeg voor 4 in het land periodetjes?
1: 3 miljoen euro.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, per jaar. Nou ja, goed.
2: Ja, maar het is altijd zo vreemd, hè? Ik krijg allerlei bedragen. Maar wat hij zegt is natuurlijk wel heel wezenlijk.
1: Is het bruto, denk ik.
2: Is het nou bruto of is het netto? Normaal gesproken zeggen ze altijd bruto bedragen. Ja. Dus dan moet je er al een helft eraf halen en dus is het nog te veel.
3: Ja, maar zou hij belasting betalen in Nederland? Nee.
1: Claro. Weet niet hoe dat zit.
0: Als je 100, Ter Stegen ook een ding. Volgens mij als je 120 dagen in Spanje woont, moet je daar sowieso over je volledige salaris.
1: Moet jij Ter Stegen vragen wat de beste belastingconstructies zijn. Hij was heel erg druk mee.
0: Die hoeft zich niet zo heel erg zorgen, want dat is 21 miljoen.
3: Je vond niet het niveau van een vijfde klasser.
1: Nee, dat zeker.
3: Nou, dan krijg je ruzie. Toch Valentijn?
2: Vijfde klasse, ja.
1: Wat was dat dan?
2: Ja, ik zag hem op de Instagram van VI. Ja, van Michiel Kramer.
3: Valentijn heeft Michiel Kramer ooit uitgemaakt voor dat hij het niveau had van een vijfde klasser. En toen is er een confrontatie geweest tussen de twee heren. En dat is nu naar buiten gekomen door het nieuwe boek van Michiel Kramer.
1: Oh!
2: Ja, dat was bij het voetballen van het jaargala. Ja, ik weet niet wanneer dat is geweest. Ik denk 10 jaar geleden of zo.
1: Ja, heerlijke etter op het veld.
2: Ongetwijfeld.
1: Die Kramer. Wat was dat een eikel?
3: Maar wat wel heel grappig is, het deed hem helemaal niks, weet je wel, dat soort uitspraken. Maar
1: hij komt erop terug.
3: Hij gaat wel verhaal halen.
2: Ja, hij kan wel verhaal halen, ja.
3: Wat zei hij dan?
2: Nee, ja, wat in mij bijstelt, als ik het nog een keer zoiets zou zeggen, dan zou hij me voor mijn bek slaan en zo.
1: Oh, nou doet je
2: en,
1: het
2: maar
1: ook.
2: Hij was al van plan om eigenlijk daar al voor de eerste keer voor mijn bek te slaan, maar ja.
0: Lijstduur bij deze 60 worden.
1: Wat was dus, er nou ook alweer met Kramer? Die had toch een kroket gegeten of zo? Het was ook weer
2: een broodje kroket in de rust. Ja.
1: Staat het ook eens in biografie?
3: Ja, vast wel, toch?
2: Ja,
3: waarschijnlijk.
2: Is hij legendarisch mee geworden.
1: Ja, toch?
2: Ja, natuurlijk.
1: Maar sowieso.
2: Ja, volg gewoon zijn eigen weg. Dat is natuurlijk wel onafhankelijk. Geest.
1: Net als jij.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen.
1: Heel autonoom.
3: Eigenlijk ben jij hier de Michiel Kramer van deze podcast.
1: Ja. Beetje categorie vijfde klasse.
3: Ja.
1: Dat je toch wel zeker.
2: Ja. Nou, wat dat betreft komt het wel, ja.
1: Was de NRC nou ook boos op Valentijn Dries?
3: Ja. Hoe heet het? Marijn de Vries, columniste, die had een column geschreven over... precies. Over dat ze het knap vond dat Virgil van Dijk zich zo hield tegen de boze krachten van Valentijn Driessen.
2: Ja.
3: Maar ze citeerde Valentijn wel verkeerd. Dat is dan wel weer jammer.
1: Nee, want hij was natuurlijk heel genuanceerd.
3: Ja, zeker. Ja, zo kennen we hem.
1: Zo wordt in de hele tijd
2: kapot maken of te grabbel gooien. Ja, daar zitten we wel een wereld.
3: Maak jij deze podcast kapot of gooi je het af en toe te grabbel?
2: Nou, ik probeer het kapot te maken, maar dat lukt me niet.
0: Maar over Virgil van Dijk gesproken.
1: Ja?
0: Nou, die stond gisteren ook nog even in de mixzone.
1: Oh ja.
0: En ja, het is toch wel heel erg knap dat hij gewoon als 11e toe gaat treden tot...
1: De Club van 100.
2: Ik heb die cijfers bij elkaar gezocht, dan is het echt imposant geworden.
1: Ja, dan verdien je alleen maar respect.
2: Dat verdient niet alleen maar respect. Je verdient ook af en toe een draai om je oren.
0: 99 basisplaatsen.
2: Ik heb ook allerlei quotes gezocht van allerlei mensen. Ik denk, allemaal geweldige leider. Ja. Ja, kon ik wel 100 dingen met
0: gelukkig
2: geweldige leider.
0: Gelukkig was Marco van Basten, denk ik.
2: Gelukkig was Marco van Basten, Ruud Gullit en Ronald Koeman, die waren er. Dus die hebben ook nog een kritische noot gekraakt. Maar ik moet wel zeggen, de man gaat zijn 100ste interland spelen. Hij heeft nu 99, daarvan 98 keer in de basis. Hij is maar 1 keer ingevallen.
1: Zo.
2: Dat is echt ongelooflijk is dat. En nou, natuurlijk de meeste aanvoerder van allemaal. Maar hij is pas op zijn 24e heeft hij zijn debuut gemaakt. En dan is hij er ook nog ruim een jaar uit geweest vanwege hele zware knieblessure.
1: Ja.
2: Dus ja, het is wel echt indrukwekkende cijfers.
1: Ik weet niet waar ik dat nou zo. Is er nou nu een documentaire over Jurgen Klopp of over Liverpool? Want ik zag beelden voorbij komen dat Klopp hem naar Liverpool haalde van Southampton voor 86 miljoen of zo, was het geloof ik. En dat er heel veel commotie over was nog in Engeland. Van, wat leggen jullie nou neer voor die Van Dijk? Maar Klopp, die had het al gezien. Dit was de leider die Liverpool tot grote hoogte zou schuwen.
0: Nou ja, heeft het natuurlijk ook bij Liverpool uitstekend.
1: Ja, wat een grootheid. Monument van een voetballer.
2: Ja.
3: En dat voor dat geld.
0: Maar hij vond het zelf, dat hij bijna alles in de basis had gestaan, vond hij niet zo, want daar vroeg ik naar, vond hij niet zo heel bijzonder, want centrale verdedigers vallen bijna nooit in. Zei hij.
2: Nee, maar hij is gestart in de basis, dus dan is hij nieuw. En dan weet je nooit hoe iemand zich houdt, zeg maar. En vanaf dat moment heeft hij gewoon altijd centraal achterin gespeeld. Dat is wel, het is echt wel bijzonder, want zelfs Frank de Boer is dat niet gelukt, zeg maar.
1: Nee. Was het nou dat Ajax toen moest kiezen tussen Mike van der Hoorn en Virgil van Dijk?
0: Ja, zeker.
1: Goeie keuze, hè?
2: Ja.
1: Dan gaan we toch voor Van der Hoorn.
2: Even horen wie was dat?
1: Lastig.
2: Wie was dat toen?
1: Weet je dat die keuze maakte?
0: Hoefmoer is
2: voor. Ja? Goeie keuze.
1: Zal hij nog wel eens van wakker liggen in elk geval. Maar Xavi, een rapportcijfertje tot nu toe vergeleken ook met Koeman.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb wel gisteren dan de eerste helft niet uiteraard, maar wel leuke wedstrijden gezien onder hem. En onder Koeman was dat, vond ik wel wat minder. Maar het is nog niet heel erg goed. Maar als je de spelers spreekt, hij probeert ze... Nou, wat zei Timber precies? Ik moet even mijn eigen quote die ik ingetikt heb nog even teruglezen. Maar het kwam ook op neer. Hij hamert heel erg op mentaliteit. Niet dat de mentaliteit niet goed was. Maar hij wil gewoon Spaanse furie in dat elftal. En die spelers vinden het heel leuk hoe je met die groep...
2: Ja, tot dusver hebben we natuurlijk eigenlijk nog niks gezien. We hebben de tweede helft tegen Duitsland. Toen moest het. Toen hebben we best een aardig voetbal gezien. Maar de eerste helft kan je gewoon met 3-1 achter staan. Tegen Servië was niet bijzonder. En tegen Griekenland nu de eerste helft, ja, was gewoon zwaar beneden peil. En ja, als je dan bijvoorbeeld een wedstrijd op het WK, en dan weet ik wel, Koeman die werkt al heel lang met die jongens en zo, die was natuurlijk veel verder. Maar die wedstrijd tegen Zweden, die was best wel aardig om te zien op het WK.
1: Ja, die wel, ja.
2: En die was in ieder geval veel beter dan dat we tot nu toe hebben gezien bij Xavi. Ik kan hem natuurlijk niet na 3 wedstrijden echt goed beoordelen. Dus hij verdient ook langer de tijd om het te laten zien. Maar ik ben heel benieuwd of dat wat hij wil, of dat wel past bij Nederlandse spelers. En of dat ook wel past bij bijvoorbeeld een Dumfries. Dat spel wat hij speelt. Haal je dan niet het beste uit Dumfries?
1: Juist die meters maken.
2: Ja, die meters maken. Niet te staan, maar juist komen. Dat was zijn grote kracht. En ik denk dat tiki-taka-spel, ja, dan met iemand als Eriksen zal dat best gaan. Maar ja, met andere spelers vraag ik me echt af of zij de kwaliteit hebben om zulk voetbal te spelen. En of je de tijd hebt om dat erin te slijpen. Want ja, daar is gewoon tijd voor nodig.
1: Hij heeft het wel de hele tijd over de proces, hè?
2: Ja, de proces, ja. Ja, ja, dat geloof ik ook. Maar hij heeft een paar termen, mentaliteit, heeft hij het dan over attack the spaces. Dus zo kan je 5 van die containerbegrippen, en die komen iedere keer maar weer terug. En
1: Koeman hoorde je dat soort dingen minder zeggen.
2: Nee, maar Koeman zei ook wat over spelers. En gisteren werd er ook nadrukkelijk gevraagd door Jeroen Stekelenburg naar een speler. En dan zegt hij, nee, ik praat niet over spelers. Nee,
1: vind ik wel goed.
2: Nou, vind ik helemaal niet goed. Nee, natuurlijk niet.
1: Dat de spelers
2: je lult hier een uur lang over spelers. Je wil alles weten van ons wat we
1: ben
2: van
1: jij ervoor?
2: Spelers vinden.
0: Wat vind
2: en
0: je
2: hebt zelf een mening. En dan gaat een bondscoach hier praten overal omheen.
1: Nee, maar ik bedoel meer...
2: In de politiek wil je toch ook dat man en paard genoemd worden, of niet?
1: Wie?
2: Jij?
1: Nee, maar ik ben geen
2: bondscoach. En dat wil iedereen, toch?
1: Ja, maar ik ben toch geen bondscoach?
2: Nee, maar jij zit hier als presentator.
1: Zeker.
2: Als iemand die het volgt. Dus jij vindt het prima dat er alleen maar containerbegrippen...
1: Maar
2: jij zegt het zelf.
1: Ja, maar het gaat toch niet...
2: Ja, maar jij zegt zelf. Ik vind het goed.
1: Moet je voor je bek staan.
3: Hij beschermt zijn ploeg.
1: Hey. Ja, het gaat natuurlijk over het feit dat
2: Ik ben tegen homo's, dus je hoeft mij niet voor mijn bek te slaan. Nee.
1: Maar het gaat erom dat hij zijn spelers beschermt. Dat is
2: spelers
1: belangrijk.
2: Je kan spelers ook op scherp zetten. Ja. Gewoon daarmee. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Kijk, ik vond het geweldig wat Koeman zegt. En volgens mij zat Verdijk naast. Ja, je moet hem af en toe achter zijn reet aan zitten.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Wat vond je van die uitspraak van Jette dan eigenlijk? Vond je van die uitspraak van Jette?
2: Nou, hij vond het niet premierwaardig.
1: Oh, ja. jongen.
3: Nee, vertel.
2: Nee, maar kunnen we niet in algemeenheden over Jette spreken?
0: Is de reactie van Bosman gezien?
1: Over?
0: Die uitspraak van Jette.
1: Nee?
0: Ah, die was. Nou, moet je maar even opzoeken. Dat is wel grappig.
1: Nee, John Bosman.
0: Hij heeft.
1: Bosma. Martin Bosma.
0: Zeg ik toch?
1: Oh, sorry, ik verstond Bosman. Nee, wat heeft John Bosman nou met Rob Jette? Ja, dat heb ik niet gelezen. Weet jij het zo?
0: Je moet even kijken.
1: Oké. Gaan we kijken. Jij hebt een explainer gemaakt.
3: Nee, wat? Oh, ja.
1: Of wou je nog iets anders zeggen?
3: Manchester City wil je natuurlijk toch?
1: Ja, je mag ook het anders zeggen. Hoor.
3: Nee, Manchester City.
0: Ik werd in Thessaloniki wel gebeld door een collega van je.
3: Oh?
0: Van Verpeperstraat.
1: Kijk.
0: Minim.
1: Toch? Ja, die was toch zo emotioneel.
2: Ja.
0: Voor Grand Prix Radio.
1: Ja, echt waar?
3: GPR Sportraad.
1: Heb je gewerkt bij het Nederlands elftal gisteren?
3: Nee.
1: Hebben jullie het wel...
2: Zaten Tichler en die andere jongens zaten hier ook weer? Nee, toch?
3: Nee, het was nu vanuit Hilversum.
2: Ja. Want in Belgrado waren ze ook nog niet.
3: Ja, maar aanstaande zondag zijn ze wel
1: thuis. Hoe zijn de luistercijfers tot nu toe?
3: Groeiend.
1: Groeiend.
3: Ik heb containerbegrippen.
1: Maar worden er ook van die salarissen als Xavi uitgedeeld?
3: Daar kan ik geen uitspraak over.
0: Is het bruto?
3: Maar niet bij mij in ieder geval.
2: Maar het is toch niet zo moeilijk om 50% te groeien qua...
1: Als je niks hebt, groei je zo 5%.
2: Als je er 1 hebt en je hebt er 2, dan heb je al 100%.
3: En zou persvoorlichter kunnen worden.
2: Ja, zeker.
1: Nou ja, goed. Manchester City, als jij een explainer over gemaakt?
3: Nou, wat er aan de hand is...
1: Uitlegvideo.
2: Wat heeft hij? Oh ja, ik wou zeggen.
3: Uitlegvideo, wat er aan de broek hing. En heb je de CEO van Manchester City, die werd bevraagd door de BBC. En die vroeg ook, do you want to apologize to football?
1: Oh.
3: En die CEO, die wilde gewoon niet reageren. Het was zo'n aderlating. En ik ben wel heel benieuwd, want al die clubs, die hebben nu ook allemaal al een soort frontje gevormd van, wat wij allemaal zijn misgelopen. Qua titels, maar ook qua FA-cup. Qua Europees voetbal. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want als er eenmaal schadeclaims ingediend gaan worden tegen Manchester City, Ja, dan is het hek van de dag.
4: Het gaat natuurlijk om het verhaal dat er tientallen miljoenen in die club honderden miljoenen zijn.
3: 900 miljoen pond.
4: Ja. Nog meer dan het salaris van Xavi.
2: Euro.
4: Ja, bijna een miljard. Onder mom van reclame. Ja,
3: je zag ook de statistieken wat zij hebben ingediend per jaar. En wat het daadwerkelijk is, dat is echt een verschil. Dan zeiden ze, ja, we hadden ongeveer 10 miljoen pond hebben binnengekregen via sponsorgelden. En wat er daadwerkelijk dan binnenkwam, dat was 100 miljoen of 120 miljoen pond.
4: Maar jij zegt, het is een veel breder probleem.
2: Nou, natuurlijk is het een veel breder probleem. Die andere clubs doen exact hetzelfde.
3: Ja, je ziet nu ook helemaal dat
4: wakker,
3: Mike?
4: Wil je gaan?
2: Paris Saint-Germain natuurlijk. Als daar de boeken echt open zouden gaan, dan komen er ook hele andere bedragen.
4: Hij zat echt op omvallen.
2: Ja.
4: Ik geef voor mij een kussentje.
0: Helemaal niet.
4: Doe lekker dutje.
0: Ik hoor jouw prikketje.
4: Oh, ja, maar ik vind, het gaat over allemaal andere, heeft hij helemaal niet kunnen volgen.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee.
4: Ja, je mag gaan.
2: Nee, ja, als je een vakantie viert, maar moet je ook de dingen naast je neerleggen.
4: Ja, is ook.
2: Dan moet je vakantie vieren.
0: Meer geschreven dan ooit.
3: Je niet de hoek induiken.
0: Trouwens ook.
4: Open die krant.
0: Vind jij niet opvallend dat er heel veel blessures zijn deze interlandperiode?
4: Zeker.
0: Ik helemaal vrijen. Legt uit hoe dat komt.
4: Dolberg ook zwaar geblesseerd?
0: Zeker.
4: Hoe lang is hij eruit?
0: Ja, dat is nog de vraag, want die knie moet eerst tot de rust komen.
4: Probeer hem even wakker te houden.
0: Of moet eruit. En dan...
3: En P ligt eruit en dan begin je over Dolberg.
4: Ja, nee, maar ja. Het moet uit. Vocht in de knie is geen goed teken.
0: Nee, dit zou wel eens een heel ernstige blessure kunnen zijn. Maanden.
4: Dus dan is Marcus Leonardo toch een beetje de winnaar van deze... periode kan hij weer wat minuten gaan maken bij Ajax, je weet het niet.
2: Ja, nee, maar die is nog heel. Want die is natuurlijk ook.
0: Die heeft een aantal interlands verloren met Nigeria. Maar die is volgens mij nog wel heel.
4: Mm.
0: Maar Raymond Verheijen zegt, er zijn gewoon heel duidelijke wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat een speler, en zeker zo'n explosieve speler als Brobby, die moeten gewoon 48 tot 72 uur rust hebben om volledig te kunnen herstellen. Nou ja, in de huidige voetbalkalender.
2: Maar minimaal 72 uur volgens mij.
0: Is dat er niet?
4: En wat is rust? Is een vlucht en een reizen? Is dat rust?
0: Nou, dat is in ieder geval niet tactisch gaan trainen met Xavi op een trainingsveld in Zeist om zeg maar de lessen van de nieuwe bondscoach over te brengen. En volgens hem is dit geen pech, maar gewoon het logisch gevolg van wat er is gebeurd.
4: Ja. Maar City dus. Denk je dat
0: het
4: een heel helder verhaal, maar het is wel rond.
2: Ja, maar ze moeten toch lezen.
0: Ja,
2: ik wil niet alles weggeven.
4: Heel interessant, zeker. Absoluut. Nee, ik vind het, dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja, deze interlandperiode natuurlijk een drama is.
0: Hij zegt,
2: het gaat om een aantal grote namen, maar qua wedstrijden is het absoluut geen enkele wedstrijd meer dan in de oude periode.
4: Is er wel eerder zo'n
0: Maar ook in de oude periode was.
2: Nee, van vier, maar dan heb je. Nu heb je er vier, maar dan heb je drie weken heb je geen clubvoetbal.
4: Nee, dat is wel
2: dus,
4: zo.
2: Dus
4: wel meer reizen.
0: Ja, waar hij voor pleit.
2: Minder reizen ook.
4: Verder reizen.
2: Ja, verder misschien wel, ja.
4: Ja.
2: Nee, maar Thessaloniki.
4: Ja.
0: Nou, waar hij voor pleit is die competities gewoon niet meer te onderbreken. Einde van het seizoen, oneven jaren, gewoon de kwalificatietoernooien en de even jaren, de eindtoernooien. En dan gewoon de competitie lekker door laten gaan.
2: Misschien kan je van hij ook bellen voor verslaggevers. Hoe je doorheen te komen. Voor mij heb ik wel de juiste formule gevonden.
0: Ja, gewoon zo snel mogelijk uitgaan.
4: Carpaccio.
3: Trekken.
4: Carpaccio, tomatensoep, uitslapen, golven, wedstrijdje.
3: Kolompje.
4: Zwemmen.
0: Griekse salade heeft ook geholpen.
4: Ja?
0: Dus. Ja,
4: het is ook gevaarlijk. Moet je wel goed gewassen slaan.
0: Ja, zeker.
4: Okay. Maar Manchester City dus.
2: Ja.
4: Denk je dat ze teruggezet gaan worden uit de Premier League?
2: Nou, ik denk dat de andere clubs, hè, want de Premier League, dat is een verzameling van clubs, die zien wel dat de Manchester City op dit moment heel slecht voor het merk Premier League is. En wie wil daarmee geassocieerd worden? En wil je geassocieerd worden met fraude? Het moet allemaal nog officieel uitgesproken worden. Maar ja, dan denk ik dat die clubs zeggen van daar willen wij niks mee te maken hebben. En voor het merk Premier League is dit natuurlijk een verschrikkelijke zaak. Het is de grootste competitie van de wereld. Gaat het meeste geld in om met de beste spelers. Maar ja, dit doet natuurlijk wel afbreuk aan de status en het imago van de Premier League. Dus
4: en
2: die
4: van
2: zullen
4: Mariola zeggen, misschien ook. Hè? En,
2: die niet, want kijk, er wordt gezegd over die prijzen. Maar die spelers die gaan niet harder lopen omdat zij toevallig meer geld hebben gekregen.
4: Meer spelers kunnen halen misschien.
2: Je kan meer spelers halen, dus ik begrijp het wel. Maar uiteindelijk wordt de wedstrijd op het veld beslist.
4: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld van de week zei ik een voorbeeld van Lance Armstrong. Die heeft daadwerkelijk zelf doping genomen en daardoor ging hij ook beter presteren. Maar dit financiële doping is geen fysieke doping. Die spelers worden daar niet beter van. Dus om die prijs allemaal weg te halen, ja, dat ging mij een beetje ver. En ik hoorde een trainer van Stoke City. Nou, die was aan het janken. Werkelijk waar, het gaat echt helemaal nergens over.
4: Iedereen denkt natuurlijk ook, nu hebben we ze.
2: Ja, nu hebben we ze. En dat, ik begrijp wel dat daar bepaalde rancune is. Maar ja, nu gaat het gewoon zo ver. Nu moet ook Manchester United, die moet ook een titel krijgen.
3: Nou, Wayne Rooney wilde
2: Wayne Rooney, die reageerde zoals ik ook zou reageren. En het voelt ook niet meer als een prijs. Hetzelfde met Ajax, met Juventus.
4: Dopingfinale.
2: Ja, die dopingfinale. Ja, nou, niemand die rekent die cup aan Ajax toe. En Ajax wil het zelf ook niet. Tenminste, die spelers zelf, die hadden ook gewoon die wedstrijd kunnen winnen zonder dat zij naar de rechter hadden moeten stappen, bijvoorbeeld.
4: Ja.
0: En denk je dat Ronaldo ook wat imago schade heeft geleden?
4: Ja, trouwens, nummer 7 moest ook worden doorgegeven, hè, van de UEFA-regels. Ja. Want dat was eerst ook nog, ja, dat nummer wordt meteen doorgegeven.
2: Ja.
4: Nou ja, goed, ja, het is, die heeft aardig wat imago schade, ja. Zonder maar meteen gewonnen, Portugal, ja, van Denemarken.
2: Ja, en die Ramos die deed heel goed in de spits. Een goal en assist. En Portugal speelde echt heel goed. En je zag gewoon, dat was een eerdere keer ook, toen was hij er niet bij. Toen was hij ook met 7-1 of zo. Maar dat was tegen een paar dwergen waren dat. Maar in dit geval tegen Denemarken. Dat is best wel een goede.
4: Dat is best wel. Gibraltar of zo.
2: Gibraltar of Kazachstan, weet ik het.
4: Oh ja.
2: Dus er was helemaal niks. Dat stelde niks voor. Maar nu was het wel tegen Denemarken. En dan 2 keer voor, 2 keer gelijk. En uiteindelijk 4-2 is het volgens mij geworden.
4: Het is toch wel heel pijnlijk voor een van de beste voetballers van de afgelopen generatie.
0: Maar juist ook in de week dat Messi een geweldig afscheid krijgt. En het is heel lang de vraag geweest van wie was nou de grootste aller tijden, de GOAT.
4: Ja.
0: Ja, dat is nu volgens mij wel beantwoord, denk ik.
4: Zo zie je dat je op een mooi moment afscheid moet nemen.
2: Je moet nemen, ja. Ja.
4: Dus het geldt dus
2: je stoppen
4: niet of zo.
2: Ja, je stoppen en dat ik niet meer terugkom.
4: Je kan ook gewoon je zit naar mij te kijken. Je pensioen, gewoon, ik stop ermee.
0: Bij Valentijn is dat gewoon. Dat nu? Gewoon het laatste WK. Ja. Laatste WK.
2: Ja, dus dan had ik al weg geweest.
3: Heb je het door dat Mike hem echt al heel lang naar dat laatste WK aan het praten is?
2: Ja. Terwijl ik heb mijn laatste WK al gehad.
4: Want?
2: Ja, want?
4: Je hebt toch wel nog naar het volgende WK?
0: Hij is dan nog in dienst.
4: Maar ga je er niet meer naartoe?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Jawel,
3: in Portugal.
2: Ja, wat is nou lekker om gewoon in Portugal te zitten en gewoon alleen maar te kijken?
4: Als er trouwens iemand geen zin heeft in die afscheidsborrel op de redactie, daar is het natuurlijk Pater Driesen.
2: Helemaal niks te doen, hoor.
0: Ja, we zijn nu al bezig met organiseren.
4: Eenballen.
2: Daar zal ik niet bij zijn.
0: Ik ben weg.
4: Ik wou nog één ding zeggen, maar je kan weg. Want Reed, dat noemde ik in de stelling, omdat hij op het lijstje van Bayern München schijnt te staan. Die hebben ook nog altijd, hij kapt er gewoon mee.
2: Het is de Mike.
4: Nee, hij is moe.
2: Oh, ben je moe?
4: Ja, maar laat hem lekker naar bed gaan. Dat is prima.
0: Eerst even afronden.
4: Nou ja, maar wil je nog iets zeggen over Reed?
0: Nou ja, Bayern München, dat zou een geweldige club voor hem zijn.
4: Ja, zeker.
0: En dan zou ik zeker die stap maken in de winterstop.
4: Ja. Oké. Okay. Ja. Zullen we dan mee stoppen? Ja. Wil jij nog iets toevoegen?
2: Stoppen we daarmee.
4: Wil jij nog iets toevoegen? Jij zat er net lekker in.
2: Voor Reed?
4: Ja.
2: Dat moet hij nooit doen.
4: Niet naar München?
2: Hij zou toch het seizoen afmaken?
4: Nou ja, als Feyenoord natuurlijk in de winterstop nu weer een bod krijgt van wat hoger is.
2: Ja, maar Feyenoord die doet ook zeggen, of die wijft ook een bod weg van, hoeveel was het? Had je Moussa? 40 miljoen of zo?
4: Ja. Oh, en Woestijn. Ja.
3: 40 miljoen en 10 miljoen extra of zo, toch?
2: Ja, sowieso.
4: Maar je zoons kunnen blij zijn, want straks begint gewoon het clubvoetbal weer. He, dat vinden
2: dat duurt nog een tijdje, hoor.
3: Duurt nog een week.
4: Duurt nog een week. Nederland-Servië natuurlijk komend weekend.
2: Ja. Ja.
3: Ja.
2: Oh. Ja.
4: Voordat we weer, waarvan rij je weer het meest op van Feyenoord? Die wil je graag weer. Zee Geld trouwens, viel energiek in.
2: Ja, maar die speelt altijd energiek. Ja. Dat zit gewoon in zijn spel opgesloten.
4: Ja.
2: Maar hij had ook nog bijna assist.
4: Ja, en een kop. Hij had ook nog een kop al.
2: Ja.
4: Zeg je al.
2: Ja? Oh, toch.
4: Ja. Oké, nou dan zeg ik tot de volgende.
5: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oostindie erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De business class stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: The X-Fight. Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen...

naam is Jesse en ik draai de Blondes Have More Fun van Tyga en de Black Madonna. Hij is al dik 10 jaar oud in deze track en toen trad de Black Madonna nog op onder die naam. Bracht ze nog muziek uit onder die naam. Op een gegeven moment vonden mensen het niet meer kunnen. Black, hè, dat kan natuurlijk niet. Belachelijk.

Ook bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit, Shows and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen en toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele, volledige uitvoering daarvan.

zelfs een grootheid in de underground scene van Tel Aviv. En langzaam is hij ook de rest van de wereld aan het veroveren. Succes kent vele vaderen, zeggen ze altijd, en dat klopt ook wel. Zo zijn er ook meerdere steden die zichzelf

staten daarin. Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

0: Goedenavond, welkom bij Viaplay Darts. Bij de World Grand Prix editie van 2026 begonnen we afgelopen maandag met 8 Nederlanders. We zijn nu toegekomen bij de laatste 8 en we hebben er nog 2 over. Voor 1 Nederlander is dat heel bijzonder, Niels Zonneveld. Hij is debutant op dit toernooi en heeft het maar mooi tot de kwartfinales geschopt. Voor die ander, Gio van Veen, is het bijna gemeengoed dat hij de kwart- of halve finale haalt op een major. Een mooie dartsavond met kwartfinales, de World Grand Prix in Leicester.
1: Finals night at the World Grand Prix. All 8 contenders for the title in action.
2: It's going to be exciting. There's no doubt about it.
3: Absolutely superb. Far, far too good.
4: Sensational finishing. He stays on the scene like a darts machine.
2: Oh my goodness. Oh, he's going to attack this. Attack!
3: Darts could be like a game of chess.
0: Leicester is er klaar voor. Het publiek is er klaar voor. Hier zien we allemaal grote dartsnamen, waarvan er 2 al niet meer aanwezig zijn. Kijk, daar komen ze binnen. En dat gaat allemaal best netjes. Kijk, daar is Humphries nog altijd met de hoofdwond, Espinol. Hoe zal het met de Nederlanders zijn, met Van Veen en met Zonneveld? Want die gaan we zien, die 2, later vanavond in de kwartfinale van de World Grand Prix. We vangen zometeen aan met Espinol tegen Joyce, aansluitend het onderrondje tussen de 2 maten uit Wales, Price en Clayton. En dan de eerste Nederlander, Gian van Veen, treedt aan tegen James Wade. En de laatste wedstrijd is voor Niels Zonneveld als hij speelt tegen Luke Humphries, de man die in 2023 dit toernooi nog won. Goedenavond nogmaals bij Viaplay Darts en goedenavond aan Martijn Kleermaker. Fijn jou hier weer te zien. Komt er ooit een dag weer, Martijn, dat jij aan dit toernooi meedoet?
5: Ja, het zou wel leuk zijn natuurlijk. Ik heb hem één keer mogen spelen.
0: Ja.
5: Ik vond het toch wel een beetje gekke gewaarwording. Het is een heel ander format met die dubbel in.
0: Dat maakt het gelijk heel anders voor je dus blijkbaar?
5: Ja, heel anders is misschien een groot woord, alleen... Je begint gewoon anders aan zo'n wedstrijd. Hè? Je hebt meteen zo'n dubbeltje nodig.
0: Ja, ja.
5: Dus ja, in mijn voorbereiding was ik er dan ook wel mee bezig. Hoor. Ja. Dan was ik erg vrolijk op mezelf.
0: Nee, je had je een behoorlijke hekel aan jezelf zelfs eventjes. Ja. Ja. Hoe vind je om dit terug te zien?
5: Dikke kop, man.
0: Valt er wel mee. Ja, je legde het af tegen Murph King.
5: Ja, het is zeker die eerste ronde. Het is maar best of 3 sets. Het is zo'n kort format.
0: Ja.
5: En zoals daarnet zie je dan, dan maak je een foutje. Dat is eigenlijk, zeker in dat format, in de eerste rondes, zijn foutjes niet geoorloofd. Want dat wordt gewoon afgestraft. Mm-hmm. Dat hebben we natuurlijk dit toernooi ook weer gezien in de eerste ronde. Dat er allemaal namen uitgevlogen zijn.
0: Ja. Toen vloog jij eruit. Dat is alweer 5 jaar geleden.
5: Ja.
0: De tijd vliegt. Maar goed, misschien zit die entree er nog eens een keertje in. En dan houd je ons vast van op de hoogte. Goed, vanavond dus de kwartfinales op de World Grand Prix. Even nog kijken in vogelvlucht wat er gisteren allemaal gebeurd is.
6: We beginnen het overzicht met Niels Zonneveld. Hij neemt het op tegen als 10e geplaatste Gary Anderson. Het staat in de eerste set 2-2. Zonneveld krijgt 1 pijl voor dubbel 6. En die pakt hij ook. Hij pakt de eerste set van Anderson af. Dan gaat hij goed door, want de tweede set met 3-0 een prooi voor Niels Zonneveld. Gary Anderson kan het nog niet echt vinden. Dan krijgt Zonneveld hier de kans om er 2-2 van te maken in set 3. 1 pijl voor tops. Maar die gaat er net onder. Is dit dan het moment waarop Anderson instapt? Was niet helemaal zichzelf op deze avond. Maar dit doet hij uitstekend. Hij pakt wel de derde set. En zo is het 2-1 in sets. Dan staat Anderson op dubbel 16 te wachten. Zonneveld op 109. En die doet het op deze manier. Via dubbel 15 gooit hij hem uit. Even die schilder achteraan. En het goede gevoel is daar. Anderson 1 lek later op 86. Krijgt 1 pijl voor de bullseye. Oh, maar die zat erin. Maar blijft er niet in zitten. Ja, hier goed te zien. Zat er echt in. Anderson verliest die lek. En dan 1 lek later is het Zonneveld voor de wedstrijd. En die gooit de dubbel 10 erin. Niels Zonneveld, verrassend kwartfinalist. Dan is het de beurt aan James Wade. Die speelt tegen Stephen Bunting. En wat Wade uitstekend deed in deze wedstrijd was openen. 160 gooide die, nou voor je gevoel, bijna iedere lek om mee te openen. Hield Bunting continu onder druk. Heeft dan al een 2-1 voorsprong in set. Staat 2-0 in legs. En dan is dit voor dubbel 13. geen probleem. Indrukwekkend wat James Wade hier laat zien. Dan Jermaine Wathibena. Hij tegen Luke Humphries. 2-2 in de eerste set. En kijk eens naar Humphries. Deze 88 finish gooit hij uit voor de eerste set. En dan begint het langzaam maar zeker een beetje te lopen bij Humphries. Hier gaat 50 uit. Komt hij 2-0 voor in sets. Ja, en dan is het verzet van Wathibena wel gebroken. Humphries gooit 100 niet uit. Wathibena krijgt dan 3 pijlen voor dubbel 10. En daar heeft hij aan eentje genoeg. 2-2 in set 3. En dan moet er een beslissende leg aan te pas komen. Humphries als eerste beneden. Dubbel 16 niet, maar dubbel 8 gaat er wel in. Een 3-0 overwinning voor Humphries. Zo makkelijk als het eruit ziet, was het niet. Maar Humphries gaat wel door. Dan nog één Nederlander over, dat is Gian van Veen. Die neemt het op tegen Ryan Searle. Van Veen begint goed in de eerste set. Met deze dubbel 5 heeft hij de set ook binnen. Komt dus 1-0 voor. Maar dan is het Searle op tops. En tops gaat er ook in voor Ryan Searle. Die pakt dus de tweede set en krijgt hier de kans om set 3 te pakken. En die is ook binnen. En dan zit Van Veen wel in de problemen. 2-2 in set 4. Maar een goede leg van Veen. En hij pakt die vierde set. En dan moet er een vijfde en beslissende set aan te pas komen. Dan neemt Van Veen daarin een voorsprong. En die voorsprong geeft hij ook niet meer weg. Gian van Veen veilig in de kwartfinale.
0: Ja, opluchting bij Van Veen. Laten we het nog eventjes de revue laten passeren, Martijn. Met om te beginnen Niels Sonneveld. Debutant op dit toernooi en vanavond op voor zijn kwartfinale. Hoe erg ben jij onder de indruk van hem?
5: Ja, best wel behoorlijk. Hij is sowieso wel een heel goed jaar al. Draait echt al wel een aantal jaren mee, maar was vaak... dan haalde ze toerkaart, raakte hem 2 jaar kwijt... en dan, dat is een paar keer zo gebeurd.
0: Ja.
5: Goed, en dit jaar zien we hem gewoon veel meer voorbij komen. Doet het goed op de vloer en nu ook op tv-toernooien. Geplaatst voor alle Eurotour-toernooien. En wat je dit toernooi gewoon bij hem heel sterk ziet, is gewoon... Het straalt ook gewoon heel veel vertrouwen uit op podium.
0: Ja, mentaal sterk, hè?
5: Mentaal sterk en zijn timing is heel goed. Met het gooien van bepaalde finish. Zag je net in de shot ook zo'n 109 finish met Anderson op 32. Fantastisch, maar ook in de eerste ronde, die laatste set, al die finishes die hij tegen Josh Rock gooide.
0: Dat noemen jullie dus timing. Het op het juiste moment doen wat je moet doen.
5: Ja, zeker. En dat straalt ook gewoon vertrouwen uit, ook in de zin hoe hij het doet. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het vanavond tegen Humphries gaat doen.
0: Ja, dan de man die we net op het einde van het filmpje even zagen, Gian van Veen. Staat 2-1 achter in die partij tegen Searle gisteravond. Maar redt het wel. Dan was er opluchting bij hem die wel, denk ik, levendig voor te stellen valt.
5: Ja, zeker. Maar uiteindelijk zijn het ook wel weer, is het ook wel weer lekker om dat soort wedstrijden toch nog te winnen. Je staat 2-1 achter, rug tegen de muur. Zeker ook deze leg, 2-2. Maar dan, die win je dan wel vrij eenvoudig. En de laatste set was gewoon weer prima.
0: Ja.
5: Ik vind bij Gian, zeker tegen Dirk in de eerste ronde, was natuurlijk dat openen van hem was ijzersterk.
0: Waanzinnig.
5: Die dubbel 16.
0: Ja. Was gisteren wel minder.
5: Was gisteren wel iets minder. Maar goed, het was ook wel tegen Dirk was het nagenoeg bijna perfect. Zeg maar. Dus dat is ook heel lastig te evenaren. Daar streef je natuurlijk wel naar. Maar
0: na 7 legs was hij 6 keer al in 1 keer open in de eerste
5: bizar.
0: Partij. Ja, ongelooflijk.
5: Dus, maar goed, hij krijgt natuurlijk James Wade voor zich kiezen. Dat is ook geen makkie.
0: Nee, absoluut. Maar goed, dan gaan we dadelijk allemaal op vooruit blikken. We hebben nog een hele avond te gaan. Tot slot nog eventjes ook die derde Nederlander die we gisteren zagen. Jermaine Wathibena. Eraf tegen Luke Humphries. Dat is natuurlijk op zichzelf al geen schande. En we hadden ook eigenlijk geen schijn van kans.
5: Nee, ik had niet het idee dat hij er echt heel lekker in zat. Het is geen schijnverkans. Kijk, dit zijn natuurlijk wel gewoon kansjes. Dit zijn gewoon 2 setpijlen.
0: Ja, dat wel.
5: Ja, dan kun je misschien toch een hele andere wedstrijd krijgen. En dan zijn dit ook wel gewoon knappe finishes. Ja, die 88.
0: Ja.
5: Gewoon 2 pijlen. En getergd. Hij oogt getergd.
0: Humphries.
5: Ja.
0: Waar zou dat toe komen?
5: Nou ja,
0: dat die andere Luke thuis zit?
5: Nou ja, dat zou kunnen meespelen, ja.
0: Ja.
5: Iedereen zal nu wel het idee hebben van er valt wat te halen.
0: Hij speelde erg goed die laatste set, hè, met name tegen Wathibena.
5: Zeker.
0: Luke Humphries, die we dus ook vanavond gaan zien tegen Niels Sonneveld. Dat is de laatste partij van vandaag. Maar eerst maar eens naar de eerste, die zometeen gaat beginnen met Nathan Espinel tegen Ryan Joyce.
7: Oriented in that manner.
1: steady Ryan Joyce. Crowder enjoying every single dart. He is so deadly.
0: Ja, Ryan Joyce. Bijzondere darter, maar wel een hele goeie. En natuurlijk de bedwinger van Michael van Gerwen en van Danny Noppert dit toernooi. Hoe goed vind je hem op dit moment?
5: Ik vind hem, waar hij vooral sterk op is, zijn zijn dubbels. Maar daar staat hij ook wel bekend op, ook gewoon op de Tour.
0: Dat komt lekker uit op dit toernooi.
5: Ja, en dat is wel handig op de Grand Prix als je goed in dubbels bent.
0: Hij verdeed natuurlijk ook die halve van die finale plek van 2024.
5: Ja, zeker. En daar speelde hij 2 jaar geleden in de tweede ronde ook tegen Espinol. In een fantastisch leuke wedstrijd waarin 3-2 werd voor Ryan Joyce. En op 1 set na alle sets ook 3-2 werden. Dus daar zat echt heel veel spanning bij. Die Ryan Joyce is zo'n man, je noemt hem nooit, je zet hem niet op je lijstje.
0: Nee.
5: Maar hij heeft altijd wel 1, 2 jaar dat hij dan weer zo'n toernooi uit de ogen hoedt over dat hij opeens weer kwart of halve finale haalt.
0: Dat hij er weer bovenuit springt.
5: Ja, dat heeft hij dit toernooi eerder al een keer gehad. Op het WK heeft hij ook een keer een fantastisch mooie run gehad. Niet altijd even constant. En ik denk ook zeker scorend is er echt wel nog wat winst te behalen voor hem.
0: Mm-hmm.
5: En dat is denk ik ook wel nodig tegen de Espinol van dit moment.
0: Ja, trouwens, even zagen we dat fragment met Noppert, de wedstrijd die wint. Maar wat om te doen geweest ook, hè? Met name na afloop. Noppert die zich een beklag deed over podiumdelen die wat zouden bewegen en zo.
5: Ja, dat is ook achteraf is dat natuurlijk ook,
0: bevestigd
5: dat dat inderdaad aan de hand was.
0: Ja,
5: ja goed, dat is natuurlijk gewoon vervelend. En Danny heeft natuurlijk zelf daar ook tekst en uitleg over gegeven op zijn sociale kanalen.
0: Ja.
5: Ja, dat is gewoon vervelend. En kijk, als je de eerste ronde ook kijkt van Ryan Joyce tegen Michael van Gerwen. Ja, het was niet dat Ryan Joyce daar per se natuurlijk fantastisch was. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Michael was ook niet goed. Hij miste heel veel dubbels, met name om te checken.
0: Ja.
5: Dus hij zit er nog in, maar het is niet dat hij dat gedaan heeft met echt weergeloos spel. Ik vind dat Espinol daarentegen wel wat meer heeft laten zien.
0: Ja, nou, tegen Doets heeft Espinol natuurlijk gewoon erg lastig gehad. Wedstrijdpijlen tegen gehad.
5: Zeker, maar dat was wel een wedstrijd met, vond ik sowieso, wel een hoge amusementswaarde. En ook wel bij tijd en weilig gewoon het goed niveau.
0: Ja, ja.
5: En daar zag je ook wel weer de typerende Espinol die nooit opgeeft en altijd er nog vol in gaat, ook al staat hij achter of heeft hij moeite, zeg maar.
0: Ik ben wel benieuwd hoe lang, of misschien nog steeds wel Doets hier ziek van is geweest. Want die had deze wedstrijd niet hoeven te verliezen, Martijn.
5: Nee, zeker niet. Nee, als je 3 wedstrijdpijlen krijgt, dan moet er in principe gewoon eentje van hangen natuurlijk.
0: Minimaal, ja. Ja.
5: Dus nee, dat is gewoon heel zuur. En misschien ook wel omdat je dan nu ziet, hè, kwartfinale, als je dan vanuit perspectief van Doets natuurlijk, kwartfinale Ryan Joyce.
0: Ja, zou je misschien wel intekenen, hè?
5: Is niet per se vervelend.
0: Nee, precies. Nee. Zal Espinol ook zo denken?
5: Nee, ja, kijk, Espinol zit natuurlijk weer aan de kant van het schema waar meneer Littler niet zit.
0: Nee.
5: En,
0: over schema's gesproken en even gewoon het bracket laten zien. Maar we gaan vooral door, kijken naar de kwartfinales.
5: Normaal gesproken, Espinol heeft heel vaak, de pech, maar het is gewoon eenmaal zo vanwege de ranking. Espinol heeft heel lang rondom plek 16 gestaan. En dan weet je gewoon in major toernooien dat je heel snel nummer 1 tegenkomt. En dat is Littler. En die gaf hij vaak wel een heel mooi partij, maar hij verloor ze wel.
0: Ja.
5: Goed, nu ligt hij eruit. Dus de weg aan die kant van het schema ligt natuurlijk in één klap helemaal open.
0: Ja.
5: Ja, Espinol, ik geef hem een goede kans. Maar persoonlijk hoop ik zelf eigenlijk dat Gerwen Price er doorheen komt.
0: Waardoorheen komt het weer winnen van een major, bedoel je?
5: Ja, stel dat het liever een van de Nederlanders natuurlijk. Ja. Anders heb ik...
0: Ik zag dus net, het zou wat zijn als we een halve finale krijgen die volledig Nederlands is morgen.
5: Ja, dan weten we in ieder geval dat we zondag ook nog wat hebben.
0: Ja, dat is waar. Je noemde al eventjes dat ze 2 jaar geleden tegen elkaar speelden. Op ditzelfde toernooi. Ja, omdat het zo leuk is en zo mooi was. Even nog naar kijken. Dit was buitengewoon spannend.
5: Ja, je ziet ook wedstrijdpijlen van Espinol.
0: Ja.
5: Ja, en die gekke Ryan Joyce, dat is gewoon... Ja, het ziet er eigenlijk niet echt heel denderend uit hoe hij ook gooit. Ja, het is wel effectief wat hij doet.
0: Ja, zeker.
5: Met name op zijn dubbels over het algemeen.
0: Terwijl we kijken naar de Espinol van 2 jaar geleden, die hier dus uiteindelijk het moet afleggen tegen zijn tegenstander van zojuist, valt mij deze dagen weer op, Martijn. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Dat Rieters bij Espinol best wel weer hoogtij viert. Dat best wel vaak haperingen.
5: Ja.
0: Probeert te camoufleren door. Hè? Heeft hij die jeuk op zijn hoofd? Of dan kijkt hij even naar wat hij nog over heeft? Of weet je.
5: Hij verzint er wel wat op om het te verbloemen. Aan de andere kant vind ik niet dat zijn spel eronder leidt op dit moment.
0: Nee.
5: maken. Dus zolang dat spel goed blijft gaan, dat het niet erger worden. Want dat zou natuurlijk uitermate vervelend zijn.
7: Is het nog niet uit?
5: Nog zeker niet helemaal,
7: nee. Nee. Nou, hier is Ryan Joyce voor zijn walk-on. Zometeen Nathan Espinol en daarna het commentaar van Jacques Nieuwlaat en Guy Habert. Veel plezier.

0: Vanavond, dames en heren, dartsliefhebbers. Er zitten nog 8 spelers in het toernooi op de World Grand Prix editie 2026. Gavin Price en Johnny Clayton, Luke Humphries en Niels Sonneveld, Gian van Veen en James Wade gaan tegen elkaar spelen. En wie dat ook gaat doen, de eerste twee, zijn Nathan Aspinall en Ryan Joyce. Aspinall die met ongetwijfeld een heel erg goed gevoel na deze wedstrijd toegeleefd zal hebben. Want hij gooide in de tweede ronde tegen Luke Woodhouse zijn hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix. Een gemiddelde van net iets boven de 96. Won die wedstrijd met 3-0 in sets. Verbeteren zich. Zien de rogen ten opzichte van zijn eerste ronde partij tegen Kevin Doets, waar hij nog matchstarts tegen kreeg. Maar Aspinall oogde in die partij tegen Woodhouse echt heel goed en heel gevaarlijk.
1: Ja, met name scorend was het echt uitstekend. Ja, dat is ook een beetje de tegenstelling die we hebben in deze wedstrijd. Als je kijkt naar het score.

0: Finish kansen gingen er 8 in.
1: Oeh. Ja. Maar ja, 1 keer 180 pas gegooid.
0: Ja.
2: 92.
0: En dus is daar, zoals je inderdaad al aangaf, de winst te behalen voor Espinel. En zo is die Marco van Gerwen en Danny Moppert uitschakelde. Voor de tweede keer daarmee in zijn carrière in de kwartfinale van de World Grand Prix staat. 2 jaar geleden lukte hem dat ook. En toen won hij die kwartfinale. Ze waren ook nog met 3-2 in sets van Rob Cross.
1: Nou, sowieso in totaal majors is dit 7e kwartfinale voor Ryan Joyce. Dat is niet zo heel veel in een toch best wel redelijk lange carrière al. En heeft er 2 gewonnen en 4 verloren. Dus het is ook wel vaak zijn eindseizoen. Het is misschien ook wel een beetje de max voor Ryan Joyce, zou je kunnen zeggen.
0: Dus mag Espinel, die hier de eerste leg opveegt, wel tot favoriet voor deze wedstrijd bestempeld worden. Maar zie je hem ook als een van de favorieten voor de titel op dit moment?
1: Nou ja, hij heeft in het verleden bewezen dat hij majors kan winnen. Dus dan kun je deze ook winnen. En uiteindelijk is er, denk ik, voorafgaand aan het toernooi maar 1 echte favoriet voor dit toernooi. Dat was Littler. Die ligt eruit. Ja, het is toch een beetje open. Er zitten best wel veel spelers in het toernooi die ervaring hebben met het winnen van grote toernooien. Nou, Espinel, Clayton, Price, Van Veen, Humphries, Wade.
0: Ja, ik wil net zeggen, ja.
1: Dus... Ja, eigenlijk de 2 vreemde eenden in de bijt zijn Ryan Joyce en Neil Sonneveld.
0: Ja.
1: Dus dat verwacht je ook, omdat de geschiedenis eigenlijk dat ook altijd wel uitwijst. Het is geen toeval dat dat soort spelers niet zo vaak verder komen. Dat is toch vaak een patroon. Het zijn ook daarom vaak dezelfde spelers die toernooien winnen. Ja, Espinel wint niet vaak.
2: 59.
1: Maar zo aan zijn stand verplicht deze te winnen, denk ik.
0: Hij is in elk geval uitstekend begonnen. Nathan Espinel opende beide legs tot dusver met 152. En die mag hem pas gaan halen als hij erin zit.
2: Game show on the second line. Nathan Espinel. Third is trying to throw first. Game on.
0: En we zullen veel naar dezelfde hoek van het bord kijken als het om het openen gaat. Ryan Joyce, een dubbel 16 kanon, een van de betere, misschien wel de beste dubbel 16 gooier van allemaal. Er is wel een studie over te maken. Espinel gaat er ook graag naartoe, zien we. Nou, bij Espinel op de een of andere manier, nou, het is dat hij ervoor kiest, maar anders zou ik niet per se zeggen van, nou, Nathan Espinel, dubbel 16.
1: Nee, hij is wel redelijk flexibel erin, voor mijn gevoel. Ook tops kiest hij wel eens.
2: 180.
1: Hij is uit de speler waarbij ik denk, als dubbel 16 dadelijk even een paar keer niet gaat, dan gaat hij ook wel naar dubbel 20 toe, of dubbel 18.
2: 100.

0: Dat is goed van start, Espenol.
1: Dat kunnen we inderdaad wel stellen.
0: Hij krijgt ook nog niet heel veel tegenstand, dat toegegeven, maar... Ja.
1: Des te knap zou misschien wel kunnen zeggen. Score het gemiddelde van bijna 130 in deze eerste set voor Nathan Espenol. Een overall gemiddelde van ruim 110. Want ja, dat openen is ook elke keer hartstikke goed gegaan.
0: En van een 100 plus finish
1: komt het nog niet.
2: 100.
1: In elk geval niet van Espenol dan.
0: We zien hem nog niet helemaal op scherp, Ryan Joyce.
2: 72. Nathan, you require 14.
1: Waar de een het vizier nog niet helemaal op scherp heeft staan, heeft de ander, en de ander is Espenol in dit geval, dat absoluut wel een fantastische eerste set van Diaz. En dus gaat hij met 3-0 in de broekzak van de man uit Stockport.
3: Ja, en wat, Martijn, zou dat kunnen betekenen en wat zou het kunnen zeggen over het vervolg van deze wedstrijd?
4: Dat er een tandje bij moet voor Joyce.
3: Ja, misschien wel een paar tandjes, of niet?
4: Ja, zeker. Ja, Espenol speelt gewoon een hele sterke eerste set. Ja. Is gewoon meteen weer klaar wakker. Meteen de eerste twee legs.
3: Maar die hoef je eigenlijk nooit wakker te maken, toch? Bij aanvang van een wedstrijd.
4: Ja, hij heeft ook al vaak zat dat hij wel een beetje stroef start, zeg maar. Maar de eerste leg begint meteen met 152 in. De tweede leg ook 152 in. Ja, soms heb je, soms laat je zo'n pijl los waarvan je dan zelf automatisch al denkt dat hij erin zit.
3: Ja.
4: En het gevoel is van goed, ja, dan zit hij toch net niet. Maar dan, je loopt eigenlijk dan wel automatisch. Maar ook dat corrigeert hij gewoon goed.
3: Nee, maar ik vind vooral zijn mimiek heel erg grappig.
4: Hij zit goed in zijn vel.
3: Ja, hè?
4: Dat is goed om te zien.
3: Zeker. Goed, 1-0. Het is allemaal natuurlijk nog wel zeer prematuur. Voor Ryan Joyce is het natuurlijk een grote wedstrijd. 2 jaar geleden stond hij in de halve finale van dit toernooi. Nu dus een kwartfinale. En dan zit hij zich toch af te vragen op zo'n hotelkamer. Ja, hoe kan ik me nou goed voorbereiden op zo'n grote wedstrijd? En ja, wat doet Joyce dan? Hogere machten aanspreken met AI.
5: I think I was just bored one night and I thought, oh, I'll put that ChatGPT on and I'll say, have you got any tips? I've got a big game coming up. Have you got any tips how I can handle the pressure? You know, stuff like that. And actually, the AI program actually give us a list of lots of different things to do. And I thought to myself, well, actually, I already do most of that. I already think like that. So I thought, I've actually taught myself that from my own experience of being a professional for so many years. And that sort of gave us a little boost. I thought, I'll just continue with what I'm doing. And, you know, I don't need anybody's help. I'm just going to do it myself. You never know. But it can't teach you anything you probably don't already know. You just need it's probably something called positive reinforcement or something like that. I'm not educated enough to talk about it, but sometimes it helps to just put things into perspective and have an outside view on how you're feeling mentally and how your game's progressing. I don't know, but I feel like just having the experience of being a professional myself was more than enough. I didn't really need any help. I just thought I did.
3: Yeah. Je het ook wel eens, AI raadplegen?
4: Nee, maar hij gelooft er schijnbaar wel in. Maar als ik naar hem was op basis van de eerste set, zou ik nog even zijn telefoon er weer bijpakken als ik hem was.
3: Ja, oké, daar zitten we wat in. Maar kan je het je voorstellen dat hij het doet? Van, nou, geef mij nou eens wat tips hoe om te gaan met een grote wedstrijd, met de druk rondom zo'n partij.
4: Ja, maar dan heb je toch gewoon mensen voor die ervoor geleerd hebben.
3: Ja, maar ja, AI is datgene wat de mensen altijd kunnen overnemen.
4: Ja, dat is
3: overnemen.
4: Wat zometeen alles is AI natuurlijk. Nou ja, goed. Kijk, dat je zo'n hulpvraag hebt, dat snap ik. Want er zijn best natuurlijk wel dingen. Het is mentaal, het is met druk. Dus dat je met bepaalde hulpvragen zit, dat snap ik wel. Alleen, ja. Want, ja, AI, ja. Ik heb liever gewoon dat ik een coach heb die je dan even belt en dat je gewoon even lekker mee kan gaan sparren, zeg maar. Daar heb ik meer aan.
3: Wat moest jouw coach zeggen voorafgaand aan een grote partij? Waar nog meer lading op lag, waar nog meer druk op zat?
4: Nee, wij deden gewoon eigenlijk gewoon, wij werkten gewoon heel veel vanuit vaste routines die je gewoon opgebouwd hebt op dat moment. En Dat zijn gewoon bepaalde dingen waar je zelf in gelooft.
3: Zoals?
4: Nou, gewoon als ik een belangrijke wedstrijd had, was ik een uurtje vier van tevoren was ik aanwezig. Dan deed je je persverplichting en dan het ingooien ging eigenlijk altijd in vaste blokjes van een half uur, drie kwartier met dan dat ene spel, dan dat spel. En ja, en dan zat mijn manager of coach zat er zeg maar bij en die noteerde vaak ook alles. En dan keek je samen even kritisch naar.
3: Maar varieerde dat ten opzichte van een eerste ronde partijtje op de vloer, noem maar wat?
4: Ja, wel, ja, zeker, zeker. Omdat je, er zit gewoon veel meer druk bij op het moment dat je op zo'n groot podium moet spelen dan wanneer je in een zaaltje achteraf een lesje speelt. Ja. Dat is gewoon een wereld van verschil.
3: Maar je had er wel wat aan dus?
4: Zeker, zeker.
3: Goed, nou, of Joyce er wat aan gehad heeft aan die AI-tips, dat zou je op basis van de eerste set nog je kunnen afvragen. Hoe dan ook, hier set nummer 2 met Espanol tegen Joyce.
6: En van het zaaltje achteraf in Leicester naar, in elk geval voor nu, een goed gevulde zaal in Leicester. 52. Maar Espanol de, nou ja, mogen het wel gewoon de perfecte eerste set heeft afgeleverd.
2: No score.
6: En het heel veel ging over wat Joyce beter had kunnen doen, maar ja, ik kan ook gewoon zeggen dat Espanol fantastisch goed was.
7: Ja. Daar is geen woord aan gelogen.
2: 59.
7: En Joyce zal wel vrij snel wat beter moeten gaan doen. Want voor iemand die
2: 23.
7: Ja, scoren niet zo goed is, moet hij het toch ergens anders vandaan halen. Maar hij krijgt voorlopig geen enkele druk op Espanol.
6: Kansjes te kunnen pakken, moet je die kansjes eerst krijgen. Afdwingen. Dat is net wat er nog niet is gelukt. 125ste, 180er van het toernooi. En dan zijn er altijd recordjagers die hopen dat dat betekent dat we goed op koers liggen. Het antwoord is nee.
7: Nee. Nee, dat gaat niet lukken.
6: We liggen 30 180ers achter op recordschema, dus knappe gast als we daar nog aankomen. Espanol. Er ontbrak nog iets op dat perfecte lijstje wat betreft deze wedstrijd. Dat was een finish van boven de 100. Die heeft hij nu ook met 110.
2: 108.
7: Ja, het record kwam 180. Is niet heel oud nog. Dat is van 2024. Met 236 stuks.
6: Uiteraard ligt dat aantal lager dan op andere grote toernooien. Omdat er op de Grand Prix namelijk minder kansen zijn om 180 te gooien.
7: Ja, absoluut. 100. Het is begonnen in Leicester.
2: 180.
7: Dat gaat best aardig allemaal.
6: En we zitten in de vijfde leg van deze wedstrijd. En Ethan Espanol heeft nu 4 keer 180 gegooid. Heeft nog een finishkans laten liggen. Opent altijd in de eerste beurt. Er is niks wat niet goed gaat.
7: Nee, hij is alle legs in 5 beurt uit ook. Dat is echt heel erg knap. Dit is net als het moment dat we maar ophemelen zijn wat mindere beurt. En dan is Joyce hier voor 153. Die vindt 2 triples.
1: En die vindt een dubbel 18. Uit het niks, 153. Ja, geef hem geen kansen. Dit was een kans.
6: En het respect daarvoor ook van Espanol. Die vervolgens zelf 152 even binnen timmer.
7: Ja, en dat is in 6 legs thuis al de derde keer dat hij dat doet.
6: Nee, het had heel even kort dat jammer gevoel dat hij op dubbel 16 is begonnen. En ze dan ook een 180 na zijn maximale opening gooit.
7: Opzij, enkele 20 zoeken. Wow, kijk, enkele 20 en het beestje. Ah, Charlie laat het niet toe.
6: Nee, nee, nee.
7: Dieren liever, liefhebber, hè?
6: Ja, ja, 4 oktober komt eraan. Charlie Korst vier geen boodschap aan, hoor.
7: Ja. Het is toch knap als je zo toch even uit je concentratie gehaald wordt en dat dan toch gewoon cool afmaakt.
6: Die wedstrijd tegen Boethaus in de tweede ronde was dus zijn beste wedstrijd ooit op de Grand Prix met een gemiddelde van ruim 96. Hij zit nu nog steeds op 110 gemiddeld. En er zijn in de geschiedenis van de World Grand Prix maar 25 gemiddeldes van überhaupt boven de 100 genoteerd. Het hoogste gemiddelde ooit was een verliezend gemiddelde. Ik weet het misschien nog wel. Vorig jaar, Gian van Veen gooide 106,47 en verloor met 2-0 in sets van Luke Litter.
7: Soms heb je zo'n dag dat alles makkelijk gaat, hè? Dit lijkt zo'n dag voor Espanol te zijn.
6: In meer dan 65% van de gevallen raakt Nathan Espanol de scorende beurt met zijn eerste pijl de triple 20. Die pijl zit gewoon altijd goed.
7: Ja. Ja, maar ik dacht wel lekker makkelijk. 50% van die keren maakt er 180 van. Ja. En toch zit Ryan Joyce nog steeds in deze set.
6: Ja, die is beduidend beter gaan spelen na de onderbreking.
7: En dan komt er toch een belangrijke leg aan voor Espanol. Want als hij deze niet houdt, zal hij toch diep teleurgesteld zijn als hij de volgende onderbreking ingaat. Iets meer twijfel bij die openingsspel, maar wel weer gewoon erin.
6: Hij heeft zijn maniertjes om het onder controle te krijgen, maar het werkt allemaal. We zien allemaal aan Nathan Espanol dat hij dit even spannend vindt, dat dit even een extra drukmomentje is. En waar alle andere spelers dan daaraan zouden bezwijken. Nee hoor, hier, 152, alsjeblieft.
7: Ah, Joyce is ook meteen open. Dus hij is niet ver weg.
2: 134.
0: Ja, Joyce moet gewoon triples ook gaan gooien nu. Er zit niet heel veel anders op. 100.
6: In de eerste leg, 112 in de derde leg. En nu staat Nathan Espinol op 118. Weer de eerste pijl.
0: 78. Nou, gezien de score op het scorebord van Joyce zal Espinol zich hier niet al te veel zorgen om maken. En dan was set 1 al buitengewoon goed. Set 2 dreigt nog beter te zijn.
1: Het is demonstratiedarten van Nathan Espinol. Ja, het is dat dit geen wedstrijd over best of 3 sets is. Als het dat wel was geweest, hadden we nu het nieuwe hoogste gemiddelde van de Grand Prix ooit gehad. Om maar even aan te tonen hoe goed Espinol wel niet is. Wauw.
3: Ja, dit is smullen. Van de bovenste plank. En gelukkig ook een beetje spanning in deze set.
4: Ja, zeker. Espinol speelt echt buitengewoon goed.
3: Ja. Het is niet te houden zo.
4: Nee, ja, en toch zie je dan dat in dit setsysteem... Ryan Joyce die houdt dan wel zijn eigen legs. Alleen, ja, het probleem is wel voor Ryan Joyce... dat zoals Espinol nu staat te spelen, is die niet te breken. Dus...
3: 180er, even 110 daarna nog. 13 darter en bam, 1-0.
4: Ja.
3: Ja. Dat is,
4: Voor mijn gevoel heeft hij hem ook al 5 keer geopend met 152.
3: Ja, het zal geen 5 keer zijn, maar het scheelt niet veel inderdaad. Hè. Nee, onvoorstelbaar.
4: Het is echt ijzersterk en indrukwekkend wat hij laat zien.
3: Ja. Maar goed, Joyce weet toch wel aan te pikken, die 153 finish. Dan denk je, gelukkig gaan we een wedstrijd tegemoet.
4: Nou ja, je moet dan wel iets verder kijken. En als je dan gewoon kijkt in de legs van Espinol zelf... waarin die gewoon echt gewoon elke keer goed start... Veel dus ook scorend echt heel sterk is, veel 180ers. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig om te breken. Vaak ook omdat Ryan Joyce dan in de legs van Espinol wel net 1 of 2 pijltjes nog mist op een dubbel. En dan begin je de leg eigenlijk alweer met een achterstand van om en bij 100 punten. Ja, als die Espinol dan ook nog 180 begint te keilen,
3: ja.
4: Ja, dan wordt het natuurlijk gewoon een lastig verhaal. Dus het was een 3-2 setje, maar qua spanning, ook de laatste legs, niet. Dus
3: nee, okay.
4: Espinol is gewoon heel duidelijk... De betere partij.
3: Zeker. 112 finish nog eventjes, omdat het...
4: Ja, maar het begon 110. Nou, Ryan Joyce om 53, 112 nog, bijna 118.
3: Kijk, daar vlieg je. Op de single 5. Nu is je op de single 2. Kijk.
4: Ja.
3: Ik bedoel, we hebben natuurlijk de WK-wesp. Nu hebben we de World Grand Prix. Kleine vlieg.
4: Ja.
3: Is het een fruitvliegje of dat iets groter dan dat? Ja.
4: Maar goed, ook daar laat hij zich niet afleiden.
3: Nee. Nee, dat is wat jij in de voorbeschrijving zei. Hij laat zich door niets afleiden. Ook,
4: Vooraf gaat zij natuurlijk... We hebben het over gehad. Je hebt een beetje de darteritis-achtige trekjes van Espinol. Alleen, en volgens mij zei Guy dat in zijn commentaar ook al terecht. Hij lijkt er wel iets in gevonden te hebben... waardoor het niet zijn spel niet beïnvloedt.
3: Nee, klopt.
4: Hij heeft af en toe inderdaad die haperingen. Of dat het even wat langer duurt. Of dat hij dat even dingetjes gaat doen. Maar ja, alsnog zit die pijl gewoon meteen in die dubbel 16 om te openen. Of in de triple 20. Dus... Hij weet er een twist aan te geven dat het geen invloed heeft op zijn spel.
3: Nee, ik dacht ook dat het een beetje een issue was geworden... omdat het is al jaren een ding bij mij. Maar het leek
4: beetje minder. Af en aan.
3: Ja, het leek meer onder controle. En in Amsterdam, 2 weken geleden, met mijn neus bovenop gestaan... was wel weer een beetje erg. Heeft hij ook erkend in een gesprek met Koert aan de desk. Ja, het is er wel weer. Maar inderdaad, het spel leidt er niet onder. En laten we kijken even naar wat cijfers. Dat gemiddelde, dat moet op de 110 zitten, denk ik, of zo? Nou, net niet.
4: Het is... De hoogste gemiddelde volgens mij wat we zien. Maar de clean 924. Ja, weet je, de start dubbels 80%.
3: Begrijp ik goed, jongens, dat dit het hoogste gemiddelde is tot nu toe ooit? Ja. Na 2 sets. Ja.
4: Ja, het is gewoon. Kijk, ze zeggen vaak op de Grand Prix: dan moet je gemiddelde en dan eigenlijk min 10. Omdat je dan met die dubbel moet starten.
3: Ja.
4: Nou ja, dat betekent zeg maar dat je dan eigenlijk zeg maar rond 120 gemiddeld zit te gooien.
3: Ja.
4: Nou, prettige wedstrijd dan als tegenstander.
3: Ja, en het was zojuist in die vorige set ook het hoogste setgemiddelde... ooit op de World Grand Prix in de kwartfinale.
4: Kijk, hier valt ook gewoon niet. Als iemand zo zit te spelen, dan daar valt in principe niet tegen aan te spelen. Daar kun je nog wel drie keer ChatGPT openen als Ryan Joyce zijnde. Maar ja, ja. Nee, dat als Espanol zo staat te hakken, dan ja, succes.
3: Nee, precies. Dat zetgemiddelde was trouwens 111,4. Wat zojuist werd aangetikt. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja, zo onvoorstelbaar dat je... Maar goed, die vragen zijn deze week ook over Wade gesteld. En over Clayton en over Price en over Humphries gisteren. Maar dus nu ook weer over Espanol. Dit is allemaal kampioenenvorm.
4: Zeker.
3: Ik kan het toch echt maar winnen zondag.
4: Ja, nee, dat,
3: maar deze meneer is ook kandidaat, hè?
4: Nou ja, als je zo staat te spelen, dan kun je dat niet ontkennen. Nee.
3: Zo is het. Nou, daar gaan we. Het staat 2-0 voor Espanol in deze partij tegen Joyce.
8: Hallo, chat. Mijn tegenstander gooit bijna 110 gemiddeld in de kwartfinale van de World Grand Prix tegen mij aan. Wat moet ik nu doen?
7: Een taxi bellen.
8: Ja.
7: Ja, als hij dit blijft gooien, dan kun je niks aan doen, hè?
8: Ik vind het ook mooi dat jij gewoon als ChatGPT antwoord geeft.
2: 24.
7: Nou ah, goed, het voordeel voor Joyce is, het is de World Grand Prix, het gaat in sets. Uiteindelijk hoef je maar weer gewoon drie van de aankomende vijf legs te winnen. Het klinkt afgezaagd, want we gaan het bij het WK ook nog wel vaak zeggen. Maar het is wel de manier natuurlijk om terug te komen in wedstrijden. Kijk, als je hier 6-2 achter staat en Espanol staat zo te spelen, dan denk je eerder van, nou, laat maar hangen. Maar het is heel compleet wat hij staat te doen op dit moment.
8: Hij was eventjes gestopt met het 180 gooien, twee legs niet, maar nu ook wel weer gewoon zijn zesde in die categorie.
7: Hij heeft in iedere leg van deze wedstrijd of een 180 gehad, of geopend een 152. Oh. Dus niet één leg zonder.
8: En dan zijn er ook nog een paar legs waarin hij het allebei deed.
7: Ja. Ja. Nou, maar twee hoor.
8: Nou ja.
7: Maar toch.
2: 60. Nathan, you require 157.
8: Ah, we gaan gewoon het hoogste gemiddelde ooit van die Grand Prix erbij houden. Want hij zit er nog steeds ruim boven.
7: Ja. Ja, en je weet hoe ik erover denk. Ik vind, je moet alleen eigenlijk winnende gemiddelde stellen. Maar goed. Als Espanol deze wint met Oost, zijn we ook van die discussie weer lekker af. Vind ik heerlijk.
8: Zeker.
7: Maar het is niet voor niets dat dat vorige record heel lang heeft gestaan.
8: Ja.
7: Om het zo lang vol te houden is namelijk best lastig.
8: Het record stond 24 jaar. De houder van dat record, Alan Warner Little, die er ook heel trots op was dat dat record zo lang stond.
7: Absoluut. Alle legs tot nu toe in vijf beurten of minder uit. Zowel die voor Joyce als die voor Espanol. Poh.
8: Van de 11 hoogste gemiddelden ooit op de World Grand Prix werden er 9 gegooid in de eerste ronde. Waar het format natuurlijk op zijn kortst was.
7: Ja.
8: Maar 2 daarvan in een later stadium van de wedstrijd. Marco van Gerwen van het toernooi. Marco van Gerwen in de kwartfinale gooide een keer 103 gemiddeld. Dus dat is in de kwartfinale het hoogste gemiddelde ooit. Espanol zit nu op 108. Hij opent fantastisch. Hij finished fantastisch. We zien het in beeld. Hij moet het nog afmaken, maar als je een compilatie wil maken van de perfecte World Grand Prix wedstrijd, dan zien we hem hier, denk ik.
7: Zo. Ja, dit is... Oh. Hier gaat hij ook in. Het is de eerste wedstrijd van de avond. Dus al de andere spelers die nog in het toernooi zitten, staan allemaal in de spelersgroep te kijken hiernaar. En denken allemaal zo. Zo.
8: Ja. Price en Clayton. Moeten wij hier misschien straks tegen?
7: Eén van beiden moet het. Geen van beiden wil het. En ergens er ook weer wel.
8: Uiteraard.
2: Nathan, 36.
0: Heeft hij zin in dubbel 9 of zegt hij 2 en dubbel 8?
2: 28.
0: Nou, 2 en dubbel 8 dus, maar hij mist de dubbel 8.
8: Dan is hij voor het eerst deze wedstrijd niet in 5 beurt uit.
0: En Joyce ook niet.
8: Het was niet voor het eerst deze wedstrijd.
0: Oeh. Ja, en dan had hij met die dubbel natuurlijk gewoon de wedstrijd in de slot kunnen gooien. En ineens is dat dan weer een kansje voor Joyce.
8: En Ryan Joyce spitst altijd de oren bij het woord kansje.
0: Ja. Nou, Espinol weet, dit is een foutje van zijn kant. En dat Joyce meteen open gaat is geen verrassing. Want dat doet hij eigenlijk altijd. Dan pakt hij ook nog een trippeltje bij. Ja, ik zie al waar het fout is gegaan in het vorige leg.
2: 112.
8: Meld het ons.
0: Geen 152 opening en geen 180.
8: Ja, daar ga je.
0: Houd het op, hè. Dus dan weet je ook wat er gaat gebeuren nu weer.
8: Ja hoor. Alles even uit de handen gevlogen van Ethan Espinol. Want Ryan Joyce handelt dit toernooi niet bepaald in 180ers. Over bijna 3 wedstrijden. 1.
0: Zoek dan de Shanghai 19.
8: Ruikt Ryan Joyce nou een kansje?
2: 126. Nathan Urquhart, 38.
8: Voor het eerst laat hij een kansje liggen deze wedstrijd.
0: Wat gaat Espinol doen? 6-16. Daar lijkt het wel op. Dat is de tweede leg op rij dat Nathan Espinol 3 paarden op de dubbel laat liggen.
8: En dat was dan zowaar ook een leg waar een maximale score in zat van de Jesp die dan niet wint. Heeft die Joyce hem nog altijd niet definitief afgeschud?
0: Weer heeft hij ruim de tijd, Espanol.
8: Dat betekent dat hij dus met zijn tweede pijl niet op die 20 door hoeft te gaan. Ik heb er wel 16 overlaat.
0: Nu wel de dubbel 16 met de eerste pijl erin. Ja. En dan is het toch eindelijk zover gekomen dat Espanol maar één lekje nodig heeft. Ja, dat blijft hier toch uitstekend, hè, Ryan Joyce.
8: Eén foutje gemaakt. Eerste leg, tweede set. Bijna foutloos wat betreft openen. Zijn tegenstander is foutloos.
0: 92. Ja, je ziet bij Joyce, die heeft maar 1,9 pijlen nodig om binnen te komen. Espanol 1,5. Jeetje. Ja, finishend zijn ze allebei 44%. Alleen creëert Espanol twee keer zoveel kansen.
8: Omdat hij nog altijd een waanzinnig scorend gemiddelde kan overleggen.
0: En dat maakt echt niet uit welk systeem je speelt, maar dat is in ieder systeem goed. 94. En toch is hij nog niet kwijt.
8: Oh, dit is een hele veilige time, de 180e van Ryan Joyce, zijn tweede van het toernooi. In de leg die hem in de wedstrijd moet houden.
0: Espanol dan toch te veel dubbels gemist in deze set. Want dit mist Ryan Joyce toch niet? Toch?
8: Toch wel. Espanol viert dat dan eventjes binnensmonds. Want ja, je wil je tegenstander dat natuurlijk niet laten merken. Maar natuurlijk een begrijpelijke reactie. Want dan is het Espanol voor de wedstrijd.
0: Triple 17 helpt wel ongelooflijk in dit soort situaties.
8: Triple 17, na heel lang twijfelen, heeft hij wel meteen te pakken. En dubbel 12 komt er achteraan. Wauw. Nathan Espanol, wat een demonstratie. Het is net niet het hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix geworden. Hij eindigt op 105,15. Maar het is wel zijn beste gemiddelde ooit op de World Grand Prix. Dat verbetert hij met bijna 10 punten. En het hoogste gemiddelde ooit in een kwartfinale van de World Grand Prix. Dat pakt niemand Nathan Espanol meer aan.
9: Chelsea, de wereldkampioenen. En die ramt hem even.

0: Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Ja, Martijn, ik weet niet of je het met me eens bent om het woord masterclass te gebruiken na deze vertoning van Nathan Espenom. Maar koleren, wat was dit goed?
2: Ja,
1: ja is, ik stel geen vraag, ik realiseer het me.
2: Dat is direct de juiste conclusie.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk nog zonder dat hij in die ene lek op een gegeven moment papijl op een dubbel mist, waardoor hij dan uiteindelijk niet het hoogste gemiddelde weet te behalen.
1: Nee.
2: Dat nekt hem dan een beetje op het eind, denk ik. Ja, goed, was ook niet tegen te spelen vandaag. En dan toch natuurlijk, die laatste set.
1: Ja.
2: Komen dan toch die kansjes.
1: De deur gaat af en toe toch open.
2: Ja, zeker. En er waren gewoon setpijlen voor Ryan Joyce.
1: Absoluut.
2: Dus, ja, we zitten nu al in de nabeschouwing, maar we hadden ook gewoon nu aan set 4 kunnen beginnen.
1: Ja. Ja.
2: Want de man is natuurlijk over het algemeen goed in het afstraffen, of in ieder geval het uitpakken van de kansen.
1: Ja, zeker.
2: Dat liet hem dan nu in die laatste lek wel even in de steek.
1: Ja. Maar hij heeft wel, hij heeft zich sowieso teruggeknokt, Joyce.
2: Zeker.
1: Hij heeft de mogelijkheden gepakt.
2: Ja, en kijk, dit zijn natuurlijk wel gewoon, dit zijn moedjes. Dit,
1: ja.
2: Hè? En juist ook in die hoek waar hij elke keer mee ingaat.
1: Kijk jij dan nu, Martijn, naar Espen? Die even natuurlijk, lekker, die gaat er niet in. Ik kan gaan gooien voor de set, voor de wedstrijd. En nou nu, dit zien we nu. Maar het duurde lang, hè, voordat hij echt ging gooien.
2: Ja, klopt. Maar ook hier wel weer. Hij gaat pas echt gooien op het moment dus dat het goed voelt.
1: Ja. En dan heeft hij
2: dan wel
1: dus
2: meteen die triple 17. Dus het is vervelend, maar hij pakt het wel goed aan.
1: Ja. Het is eigenlijk heel knap. Want hij voelt dus heel veel onzekerheid.
2: Ja.
1: Het lichaam protesteert.
2: Ja, maar dat is ook met hoe die, achter Ryan Joyce stond. Daar ben je wel heel erg aan het meekijken naar wat je tegenstander doet. Ja, persoonlijk vind ik dat nooit zo heel erg interessant. Je moet vooral met jezelf bezig zijn.
1: Ja, maar hij zal
2: maar hij beleeft het gewoon heel erg en heel intens.
1: Ja, maar hij weet ook, als hij dit nu niet uitgooit, dan mag ik gaan gooien voor de wedstrijd. Dus dat je dan net eventjes wat geconcentreerder kijkt naar wat de tegenstander doet. Kijk, hier kijken we nog even. Nu denkt hij,
2: ja maar
1: ik ga aanleggen voor de wedstrijd.
2: Met dat knikje zo over. Je gaat bij jezelf ook adrenaline extra erbij oppompen door zeg maar zo te doen. Misschien als hij zich wat rustiger zou gedragen, om het zo te zeggen. Misschien dat hij dan wel wat minder die trekjes heeft.
1: Maar dit is wie die is, hè?
2: Ja, en voor mij moet hij het in principe ook niet veranderen. Want dit is wel het leukste om naar te kijken op deze manier.
1: Ja. Maar het blijft fascinerend dat hij van zijn haperingen, van zijn handicapje, zijn voordeel heeft gemaakt.
2: Hij weet het om te zetten, wel leidt er niet onder.
1: Ja, ja.
2: En dat is natuurlijk gewoon het belangrijkste. Hoeveel mensen in het verleden hebben we wel niet gezien die echt darteritis hadden. Ja, dat het zo ten koste ging van het spel. En dat het gewoon nooit meer echt wat werd, zeg maar.
1: Want dat is wel wat je denkt als kijker. Op het moment dat het bijvoorbeeld net bij die laatste beurt zo lang duurt voordat hij echt gaat gooien.
2: Toch gaat hij gewoon twee pijltjes uit.
1: Daarom. Maar je denkt, dit kan niet goed gaan dan. Maar hij heeft het helemaal onder controle, toch. Ondanks dat het lichaam blijkbaar even iets anders uitstraalt.
2: Klopt. Maar goed, hij heeft zijn visitekaartje afgegeven voor de rest van het veld. We moeten rekening met hem houden, ook morgen en wellicht overmorgen.
1: Ja, zeker.
2: Op deze manier is het gewoon heel moeilijk om tegen te spelen.
1: Dit is heel knap, dit, hè? Dit is echt vreselijk knap.
2: Ja.
1: We weten al, het is het hoogste gemiddelde ooit gegooid op een kwartfinale op de World Grand Prix. En dat gemiddelde is dan officieel vastgesteld op 105,15. Maar kijk ook even naar de clean 9, Martijn.
2: Ja, kijk, maar daar zie je ook gewoon wat groot verschil al überhaupt in de hele wedstrijd. Hè? Dat verschilt bijna 30 punten.
1: Ja, meer. Ja.
2: Dan wordt het gewoon een lastig verhaal.
1: Ja, precies. Ja, ongelooflijk. Echt
2: ongelooflijk. Ja, dit zal hem een enorme boost geven en veel vertrouwen. Ook voor de wedstrijd die hij morgen gaat spelen. Nu kan hij gewoon lekker relaxed even zijn persverplichtingen doen. Terug naar het hotel en dan even afwachten welke Welshman die voor zijn kiezer gaat krijgen.
1: Zo is het. Welke Welshman die voor zijn kiezer gaat krijgen. Wordt het Johnny? Wordt het Gerwin? Dat wordt een leuke strijd.

0: We hadden het net over de masterclass van Espanol. Dit is een masterclass clip maken.
1: We kennen ze tegenwoordig wel, hè?
0: Goh, als je er nou nog geen zin in hebt... Kijk, jij hebt het ook gelijk een beetje op je achtergrond. Ja. Bryce Clayton in vuur en vlam.
1: Nou ja, het kan denk ik ook wel een hele leuke pot worden.
0: Even voor de vuist weg. Voor de hoeveelste editie denk jij dat dit is tussen Clayton en Bryce? Op het hoogste niveau?
1: Het zou wel 4,55 zijn of zo.
0: Ja, het is iets minder. Dit wordt de 47ste keer.
1: Ja, dat zou ik toch wel relatief...
0: Ja, die Price, nog geen set verloren, dit toernooi, deze World Grand Prix. Hij schreeuwt zich weer door het toernooi heen, hè?
1: Nou ja, goed, kijk, zijn eerste ronde was natuurlijk gewoon, ook gewoon, gewoon heel goed. Ja. Tegen Bialecki.
0: Ja, dit is de tweede ronde.
1: Ja, tegen Ross Smith. Ja, goed, er staat wel weer wat. En ik geniet daar wel van. Ik vind dat wel leuk. En hij vindt hem sowieso dit jaar gewoon wel weer sterk spelen. Ook op medias haalt hij gewoon goede resultaten. Alleen het echte succes blijft dan nog uit. Ja, dan wordt er vaak weggekaapt door Littler.
0: Maar zal die, bedoel, zijn laatste major stamt uit 2022. Hè? Hij heeft er 7 in totaal op zijn naam staan. Hoe groot denk jij nou dat de hunkering is bij deze prijs? Want als hij bijvoorbeeld 2 weken geleden verliest in Amsterdam... dan doet hij daar heel laatdunkend over. Ja, nou ja, mijn leven is toch wel prima. Hij heeft zijn boerderij, dan gaat hij ook nu gewoon iedere keer weer terug naar
1: Koen. Ja, hij had alles geïnvesteerd. Ja, ik snap ergens een babbeltje wel, maar dat komt bij mij niet over als wie Gerwin Price is. Want dat is juist altijd iemand, dat is een winnaar. De man die heeft volgens mij echt een schurft hekel aan verliezen.
0: Ja, lijkt me ook, ja.
1: Het is gewoon een sportman. Dus nou ja, ik geloof niet heel erg in dat praatje, eerlijk gezegd. Kijk, ik zei het eerder vanavond al, het veld aan deze kant ligt natuurlijk open. Nou, nu heeft Espanol natuurlijk wel zojuist echt een stevig visitekaartje afgegeven. Maar goed, als je kijkt naar de eerste ronde van Gerwin Price, die was ook 101 en een beetje gemiddeld.
0: Bialecki.
1: Ja, dat was gewoon hartstikke goed. En, ja. Ja, ik zou het wel mooi vinden als hij in ieder geval de finale weet te halen. En mocht er geen Nederlander de finale halen, dan zou ik ook wel hopen dat hij wint. Misschien dat wel weer even die boost is voor hem.
0: Je gunt het hem, begrijp ik dat goed?
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Je hebt wel, het is ook een character en hier ook, er staat wel heel leuk een viertje achter zijn naam. Alleen het gat tussen eigenlijk de nummers 1, 2 en 3, of eigenlijk al nummer 1 en nummer 2 is al heel groot. Maar het is, de nummer 4 van de wereld is die... Dat betekent eigenlijk nog niet heel erg veel, zeg maar, op dit moment. En ik denk dat het voor hem echt een boost kan zijn op het moment dat hij nou weer een beetje zou pakken. Om de weg omhoog weer in te zetten.
0: Vind je dan ook op basis van zijn spel de laatste maanden dat hij daar aan toe is? Aan weer eens een trofee omhoog tillen?
1: Ja, kijk, en dan kom je weer terug op hetzelfde verhaal wat ik net al zei. Normaal gesproken zat Littler nog aan deze kant. En dan is dat vaak degene die de weg voor je verspert.
0: Ongelooflijk hoe vaak een naam valt van iemand die al 4 dagen
1: niet meer meedoet. Nee, maar dat is wel niet meer meedoet. Dit jaar natuurlijk wat er aan de hand is. Omdat hij op de World Series naar alles wegkaapt.
0: Ja.
1: Price zal nu ook wel zien van, hé...
0: Het kan en het moet nu.
1: Ja, nu instappen. Ja. Dit is het moment.
0: Ja.
1: Goed, en dan gaan we zo meteen zien. Het is natuurlijk wel tegen Clayton, dus dat zijn twee goede bekenden van elkaar.
0: Zeker. Nou ja, bekenden voor mij zijn het gewoon ook hele dikke vrienden.
1: Ja. Alleen over het algemeen, en dat is de Premier League was het wel even een beetje veranderd, maar over het algemeen vond Clayton dat het lastiger om tegen Price te spelen dan andersom.
0: Ja, waar zou dat in zitten?
1: Ja, dat is persoonsafhankelijk. Ik denk dat Price wel meer een killer is.
0: Hoe voel jij het om tegen Price te spelen?
1: Fantastisch.
0: Ja?
1: Ja. Ik krijg er energie van. Ik vind het leuk, een beetje dat bonkige, zeg maar. Ja, denk ik van, joh,
0: dan ben
1: ik...
0: jij dan ook... Smit deed dat bijvoorbeeld, zowel Amsterdam, die ging een beetje nadoen en zo, weet je.
1: Ja, goed, ik heb op het podium helaas nooit tegen Price mocht spelen. Alleen op de vloer. Maar op de vloer, dan mag je niet schreeuwen. Maar dan doet hij ook wel een beetje vuist en zo. Maar dan, ik vond dat wel leuk, want dan kon ik wel een beetje mee, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik mocht altijd wel graag tegen hem spelen.
0: Ja. Je had het trouwens over die 4 die achter zijn naam staat bij Price. Zou Clayton vanavond winnen, dan wordt Clayton nummer 4 van de wereld.
1: Daar zit het wel heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: Kijk, in principe maakt het niet zo heel veel uit, denk ik, of je nou 4 of 5 bent. Ja, voor de Premier League misschien, maar daar zit je er nog wel bij. Het is meer gewoon... Je wil uiteindelijk natuurlijk ook gewoon weer meedoen om de prijzen. En waar mogelijk prijzen pakken. En ja, ik denk in ieder die nog in het toernooi zit, die heeft nu het idee van... Het is mogelijk.
0: Precies. Waar het Clayton betreft, we hebben hem gezien onder andere tegen Nijman. Zo'n ton plus finishers, die zijn we alweer door een ringetje te halen bij de heer Clayton.
1: Ja, die gingen er wel heel makkelijk in, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, ook dit, Clayton en zijn welbekende dubbel 16 is, dat weten we. Mm-hmm. Hoe goed die man daarop is. Ja, dan is dit natuurlijk automatisch ook een toernooi. Dubbel in, dubbel uit. Wat gewoon goed bij Johnny Clayton past.
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk ook voormalig winnaar ook. Dus hij weet hoe het is. Dit blijft altijd een mooie, die boel. Single boel. Ook als je weer kijkt op de momenten. Wessels staat daar gewoon op een dubbel. 125 uit, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Het spreekt ook wel weer vertrouwen uit.
0: Clayton won dit toernooi in 2021. Het jaar wat fantastisch voor hem was. Waarin hij in de finale speelde tegen, daar heb je hem weer. Gerwin Price. Is er weer een beetje iets van dat niveau van toen nu ook zichtbaar bij de Clayton anno nu?
1: Ja, ik denk dat Clayton dit jaar, hebben we de Premier League ook gezien. Hè? Meerdere avonden gewonnen, gewoon goed gespeeld. Je ziet wel weer momenten van echt het hele goede spel van Clayton.
0: Ja.
1: Zeker.
0: En altijd relaxed, hè? Altijd een gentleman.
1: Die maakt zich niet zo snel druk, volgens mij.
0: Nee, hè? Nee.
1: Altijd vriendelijk. Hij zal nooit gekke dingen op podium doen.
0: God, want dit was wel een mooi moment, hoor. Vooral met wat het bij hem allemaal losmaakte.
1: Ja. Dit was echt zijn betere, misschien wel beste fase in zijn carrière die hij gehad heeft.
0: Absoluut. Goed, we gaan weer naar een nieuwe versie. Hoewel, ze hebben 2 weken geleden ook nog tegen elkaar gespeeld natuurlijk. Ook weer in Amsterdam tijdens die World Series Finals.
1: Hun zitten natuurlijk op een positie in het schema. Ja. Dat je gewoon, als je zo kort op elkaar staat, dan tref je elkaar ook veel.
0: Precies, Price won die wedstrijd toen met 11-7 van Clayton. Maar goed, we gaan nu weer over het orde van de dag. Hier is de zaal in Leicester voor de tweede kwartfinale van vanavond. Tussen de twee vrienden uit Wales, Johnny Clayton. Daar is hij. En zometeen Gerwin Price. En daarna het commentaar weer van Jacques en Guy. Veel plezier.

0: deze kunnen we gewoon op een bandje zetten en elke keer afspelen. Tegenwoordig. Het hoort erbij.
1: Het hoort bij het entertainment, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Anders kan je dat clipje van Bunting ook afspelen. Nee, je moet het live meemaken.
0: Ja, nee, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Nou, Bunt, ik wil ook niet dat er een clipje wordt gedraaid, hoor. Die wil het gewoon allemaal zelf nog een keer doen met die handjes achter het oor.
1: En terecht.
0: Dat zijn jouw woorden. Op naar de tweede kwartfinale van vanavond. Het Welsh onderrondje tussen Gavin Price en Johnny Clayton. En dat zijn woorden die ik voor mijn gevoel heel vaak uitspreek. En dat klopt ook, want ja, we hoorden het al. Tijdens de analyse aan tafel. Ze hebben al heel erg vaak tegen elkaar gespeeld. Price heeft daarin de overhand. Had ook een fase waarin hij heel vaak achter elkaar van Clayton won. Nou, daar is Clayton ondertussen wel vanaf. Kan hij in dit toernooi ook Price afstoppen? Is dan de vraag.
2: 40.
0: Wie van deze twee Welshmen maakte tot dusver de beste indruk op jou?
1: Ja, ik denk wel Price. Die heeft wat meer in het oog springende resultaten geboekt. Clayton was niet zo best in de eerste ronde, maar wel een stuk beter al in de tweede ronde. Ja, en Price is tot nu toe beide rondes goed geweest. Maar dat is ook wel hetgene wat je dan zorgen moet baren als Price-fan. Want je weet dat Price gedurende zo'n toernooi altijd één keer zo'n avond heeft waarin het net niet lukt. En bijna altijd verliest hij dan ook. En hij begint met 6 missers op de dubbel.
0: Nou, nu zorg je al voor hartkloppingen bij alle Gavin Price fans die zitten te kijken. Een gemiddelde van boven de 100 in zijn eerste wedstrijd tegen Sebastian Białecki uit Polen. En in de tweede ronde. De tweede ronde partij waar we er allemaal naar uitkijken. Keken de herhaling van de finale van de World Series Finals van anderhalve week geleden. Tussen Price en Ross Smith. Maar ja, was licht werk.
1: Ja, enerzijds omdat Price wederom heel goed stond te spelen. Zijn timing was ook gewoon echt heel erg goed. En Ross Smith was net niet zo goed als dat hij in Amsterdam was. En dat is toch wel een beetje ook Des World Grand Prix. Hè? Als je net even een paar procent minder bent en je tegenstander is echt goed, dan kan het ook vrij snel een eenzijdige partij worden. In ieder geval als je kijkt naar de scores.
2: 59. Johnny Recoil 160.
1: Clayton met 2 keer triple 20 en geen tops.
0: En zo kan Price, ondanks heel wat missers aan het begin van de leg nog redden, wilde ik zeggen. Daar valt een pijl uit de boel.
1: God, dat is toch niet normaal?
0: Nou, hij gooit die tweede er voor de duidelijkheid even middenin. Maar ook die zat er toch echt even in. We zagen het gisteren op een heel pijnlijk moment gebeuren bij Gary Anderson. Price mist de dubbels aan het begin van de leg. Clayton mist ze aan het einde.
1: In dubbel 13 zit hij voorlopig ook nog wel best ver vandaan iedere keer. Weer 3 missers.
0: En zowaar wordt dan ook het plan eventjes aangepast. Dan maar naar dubbel 12.
1: Plan C.
2: No score.
1: Oké. Trippels, geen probleem. En dan denkt Clayton, laat ik ook eens mee gaan doen.
2: 72.
0: Ja, dat is wel even iets anders dan de demonstratie van Nathan Espinel van het afgelopen uur.
2: 58.
0: 59.
2: 77.
1: Voorzichtig hoog in. Dan had hij het op zo over. Nou, de dubbels zijn voorlopig een dingetje, zoals dat zo mooi heet.
3: Nou, Peter dan maar die dubbel 16 maar eens proberen.
1: En in de beweging lukt dat dan wel. Nou, zo hebben ze allebei een lekje weggegeven, zou je kunnen zeggen. Kunnen ze daar niet al te veel over

0: 60.
1: Dat het een memorabele avond zou worden. Ja, dat stond toch eigenlijk al wel vast. Met vier prachtige kwartfinales op het oog. We hebben Nathan Espinel al flink uit zien pakken. Ja, op voorhand, als we die vier kwartfinales naast elkaar legden... sprong dit affiche er misschien nog wel het meeste uit.
2: Ja. Tot nu toe is het allebei met name moeilijk. Moeilijk met zichzelf, moeilijk met het bord. En misschien is dan Clayton wel degene die zich dat het minste aantrekt. Die denkt gewoon en door. Die denkt er nooit heel lang over na.
1: ...110 uit en nu zo net 117 uit. Price daar nou even een imitatie van het Johnny Clayton vingertje? Ik zat even niet op te... Nou, een beetje wel, hè?
3: De boef.
1: En doet hij nu ook een imitatie van een bullseye finish van Johnny Clayton? Dat niet.
2: Ja, misschien dat Clayton al wel gaat brullen nu. Als je dat nooit weet.
1: Nee.
2: Top loopt wel niet, dubbel 10 loopt wel niet. Als dubbel 12 nou ook nog eens een keer niet gaat lopen, wordt het wel een heel lastig verhaal.
1: Is vertrokken. En Price is ook voor het eerst met zijn eerste pijl binnen. En hoe?
2: Tweede 160 voor Price. Alleen de eerste kwam dat hij al zes pijlen had gemist op zijn dubbel. Ach, dat is nog steeds 160 open, vind ik.
1: Zeker.
2: Volgens mij nog frustratie wel.
1: Aha.
2: ...160, 180, blijft 161 over.
1: Brendan Dolan, James Wade, Robert Thornton blijft het illustere rijtje. Daar komt Gavin Price nog niet bij.
2: Wel een vuistje van onze maat.
1: Geen interesse in een 10-darter, maar wel in het winnen van deze leg. Want Clayton staat ook op 60 te wachten. En dus staat er druk op. En dubbel 12 loopt gewoon niet. Eigenlijk loopt helemaal niks bij Price. Dan was dit een hele goede leg. Tussen vooral hele matige legs. En dat zijn misschien wel wedstrijden waarin uiteindelijk Johnny Clayton dan het beste kan presteren en kon bovendrijven. Want hij is het die de set nog naar zich toe trekt.

0: niet vanzelf. Dat zien we wel aan het gezicht bij Price. En ook Clayton weet dat. Maar ja, die staat wel met 1-0 voor.
1: Ja, zo is het. Maar gaat allemaal niet vanzelf. Wat maakt deze wedstrijd tot zover zo moeizaam?
2: Als je dubbel trouble hebt, zeg maar, op de
1: Grand Prix.
2: Als je dat op de Grand Prix hebt, dan ja.
1: Onhandig.
2: Dan is je timing niet. Dat is niet heel handig, nee. Nee. Het is rommelig. Het is nog niet echt per se goed. Laatste lek was dan wel van beide kanten gewoon een serieus goede lek. Met meteen open en veel trippels.
1: Nou ja, en de poging voor de negen darter.
2: Ja, en
1: waar jij je enorm aan zat te ergeren.
2: Ja, kijk, het zou mooi zijn als je hem gooit natuurlijk. Maar je gooit 5 keer triple 20 op rij. Je staat op 161. Dan kun je ook gewoon triple 20, triple 17 bullseye doen. Waarom ga je dan op de 19?
1: Nou, geef eens antwoord op die vraag. Waarom doet hij dat?
2: Ja, het is vaak je doet ook heel veel dingen op intuïtie en op gevoel. En dat, ja, dit komt dan bij je op en dan doe je dat gewoon. Ja. Het meest voor hand liggende zou ik denken is gewoon voor die triple 20 gaan. Omdat je er al 5 op een rij ingegooid hebt. Dus.
1: Maar hij wil naar die triple 12 natuurlijk uiteindelijk.
2: Dat kan niet, 161.
1: Gaat sowieso niet.
2: Dat kan alleen maar via de boel zijn.
1: Ja.
2: Dus ja, dan zou ik gewoon de 20 aanvallen. Maar goed, uiteindelijk mist hij wel dan weer 2 pijlen dubbel 12. Het zijn met name de favoriete dubbels van Gavin Price. Dubbel 20, dubbel 10 en dubbel 12. Ja, waar hij toch wel veel moeite mee heeft.
1: Ja.
2: En Jacques haalde het terecht aan in een beetje in het begin. Hij heeft altijd wel één zo'n wedstrijd in een toernooi.
1: Dat het wat minder
2: is. Die hij thuis geeft. En die verliest hij eigenlijk ook praktisch bijna altijd. En dan ja, hoop je toch eigenlijk niet dat hij dan vanavond zo'n wedstrijd heeft.
1: Nee. Nou ja, goed. Pas één setje. Clayton, die... Nou ja, wel ook. We hadden het in de voorbeschouwing over zijn Tom Plus finishes in de vorige partij.
2: Die heeft hij meegenomen.
1: Die heeft hij meegenomen met een 110 en een 117. Gewoon allemaal weer prima dik in orde.
2: Ja, maar ook dat zeker. Alleen ook bij Clayton. Het is, was zeker de eerste paar legs scorend nog niet echt goed genoeg. Ook deze leg, die 110, daar gaan ook weer foutjes van Price aan vooraf.
1: Ja.
2: Dus hij heeft ook wel wat cadeautjes gekregen, deze set van Price. En nou goed, die moet je dan wel pakken. En dat heeft hij dan wel gedaan.
1: Cadeautjes zijn er. Het openen hier en daar wat gemankeerd. Maar uiteindelijk Clayton die er met de winst vandoor gaat in die eerste set. Hij is dus de winnaar van 2021, Johnny Clayton. Gavin Price van 2020. We hebben in de afgelopen 6 edities 6 verschillende winnaars gehad op dit toernooi. Dat is op zichzelf natuurlijk al heel bijzonder. En tussen die winnaars zit onder andere Belg. Mike de Dekker.
2: Twee jaar geleden.
1: Maar die kan die titel van 2 jaar geleden niet verdedigen.
2: Nee,
1: dat doet gewoon helemaal niet mee.
2: Nee, dat betekent automatisch natuurlijk dat het op de ranking natuurlijk ook invloed heeft. Als jij, want op dat moment was het 120.000 pond volgens mij wat
1: hij
2: won.
1: Ja, en hij staat nu op 33 zo. Ja. Ja. Kijk, daar is hij, Mike. Wat is er aan de hand, Martijn?
2: Nou ja, kijk, wat is er aan de hand? Uiteindelijk is die vlak eigenlijk na de Grand Prix overgestapt naar een andere leverancier. Andere pijlenleverancier. En dat is eigenlijk gewoon heel rommelig verlopen. Hij heeft natuurlijk een best wel een specifieke barrel in de zin van het is een hele lange barrel. En die kregen ze dus op de een of andere manier qua balans gewoon niet helemaal goed voor elkaar bij die nieuwe leverancier. Heel lang een beetje mee aan het struggelen geweest. Nou, op een gegeven moment zegt hij nu inmiddels al wel een paar maanden dat de pijl die hij nu heeft wel goed is. Alleen in de tussentijd heeft hij zoveel wedstrijden verloren. En niet goed gespeeld, maar ook verloren van mensen waarvan hij dan vindt van ja, weet je, daar moet ik in principe gewoon van winnen.
1: Ja.
2: Dus vertrouwen is ook gewoon een heel stuk naar beneden gegaan. Ja, met als grootste voorbeeld denk ik toch wel de WK-wedstrijd van vorig jaar tegen Munia. Die hij verliest. Ja, dat mag als. Dat mag niet.
1: Nee.
2: Maar dat is wel een schoolvoorbeeld van ja, hoe het dan ook kan lopen op het moment. Het kan heel interessant en ook heel financieel heel interessant zijn om zo'n switch te maken.
1: Ja.
2: Maar het is niet altijd handig.
1: Nee, en zo is de man die 2 jaar geleden dit toernooi won er dus dit jaar niet bij. We gaan naar de tweede set.
3: Gelukkig zijn deze twee oud-winnaars wel gewoon van de partij. En hebben we hier ook met twee spelers te maken die van materiaal switchen nog nooit echt hebben gedacht.
4: Nou ja, Clayton is wel wat aan het materiaal switchen geweest. Maar dan zit het altijd in een andere coating of een ander kleurtje of zoiets. Price is er ook niet echt van. Hij heeft nu langere punten erin zitten. Dat is voor hem al iets heel avontuurlijks. 72. En goed, uiteindelijk als je goed kunt darten, dan maakt het. Als je met een bepaalde dart goed speelt, dan alles wat je daarna doet met die dart, maakt die dart niet slecht. Het zit over het algemeen gewoon tussendoor. 434.
3: alles gaat goed. En dan wordt Tops gemist. Teleurgesteld gezicht. Er wordt dubbel 10 gemist. Nog een iets teleurgestelde gezicht.
4: Hij krijgt er echt geen dubbel in, hè?
3: 2 uit 15 op de finishende dubbels.
4: Wat is dat hij zo fantastisch staat te scoren? Omdat hij ook zoveel kansen krijgt.
5: 152.
4: De fans van Price neemt ook ieder jaar weer toe, heb ik het idee.
3: Ah, die tijden zijn wel eens anders geweest.
4: Zo. Het is natuurlijk ook, ja, een speler die wel wil zien. Er gebeurt wat. Eigenlijk altijd gebeurt er wel iets.
3: Zo lang de doelman geweest, uitgefloten, boegeroep. Als hij opkwam of aan de okkie stond.
4: Het was gelukkig weg.
3: Ja, het gebrul is ook een beetje omarmd, hè?
4: Ja. Cool.
3: Hij doet het nu niet voor niks aan het einde van elke welkom nog even. De mensen in de zaal vragen er gewoon om van... Kom op, Gerwin, even schreeuwen.
4: Nou, hij doet dat tegenwoordig natuurlijk, dat schreeuwen ook. Getimed op de juiste momenten. Wanneer hij zijn tegenstander pijn doet, dan doet hij het. Ik kan me zo voorstellen als deze erin gaat.
3: Ja, maar ja, dan had hij er wel in moeten gaan. En dat is deze wedstrijd gewoon echt een probleem.
4: Kijk, met het openen begint die dubbel 20 wel wat beter te lopen nu. Dus dan zou hij daar op een gegeven moment finishend ook zijn vertrouwen moeten vinden. Clayton heeft die nare gewoonte om altijd in de buurt te zijn. Die raakt hem gewoon niet kwijt.
3: Als tegenstander is dat een nare gewoonte inderdaad.
4: ...5-2 voor Price in die categorie.
3: Ja, want scorend is er niks mis mee. Daar zit 20 punten tussen. Price ten opzichte van Clayton.
5: 62. Johnny require 150.
4: Oh, Clayton. Oeh, die zat al lekker in die eerste. Hij zadelt Price toch met een probleempje op hier. Die moet hij 100 uitgooien. Daar heeft hij niet één dubbel voor nodig, maar twee dubbels voor nodig nu. Ja, dat is bijna vragen om problemen.
3: En hij blijft maar mopperen. En nee schudden. En zichzelf naar beneden praten.
1: daar leek
3: eigenlijk geen ruimte meer om nog een triple 20 te vinden. Maar ja, Clayton is Clayton.
5: Full evil.
4: En daar waar Price dus in die eerste twee rondes zo goed was met ook de timing. Hè, wanneer doe je dingen? Dit was het moment om in te stappen naar die 60 van Clayton. Om even een dikke score overheen te gooien. Maar gooit hij zelf ook 44. Ook dat zegt wel weer iets. Oh, kijk eens hoe ver hij onder die triple 20 zit. Het gaat een hele lastige avond worden voor Gavin Price op deze manier.
3: Dan heeft hij eigenlijk nog geluk dat Clayton het ook niet echt heeft.
4: Nee.
3: En dat hij daardoor misschien nog een beetje in de wedstrijd zit. Hup, dan gaat voor de derde keer nog een pijl uit.
5: 40. Johnny Irwin, 98.
4: Hier kan het bord niet zo heel veel aan doen.
3: Scorend is Price de betere, maar finishend is Johnny Clayton met afstand de betere. En uiteindelijk zijn het dubbels die wedstrijden voor je winnen. En die dubbels vindt Clayton nu eenmaal, ik zei het al, een stuk beter. 2-0 in sets voor de Ferret.
1: Ja, het is misschien altijd wat lullig om dan in de analyse te beginnen met degene die achter staat, Martijn. Maar wat is er aan de hand met Price?
2: Gewoon dubbels. Het wordt al heel vaak aangehaald. Hij...
1: Ja, maar ook, ik bedoel eigenlijk meer met de vraag met hoe je naar hem kijkt, naar zijn houding, naar zijn, hoe hij erbij staat.
2: Ja, en dat kan natuurlijk ook weer te maken met het feit dat je tegen een vriend speelt. Dat je dan toch anders gaat gedragen. Dat je, hij weet natuurlijk dat geschreeuw, dat vinden sommige darters niet fijn dat hij dat doet. Nee. Ja, misschien dat hij zelf ook zoiets heeft van, ja, weet je, je speelt toch tegen iemand die ik goed ken, graag mag, laat ik me inhouden. Maar dan ga je dus eigenlijk je eigen spel aanpassen ten opzichte van de ander. En dat is ook niet verstandig.
1: Maar misschien onbewust dan dat dat...
2: Ja, dat kan zijn. Ja, goed, hij geeft het allemaal op een presenteerblaadje voor Johnny Clayton op deze manier.
1: Ja. Ja.
2: Want het is niet dat Johnny Clayton vele malen beter is.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is gewoon de gemiste kansen van Price keer op keer.
1: Nee, Clayton is misschien niet geweldig. Maar als hij onverhoop deze wedstrijd niet zou winnen, dan denkt hij echt van... Ja, als er nou toch een avond is om Price te pakken, dan is het vanavond.
2: Ja, maar ik denk andersom net zo. Misschien nog wel erger.
1: Ja?
2: Als je kijkt naar het aantal kansen wat Gavin Price heeft laten liggen. Je laat de setpijlen liggen in de eerste set. Je laat deze set ook gewoon weer meerdere pijlen liggen. Scorend is hij de betere van de twee. Zijn openingsdubbel begint wel beter te lopen.
1: Ja, ja.
2: Alleen het uitgooien lukt dan niet.
1: Nee.
2: Maar ik denk als je dat beter en dieper gaat bekijken, denk dat... Het klinkt gek, het staat 2-0 Clayton, maar ik denk dat Price de betere speler is.
1: Nou ja, laten we even kijken of dat dan ook blijkt uit cijfers, statistieken en gemiddeldes. Dus even kijken.
2: Nou ja, als je kijkt naar die clean 9.
1: Ja, hè, dus, ver in het voordeel van Price.
2: Dat is ver in het voordeel. Kijk, 85 en 84 gemiddeld, dat maakt elkaar niet.
1: Kun je tegen elkaar wegstrepen, ja.
2: Maar goed, ja, finishpercentage, 17% op 50%.
1: 7.
2: Startdubbel zit heel dicht bij elkaar. Alleen ja, 17%, ja, dat is gewoon echt te weinig.
1: Ja, nee, dat kan echt niet natuurlijk. Nee.
2: God. Maar dat betekent dus ook dat op het moment als het spel blijft zoals het spel nu is... dat er echt nog kansen liggen voor Gavin Price om hier gewoon nog een wedstrijd van te maken... mits die zijn dubbels gaat uitgooien.
1: Ja. Met andere woorden, dit hoeft allemaal nog niet gedaan te zijn.
2: Dit hoeft echt nog niet gespeeld te zijn.
1: Nee. Interessant. Leuk. Zou mooi zijn ook. Als het gaat om spanning in het toernooi, spanning in deze wedstrijd... die we in de vorige wedstrijd niet echt hebben gezien... want Espinol was waanzinnig tegen Joyce. Na afloop van die wedstrijd geeft Espinol dan even een kort interview... aan de collega's van Sky. Dat gebeurt gewoon op het podium. En daar gaf hij antwoord op de vraag... hoe hij het winnen van de kwartfinale vanavond gaat vieren.
6: But no, listen, obviously, I'm going to enjoy tonight. Obviously, my dad's here, my mate's here. Go back. I don't care. I'm having a couple of pints of Guinness. I'm having a few beers. And then I'll get myself bed for about 6 o'clock tomorrow morning. Get ready for a big night tomorrow night.
7: Nate, you deserve it. We'll see you in the semi-finals. Congratulations.
1: Ja, dat klinkt als een uitstekende voorbereiding. Een paar Guinnesses en dan gewoon om 6 uur van morgenochtend naar bed... om je daarna pas voor te bereiden op een halve finale.
2: Ja, dat was het antwoord op zijn ChatGPT-vraag. Hoe vier ik hem? Ja, als dat het zegt, dan moet je dat doen natuurlijk.
1: Ja, kan hij dit? Moet het gewoon kunnen zeggen in alle euforie?
2: Er zit natuurlijk wel verschil in tussen zeggen en doen.
1: Ja, want er wacht namelijk morgen een halve finale. Daarom stel ik
2: vragen. Ja, dat zou niet verstandig zijn, maar dat hij dit zegt, dat is alleen maar mooi.
1: We gaan verder.
3: Nou, ik hoor niks anders dan de ideale voorbereiding.
4: Ja, kun je er morgen ook niet al te lang over nadenken.
3: Zo is het.
4: 160 voor Price. Daar is hij tot nu toe iedere set mee begonnen. Het heeft hem nog geen set opgeleverd. 45. Ja, we zijn al eerder gemeld dit, deze World Grand Prix. Best of 5 sets. 2-0 achterkomen. Dat is heel moeilijk terugkomen. Dat is in de hele geschiedenis van de World Grand Prix. Was 10 keer gelukt. Dat is weinig.
3: Dit toernooi überhaupt nog niet. Als het 10 keer is gebeurd en u weet dat dit de 29e editie van de World Grand Prix is. Dan zegt dat wel iets. Voor de derde keer komt Gavin Price ook met 1-0 voor in de set. Maar ook dat heeft hem tot dusver heel weinig opgeleverd.
4: Nou ja, hij is wel goed begonnen aan deze derde set. Dat mag ik toch zeggen.
3: Hij heeft het moeilijke werk voor wat betreft een eventuele 9 darten al gedaan. De switch naar de 19 heeft hij al gehad. Had alleen maar rechtdoor hoeven. En naar een dubbel 12 die voor geen meter loopt vanavond. Dat dan weer wel.
4: Nee, was een bullseye. Je moet hem op bullseye uitgooien.
3: Oh ja, uiteraard. Ja, nou, hier. Dubbel in, dubbel uit. Het was voor mij ook 6 uur vanmorgen.
4: Leuke kinderen. Price gaat naar tops. Gaat nu naar dubbel 10. En zo waar. Een paar dubbels voor de Iceman. Het voordeel voor Price is dan wel dat er geen breaks meer zijn. Dus als het even gaat lopen. En hij kan dat volhouden.
5: Nee, school.
4: Laat maar.
3: Nou, makkelijk zal het vandaag simpelweg niet gaan voor Price.
4: Zeggen de fans zien er in ieder geval uit alsof ze er wel plezier in hebben hier in Leicester. Ook volgend jaar komt de World Grand Prix gewoon weer terug hier in de Mattioli Arena.
3: Ja, Mattioli Arena. Als we er toch zijn, dan moeten we de...
4: Wat zei je?
3: Mattiolo.
4: Oh, oké. Okay. Sorry.
3: Het is vast ergens een hele lekkere pizza, maar... Als we er dan toch zijn... Helaas, zeg ik er altijd bij.
4: Ja. Ja, ja, ja. Is dit jouw arena?
3: Nee.
4: Het is niet een gedenkwaardige plek, inderdaad. Omdat dit een toernooi is dat al een paar keer van plek veranderd is... zou je kunnen zeggen inderdaad, het mag nog wel ergens anders naartoe. Terwijl Price weer een pijl op de grond heeft liggen.
3: Zeker. Eerste twee... Oh, sorry. Maar... Jij deed even na hoe de pijl van het bord af...
4: Ja, we zagen het herhalen. Dus ik doe het geluid er even bij.
3: Heel goed. Nou ja, heel goed. Als we dat niet horen, dan kun jij daarvoor zorgen inderdaad. Het toernooi in 1998 begonnen in de Casino Rooms in Rochester. Daar is het twee edities gespeeld. Vervolgens nog één keer in het Cedars Hotel in Rosslare.
8: Dat was in Ierland. Dat was de eerste keer dat het in Ierland was.
3: Ja. Nou, vervolgens waren we nog heel vaak in Ierland. Want tussen 2001 en 2019 was het legendarische City West Hotel in Dublin. Het toneel voor dit mooie toernooi. Derde 80 van Clayton. Want daarna is het toernooi naar Engeland gegaan. En daar zijn we nog steeds. Clayton niet naar dubbel 12.
4: 89. Moet uit nu wel. Voor Price. Gaat uit. Het levert hem de derde set op.
3: En dan kijkt hij even demonstratief naar die pijl die in tops landt. Het kan toch wel.
8: Ja.
3: Het kan toch wel.
4: 160. Eerste leg van een set. Price begint met 160.
3: Een set is geen set. Als Price hem niet met 160 is begonnen.
5: 52.
3: Nou, zit er dan toch nog leven in deze wedstrijd voor Price?
4: Dit is een score aan de pijlen, niet heel ver bij Nathan Aspinall vandaan. Hè? Rond de 120.
3: En dat dat finishje nu begint te lopen, denk ik dat Clayton zich best zorgen mag gaan maken.
4: Ja, want hij staat zeker niet foutloos te darten in deze wedstrijd.
3: Nee, dat deed hij de hele wedstrijd al niet. Maar hij kwam er natuurlijk twee sets lang gewoon mee weg. Maar nu niet meer. Dus van de laatste vier legs die Price wint, wint hij er drie in vier beurten.
4: Poeh, dat is serieus goed. Wel al 6 missers gehad.
5: Dus
4: niet helemaal duidelijk of hij nog wat gaat hebben aan die 152 opening. Nou, dit is de manier om voor 141 te gaan, voor mijn gevoel.
5: 63.
4: Triple 19, triple 16 eventueel daarna. Die zit er vlak naast. Het gaat wel hard nu, want Clayton blijft weer ver achter.
3: En met bloed, zweet en tranen met 2-0 voorgekomen in sets. En Price heeft nu een versnelling ingezet. Waardoor het ook binnen de kortste keren gewoon weer 2-2 kan zijn. 5 van de laatste 6 legs naar de Iceman. En hup, daar is hij weer binnen.
4: Ja, van de laatste 8 legs is hij 6 legs met zijn eerste pijl binnen.
3: Van de laatste 8 legs was dit de eerste keer dat Clayton met de eerste pijl binnen was.
4: Ook al een tijdje geleden dat Clayton dat gooide. Nou, valt mee eigenlijk. Het voelde gewoon lang geleden. Oh, de laatste 180 van Price was een stuk langer geleden. Uit de tweede set gooide de 180ers. In een fase waarin de wedstrijd waarin hij verder helemaal niks raakte. Price voor 142 om die 2-2 in set op het bord te zetten. Nog niet.
5: 86. Johnny Rivon.
4: Ja, het is wel knap, want in de laatste twee sets is Gerwin Price op het finishen gewoon 6 uit 7. Daarvoor was het niet best.
3: Nee, daarvoor was hij 3 uit 18.
5: 32.
3: Hij heeft iets gevonden. Ja, iets. Hij heeft zijn dubbels weer gevonden. En daarmee hangt samen dat hij dan ook zijn stem weer heeft gevonden.
4: Nou ja, wat je vaak dan ziet, hè, dan ontspan je als je 2-0 achter staat. Ga je iets soepeler spelen. Dan lopen die dubbels ineens wel. Dan kom je terug tot 2-2. En dan denk je, het kan weer. En dan ga je weer eigenlijk in die oude modus waar het allemaal net niet lukt.
5: 37.
3: 140. Ja. Het is geen wedstrijd over legs. Het is een wedstrijd over sets.
4: Price was al niet met 160 begonnen aan deze set. Hij dreigt ook die eerste leg af te geven.
5: 78. Johnny Rickmart 25.
3: Want er kunnen heel veel dingen veranderen en niet meer standaard zijn. Zoals Price die een set niet met 160 begint. Of Price die niet met 1-0 voorkomt. Maar Johnny Clayton die 25 uitgooit, dat blijft altijd hetzelfde.
4: Zo makkelijk als het ging in die vorige twee sets. Daar is het vingertje van Clayton weer.
3: En plots zit hij dan gewoon weer in de problemen, Price. Clayton vindt ook al echt net op tijd zijn beste set van de hele wedstrijd.
5: 94. Johnny Rickmart 16. Yes, on the second leg, Johnny collect. Third leg, Johnny to throw first.
4: Want het was 4 sets lang een beetje moi-moi bij de Ferret. En nu in de 5e set, waarin het er echt om gaat, staat hij flink uit te delen. Vooral scorend. Mag hij zo waar aan gaan leggen. Voor wedstrijdwinst. Want hij is meteen binnen. 92.
9: Nou,
4: hij gooit die dubbel 20 prize in die twee winnende sets alsof het geen enkele moeite kost. En nu kan hij niet meer raken. Dat is ongelooflijk en fascinerend tegelijkertijd. Hij hangt en al netje aan. Maar hij is wel afhankelijk van fouten van Clayton nu.
9: 15 op.
4: Daar is er dan zo, hè? En nog eens. Price op 80, Clayton op 150. Dat gaat van zo lang zal zijn leven niet uit. Zeker nog, hij haalt er ook wel heel weinig vanaf. Dus is het weer de beurt aan Price om Clayton te breken. Rechts naar links naar rechts. Niet erin. En dan is dit de echte kans voor Clayton om de wedstrijd te pakken. Mesdart op dubbel 16. Maar de wedstrijd gaat door. Clayton weet het. Eerste kansje is weg. Price is direct open. Clayton net zo.
9: 71.
4: Oeh, 40 maar. Wat kan Clayton daar tegenover zetten?
9: 96.
4: Eén trippeltje. Het is iets. Tegenover weer niks. Voor Price. En niks voor Clayton. Clayton stond met 2-0 in sets voor. Zag Price helemaal terugkomen. Clayton stond in deze set met 2-0 in legs voor. Dan schuift hij de regie in de wedstrijd dan weer terug. Het begint er echt op te lijken. Ja, één triple voor Price, maar het lijkt in deze fase genoeg. Alhoewel. Toch zo één. Ja, geprobeerd, niet gelukt. 16 laat tops over. Ja, kleedt er weer met een kans. Ja, het is wel weer zo'n hele moeilijke waarvoor hij het hele bord over moet. Nou, dat heeft hij alvast gedaan, die triple 20, maar geen groen vlakje. Daarna. Hij schijnt te zitten. Ik heb ook zoiets gehoord. Nog even, omdat het hoort soort van, een klein boksje.
0: Clayton wilde wel. Voor Price had het niet gehoeven. Maar dan gaat toch echt aan de allerlaatste leg van deze wedstrijd beginnen. Clayton die Price weer terug heeft laten komen. En nu wel met een goede eerste beurt binnen is. Price ook.
4: Oeh, twee trippels voor Clayton. Ja, dit zijn twee mannen die natuurlijk beide al vaak in dit soort situaties hebben gezeten.
0: Het is wel zo dat als je de wedstrijden tussen Price en Clayton bekijkt, de afgelopen 46, dat als het spannend is, dat Price meestal wint.
4: Ja. Oeh, die ging nog even linksaf. Hoeveel trippels kan Price vinden? Kan Price trippels vinden? Nee, hij kan geen trippel vinden. Hoi. 6 darts voor Clayton.
0: Ah, die zal toch ook ergens een trippeltje willen hebben. Oh, en die vindt de gouden triple 19 met de laatste.
4: En dit had Price in de vorige beurt willen hebben. Dat denkt hij nu ook. Te laat. Tenminste, normaal gesproken. Of toch niet? Want ook matchdart nummer 2 en 3 voor Clayton gaan er niet in. En dat scheelde ook wel een centimetertje. Dan krijgt Price de kans. En als het spannend is, als Gavin Price tegen Johnny Clayton speelt, dan wint Price normaal gesproken. En dat is ook nu het geval. Maar oh, oh, oh, wat kan Clayton zichzelf dit aanrekenen. 2-0 voor in sets. 2-0 voor in de beslissende vijfde set. Maar toch laat hij Price terugkomen. Toch laat hij Price winnen. En toch laat hij Price aan het einde weer brullen. Morgenavond, eerste halve finale is bekend. Nathan Aspinall gaat het opnemen tegen Gavin Price.
10: Het is tijd voor een klassieker op de dartskalender. Het meest zenuwslopende toernooi van het jaar.
4: Voor de poorten van de hel weggesleept.
10: Waar elke leg met een dubbel begint.
4: 1 pijl voor de tweede set.
10: Double in, double out.
4: Triple 20, triple 17. Oh, Luke Littler.
10: De World Grand Prix kijk je live. Via Play. De beste kijk op sport.
1: Ja, wat een zalige rollercoaster van een dartswedstrijd was dit tussen Gerwin Price en Johnny Clayton. Clayton met 2-0 voor. In die break zaten wij hier. Hulde Martijn, jij zei, wacht nou, dit is nog niet voorbij. Als Price zijn dubbeltjes gaat gooien om uit te checken, dan gaat het nog een wedstrijd worden.
2: Ja, en zo geschieden.
1: En zo geschieden, meneer Kleermaker. Oude ziener.
2: Nou.
1: Jawel, dit heb je voorspeld.
2: Ja, dit keer zag ik een keer goed, ja. Maar het is ook heel vaak andersom.
1: Oh, oké.
2: Nou ja, goed, hij komt er gewoon fantastisch uit de pauze, Gavin Price. De hoge openingsbeurten die bleven, alleen zijn dubbels begonnen ook te vallen. Ja. Clayton die viel echt daarin wel een stukje terug. En dan gaan de twee sets razendsnel voorbij, echt in een mooie tempo.
1: Ja. Hij durfde weer te schreeuwen.
2: Ja, dan denk je, nou, erop en erover. En dan wordt het eerst weer 2-0 voor Clayton in die laatste set. Het ging echt helemaal heen en weer. Maar ik denk uiteindelijk, als je gewoon op basis van het spel bekijkt en niet alleen gemiddeld, dus wat gemiddeld is, maar dan was Gerwin Price uiteindelijk wel overal gezien, denk ik, de betere speler.
1: Ja.
2: Alleen komt hij natuurlijk wel goed weg, want onderweg overleeft hij wel even een drietal.
1: Drie matchstarts heeft Clayton gehad. Dit is als de eerste.
2: Dus je krijgt twee halve finalisten tegen elkaar die allebei al matchstarts overleefd hebben.
1: Want ja, met Espinol tegen Doets, hè? Ja,
2: precies.
1: Ja.
2: Dat kan het verschil zijn. Hè? Dat masseltje moet je af en toe ook hebben, dat je dan net dat doorkomt. Een van die twee gaat zometeen gewoon finale spelen. Terwijl je dus ook
1: naar huis had
2: gewoon al lang en breed in de auto thuis naar huis moeten kunnen gaan. Zeg maar.
1: Ja. Wat zag jij meer, even los van dat het dartend beter ging lopen bij Price. Maar wat zag je ook in zijn hele look and feel, ja, in zijn houding?
2: Hij stond weer wat met wat meer, ja, enthousiasme, wat meer power.
1: Ja, nou, we zeggen dat tegelijk. Ja. Ja, dat is het, hè?
2: Het was het begin gewoon een beetje tam. En dat kan, wat ik eerder al zei, dat kan te maken met het feit dat je tegen iemand kent die je gewoon graag mag. En dat je misschien toch een beetje gaat aanpassen. En dat je dan bij 2-0 toch denkt van, ja, potdorie man, ik loop niet hier gewoon aan te passen. Doe even normaal, ga gewoon jezelf zijn. Ga gewoon weer, ja, schreeuwen en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Op de een of andere manier lijkt het bij hem altijd als dat hij het ook kwijt moet, die adrenaline, door dus even dit soort dingen te doen. Want over het algemeen, als hij heel een wedstrijd zo vlakjes is, zo tam...
1: Dan, is het
2: dan, zien we nooit de beste versie van Kevin Pryce.
1: Ja. Prima toch?
2: Ja, zeker. Ja, het is ook amusement. Ik bedoel, je hebt nu een potje Espinol tegen Pryce half finale. Ja, dat is toch een waanzinnig mooi affiche.
1: Absoluut. En als je daar dan nu al, weliswaar het is pas morgen... maar als je daar dan nu al een soort van die partij tegen het licht zou moeten houden... Espinol-Pryce...
2: Ja, op basis van vanavond Espinol, omdat hij natuurlijk gewoon weergeloos was. Maar zo'n wedstrijd ga je morgen hoogstwaarschijnlijk niet nog een keer gooien.
1: Nee.
2: En het zijn natuurlijk ook. Het wordt echt zo'n powerwedstrijd, wordt dat. Ja, dat is toch fantastisch. Heerlijk. Mm-hmm.
1: Hoe zou Clayton zich voelen? 2-0 voor. Met darts gehad.
2: Ja, zuur natuurlijk.
1: Teruggeknokt in die partij ook. Hè, nadat hij V2 is.
2: Grotendeels heeft hij natuurlijk uiteindelijk wel non-stop het initiatief gehad. Ja. 2-0 voor de sets. Ook de laatste set 2-0 voor. Ja, uiteindelijk. Verzaakt hij. Maar werd het wel weer minder vanaf die 2-0. Hij kreeg hem niet gekild. En ja, goed, Guidi zei dat in het commentaar. Spannende wedstrijden tussen deze twee mannen. Gaat over het algemeen gaat hij dan de kant op van Kevin Pryce. En ja, die kan daar op de een of andere manier toch net wat beter mee omgaan.
1: Ja, precies. Maar goed, hij zal naar huis moeten. Ja. Clayton. En Pryce gaan we morgen zien in de halve finale tegen dus Espinol. Dan gaan we nu langzaam de schakeling maken naar de volgende twee kwartfinales. En in die beide twee kwartfinales hebben we een Nederlander. Later vanavond Niels Sonneveld. Maar nu eerst gaan we kijken naar Gian van Veen tegen James Wade.
11: He stays on the scene like a darts machine. A clinical display of finishing from the machine. So Jan van Veen off to a flyer.
12: I need that.
11: Brilliant from Jan van Veen. James Wade in his 22nd World Grand Prix.
12: Already three maxes from Van Veen.
13: Unbelievable figures.
11: And they are just feeding off each other.
1: Dat klonk bijna als een Van Veen Wade rap. Klonk wel goed eigenlijk. Hier zijn ze. Gian van Veen en James Wade. Tweede keer dit jaar dat ze elkaar treffen in een kwartfinale van een major. Het is sowieso, Martijn, de vierde kwartfinale van Gian op een major dit jaar. Als je al het ongemak dan eventjes wegneemt... vier keer kwartfinale in één jaar, dan heb je toch een goed jaar, of niet?
2: Hangt er vanaf in welk perspectief je het zet.
1: Nou, zet jij dat eens in het juiste perspectief?
2: Nou, hij is de nummer 2 van de wereld. Dan vind
1: virtueel.
2: Dan vind ik het niet meer dan normaal dat je dan 4 kwartfinales haalt.
1: Dus je mag er nog geen genoegen mee nemen?
2: Nee, ik denk dat Gian dat zelf ook niet doet.
1: Dat is een goed teken.
2: Want uiteindelijk staat hij nu weer virtueel 2e van de wereld. Maar als je kijkt naar... Buiten natuurlijk zijn fantastische EK-titel vorig jaar. En natuurlijk ook jeugdwereldkampioen. Maar verder is geen veelvraat. Het is niet iemand die veel toernooien wint.
1: Finales zijn wel eens het probleem, hè?
2: Ja, en als toch je verwacht van iemand die tweede van de wereld staat... verwacht je wel dat je meer wint. En dat valt nog tegen. Alleen, ja goed, ik zei het begin van de avond al...
1: Maar sorry, Martijn, maar willen we niet misschien te snel? Hè? Daarvoor vroeg ik ook... heb je dan een goed jaar. Hij heeft vorig jaar, dus nog geen jaar geleden... dat hij zijn eerste major heeft gewonnen. Het is nog geen 9 maanden geleden dat hij in de finale van het WK...
2: Dat moet je natuurlijk weer in perspectief zien... in de zin van dat natuurlijk dat die WK-finale... omdat WK natuurlijk... dat wereldranglijst bestaat nog steeds uit verdiende ponden. En dat WK is daarin zo leidend... dat op het moment dat jij een WK-finale haalt... en dat 500.000 pakt... ja, dat is natuurlijk... Ja. Dat staat in een heel ander contrast dan de kwartfinales of de halve finales op bijvoorbeeld een matchplay of iets dergelijks. Dus zo kun je aan alle kanten wel het zeggen. Alleen, goed, ik denk dat hij het zelf ook wel beaamt. Hè, dat hij gewoon wel ook van zichzelf verwacht dat hij meer wint. En nou, begin van de avond zei ik al, dit toernooi had ik wel hoge verwachtingen van hem. Omdat hij de laatste weken gewoon met name op het gebied van finishen echt ijzersterk is. Mm-hmm. Nou ja, goed, het toernooi waar dat handig is dit toernooi.
1: Ja.
2: Goed, en dat hebben we natuurlijk ook wel gezien als je kijkt naar de eerste wedstrijd. Hoe ze openingsdubbels vielen tegen Dirk.
1: Tegen Dirk, waanzinnig. Waanzinnig werkelijk.
2: Tegen Ryan Schul was het wel iets minder, maar ook daar laat hij wel veerkracht zien.
1: We kijken nog even naar die eerste partij tegen Van Duivenbode. Waarin hij het openen werkelijk tot een kunst had verheven. Om maar een klein beetje te overdrijven.
14: Game on!
1: Maar dat was echt fantastisch hoe hij dat stond te doen. Dat was tegen Searle gisteravond wel een... fracties minder.
2: Ja, alleen ergens ook wel logisch, want om zeg maar dit te evenaren, dat je uiteindelijk

0: kwartfinales en een major. Beide keren wist Van Veen te winnen. Is dat een factor dadelijk?
1: Nou,
0: zit dat in het hoofd van Weet?
1: Nee, daarvoor is James Weet veel te ervaren. Die loopt al veel te lang mee.
0: Dit was de World Matchplay afgelopen zomer.
1: Ja, maar kijk, dit is de 22e Grand Prix. Ik denk niet, dat zou heel raar zijn als hij nu opeens gaat nadenken. Goh, ik moet weer tegen Gian. Hij heeft tijdperk Telen meegemaakt, hij heeft alles meegemaakt.
0: Die is nergens onder de indruk en die denkt nou ja, niet aan de recente geschiedenis.
1: Kijk, hij was natuurlijk in tijdperk Taylor, was Weet, zeg maar, die gozer die in de bezemwagen zat, dat op momenten dat Phil Taylor eruit lag, dan ging James Weet meestal met de titel aan de haal.
0: Bezemwagen gebruik je daarvoor? Ja. Leuk woord, ja, ik snap het.
1: Nu ligt Little eruit. Dus James Weet, wellicht, hij is de laatste tijd in goede vorm.
0: En natuurlijk een koning als het gaat om de dubbels.
1: Ja,
0: vind je dat Weet deze week kampioensvorm heeft getoond?
1: Ik vond hem tegen Bunting erg sterk spelen.
0: Heel goed, ja.
1: Ja, en sowieso staat hij al geruime tijd. Laatst natuurlijk ook weer een keer een Eurotour gewonnen.
0: Ja.
1: Dus hij verkeert gewoon echt in goede vorm. Hij is een van de weinigen, met alle respect van de oude garde, om maar zo te zeggen, die echt al heel lang bij de PDC meelopen, die niet echt die terugval heeft ten opzichte van anderen.
0: Nee.
1: Hij blijft zich toch elke keer weer. We hebben hem de afgelopen jaren ook echt wel een paar keer. Ik ook, dat ik denk van nou weet je, nu misschien is het nu toch wel een beetje James weten dat hij me gaat aftakelen. En dan, dan komt hij toch weer bovendrijven.
0: Ja, zeker. Nou ja, van de zomer echt een goede periode gekend. Een lange periode van helemaal niet verliezen. Tot aan het toernooi in Amsterdam.
1: Ja.
0: Was hij echt enige tijd ongeslagen. Hij won dit toernooi in 2007 en in 2010. Dus is inderdaad zeer ervaren waar het gaat om het spelen op de World Grand Prix. Als een 22e deelname. En dus zullen voor James Wade wel hier en daar wat routines zijn. Zo bereidt hij zich iedere avond op een wedstrijd in Leicester hetzelfde voor. Oh, die hadden we nog niet. Nou, die komt al later. Want namelijk komt hij. Ja, dan komt hij nu wel.
2: Not sure I needed Nando's 4 days in a row. But it's done now, innit? Food for thought.
0: Hij gaat gewoon iedere avond hetzelfde eten. Is dat bijgeloof? Of is het gewoon lekker?
1: In Engeland is het sowieso over het algemeen lastig om plekken te zoeken waar je lekker kan eten.
0: I know.
1: En nou is Nando's, waar hij gegeten heeft, is dan inderdaad wel, daar kun je wel goed eten.
0: Ja, maar hij gaat dus iedere keer.
1: Ja, hij gaat er tot nu toe ook goed op, dus geef hem eens ongelijk.
0: Wat voor wedstrijd wordt dit?
1: Ja, dat is met James Wade altijd afwachten. Hij zal sowieso alle registers weer opentrekken om er alles aan te doen om te winnen. Gian moet gewoon stoïcijns zijn. Hij weet dat hij meerdere keren al van hem gewonnen heeft en van hem kan winnen. Hij moet gewoon lekker zijn eigen ding gaan doen. En Gian is favoriet voor mij.
0: Oké.
1: Met die gekke James Wade weet je het nooit.
0: Daar is hij, die gekke James Wade, maar die kan een partijtje darten. Hier is zijn opkomst zo meteen, die van Gian van Veen. Inderdaad, commentaar van Jacques Nieuwlaat en Guy Habets.

0: De eerste halve finale van de World Grand Prix is bekend. Nathan Aspinall gaat tegen Gavin Price spelen. Morgen zal dat gaan gebeuren hier in de Mattioli Arena in Leicester. En in die tweede halve finale zouden we wellicht één of misschien zelfs twee Nederlanders kunnen gaan zien. Want Gian van Veen in deze kwartfinale tegen James Wade. En zo dadelijk ook nog eens Niels Sonneveld tegen Luke Humphries. Nu zijn we het er allebei wel over eens dat Sonneveld tegen Humphries straks zwaar de underdog is.
1: Ja.
0: Maar hoe zit dat nu met Van Veen tegen Wade dan?
1: Ja goed, op de wereldranglijst staat Gian van Veen natuurlijk boven James Wade. Maar als je kijkt het toernooi tot nu toe en misschien ook wel de vorm van, nou, laat ik zeggen, de laatste 4-5 maanden, dan acht ik toch James Wade de favoriet in deze wedstrijd. Hij staat echt al weken, maanden fantastisch te spelen. En als je ziet hoe hij tegen Bunting speelde gisteren. Kijk, daar zat één hele slechte set tussen. Ja. Maar als je die eruit haalt, dan staat hij gewoon dik 105 gemiddelde gooien. Hij was echt heel erg goed. Ja, het is typisch James Wade om je dan toch weer wat zand in de ogen te strooien. Als je alleen maar naar het scorebord kijkt, denk je, nou, het was weer typisch James Wade. Misschien was het dat ook wel. Maar dan wel heel goed.
0: In drie van de vier sets was hij onaanvolgbaar. Was het openen goed, was het finishen goed, was het scoren fantastisch. Want dat is de nieuwe James Wade. 79. Trippels vallen alsof het niks is. Dus daar moet Van Veen op beducht zijn. Wat zal hij zijn? Van Veen die zelf in zijn eerste ronde partij tegen Dirk van Duivenbode met 2-0 in sets won. En fantastisch opende vooral. Tegen Ryan Searle moest het van wat verder komen. Ging het openen 100. Nou, een stuk minder. En moest het, ja, eigenlijk op karakter en vechtlust gebeuren voor Van Veen. Die met 82 kwam in sets, toch nog won. 59. Ja, je bent geneigd te zeggen dat openen vanuit de eerste wedstrijd eigenlijk ook vandaag tegen Wade wel nodig gaat zijn.
1: Ja, of in ieder geval daarbij in de buurt. Want je verwacht dat Wade hetzelfde gaat doen. 180. Die heeft overigens nog niet zo heel veel 180's gehoord. Dit is pas zijn vijfde dit toernooi. Het is met name het constante wat Wade zo verschrikkelijk goed maakt. Iedere beurt eigenlijk twee trippels. De eerste week, begonnen door Van Veen. Gaat vrij rap richting Wade.

0: memorabele. Het werd 16-13 voor Van Veen tegen Wade, die werkelijk waar alles uit de kast haalde om in dat hoofd van Van Veen te kruipen. Alles wat mag en op het randje van de toelaatbare zit. Maar Van Veen sloot zich daarvoor af. Bleef de dingen gooien die hij moest gooien. En schudde de machine van zich af.
1: Ja, toen was Wade al goed. Nu is hij nog beter misschien wel. Die trip down under heeft hem echt heel veel goed gedaan. Daar won hij natuurlijk de Australian Darts Masters. Toen kwam hij terug. Heeft hij eerst 2 weken vrijgenomen. Tijd met de familie doorgebracht. Toen kwam hij terug in Antwerpen voor de Eurotour. Die won hij ook meteen. Ja, en eigenlijk, wat is het? Ja, inmiddels bijna 2 weken geleden in Amsterdam. Daar speelde hij ook echt goed.
0: Ja. Rijkte daar tot de kwartfinales. Waar een goede Gavin Price nodig was om Wade uit te schakelen.
1: Voorlopig is dit in deze wedstrijd eenrichtingsverkeer. Voorlopig zijn dit de openingsdubbels van gisteren, niet van 3 dagen geleden.
0: En dit is wel de Wade van gisteren. Want met 160 aan de leg beginnen, dat deed hij zeker wel een paar keer. Tegen Bunting.
2: 112.
0: 6 over de hele wedstrijd, waarvan nog eens 4 keer op rij.
1: Ja. Heeft het initiatief weer teruggekregen in zijn eigen leg.
2: 82.
0: En laat in elk geval een finish over.
1: Ja, dat gemiddelde van Veen, dan zeg je normaal gesproken, ja, dat komt omdat hij heel veel dubbels heeft gewist, maar dat valt eigenlijk wel mee.
0: Het is vooral omdat hij heel veel triples heeft gemist.
1: Zo. 57. En dus mag Wade al voor de set gaan gooien. Dat is goed. Dat is net niet goed.
0: Maar die weer wel. En dus is de enige weg terug in deze set. 110 uitgooien voor Van Veen. Maar dat zit er gewoon eventjes niet in.
2: 56.
0: Hij vindt niks wat hij moet vinden. En dat moet je tegen een James Wade in deze vorm echt niet doen. Want dan is de set zo weg. Een set gemiddelde van 66 voor Gian van Veen. En dat ligt inderdaad niet eens aan het missen van dubbels. Maar vooral het heel weinig gooien van triples. En dus blijft Van Veen op het podium om maar te proberen dat goede gevoel ergens te vinden.
3: Ja, hij kijkt er... En al die vrolijk bij. Zo zal hij nu gewoon tijdens de hele break op het podium blijven?
4: Ja, dat kan. Ja, hij moet iets doen.
3: Ja.
4: Want het feit is gewoon dat hij er niet lekker in zit.
3: Nee, dit gaat helemaal niet goed.
4: Die openingsdubbel die, waar we de veel geprezen openingsdubbel waar we het over gehad hebben, nou, die is nog niet aanwezig.
3: Nee.
4: Als hij dan binnen is, dan is het ook scorend niet per se juf van het. Ja, en dit is een setje die, wat zijn eigen set was. Mm-hmm. En die geef je 3-0 weg. Ja, dat is gewoon niet lekker beginnen. Dat is gewoon, dit, het geeft wel stof tot nadenken en dan wil je gevoel gaan creëren. En dus ik snap wel dat hij nu blijft staan om te kijken of hij toch even iets een beetje een bepaalde slag

0: goed in krijgt.
1: Ook hoe die erbij staat, hè? Zijn uitstraling.
0: Ja, zijn mimiek is niet goed. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Want hij staat volgens mij iets van nu van 66 gemiddeld te gooien. Zo.
1: Ja, nou misschien kunnen we, dat kunnen we nu zien. Nou, inderdaad, nou, ja, ja,
0: afgerond 66. Ja. Ja. Dit is niet Gian van Veen waardig.
1: Nee. Nee. Dat is eigenlijk wel een beetje zorgelijk, of niet?
0: Ja, als je ziet 65 gemiddeld, clean 9, 84. 67% van je beurten zit geen triple bij. Ja, op die manier ga je in ieder geval geen wedstrijden winnen.
1: Nee.
0: Dus er zal echt wel wat... Kijk, ik kan me niet voorstellen dat dit de hele wedstrijd zo blijft. En als het wel zo is, ja, misschien is hij wel grieperig, weet ik veel wat dan of zo, dat het zo is. Mm. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zo blijft. Alleen, je speelt tegen James Wade. En als iemand vanuit een voorsprong over het algemeen een wedstrijd goed naar huis kan brengen, dan is dat James Wade. Die gewoon zijn dingetjes gaat doen op de momenten dat hij het moet doen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik ben bang dat hij wel echt met iets bijzonders zal moeten gaan komen om dit te gaan kantelen.
1: Ja, precies. Goed, het is maar één setje.
0: Tot zeker.
1: Nu toe. Laten we ons daar dan tot nu toe maar eventjes aan vasthouden. Er wordt nu op hoog niveau gedart in Leicester bij de World Grand Prix. Er is nog een toernooi gaande, dat moet jou aanspreken. De WDF Europe Cup, even in één zin, wat is dat voor toernooi?
0: Het is gewoon met het Nederlands team vanuit de NDB's. Maar sturen ze vier mannen en vier dames die kant op. En volgens mij ook jeugd. Ze zijn nu op de Faroe-eilanden.
1: Ja, voor mij de vriendin van Gian doet daar ook aan mee.
0: Ja, klopt.
1: Hij moet even naar Martijn Kracht kijken.
0: Nee, Dracht.
1: Oh, Dracht. Ja, dat staat hier ook goed. Dracht. Die speelde tegen Mitchell Laurie. Dat is een groot talent van 16 jaar. Misschien is hij inmiddels 17.
0: Schotland.
1: Even kijken.

0: Eendracht. In ieder geval een groot dartstalent.
1: Dat was ook voor de wedstrijd. Eendracht, een grote kans. De kans is aanwezig dat we hem ook op het WK nog gaan zien. Hij, hij heeft geen tourkaart. Alleen hij mag wel veel deelnemen. Omdat hij ook Challenge Tour goede dingen heeft laten zien. En hij presteert daar best aardig. Hij doet gewoon echt wel mee om voor kwalificatie, zeg maar. Dus echt wel een goede darter. Hij heeft ook een tourkaart gehad. Misschien niet helemaal eruit gekomen wat je op voorhand van hem verwacht. Maar de laatste tijd is hij wel in goede vorm, die jongen.
0: Je hebt ook aan dit toernooi meegedaan in het verleden.
1: Zeker, ja. Europe Cup, World Cup ook.
0: Ja.
1: Ik vond het echt oprecht een heel leuk toernooi om te spelen. Je komt gewoon heel veel, zeker met zo'n World Cup helemaal. Dan kom je van die gekke landen die dan meedoen, weet je wel. Ja, is gewoon superleuk. Echt een ervaring.
0: We zijn begonnen aan de tweede set bij Van Veenweet.
2: 55.
3: Ja, alleen al het feit dat dit toernooi op de Faroe wordt gespeeld, dat vind ik al een vermelding waard. Want inderdaad, de PDC heeft behaagd om lekker in Leicester te gaan spelen met deze World Grand Prix. Nou, doe mij dan maar een sporthal ergens in Faroe. Dat is toch geweldig?
4: Ja, dat is ook wel de charme natuurlijk van die Europe Cups en die World Cups. Dat ze gewoon ieder jaar ergens anders gehouden worden. Landen kunnen een voorstel doen om het bij hun te organiseren. En dan wordt er in een vergadering over gestemd. Dat gaat democratisch. Dat is niet heel erg PDC.
3: Nee, zo klinkt het niet inderdaad.
4: Volgend jaar is de World Cup in Egypte.
3: Oh, lekker zeg.
4: Heerlijk.
3: Nou, dan ga jij zeker weer naartoe.
4: Nee, het valt weer gelijk met de World Grand Prix.
3: Hey. Marco Meijer, ik hoor het al. We hebben zojuist de eerste 180er van de wedstrijd van Gian van Veen gezien. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat hij in elk geval wat triples geraakt heeft. Of het hem in deze leg nog gaat helpen, dat is nog maar de vraag.
4: Blijft gewoon weinig missen. Van Veen zal ergens in deze set bij voorkeur het moeten doorbreken. Even een goede finish of een goede leg om jezelf in die wedstrijd te spelen. Als je een beetje aan de zijkant blijft staan, dan kan dat heel frustrerend werken.
3: Voorlopig speelt Wade een wedstrijd zoals hij zich graag speelt. Weinig druk op zijn legs.
2: Safety.
3: Fans van Luke Humphries ongetwijfeld.
2: 100.
4: Want die loopt ook met een toverhoed door de stad.
3: Nee, maar wel met een littekens voorhoofd.
4: Trippels in.
3: Om ook in deze leg die door Van Veen is begonnen eerder op een finish te staan en op een goede finish ook nog.
2: 83. James, you require 100.
4: Is dit de moeilijkste bingo kaart van allemaal?
3: Nee. Oh ja, er stond wel één hele moeilijke.
4: Ja, dat is waar.
3: Wade staat op het podium, dus als er een wedstrijd is waarin het kan gebeuren, dan zou het deze moeten zijn.
4: Van Veen, triple 18. Nee, ook weer niet. Oei, oei, oei, oei. Als je één woord voorlopig op deze wedstrijd moet plakken, dan is dat woord controle.
3: Ik wil daar, ja, het vanuit Nederlands perspectief eigenlijk benaderen. Ik dacht aan het woord kansloos.
5: Oh ja, dat kan ook.
3: Want Gian van Veen heeft in 5 legs, die allemaal naar 8 zijn gegaan, nog geen pijl op een dubbel gehad om te finishen dan.
2: No score.
5: Maar goed, dit is de eerste keer in de wedstrijd dat Wade alle 3 de pijlen bij de opening laat liggen. En van Veen peert hem er meteen in.
2: 97.
3: Of Sawyers ook.
5: Ja. Hij oogt ook een beetje vlak.
2: 79.
5: Hij zal ook met zijn spel te maken. Hij zal zelf natuurlijk niet tevreden zijn. Voelen dat het niet goed gaat. Maar meestal zie je bij hem dan wel een soort verbeterheid komen. Die mis ik nog een klein beetje.
3: Tops overgelaten.
1: Ja, maar ja.
3: Wat maakt het uit als dit uitgaat? Dan staat het 2-0 in sets voor de machine. Dan staat het 6-0 in legs voor de machine. Gian van Veen is kansloos. Wordt gesmeerd door James Wade. En Wade speelt helemaal niet eens zo goed. En dat is eigenlijk nog wel het pijnlijkste voor Van Veen.
0: Ja, precies dat. Dit gaat allemaal wel op een hele vervelende manier heel erg hard, Martijn.
1: Ja, zeker. Het, is, het was wel iets beter al dan de eerste set. Maar ja, nog steeds niet, niet wat genoeg, het zijn.
0: Nee, ik bedoel, het staat 6-0, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En dan ga je toch eventjes in de archieven kijken. Van, is het ook wel eens 9-0, hè? Dus 3-0 in sets geëindigd in een kwartfinale van de World Grand Prix. Dat is 2 keer gebeurd. De laatste keer was in 2022. Price tegen Radsma. Ja, dat is een rijtje waar Van Veen niet vindt dat hij daarin thuis zou moeten horen.
1: Nee, ja, tuurlijk niet. Je bent virtueel nummer 2 van de wereld.
0: Ja, precies.
1: Dan is het, zou het niet logisch zijn dat je een 9-0 op je broek krijgt. Maar ook dit soort kansjes, die 110, dat soort finishes, dat is eigenlijk wat hij de laatste tijd echt meedogenloos in was.
0: Ja.
1: Maar hij krijgt die triple gewoon niet voor elkaar.
0: Nee.
1: We zijn 6 slechts onderweg. En als ik het goed heb, heeft hij nog niet eens een pijl op een dubbel gehad uitgegooid.
0: Volgens mij, dat klopt. Ja, en ik krijg dat nu ook bevestigd op mijn oortje.
1: Ja, dan is het natuurlijk echt wel wat mis. Ja,
0: ja, nou ja, is het in die zin iets mis dat je je bijna gaat afvragen of er niet gewoon iets aan de hand is?
1: Nou ja, kijk, hier gooit hij in principe een prima lek. Hè? Alleen dan weet Wade ook weer precies op het juiste moment dan die 2 keer 180 te gooien. En dan die 62 ook uit. Dus dat is gewoon. Dit was gewoon een goede lek. Alleen, ja. Dit zijn die legs waar James Wade gewoon zo goed in is. Om dan net te doen wat nodig is op dat moment.
0: Ja, hij trekt nu zo'n gezicht zo van, ik snap het ook niet. Dus dat zou dan weer impliceren dat is dan niet iets aan de hand is. Qua wat jij net al zei, een griepje. Maar gewoon een off day inderdaad. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon mogelijk.
0: Kijk even, 80,5 gemiddeld. Dat is natuurlijk wel wat.
1: Ja, dus kijk, dus de tweede set was iets beter. Alleen, ja, je hebt gewoon nog geen kansen gehad. Ja.
0: Nee. Nee, dat is. Dat is wel pijnlijk in een kwartfinale van een major.
1: Wat? Ja, maar of het nou kwartfinale is, eerste ronde of tweede ronde. Het is gewoon pijnlijk.
0: Ja, ja.
1: In principe maakt niet uit wanneer het gebeurt. Dit zijn gewoon dingen, dit wil je als dat er niet.
0: Maar even het Price-Clayton scenario van de vorige partij. Toen het 2-0 stond voor Clayton, we ook hier in die break zaten. En jij zei, maar wacht even, dat kan allemaal nog wel. Is daar ergens nog een sprankje te vinden?
1: Tuurlijk, het kan wel. Alleen was het beeld in die wedstrijd, vorige wedstrijd, was anders dan dat het nu verloopt.
0: Het is nu eerder.
1: Price die miste gewoon gigantische dubbels. Gian heeft nog geen dubbelkansen gehad.
0: Nee.
1: Dus het moet gewoon beter. Alleen het wordt wel lastiger nu. James Wade is over het algemeen niet iemand die opeens nu een hele enorme inzinking gaat krijgen.
0: Stort niet in, hè?
1: Hij, die gaat gewoon zijn lekjes binnensprokkelen zoals hij dat probeert te doen. En dat lukt dan vaak goed. En dan kan het zijn dat hij bijvoorbeeld de set van Gian zo meteen nog naar Gian ziet gaan. En dat hij vervolgens die vierde set een beetje op zijn eigen lekjes gaat spelen.
0: Even in onze zoektocht, want alles wat wij hier nu zitten te bespreken is natuurlijk toch speculatief. Want we weten, ja, ik bedoel, als het gewoon een off-day is, dan is het een off-day. En dan kan het natuurlijk altijd een keer gebeuren. Twee weken geleden in Amsterdam, die finale dag, komt hij daar, daar plaatst hij zich voor. En dan heeft hij dat uiteindelijk wel, na zijn uitschakeling, over een gebrek aan energie. Ik interviewde hem van de week, ik geloof dat op dinsdag was. Toen haalde hij dat ook weer aan, dat wel even een dingetje is geweest. Zou dat het kunnen zijn? Kijk, dit is wel maar één wedstrijd op een dag. Maar ja, dat hij gewoon, het batterijtje gewoon een beetje leeg is.
1: Lijkt mij niet. Want uiteindelijk heb je gewoon natuurlijk gisteravond, kan die gewoon op een gegeven moment naar bed toe. Je kan gewoon lekker je nacht gaan pakken. Je kan uitslapen als je wil, want je kan toch pas 's avonds laten spelen. Het lijkt mij niet. Maar als dit wel een dingetje is, dan is dat wel iets voor hem om goed in de gaten te gaan houden.
0: Een paar pijltjes ingooien? Nee hoor, we gaan gelijk alweer voor het echie.
4: Ja, dat ingooien, dat was al gebeurd. Nou, het moet stap voor stap gaan gebeuren. Nou ja, Gio moet eigenlijk hopen dat Wade hetzelfde doet als dat hij gisteren deed. Toen kwam die 2-0 ook vrij comfortabel voor. En toen liet hij volledig die derde set lopen. Dat was ook de set die Bunting toen mocht beginnen. Ja, en dan moet Van Veen hopen dat hij in die vierde set zelf kan oppakken. Maar de eerste twee beurten van Wade nu laten niet datzelfde beeld zien, zeg ik even voorzichtig. En een beetje
6: onzichtbaar. Want ik heb ergens gezegd, Wade hoeft niet eens zo heel erg goed te spelen, maar
4: hij speelt best wel goed.
6: Hè? Hij speelt best wel goed, inderdaad. Onzichtbaar sluit hij toch naar een gemiddelde dat verdacht dicht bij de 100 in de buurt komt.
4: Ja, dat is het meest gevaarlijke als spelers bijna 100 gemiddeld gaan gooien, terwijl jij denkt dat ze niet goed staan te spelen. Of ik. Dan zijn ze op de gevaarlijkst. Kijk eens, dit is de leg van Van Veen.
6: Ja.
4: In geen velden of wegen.
6: Schoon is een eerste beurt binnen. Met pijl 3.
4: Het score van de gemiddelde, daar zit meer dan 20 punten tussen. Ja, en het finishende verschil kunnen we geen eens een cijfer opleggen. Want Van Veen heeft nog geen bel bedoeld.
6: Nee, en dat blijft zo. En ja, moet in stappen gebeuren. Stap 1 is een keer een pijl op een dubbel krijgen. Maar ik denk dat we ons al kunnen gaan afvragen of dat überhaupt gaat lukken.
4: Ja, dit kan niet zo zijn dat dit even niet de vorm is of even niet het gevoel is. Er moet meer aan de hand zijn. Ik geloof er niks van dat hij zo staat te spelen als hij gewoon fit is. 89. Daar is hij simpelweg gewoon te goed voor. En daar heeft hij ook te goed voor gespeeld nog gisteren en twee dagen geleden.
6: 140. Ja, Wade finished goed tegen 50%. Als je de kansen bekijkt, heeft hij 7 van zijn 8 kansen gepakt. Opent goed, scoort goed.
4: Alles goed.
6: Alles goed. Dus we hebben een hele goede Nathan Espinol gezien. We hebben eerder dit toernooi al een hele goede Gavin Price gezien. Die sleten hem erop karakter uit, eerder vanavond. Dus je ziet toch weer een hele goede James Wade.
4: Ja, het wordt op deze manier heel lastig voorspellen wie zondag die beker omhoog gaat houden. Ja, dat onvoorspelbare maakt het ook wel zo leuk.
7: 100. James Ubaquire, 84.
4: We gaan nog wel voor de 14. Dan uiteindelijk dubbel 10 over. En dit soort dingen misschien. Maar het zit ook gewoon niet in de buurt.
6: Niet voor het eerst dat zo'n pijl op een triple 20 er heel ver onder zit.
4: Ik moet zeggen, James Wade houdt keurig de concentratie. En probeert dit zo professioneel mogelijk af te maken.
6: Set 1, 3-0 voor Wade. Set 2, 3-0 voor Wade. Set 3, 2-0 voor Wade. Maar dit zou dan toch een leg moeten zijn waarin Van Veen in elk geval een kans krijgt.
4: Daar lijkt het wel op.
6: Hij gaat... En dat is pijnlijk om te zeggen, in elk geval een pijl op een dubbel krijgen.
4: Als hij binnen de vlakken blijft. Nou, anders mag hij nog een keer terugkomen, dus dit gaat wel lukken. Dubbel 18 zat ook weer niet echt op het ijzerdraad. Voor nodig om uiteindelijk 9 uit te gooien.
6: 120. En zelfs aan dat cynische juichen zie je af dat hij eigenlijk, ja, dat hij er geen zin meer in heeft. Dat het eigenlijk allemaal niet meer hoeft.
4: 92. En toch, hè? Het blijft setsysteem. Je weet het nooit. Ik ben eeuwig optimist.
6: Ja, ik merk het aan je.
2: 100.
6: Er zullen thuis vast mensen zijn die naar de tv aan het schreeuwen zijn in de hoop dat Van Veen ze hoort. En nog wat mooie dingen gaat doen.
4: Het kan altijd nog. De dikke dame heeft nog niet gezongen.
2: 47.
4: Ze is wel de keel aan het schrapen.
6: En daar zo waar even spoor van frustratie bij Van Veen. Wade krijgt nog geen matchdart. Als Van Veen 144 niet uitgooit, krijgt hij er zo 3. Drie dus.
4: Een wedstrijd om heel, heel snel te vergeten voor Gian Van Veen. Die in de 9e leg pas zijn eerste pijlen op de dubbel kreeg. Die leg nog mocht winnen. Maar met een rotgevoel van het podium zal afstappen. En duidelijk terneergeslagen, teleurgesteld. En hoe het allemaal nog op is. Het kan niet zo zijn dat er niks aan de hand is. We gaan het misschien nog van hem horen. Maar zeker is wel dat de pijnlijke cijfers zijn. Gian Van Veen 0. James Wade 3. En Van Veen wint maar 1 leg.
7: De druk loopt op.
8: Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De 3 punten zijn zeer welkom.
7: United zoekt naar vorm.
8: Ontlading bij Matheus Cunha. Het staat gelijk.
7: Spurs naar doelpunten.
8: He, hij zit erin. Jan-Paul van Hekken.
7: Op Old Trafford de kans om die stroeve seizoenstart weg te poetsen.
8: Fernandes maakt zijn derde.
7: Kijk live naar Manchester United tegen de Spurs.
8: En Bruno galmt weer door Old Trafford.
7: Via Play. De beste kijk op sport.
0: Ja, die doet even zeer voor het Nederlandse darten. Deze uitschakeling van Gio van Veen op de World Grand Prix in de kwartfinale. Kansloos eraf tegen James Wade. Wij hebben in de vorige break een beetje gespeculeerd van ja, wat is er aan de hand? Het kan niet anders dat er wat aan de hand is met hem. Weten we nu niet. Hopen zo meteen de gelegenheid te krijgen om het aan hem te vragen. Maar hoe heb jij verder naar deze wedstrijd zitten kijken?
1: Ja, het is nooit een wedstrijd geweest,
0: nee.
1: Uiteindelijk. En ik denk dat Gian op een gegeven moment heel snel de handdoek wel een beetje in de ring had geworpen. Dus het spatte er ook niet echt vanaf, het kwam niet veel uit, heel tam.
0: Je hoopt maar dat het geen 9-0 wordt.
1: Ja, en op een gegeven moment was je er ook wel een beetje klaar mee. Maar kijk, en dan kunnen we hier heel erg gaan speculeren over wat er aan de hand is. Of weet ik wat.
0: We weten het niet.
1: Dus... Dat weten we niet. Nee. Dus dat is ook niet zinvol om dan daar nog heel veel over te wijden. Kijk, als hij zo meteen nog een interview doet. En dan kan hij dat zelf eventueel zeggen of er wel of niet iets aan de hand is. Of dat het gewoon een complete off-day was.
0: Ja, dat kan je toch eigenlijk niet voorstellen.
1: Niet op deze manier en niet op dit moment. Omdat hij natuurlijk. Het is niet nou dat er voortekenen waren, zeg maar, dat het niet goed zou gaan. Hij heeft best gewoon goede dingen laten zien tegen Dirk. En
0: zeker.
1: Ook Searle was misschien niet altijd even goed, maar er zaten ook gewoon heel veel goede dingen tussen. En dit was wel gewoon. Totaal tegenovergesteld.
0: Ja, nee, dat kwam niet in de buurt. Wade begint in die derde set waar hij gewoon ook mee was geëindigd in de tweede. Gewoon, die gaat gewoon door, hè?
1: Ja, maar die is gewoon heel stoïcijns. En dat is ook wel zo'n iemand die kun je op een boodschap sturen. En met dit soort dingen. En die weet hier wel raad mee. Hm. Dan pakt Gian dat lekje nog wel. Maar dan weet je op een gegeven moment ook gewoon, dan komt je eigen lek. Dan trapt hij waarschijnlijk wel meteen die tops erin en een trippeltje erbij. Dat gebeurt ook. En dan gaat hij daarna zijn trippels gooien. En dan valt er gewoon niks meer te halen voor je.
0: Nee.
1: Dan ben je gewoon weggespeeld.
0: Ik krijg op mijn oortje te horen dat Gian ervoor kiest om interviews even over te slaan. En dat is
1: te begrijpen. Dat is een goed recht.
0: Oh ja, absoluut. Maar goed, daarmee komt er voorlopig nog geen antwoord van. Ja, is hier nou wat aan de hand geweest of niet? Maar dat zal dan allemaal wel worden.
1: Er zal er vanzelf wel een keer wat komen op social media en anders niet.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we wel heel snel weer naar de volgende partij. Veel sneller natuurlijk dan gedacht. Met Niels Sonneveld, die we gaan zien. Mogen we daar hoop op hebben? Tegen Humphries?
1: Hoop mag je altijd hebben.
0: Ja, maar hoe reëel is die hoop?
1: Nou ja, goed, ik denk dat Niels, als je de eerste wedstrijd kijkt tegen Joyce Rock, was ik enorm van onder de indruk. Ja. Heel veel goede finishes, maar ook echt wel een goed niveau.
0: Vooral hoe die wedstrijd eindigde tegen Rock, hè? Was
1: goed
0: echt
1: spel.
0: Fenomenaal.
1: Zijn keuze is dat hij begint op dubbel 14.
0: Ja. Kun je nog eens uitleggen waarom dat dan, dat is dus de verticale kant. Waarom dat een goede keuze is?
1: Nou ja, kijk, wat je bijvoorbeeld net zag bij de wedstrijd van Gerwin Price bijvoorbeeld, die dan altijd voor tops gaat.
0: Ja.
1: Als je daaronder zit, dan is die al vaak meteen geblokkeerd. En hier, als je ernaast zit, blijft het vlak open.
0: Ja.
1: Dus je hebt een grotere kans dat je hem daarna eventueel wel gooit. En het mooie hiervan, wat we net zagen, die 133 voor de wedstrijd, die hij tegen George ook gooide.
0: Die eindigt ook met die dubbel 14. Dat
1: ja, hij begint
0: mooi.
1: Met triple 20. De normale route is dan triple 19, dubbel 8. Nou weet ik van Niels dat dubbel 8 niet zijn dubbeltje is. Maar misschien is het ook gewoon bewust. Hij doet natuurlijk alles op die dubbel 14. Dus ik denk dat gewoon ook echt een bewust nagedachte keuze. Ja. Om dat moment voor die triple 15 en dubbel 14 te kiezen. Ja. Dus dan ben je gewoon heel bewust en duidelijk bezig met wat je wil en hoe je het wil. Nou krijgt hij natuurlijk wel Luc Humphries voor zich kiezen. Dat is natuurlijk niet de minste. Maar goed, je hebt George ook verslagen. Je hebt
0: Anderson verslagen.
1: Anderson verslagen.
0: Hoe vond je hem tegen Anderson ogen, Niels?
1: Ik vind hem heel zelfverzekerd overkomen.
0: Ja.
1: Met vertrouwen. Zijn timing, deze finish ook, dat is gewoon vies.
0: Ja, lekker vies.
1: Ja, lekker vies.
0: Ja.
1: Ja, 109 tegenstander op een dubbel. Ook op een manier, hè, gewoon de triple 19 en uiteindelijk de triple 20 kiezen voor dubbel 15. Ja, weet je, dit soort dingetjes. Deze ook, laatste pijltje. En ook de reactie daarna. Het straalt wel wat uit. En dat heeft gewoon puur en alles te maken met het feit dat hij dit jaar gewoon zoveel grote stappen gemaakt heeft, ook op de ranking. Hij staat nu 29ste van de wereld.
0: Ja.
1: Ik heb eerder uitgelegd, het is ook een jongen geweest die door de jaren heen regelmatig zijn tourkaartjes kwijtgeraakt, mm-hmm. Na 2 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja goed, en nu maakt hij wel echt die stappen. En
0: maar denk je dat hij er echt helemaal doorheen is nu? Heeft hij nu zijn plek stevig in handen?
1: Ja, stevig is lastig. Omdat als jij zo meteen een bagger-WK draait, omdat daar de bedragen natuurlijk gewoon veel hoger liggen, dan kan het ook zo weer heel snel andersom gaan.
0: Maar ik bedoel ook met de manier hoe hij zijn vak beleeft.
1: Ja, zeker. Kijk, hij heeft natuurlijk sowieso de bewuste keuze gemaakt ook om echt om als fulltime prof bezig te gaan.
0: Ja.
1: Eigenlijk sinds het moment dat hij daarvoor gekozen heeft, is de stijgende lijn echt gaan inzetten. Dus dan kun je wel stellen dat het in dit geval voor Niels dat het een hele goede keuze is geweest om dat te doen.
0: Vind je van zijn stijl?
1: Ja, dat ziet er een beetje hakkerig en moeizaam uit. Maar dat, ja, niks ten nadele van linkshandige mensen, maar dat hebben de meeste linkshandige Duitsers.
0: Hoe komt dat dan juist bij linkshandige?
1: Ja, misschien dat ze motorisch wel beperkter zijn of zo, ik heb geen idee.
0: Nee,
1: maar dat is vaak, hè. Ik bedoel, James Wade is dan ook links, die vind ik dan nog wel redelijk smooth gooien, zeg maar. Maar als je bijvoorbeeld collega Ron Meulenkamp, nou, die heeft ook niet de makkelijkste stijl, die is ook links. En Niels, maar goed, weet je, al gooien ze bewijzen van achterstevoren, ondersteboven. Als ze in die triple en die dubbel gaan, dan is het gewoon prima.
0: Ja. Ik bedoel, je zegt net, ik vind dat wel aardig om te horen. Een beetje de verhalen achter de darter. Gestopt met het werken, fulltime op het darten gaan richten.
1: Cashvers vader.
0: Ook dat nog, in juni vader geworden. Nee, maar hoe lastig is zo'n stap voor je baan opzeggen? Voelt een darter daar enig risico bij?
1: Nee, dat zal een bewuste keuze geweest zijn. Hij heeft natuurlijk waarschijnlijk ook gewoon zijn sponsorcontracten en deals, waarmee hij in ieder geval zijn inkomsten heeft. Hij heeft natuurlijk ook een aanloopperiode gehad waarin hij goed verdiend heeft op het toernooi die hij gespeeld heeft. Dus dan heb je ook weer dat
0: buffertje.
1: Ja, precies. Ja. Ja, goed, en dat pakt nu verder, door. Weet je, nu kwartfinale Grand Prix, ja, dan krijg je dat is ook weer een leuk bedrag en het kan natuurlijk nog meer worden.
0: Ja, dat kan. Ja.
1: Ja, dat geeft natuurlijk, je kan zeggen van het kan misschien stress geven, want je hebt geen zekerheid of iets om zo te zeggen. Ja, aan de andere kant, als jij heel veel erbij moet blijven werken en al het reizen, dan brand je misschien weer sneller op. Je kan nu ook wel bewuste keuzes maken in wat je doet, trainingen, dat soort dingen. En je houdt ook nog tijd over, zeker nu met een pasgeboren baby erbij, dat je ook in ieder geval nog tijd hebt om ook gewoon nog vader te zijn. In plaats dat je alleen maar aan het werk bent en op pad bent.
0: Het is zijn tweede kwartfinale op een major. De vorige is wel een heer van een paar jaar geleden op de World Series Finals in Amsterdam. Ik denk dat deze nog meer ertoe doet, deze kwartfinale vanavond. Zeker. Hoe spannend denk je dat hij het vindt? Of is hij een nuchtere Noord-Hollander die daar wel oké mee omgaat?
1: Ik kan me niet voorstellen nu op dit moment dat hij heel veel spanning gaat ervaren. Maar goed, we hadden net bij Gian ook niet het idee dat dit rare dingen zouden gebeuren. Ik denk dat er misschien nog wel meer druk bij Humphries ligt. Humphries heeft nu ook Gian zien verliezen, dus. En Humphries, zeker nadat, ja, moeten we hem toch weer even erbij halen, toen Littler verloor.
0: Ligt er druk op nu bij Humphries?
1: Ja, ik denk het wel. Het lag echt wel bij Humphries en Gian. Nou, Gian is er inmiddels al uitgeschakeld. Ja, dan ligt gevoelsmatig het balletje toch een beetje bij Humphries. En die maakte prima indruk, hè. Tegen Jermaine ook. Zat gewoon weer een beetje een betere kop op. We hebben ook wel dit jaar veel van hem gezien dat hij toch wel vaak negatief voor de dag kwam. Ja, betere kop trouwens niet, want hij heeft een beste jaar
0: op zijn kop zitten. Je schaal op het hoofd, ja. Van make-up naar het schijnt.
1: Ja, nou, gelukkig hebben we hier dan mensen die wel weten hoe ze make-up erop smeren.
0: Nou ja, als het een allergische reactie is, dan kan iedereen dat overkomen. Maar ja, het is lullig. Maar hij speelt weer waanzinnig. Gisteren in die laatste set met name tegen wat hij meena.
1: Ja, maar ook, ze zag ook wel weer een bepaalde gretigheid. En dat bedoelde ik net te zeggen. Hij heeft ook echt wel een fase gehad dit jaar dat het echt een beetje de oude Humphries vaak weer kwam opdagen. Met dat hele negatief aan het bord. En cynisch. Kijk, en als hij zo is, ja, dan is hij gevaarlijk.
0: Openen bij hem is ook af en toe om werkelijk door een ringetje te halen.
1: Ja.
0: Dat is zo goed in orde.
1: Het enige, ja, kijk, wat Niels gewoon rekening met houden. Humphries houdt gewoon heel erg van lekker tempo spelen. Nou, Niels is niet traag. Zeer zeker niet.
0: Maar ook niet snel.
1: Maar het is ook zeker niet de snelste. Hm. En ja, weet je, onder het mom van er alles aan doen om te winnen. Ja,
0: beetje vertragen?
1: Kun je er af en toe een beetje mee gaan spelen natuurlijk.
0: Ah, dat zou een tactiek kunnen zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Kijk, uiteindelijk zou je in de basis ga je uit van je eigen kracht en je eigen spel. Maar als je op een gegeven moment merkt dat die jongen wel snel gaat en makkelijk gaat, ja, dan moet je toch op een gegeven moment wat.
0: Nou, ik meende dat Niels dat in die partij dinsdag tegen Rock wel deed. Belangrijke fases, als hij belangrijke leg won. Dat hij echt even naar het tafeltje, even een slokkie, even die Rock nog meer uit zijn ritme laten.
1: Ook zeker waar. Maar dat, ook dit zijn dingen. Waar, doordat hij nu ook die geplaatste status heeft op Eurotours, nu meer in situaties komt dat hij op het grote podium mag spelen. Op grote podia mag spelen. Ga je dus ook meer ervaring opdoen in het spelen van dat soort wedstrijden. En dat is zulke belangrijke bagage. Dat je dat ritme erin houdt van op podium spelen. En ja, dan leer je dit soort dingen ook. Dat je op een gegeven moment, in het begin ga je dan waarschijnlijk snel door de allereerste keer dat je het doet. En op een gegeven moment kom je na de wedstrijd erachter, had ik eigenlijk niet moeten doen, want ik ging veel te snel. Ik had eigenlijk mijn tijd even moeten nemen.
0: Wat voor trucs zijn er allemaal om te vertragen? Kun je die allemaal eens noemen?
1: Ja,
0: wat hanteerde jij?
1: Niet, want ik heb scheidhekel aan vertragen.
0: Ja, maar soms vraagt de tactiek daar toch om. Zoals bijvoorbeeld nu voor Sonneveld in de wedstrijd tegen
1: Ja, maar kijk, dan is het inderdaad maar dat is ook de rust bij jezelf zoeken. Hè? Dus inderdaad, als jij een goede finish of iets gooit, dat je eerst even naar je tafeltje gaat, je neemt even een slokje water, je zorgt dat je weer kalm bent, je loopt even rustig naar de hockey toe.
0: Ja, maar dat is alleen maar een break. Dus, maar wat...
1: Niet alleen bij breek, maar dat kan ook gewoon bij een lekwinst zijn natuurlijk. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Maar
1: rustig naar bord lopen, één voor één je pijltjes eruit halen.
0: Eén voor één, ja?
1: Ja.
0: Oh, naar.
1: Per ongeluk even een pijltje laten vallen. Ja, je kent zoveel doen als je wil.
0: Oh, als pijlen wel eens vallen, dan is dat, denk ik, altijd van dat gaat per ongeluk. Maar dat is dus niet altijd zo.
1: Ja, over het algemeen zal per ongeluk gaan. Maar ja, je kan het natuurlijk ook een bewustzijn doen.
0: Ja. Het kan ook zo zijn dat je natuurlijk gewoon tegen weer een hele sterke Humphries aanloopt zometeen.
1: Ja, dat is ook in principe denk ik waar je gewoon altijd rekening mee moet houden. Ja. Dat je gewoon, kijk, Niels moet van zichzelf uitgaan. Die zal gewoon echt gewoon zijn beste spel moeten spelen. Om in principe dan kans te maken. En dan moet je ook hopen dat Humphries niet zijn allerbeste spel meeneemt. Want dan wordt het sowieso lastig.
0: Ja.
1: En hij zal gewoon alle kansen die hij krijgt, zal hij moeten pakken. Hij zou eigenlijk een wedstrijd zoals hij tegen George Rock speelde, want dat was wel de betere wedstrijd van de twee die hij gespeeld heeft, zo'n wedstrijd zal hij nodig hebben om echt een goede kans te maken om eventueel deze wedstrijd te winnen.
0: Ik ben heel benieuwd, want hij moet de Nederlandse eer hoog houden. Niels Sonneveld in zijn kwartfinale van deze World Grand Prix. Daar staat hij voor zijn walk-on. Nu nog onscherp en daar is hij scherp. En hopelijk is hij ook heel scherp in zijn partij tegen Luke Humphries. Veel plezier.

0: Sonneveld komt even informeren bij Humphrey. Wat zingen ze toch de hele tijd? En Humphrey zegt, ja, ik ben voor Leeds. En dat vinden ze dan leuk om daar een liedje over te zingen. En Sonneveld doet zo van, ach, wat flauw. En dat is het ook. Maar ja, goed, het is wel een liedje dat altijd gezongen wordt. Als Luke Humphries op het podium staat, Sonneveld wilde wel eens weten waar dat nou precies over ging. Want ja, hij heeft nog nooit tegen Humphries gespeeld waar publiek bij was. Hij deed dat best al een paar keer op een vloertoernooi. 12 keer maar liefst. Dat is een vrij hoog aantal, omdat Sonneveld en Humphries van dezelfde generatie zijn. En dus ook in de jeugd wel vaker tegen elkaar speelden. En ook toen al had Humphries wel degelijk het nummer. Van Sonneveld staat 10-2 voor Cool Hand Luke. Maar ja, Sonneveld wel voor de tweede keer in zijn loopbaan in de kwartfinale van een major. 5 jaar nadat hij dat op de World Series Finals deed, nu op de World Grand Prix. En hij draait, Zak, een hartstikke goed toernooi.
1: Ja, ja, ja, hij speelt heel erg sterk. Er zitten geen zwakke punten eigenlijk in zijn spel. Het open is goed, de scores zijn goed en de finish is goed. Nou, als je dat alle drie op orde hebt, meer kun je niet vragen van jezelf. Bij Humphries gaat het wat meer in fases. Hij is fases van een wedstrijd heel erg goed. En hij is ook fases van een wedstrijd heel kwetsbaar. Ja, en dan is het maar net de timing. Wanneer die fases komen, hoe die sets gaan. Ja, tot nu toe heeft Humphries iedere keer net genoeg gedaan om wel alle sets te winnen. 96. Met name omdat zijn finishes heel erg goed zijn geweest tot nu toe.
0: Had in de eerste ronde eigenlijk geen tegenstander, speelde tegen Dave Chisnell. Naar eigen zeggen, Humphries dus, was dat zijn slechtste wedstrijd ooit op de World Grand Prix. Maar goed, hij won hem met 2-0 in sets inderdaad. En in de tweede ronde ging het al een stuk beter tegen Jermaine Wattimena. Vond hij zelf van niet, want de eerste twee sets was het alleen maar hoofdschudden. En allemaal niet goed genoeg wat hij deed. Wedstrijd inderdaad zonder setverlies. Voor de nu nog nummer 2 van de wereld. Wil hij dat blijven? Moet hij dit toernooi winnen?
1: Ik denk op zich dat hij daar op dit moment niet zo mee bezig is met die plek op de wereldranglijst. Het is voor hem veel belangrijker dat hij weer eens een keer een groot toernooi wint. Dat is waar hij voor speelt. En dat hij dan ook weer nummer 2 van de wereld is mooi meegenomen.
0: Winnen. Dat gaat niet meer zo makkelijk nu Luke Littler alles opveegt. Nou, oké, hij werd World Cup kampioen dit jaar, maar dat was met Littler natuurlijk. De laatste echte major die Luke Humphries mocht bijschrijven was de Premier League vorig jaar.
1: Tja, Sonneveld mist 5 pijlen om te beginnen aan de leg. Humphries mist er 6 om te eindigen aan de leg.
0: Uiteindelijk is die leg toch binnen. Oh, cool hand, Luke. 152. 88. Die al een aardig 58. Rijtje. Het is een klein rijtje, maar goed, toch 2 wedstrijden. Een rijtje aan tegenstanders heeft verslagen met Josh Rock als 7e geplaatst. En Gary Anderson als 10e geplaatst. 180. In een fase van zijn dartsjaar waarin het allemaal net even wat minder ging. Hij was vooral het begin van het jaar heel erg goed. Eurotour toernooi hebben we hem vaak ver zien komen. Triple Z. Hij was hier recht aan toe.
2: 140. Nils Jurkai 53. Game shot on the second leg. Nils Sonneveld. Third leg
1: Meteen 3 break. 2 keer 180 in deze leg. Goedkeurend knikje ook van Humphries.
0: Ja, als Humphries het goed vindt, dan is het ook echt goed. Ja.
1: No score. Maar weer in zijn eigen leg begint hij niet meteen.
0: No score. En dit is Humphries niet van zichzelf gewend, dit toernooi. Fantastisch dat openen elke keer met pijl 1 of pijl 2. Hij heeft de derde pijl niet eens nodig gehad. Laat staan. Een tweede beurt. Nu dus wel.
1: Plekje waar Zonneveld die eerste pijl graag wil hebben.
2: 140.
1: Ja, het blijft een beetje oncourant speelstijl die Zonneveld heeft.
0: Oncourant.
1: Ja, het is niet echt rechts vooruit. De elleboog heel ver naar buiten. Dat is over het algemeen niet een stijl waar je heel constant mee kunt zijn. Hij weet het aardig vol te houden natuurlijk. Maar ook bij die derde pijl. Je ziet hem heel veel al in de voorwaartse beweging met die derde pijl.
0: Ik was me vooral aan het verbazen over het feit dat iemand het woord oncourant gebruikt.
2: 60.
0: Ja.
1: Ja, Humphries zonder triple. Zonneveld zet het meteen goed weg.
0: Dit zijn wel de kansjes die je moet pakken in een wedstrijd tegen Humphries. Tegen Wattimena gingen dit soort finishes allemaal uit. En tegen Zonneveld doet Humphries van hetzelfde. Pats, boom, leg weg.
1: Een stapje naar links, Humphries. Terwijl die eerste pijl dan perfect lijkt te zitten. Maar dan creëert hij net eventjes een betere hoek voor zichzelf.
0: Hij had in een split second besloten ook dat hij dat ging doen.
2: 121.
1: Je ziet bijvoorbeeld Dirk van Duivel, die ziet ook veel doen. Die stapt dan een klein stukje uit het lood, zodat hij die eerste pijl nog beter kan gebruiken. Dit soort legs, daar kun je eigenlijk niet heel veel aan doen.
0: Het had in die vorige leg moeten gebeuren voor Zonneveld. Toen miste hij 3 pijlen op de dubbel. Humphries miste nu 2 en wordt meteen gek van zichzelf. Ja. Opper perfectionist Luke Humphries. Heeft de set nog steeds niet.
1: Ja, die eerste zat er vervelend voor. Die zit er eigenlijk te dicht naast. En dan moet hij... En dat doet hij eigenlijk te weinig. Dan moet hij die dubbel aanvallen. Je ziet hem vaak als hij 3 pijlen in de hand heeft... dat hij 3 aan de buitenkant zet.
0: Nu was er wel nog plek om die dubbel 8 te vinden. Net op het moment dat Zonneveld er op top zat weggezet. Die zal vooral met die vorige leg bezig zijn. Want daarin had Zonneveld met 2-1 voor moeten komen. Dat gebeurde niet. En dan is de set weg.
1: Ja,
3: gedeelte is hopelijk gauw ook wel weer goed. Maar dat was het moment, Martijn. Nieuws moet natuurlijk op 2-1 voorkomen in deze set.
4: Ja, dit zijn wel uiteindelijk wel kansjes die je tegen dit soort de wereldtop, zeg maar, ja, wel moet pakken. Het is ook gewoon om je eigen lek te houden. En jezelf goed voor te zetten om eventueel de set natuurlijk ook te pakken. Ja, volle beurt tops. Of, in ieder geval 3 pijlen, eentje dan nog op doel 10. Ja, dit moet uit.
3: Ja.
4: En dan zie je natuurlijk wel de klasse ook van een speler als Humphries die nog niet per se helemaal lekker erin zit, maar dan dit soort kansen wel gewoon meteen aanpakt. Die dubbel 18 ook, die zit gewoon in het midden van het midden, gewoon perfect, ja, zeg maar.
3: Hoe vind je Niels Ogen?
4: Wisselend. Het is nog niet, ik heb nog niet het idee dat hij helemaal lekker erin zit. De eerste lek was gewoon niet goed. Even inkomen.
3: Slordige lek.
4: Goed, die lek daarna, dan corrigeert hij hem wel meteen mooi met 2 keer 180 erbij. Wel meteen die finish. Ja. Alleen het is nog wisselvallig.
3: Dit was goed, inderdaad. 2 keer 180 op rij en daarna die 53. Dan laat hij toch een 12 darter noteren.
4: En, ja, zeker. En hij is nog kwetsbaar op het openen.
3: Ja, dat was in de eerdere partijen wel
4: beter scherper. Verzorgd, ja.
3: Scherper, ja, ja.
4: Hij mist nog wel regelmatig her en der wat pijlen. En ja, dat is gewoon Humphries, die is over het algemeen op die dubbel 16 wel redelijk verzorgd. En dan loop je snel vaak achter de feiten aan. En dat wil je niet tegen, zeker niet tegen Humphries.
3: Nee. Jij zei net, ook Humphries nog niet in de doen zoals je van Humphries bent gewend. Hè? Vooral bij het finisher. Nog niet des Humphries.
4: Het is gewoon een heel slordig begin. Deze lek ook. Moet je kijken waar Niels nog op staat.
3: Ja, staat op de helft nog, ja.
4: En dan uiteindelijk krijgt Niels gewoon nog een kansje vanaf 125. Ja, dit moet ook gewoon eerder uit. Dit moet hij nooit zo ver, dit mag eigenlijk nooit zo ver komen.
3: Maar de vraag vooraf was ik ook, in hoeverre ligt er druk op bij Niels? Hè? Zo'n groot podium als vanavond, kwartfinale major, World Grand Prix.
4: Druk is er natuurlijk altijd.
3: Nee, maar ik bedoel meer qua spanning, zenuwen en dergelijke. Dat lijkt wel, voor zover je dat natuurlijk van een afstandje en op basis van beeld kunt beoordelen. Maar dat valt wel mee, heb ik het idee. Ik heb, ook bij de walk-on al, weet je, even nog een gebbetje.
4: Ja, ontspannen. Ja. Ja,
3: nou ja, dat is goed, denk ik, toch?
4: Ja, maar ik denk ook wel logisch. Je bent nu al meerdere dagen ben je hier aanwezig. Je hebt 2 wedstrijden gespeeld. 2 goede wedstrijden gespeeld, 2 keer gewonnen. Dus dat geeft automatisch natuurlijk ook vertrouwen. Dus als je dan weer het podium op moet, dan kom je op een gegeven moment wel een beetje op dat moment dat dan maakt het niet zoveel uit tegen wie je moet.
3: Wat is volgens jou de reden dat Niels het mentaal, zeker dit jaar, op orde heeft? Hij is niet meer echt heel erg uit zijn evenwicht te krijgen.
4: Nou ja, maar ook dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat hij bewuste keuze heeft gemaakt om echt helemaal professioneel te gaan. En dus echt alle aandacht op het darten te vestigen. Mm-hmm. Je spel te verbeteren. En uiteindelijk trainen, dat soort dingen, het is natuurlijk allemaal leuk en het is nodig. Maar het gaat erom dat je op een gegeven moment ook je resultaten gaat boeken.
3: Mensen om zich heen verzamelt ook, hè, om voor nog meer begeleiding.
4: Ja, en uiteindelijk begon je ook die resultaten te boeken op de vloer. Steeds stijgend op de ranking.
3: Eurotour goed gedaan.
4: Dus ja, vervolgens inderdaad naar de Eurotours. Ja, en dat zijn natuurlijk gewoon allemaal ingrediënten samen. Dat als je steeds, waar je voorheen zeg maar vaak ook wel voor Eurotours dat soort dingen plaatsen. Maar dan verloor je bijvoorbeeld elke keer de eerste keer, als je ook gaat winnen.
3: Ja, nou, Humphries is alweer open, hoor.
1: 72. Ja, dan heeft hij over het algemeen niet zo heel veel pijlen voor nodig, Luke Humphries. En Martijn zei het al een klein beetje. De openingsdubbel bij Zonneveld gaat niet zo makkelijk als dat hij eerder is gegaan.
5: Nee, hij heeft gemiddeld al meer dan 3 pijlen nodig. Niet des Zonnevelds dit toernooi. Terwijl het openen van deze man wel des Humphries is.
1: 77. Hij heeft toch nog wel 6 of 7 beurten nodig, Humphries. Ik kan me zomaar voorstellen dat daar nog wel een tandje bij gaat gedurende deze wedstrijd.
6: Looking for call 170.
1: Druk opvoeren. Dat is het enige wat kan.
5: Dat lukt.
2: 135. Luke Rakai 74.
5: Weer zo'n finish waar Humphries dit er nooit toch vrij goed in is. Eén pijl op de dubbel. Kassa.
1: Ja, nu is Niels met de eerste pijl open.
5: Is het idee dat als hij zijn ogen dicht doet, dat hij ze op precies dezelfde plek gooit. Gewoon omdat die arm altijd die weg naar voren weet te vinden, altijd op dezelfde manier. Hup, hup, hup.
1: 14 overgelaten. Humphries. Gaat naar dubbel 14 ook.
2: 131.
5: Ja, die had wel even willen laten zien hoe die dubbel 14 moet. Hé, hey, we hebben een spin ook nog eens op het bord. Van deze band hier in Leicester, hè.
2: No score.
5: Humphries veegt maar eens even aan de wond op zijn voorhoofd.
2: 93.
5: Zijn versnelling blijft er voorlopig toch nog even uit. En dat maakt dat Sonneveld echt wel kans heeft in deze set.
1: Ja.
5: Zoals hij dat eigenlijk ook had in die vorige set. Zeker als hij zijn kans in die derde leg had benut. De drie pijlen op de dubbel die er niet in gingen.
2: 140.

0: druk in gesprek met zichzelf op de achtergrond. Zonneveld laat weer kans liggen. Oh, het zal toch niet.
1: Voorlopig dreigt hij alleen nog met die hele hoge finish. Oeh, en die eerste pijl door vanuit, die zat daar veel te ver boven.
0: Weer in de derde leg. Laat Zonneveld het liggen. En weer straft Humphries dat af. Uiteindelijk.
1: Ja, deze keer is het wel de leg die Humphries zelf was begonnen. Zoals het een breekkant. Ja, nu moet Zonneveld ze eigenlijk wel gaan houden. Ja, ik heb toch het gevoel dat als die eerste pijl goed zit, dan gaat het allemaal redelijk makkelijk. Maar hij rijdt ze wel makkelijk aan elkaar.
0: Tja, dat is iets wat ook tot het specialiteitenpakket van Luke Humphries behoort. Weer de eerste van Zonneveld goed. 140.
2: Niels Rekai, 137.
1: Keurig weggezet. Humphries wel met het kansje op de bol. Nee, kans weg.
2: 36. Niels Rekai, 36. Game shot, the fourth leg. Niels
0: Zonneveld,
2: fifth leg, is
0: Luke
2: to throw first.
0: Interessante leg aanstaande.
2: 32.
1: Oeh, toch erin, die laatste. Dat was niet te zien vanuit het camera standpunt.
2: 60.
0: Nou, daar krijgen we de bevestiging. Hup. Die pijl krijgt een tikje, zo de dubbel 16 in.
2: 100.
1: Dat is lekker.
2: 58.
1: En Humphries geen trippel.
0: Zet de deur wederom open voor Zonneveld. Kan hij deze keer wel open trappen.
1: Hij gebruikt wel veel lichaam daarbij. Ik heb niet het idee dat hij heel lekker stilstaat in zijn beurten.
2: 96.
1: Ja, dit is wel weer uitstekend.
2: 121.
1: Met uitzondering van die laatste dan misschien.
0: Hij krijgt een kans. Maar het is wel een kans.
2: 140.
0: Die hij waarschijnlijk zal moeten pakken.
2: 135.
0: Die is goed. Dan was triple 19. Een pijl doel 14 geweest. Maar nu wil hij naar tops Niels Zonneveld. Dat was een hele fijne geweest.
2: Luke Rekai,
0: 75. En dan Humphries. Met weer dat ene pijltje. En weer kassa. Weer doet die Zonneveld zo ontzettend veel pijn met zo'n finish. Maar in deze set heeft Zonneveld ook zichzelf pijn gedaan. Want in 4 van de 5 legs kreeg hij pijlen om de leg te winnen. Hij doet het niet. Humphries doet het wel. 2-0 in sets. En dat is echt onnodig.
3: Nou, goh. Wat is dit zonde?
4: Ja, dit zijn wel dreunen. Ja. De 135 laatste lek, één pijltje kun je missen. Zat er wel ruim onder.
3: Nee, maar ik dacht wel waar.

0: Of ga je nou nu niet naar de dubbel 14?
1: Ja, dan heeft hij dat gevoel niet.
0: Nee. Maar dat gevoel was er afgelopen dagen optimaal.
1: Ik zat ook zelf al naar de triple 19 te kijken, hoor. Ik denk van, zeker omdat dit ook vanuit de beweging.
0: Ja. Want triple 19 zou dubbel 14
1: zou
0: overlaten.
1: Zou dubbel 14 zijn, ja. Ja. Ja, dit scheelt natuurlijk wel een paar centimeter. Ja, met deze finish van Humphries is natuurlijk ook wel weer... Ik krijg maar één pijl en hij raakt ze wel elke keer.
0: Die finish nummer 2 van de wereld, hè?
1: Dat zijn echt... Ja, dat zijn wel harde dreunen die hij daarmee uitdoet.
0: Niet hier de wedstrijd?
1: Nog niet, maar... Kijk, dit is nu... Het staat 2-0. Humphries is ook zeker niet fantastisch. Dus... Dit is nog niet per se een gelopen race. Maar Niels moet zijn kans gepakt.
0: Ja, en die krijgt hij genoeg, hè?
1: Afgelopen set ook. Hij heeft meerdere... Ja, meerdere...
0: Kun je een paling nemen daarin?
1: Dat is je niet gehoord.
0: Ja, nee, oké, maar in een wat breder perspectief.
1: Ja, goed, kijk, hij weet zelf...
0: Jacques had het bijvoorbeeld over het bewegen.
1: Ja, maar dat zit in zijn stijl.
0: Ja, vooral bij de laatste pijl vaak, hè?
1: Ja, maar eigenlijk over het algemeen wel veel. Het is gewoon niet iemand die echt heel stabiel staat of zo, zeg maar. Kijk, bij Humphries zie je gewoon, dat beweegt echt alleen de armen. En voor de rest staat hij helemaal stil.
0: Ja.
1: Niels die beweegt wat meer met zijn lichaam. Maar dat is het niet. Want ik denk, als je nu de wedstrijden terug gaat kijken tegen Josh Rock of tegen Gary Anderson, dan zie je dat ook. En dan vallen die dubbels wel. Ja, nu valt het niet. Misschien toch misschien wel een stukje spanning erbij. Dat het toch wel kwartfinale. En dat hij nu ook wel, hij zal ook wel aanvoelen dat hij ook echt wel kansen heeft. Alleen, ja. Het gaat gewoon niet zo makkelijk als wedstrijden hier.
0: Was een spin. Kijk, daar was een spin. Zag je het?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Oh, ben je niet vol onder de indruk, heb ik in de gaten.
1: Nee, ja.
0: Nou, het is één grote insectenboel daar in de les. We zagen al een vliegje. Nou weer een spin. Toch iemand even de deuren dicht doen.
1: Ja, ik vind altijd, als dat zeg maar de hoogtepunten zijn van de dartavond...
0: Dan, nou, je ziet niet heel vaak een spin over een dartbord lopen tijdens een kwartfinale van een major.
1: Nee, maar als iemand dan nog een pijl er dwars erheen jankt...
0: Kijk, we doen hem in de slow-mo. Zal je een beetje Spider-Man muziek bijdenken? Spider-Man. Ik krijg jou niet mee, hè?
1: Nee.
0: Ik heb echt mijn best gedaan.
1: Ja, dat is weer goed.
0: maar toch zeg jij, het is nog niet gedaan.
1: Nee,
0: waar hou je dan aan vast?
1: Nou, om de kansen die Niels krijgt. Hij krijgt echt wel heel veel ruimte en kansen om echt de leks naar zich toe te trekken. Alleen, die grijpt hij niet.
0: Nou.
1: Alleen, dat hebben we eerder deze avond ook gezien met Gavin Price in de eerste twee sets. Ja, als hij die kansen nu blijft krijgen, dan is er gewoon wat mogelijk nog.
0: Kijk eens even naar deze cijfers. Het gemiddelde van Niels is iets hoger. Ik vraag me af.
1: Ja, het zit allemaal gewoon dicht bij elkaar. Dus het is niet dat Niels hier overklast wordt.
0: Nee.
1: Het is de timing van een aantal finishes van Humphries tegenover de misses van Niels. Dat is wat het verschil maakt in deze wedstrijd.
0: En het openingsdubbel een derde?
1: Een klein beetje.
0: Ja, we gaan weer.
2: No score.
3: We zijn er weer. Zonneveld is er nog niet. Die slaagt er weer niet in om zijn eerste beurt open te zijn. Maar dat kunnen we ook van Humphries zeggen.
4: Nu acht Zonneveld het moment daar om misschien bij zijn dubbel 14 weg te gaan. Toch niet. Gelooft Zonneveld er zelf nog in? Dat is een groot onderdeel van de vraag. Om dit nog om te kunnen draaien. Ik zag bij Price, die geloofde er echt nog in dat er nog wat mogelijk was in die wedstrijd tegen Clayton. En dan kan het misschien ook nog.
3: Ja, waar hij zich aan zou kunnen vasthouden is dat hij...
2: 60.
3: Als hij die openingsdubbel eenmaal heeft gevonden, helemaal niet zo slecht scoort. Sterker nog, dat doet hij vergelijkbaar met Humphries. Het middenstuk is prima. En hij heeft kansen genoeg gehad.
4: Ja. Het afmaken heeft hem opgebroken tot nu toe.
2: 140.
3: Als er een dag was om het Humphries heel moeilijk te maken was het vandaag. Dat kan motivatie geven voor de rest van de wedstrijd. Maar het kan ook een gevoel geven van... En zelfs dan lukt het niet.
4: Nee, precies. Zeker weten. En die moet niet vergeten, die had het er al even over. 12 onderlinge duels, hij heeft er natuurlijk 10 verloren.
3: Ja, zeker.
4: En dan zal hij dat getal niet precies weten. Maar je weet donders goed, ik heb er meer verloren dan gewonnen. Hij gaat het toch proberen. Het past niet, maar gaat het toch proberen. Het past echt niet. Het past er bijna. Niels, je recalling 131.
3: Luke required 25. Game shot the first leg. Luke Humphries. Second leg is Luke. Dat was een break. Game on. En vervolgens is Humphries meteen weg. En goed ook.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, al het finishen van Humphries is fantastisch goed. Behalve als hij 3 pijlen in zijn hand heeft. Dan is het eigenlijk heel matig. Dan hoort zijn minste finishpercentage bij.
3: De man zoekt een uitdaging.
4: Ja, als dit zo doorgaat, dan denk ik wel dat hij morgen een uitdaging heeft.
3: Zeer zeker. James Wade staat te wachten. 41.
4: Het lijkt er een beetje op dat het verzet gebroken is bij Zonneveld. 59. Kritisch genoeg, Humphries, om echt wel te voelen dat dit gewoon net niet goed genoeg is eigenlijk.
3: 134, Luke Rakai 108. Die er nog langs. Ja, gaat er wel langs, maar niet in de triple. 56. Kan Zonneveld dan ook eens een keer zo'n finish uitgooien zoals Humphries het al 3 keer deed?
4: Nee, je zou niet zeggen als je dit beeld ziet dat hij 2-0 voor staat in de sets, hè?
3: Ja, dat is toch zonde. Er is zoveel... Het is zo leuk om naar de darter Luke Humphries te kijken, maar...
4: Ja, soms is het ook wel vermoeiend om naar de darter Luke Humphries te kijken.
3: Zo wil je er helemaal niet bij voelen, maar dat roept hij wel over zichzelf af. Nu bij Zonneveld. Drie van die. Voor Humphries tegenover 4 van Zonneveld. 95. Luke requires 66.
4: Dit gaat dan weer makkelijk en dan mag hij zelf gaan gooien voor de wedstrijd. Het is zo'n 29e kwartfinale op een major. Hij won er al 18 van de 28. Dus hij heeft gewoon een goed record ook in het spelen van kwartfinales. Ja, en als je het dadelijk sec bekijkt, heeft hij gewoon dit toernooi, als hij deze lek wint, niet één set verloren. Ja. Kunnen wij wel zeggen dat het niet goed is, maar...
5: Ik kan niet zelf al zeggen dat het niet goed is.
4: Ja, precies.
6: Dan doet Luke Humphries op deze World Grand Prix gewoon aan resultaat darten.
4: Resultaat, dat is mooi.
7: Voor Niels Sonneveld is de 133 waarmee hij in de eerste ronde Josh Rock uitschakelde. Oh, het is niet de finish die hem nu 111. In het toernooi houdt. En grote klasse Charlie Corsafi die toch wel heel erg snel die score wist om te roepen. Als Humphries zijn eerste matchstart krijgt, maar nu een keer niet zo'n finish gooit. Niels Jurkain,
4: 22. Nou, vlak onder die dubbel 11. Of onder die dubbel 14 natuurlijk. Daar zit dubbel 11. Dan gaat er niet in.
7: Hij heeft de kansen echt wel gehad, Sonneveld. Het is niet dat hij werd weggeblazen. Integendeel, hij had het Humphries veel en veel moeilijker kunnen maken dan uiteindelijk is gebeurd. En dat zal hij zichzelf toch wel een beetje kwalijk nemen. Want Humphries heeft een soort vrijgeleide gekregen naar de halve finale van de World Grand Prix. En daarmee neemt ook de laatste Nederlander afscheid van dit toernooi. En gaan we verder zonder landgenoten. Gaan we verder met halve finales tussen Espinol en Price en tussen Wade en Humphries.
8: Geen woestijn. Geen zand. Maar donkere wolken. Tropische hitte. En een legendarische baan. Sepang is terug. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
9: Fantastisch.
10: Yeah, Monster 21.
8: Live op Viaplay.
0: En zo lagen allebei de Nederlanders eruit op de World Grand Prix. Een toernooi dat we maandag begonnen met 8 Nederlanders. Dat was een kwart van het aantal deelnemers in totaal. Dat was natuurlijk eigenlijk geweldig, 25%. Maar goed, nu volgende halve finale en zijn we eruit. Ja, als het gaat om de wedstrijd van Niels Sonneveld tegen Humphries... heeft het er ja, wel ingezet. Er zijn kansjes geweest. Ja, als je kijkt naar de uitslag...
1: Ja, de 3-0 is denk ik wat geflatteerd... op basis van de kansen die Niels heeft gehad. Maar goed... Ik denk dat op een gegeven moment, als je dan zoveel kansen gemist hebt achteraf... dan is het, ja, dan is het ook nog lastig om het om te buigen. Ja. Dat zie je in die laatste set ook. Dat, ook die laatste lek weer. Er is nog wel weer een momentje de kans.
0: Zeker.
1: Valt dan ook weer niet. Ja, dan is het zo'n avond dat het er niet mag zijn.
0: Nee, en je gooit ook niet tegen de eerste beste, hè?
1: Nee, maar was vanavond wel te kloppen.
0: Ja, vind je?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel.
0: Dus, oké.
1: Okay. Ik vond hem niet per se heel dominant.
0: Maar wel erg goed.
1: Degelijk.
0: Oké. Dat was zonde. Want hier had hij op kunnen gaan.
1: Dan wordt het gewoon 2-2, mag Shell beginnen. Ja, en dan hang je er nog in. Ja, weet je, zo heeft hij elke set... heeft hij daar wat van die pijltjes gehad... waar hij het meer naar zich toe had kunnen trekken.
0: Ja.
1: Dat is een opsteken of een leermoment voor de volgende keer.
0: Nou ja, al met al. Ik bedoel, verliezen van Humphries is per definitie geen schande.
1: De kwartfinale Grand Prix is prima, alleen... Ja, op het moment nu overheerst altijd gewoon een teleurstelling omdat je gewoon je wedstrijd verloren hebt.
0: Ja.
1: En je verwacht toch altijd meer van jezelf. En als je gewoon echt. Kijk, als je nou gewoon afgedroogd wordt, heb je hetzelfde gemiddelde.
0: Ja,
1: maar als je, kijk, als je echt afgedroogd wordt door een Espinol zoals vanavond, weet je wel, die waanzinnig speelt. Dat is wel makkelijk van je af. Dat kun je wel makkelijk van je af laten glijden. Maar als je in een wedstrijd verliest waarin je zelf toch best wel veel zelfkansen hebt laten liggen. Ja, dat knaagt wel, omdat je dan gewoon jezelf tekort hebt gedaan.
0: Precies, dat was vanavond, maar overall, gewonnen van Rock, Gewonnen van Anderson.
1: Ja, prima.
0: Mag hij dan gewoon terugkijken op zijn debuut?
1: Je kan hier gewoon weer mee verder. Hij staat nu officieel in de top 32 van de wereld. Ja. Dus dat is ook weer een volgende stap. Dus weet je, je kan hier gewoon weer mee verder. Alleen, ja goed, je streeft altijd naar het maximale natuurlijk.
0: Als je die paar kansjes van vanavond had gepakt, nou, wie weet.
1: Dan had je gewoon echt een wedstrijd van kunnen maken.
0: Ja, dat. Ja, goed. Maar dat is dus helaas niet gelukt. Dat het lukte Gian van Veen eerder vanavond ook niet. Laten we nog even kijken naar de uitslagen van vanavond. De kwartfinales van de 2026 editie van de World Grand Prix in Leicester. Die begon met een ontketende Nathan Aspinall, die Ryan Joyce met 3-0 aan de kant zette. Een leuke clash uit van de twee mannen uit Wales. Met Gerben Price tegen Johnny Clayton, die Price uiteindelijk na een 2-0 achterstand met 3-2 weet te winnen. Ja, helaas ging het niet goed met Gian van Veen. In zijn partij tegen James Wade ging er met 0-3 af. En dat is ook de uitslag waarin Niels Sonneveld verliest. Zojuist van Luke Humphries. Dan gaan we naar morgen. Dan zijn de halve finales van deze major. Dit is willekeurige volgorde. Nou, is willekeurig. Het kan maar deze of de andere volgorde. Is nog niet officieel gecommuniceerd door de PDC. Maar dit ligt wel voor de hand. Hè. Als morgenavond Nathan Aspinall en Gerben Price tegen elkaar gaan spelen in de halve finale. En die andere halve eindstrijd tussen Wade en Humphries. Martijn, wie wint dit toernooi? Die doet niet mee.
1: Nee. Wait.
0: Wait, ja. Het gewoon, die zei ik maandag bij aanvang van dit toernooi. Op basis van de vorm de afgelopen zomer. En het feit dat hij zo geweldig is op zijn dubbels.
1: Ja, ik denk dat hij toch ouderwets gewoon weer die bezemwagen weer een keer instapt.
0: De bezemwagen, ja. Dat blijkt dan toch het woord van de avond. De bezemwagen. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. En we zien je vast weer op een volgend moment hier in de studio van Viaplay Darts. We melden ons dus morgenavond weer om 9:00 met dus de twee halve finales van de World Grand Prix. Graag tot dan. En een goede avond.